0: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Pearl. Radio 1 live.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de provincie Henegouwen is een jongeman gisteravond zwaar gewond geraakt nadat hij van rotswand in het water van een voormalige steengroeve is gesprongen. Omdat de groeve moeilijk bereikbaar is, moest een gespecialiseerd team hem evacueren uit het water. Daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de lokale burgemeester ligt de steengroeve op privéterrein en is zwemmen er zeker verboden. Maar toch komen veel mensen zwemmen en van de rotsen springen. Door de diepte, het koude water en ook door obstakels onder water is dat bijzonder gevaarlijk op die plek. Gaza heropbouwen zou op dit moment iets meer dan 70 miljard dollar kosten. Dat blijkt uit een rapport van de NGO Oxfam. Daarvoor werd onder andere gekeken naar de kosten van de heropbouw na de vorige Israëlische oorlogen in Gaza. Elke heropbouw werd toen ook altijd weer vernietigd door een nieuwe oorlog. Volgens de VN, de EU en de Wereldbank heeft Gaza in totaal 57,9 miljard dollar aan schade en economische verliezen geleden. Oxfam wijst daarnaast ook op de menselijke tol in Palestina. Het rapport documenteert hoe Israël ook zeer veel culturele en sociale zaken heeft vernietigd die niet kunnen worden opgenomen in een schadebeoordeling. Het parlement in Nicaragua in Midden-Amerika zal volgende maand definitief stemmen om de volgende verkiezingen af te schaffen. President Ortega had de voorbije dagen al aangekondigd de democratie af te zullen schaffen. Antonio Guterres, de topman van de Verenigde Naties, zegt bezorgd te zijn en roept de leiders in Nicaragua op om de beslissing nog om te keren. Ze hebben de plicht burgers te beschermen en hen de kans te geven te stemmen bij democratische verkiezingen, zei zijn woordvoerder gisteravond.
2: The Secretary-General recalls that authorities have a responsibility to uphold human rights and ensure that all citizens can participate freely and safely in public life, including by exercising their right to vote in elections.
1: Al jaren wordt de oppositie in Nicaragua monddood gemaakt en worden oppositieleden opgesloten of zijn ze gevlucht naar het buitenland. Er waren de voorbije jaren ook straatprotesten, maar die werden vaak hardhandig de kop ingedrukt. En er zijn ook al een hele tijd meldingen van schendingen van de mensenrechten in het land. Het weer dan nog. Vannacht wolken met hier en daar ook kans op wat lichte regen. Minima in Vlaanderen rond 14 graden. In de Ardennen een stukje frisser. Minima daar rond 7 graden. De dag begint straks grijs. Later krijgen we dan zon en wolken. En maximaal tot 24 graden. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers.

0: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1 live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisteren een natuurbrand die al ongeveer 1400 hectare in de as heeft gelegd. 700 mensen hebben hun woning moeten verlaten en ook op een camping moesten 3000 mensen geëvacueerd worden. De brand is ontstaan in de gemeente Saumont in de buurt van Bordeaux en verspreidde zich volgens de brandweer enorm snel. De oorzaak is mogelijk een incident met een reinigingsmachine. Zo'n 500 brandweermannen bestrijden de brand en er worden 150 brandweerwagens ingezet. De klimaatverandering maakt de kans op bodemdroogte in ons land fors groter. Dat blijkt uit een studie van World Weather Attribution. De weeromstandigheden van het afgelopen half jaar komen slechts één keer in de 15 jaar voor en zijn ongeveer 11 keer zo waarschijnlijk geworden als gevolg van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Het gebrek aan regen is niet rechtstreeks toe te schrijven aan de klimaatverandering, maar de hitte wel. En door die hoge temperaturen verdampt het vocht in de bodem veel sneller. De hittegolven en de droogte zorgen dan voor het verlies van oogsten, natuurbranden en ook historisch lage rivierpeilen. Saoedi-Arabië mag van de Amerikaanse president Trump werken aan een nucleair programma voor civiele doeleinden, zoals energie. De VS hebben daarover een akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Dat akkoord is omstreden, omdat er wordt gevreesd dat Saoedi-Arabië op termijn ook uranium zou kunnen verrijken voor kernwapens. En dat zou dan weer kunnen zorgen voor een kernwapenwedloop in het Midden-Oosten. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid en non-proliferatie. Vannacht nog wat wolken, hier en daar ook kans op wat lichte regen. Minima rond 14 graden. In Ardennen een stukje frisser nog, daar minima rond 7 graden. En straks krijgen we een grijs begin van de dag. Later wel zon en wolken afwisselend. En maximaal tot 24 graden. Fijne nacht of ochtend nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leize.
3: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerlijke doeleinden, zoals het opwekken van energie. De deal is omstreden. Volgens Amerikaanse media zal Saoedi-Arabië op termijn ook uranium kunnen verrijken om kernwapens te maken. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen intussen dat ze twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben aangevallen. Die zouden de zeeblokkade hebben geschonden die begin deze week door de Houthis zelf is opgezet tegen Saoedi-Arabië. De rebellengroep wordt gesteund door Iran. Door de blokkade zijn nu al 9 schepen niet door de straat van Bab el-Mandeb aan de Rode Zee kunnen varen. Dat is een zeestraat die net als de straat van Hormuz belangrijk is voor de olie-export. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken uit onvrede met het personeelstekort. Gisteren zaten de vakbonden samen met de Brusselse minister-president Boris Dilies en die stelde voor om versneld 40 brandweerlui aan te nemen. Maar dat is te weinig, zegt Yves de Vogelare van de Christelijke Vakbond.
2: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
1: Minister-president Dilies betreurt de situatie en roept op om de dialoog voor te zetten. De burgemeester van Oostende, Jean Crombé, is er niet over te spreken dat de Vlaamse regels voor zwemmen in open water zijn versoepeld. Vanaf volgend jaar mag je overal zwemmen, tenzij er een uitdrukkelijk verbod geldt. Maar dat zal de hulpdiensten nog zwaarder belasten, zegt Crombé.
3: Wat hij eigenlijk aankondigt is heel onveilig, omdat mensen absoluut niet in staat zijn blijkbaar om zelf te weten waar dat ze veilig kunnen zwemmen, op welke manier. En de minister heeft de indruk dat ze vanaf nu overal mogen zwemmen. Maar we hebben een zee, we hebben een haven, we hebben sluizen, dus dat is eigenlijk onverantwoord.
1: Crombé is alvast van plan om zwemmen in de plassen in Oostende te verbieden. En voor zwemmen in zee blijft de bestaande regeling, waarbij je bijvoorbeeld niet mag zwemmen in onbewaakte zones. Het weer dan nog. De dag begint grijs en hier en daar kan het wat regenen. In de namiddag duikt de zon op. Temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, een goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerdoeleinden, zoals energie opwekken. De deal is omstreden. Volgens Amerikaanse media zal Saoedi-Arabië op termijn ook uranium kunnen verrijken om kernwapens te maken. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben aangevallen. Die zouden de zeeblokkade hebben geschonden die begin deze week door de Houthis zelf is opgezet tegen Saoedi-Arabië. De rebellengroep wordt gesteund door Iran. Door de blokkade zijn al 9 schepen tegengehouden in de straat van Bab el-Mandeb aan de Rode Zee. Een zeestraat die, net als de straat van Hormuz, belangrijk is voor de internationale oliehandel. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken uit onvrede met het personeelstekort. Gisteren hebben de vakbonden gepraat met de Brusselse minister-president Boris Dillies en die stelde voor om versneld 40 brandweerlui aan te nemen. Maar dat is te weinig, vindt Yves de Vogelare van de Christelijke Vakbond.
2: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
1: In Ecosin in de provincie Henegouwen is een jonge man uit de provincie Antwerpen gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij van een rots in een oude steengroeve sprong. Die steengroeve ligt op privéterrein en zwemmen is er verboden. Door de steile rotswanden, het koude water en de oude constructies die er onder de oppervlakte liggen, is het er ook erg gevaarlijk. Een gespecialiseerd reddingsteam heeft de jonge man uit het water gehaald. En de burgemeester van Oostende, John Crombees, is er niet over te spreken dat de Vlaamse regering de regels versoepelt voor zwemmen in open water. Vanaf volgend jaar mag je overal zwemmen, tenzij er een uitdrukkelijk verbod is. Maar dat zal de hulpdiensten nog zwaarder belasten, zegt Crombie.
3: Wat hij eigenlijk aankondigt is heel onveilig, omdat mensen absoluut niet in staat zijn blijkbaar om zelf te weten waar dat ze veilig kunnen zwemmen, op welke manier. En de minister heeft de indruk dat ze vanaf nu overal mogen zwemmen. Maar we hebben een zee, we hebben een haven, we hebben sluizen, dus dat is eigenlijk onverantwoord.
1: Voor zwemmen in zee blijft de regel dat je niet mag zwemmen in onbewaakte zones. Het weer eerst vaak zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Na de middag meestal droog en meer opklaringen tot 24 graden. Ook morgen begint grijs, later opklaringen. Zaterdag is het net omgekeerd. Eerst zonnig met later dan een kans op een bui. En tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. De Ochtend. Met Helen Goedgebeur en Heidi van Rompuy.
5: Goedemorgen, er zitten alweer nieuwe Amerikaanse importheffingen aan te komen. We nemen ze zo onder de loep na de krantenkoppen.

0: Love Shack van de B-52's. Heidi, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Helen.
0: Jij bent al door de voorpagina's van de kranten gegaan.
1: Ja, beginnen bij de Standaard. Luchthavens verlost van miljoenenfactuur na deal met de Ridder. Uit een geheime dading blijkt dat de overheid voor miljoenen aan facturen heeft laten vallen en subsidies heeft beloofd tot 2039. Het laatste nieuws schrijft dat 200.000 Belgen hun aangifte bij de belastingen niet heeft ingediend. Wie de belastingbrief negeert, riskeert nogthans een boete. Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen zien dan hoe er opnieuw recordprijzen zijn voor gas en olie. De Tijd ziet hoe de handel op de Europese beurzen toeneemt, maar de interesse in Belgische aandelen wel taant. En De Morgen dan zet vooraan dat de Oekraïnse president gezwicht is voor de druk van de staat.
0: Binnen een half uurtje het ruimer overzicht.

0: Dove Alice speelsong.
1: De ochtend.
0: Ook vandaag nog eens in alle kranten en vanaf volgende zomer kan je, als het weer zweten is, verfrissing zoeken door in open water te springen. Dat kwam minister van Omgeving Jo Broens van CD&V hier gisteren al vertellen.
2: Ja, zwemmen in open water zal ten laatste 1 juni overal toegelaten zijn, tenzij als het op specifieke plaatsen expliciet verboden wordt. De logica wordt dus helemaal omgedraaid. Maar die beslissing doet bij sommige burgemeesters wel de wenkbrauwen fronsen. Bijvoorbeeld bij John Crombé, de burgemeester van Oostende.
3: Wat hij eigenlijk aankondigt is heel onveilig, omdat mensen absoluut niet in staat zijn blijkbaar om zelf te weten waar dat ze veilig kunnen zwemmen, op welke manier. En de minister heeft de indruk dat ze vanaf nu overal mogen zwemmen. Maar we hebben een zee, we hebben een haven, we hebben sluizen, dus dat is eigenlijk onverantwoord.
2: En ook de burgemeester van Kortrijk, Rut van den Bergen, die heeft haar bedenkingen.
4: Ik vraag mij af wat voor soort verplichtingen dan naar de burgemeesters en de lokale overheden toekomen. En dat zou ik toch wel echt graag willen weten. Heel plezant, maar als dat gepaard gaat met heel wat kosten bijvoorbeeld en wat verantwoordelijkheden, dat zou ik dan toch graag op voorhand weten.
2: Ja, nog veel vragen dus bij de burgemeesters en daarom hebben we ook eens gebeld met Wim Dries. Hij is voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten en hij is zelf ook burgemeester van Genk. En ook hij ziet nog veel werk voor de lokale besturen.
5: Ik begrijp inderdaad dat wat betreft de eigendommen of de plaatsen waar de gemeente voor verantwoordelijk is of de stad, daar bepaalt natuurlijk het stadsbestuur of het kan ja of nee op basis van een aantal criteria. En dat wijzigt niet. Alleen gaan we nu wel een inventaris maken van waar het wel kan en waar het niet kan. En op die manier krijgen de Vlamingen ook een duidelijk zicht over waar kan het wel en waar kan het niet.
2: Ja, maar Wim Dries benadrukt wel dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de lokale besturen ligt, maar ook bij de zwemmer zelf.
5: Langs de andere kant lijkt het mij ook heel erg belangrijk om aan te geven dat ook de burger, degene die wil zwemmen, ook natuurlijk een verantwoordelijkheid heeft om niet zo overal in te springen en natuurlijk ook rekent op veiligheid en dergelijke meer. En men kan niet alleen naar de overheid kijken om te zeggen ja, het kan of het kan niet. Wij gaan geen redders voorzien op die plaatsen waar eventueel wel gezwommen kan worden. Dus het blijft een grote verantwoordelijkheid ook bij de personen die gaan zwemmen. Dat is vanzelfsprekend.
0: Ja, maar kan je die verantwoordelijkheid verwachten van kinderen en tieners? Want zij zijn natuurlijk degene die vaak in de problemen komen als ze in open water zwemmen, hè?
2: Ja, het gaat dan vaak ook over de zwemvaardigheden die achteruit gaan. Kinderen en jongeren leren wel zwemmen in een zwembad. Maar open waters, dat is toch nog iets heel anders dan een zwembad. Dat zegt ook Tinne Sleurs. Zij is lector lichamelijke opvoeding liever aan de UCLL.
6: In een zwembad zijn alle omstandigheden gecontroleerd. Je weet, er zijn vaak aanduidingen hoe diep de bodem is. Je weet waar dat je de kant kan vastnemen, waar het trapje is om uit het water te gaan. De temperatuur is ook overal dezelfde. Er is geen onderstroom. En dat zijn elementen die zich in open water uiteraard wel kunnen voordoen.
2: Ja, en dus vindt Sleurs het belangrijk dat kinderen en tieners leren hoe ze in open water moeten zwemmen.
6: Uiteraard zijn er ook al een aantal zaken die we in het zwembad ook al aanleren. Bijvoorbeeld hoe dat je op kan tot rust komen op het water, hoe dat je op je rug kan gaan liggen en drijven als je niet meer voort kan. En dan daarna is het uiteraard belangrijk dat we ook die vaardigheden in open water gaan oefenen, of dat toch de kinderen op zijn minst er attent op gemaakt worden van wat de gevaren in en rond het water zijn.
0: Ja, vanaf volgende zomer dus al een verantwoord en voorbereid het water in.

0: Charles en Eddie, Would I Lie to You?
1: De ochtend.
0: Het nieuws over Amerikaanse handelstarieven blijft zich opstapelen. Deze keer viseert president Trump de generische geneesmiddelen. Dat zijn kopieën van medicijnen waarvan het patent is verlopen. Daarop wil hij vanaf augustus 2028, binnen 2 jaar dus, een importheffing van 100% invoeren. En een jaar later van 200%. Op die manier wil hij de productie van goedkope medicijnen terug naar de Verenigde Staten halen. Inge Govaerts, goedemorgen. Goedenavond voor u. U woont in Los Angeles, waar u werkt als verpleegkundige. Er zijn al veel importheffingen de revue gepasseerd. Had u deze zien aankomen?
2: Nee, eigenlijk niet. Maar hij heeft al wel nog eens een aantal maanden geleden gezegd dat hij op medicatietarieven zou inheffen. Maar die zijn dan eigenlijk niet doorgegaan. Want zoals dikwijls zegt hij wel dingen, maar doet hij het niet altijd. Ja.
0: Nee, en ik vermoed dat jullie daar dan wel eens over babbelen onder collega's. Hoe kijken jullie daar dan naar?
2: Ja, wij in mijn kliniek waar ik werk, wij geven vaccins die soms geïmporteerd zijn van Europa. Of wij verkopen medicatie, die generische medicatie die wij aankopen, maar die waarschijnlijk ook geïmporteerd zijn vanuit India of zo. Dus wij moeten wel constant onze prijzen aanpassen, want ook al gaan die tarieven niet echt door, misschien de mensen of de organisaties of de manufacturers die importeren, die gaan toch de prijs verhogen.
0: Stel dan dat het effectief zou doorgaan, welke gevolgen kan dat dan hebben voor de plek waar u werkt?
2: Ja, dat kan gerust als gevolg hebben dat wij onze deur moeten toedoen. Want 100% vaccins zijn hier al heel duur. De meeste vaccins worden niet terugbetaald door de verzekering. In België gebeurt dat denk ik wel, maar hier veel minder. Dus als wij die prijzen dan nog eens 100% omhoog moeten gaan doen, dan kunnen wij hier geen vaccins meer verkopen.
0: Dat is niet vast voor de zorgverlening.
2: Dat is niet vast. Dus ja, ik werk niet in een ziekenhuis, ik werk in een kliniek die vaccins geeft aan mensen die reizen en die dus naar andere landen waar dat tropische ziektes zijn, waar wij hen voor beschermen dankzij die vaccins. Dus, maar dat zou voor die reizigers zou dat absoluut een ramp zijn, want die zouden allerlei ziektes kunnen oplopen als ze niet beschermd zijn door het vaccin. Ja.
0: Want de prijs van medicijnen, meer in het algemeen, is daar al niet

0: goedkoop. Dit gaat het enkel nog veel meer in de hoogte drijven.
1: Dit zou het eventueel in de hoogte kunnen drijven als het echt doorgaat. Natuurlijk, 2028 is nog een tijdje.
0: Ja, u twijfelt of het effectief zover gaat komen.
1: Ik twijfel, omdat hij dikwijls denkt dat hij in die tussentijd een deal gaat maken. En dat hij dan misschien andere dingen terugkrijgt als hij zijn tarieven naar beneden brengt. Dus ik twijfel eraan, want 100% lijkt toch wel echt heel extreem.
0: Mm-hmm. Maar gaan jullie in de tussentijd toch al trachten op een bepaalde manier te anticiperen?
1: Ja, zoals ik zei, mijn baas heeft vaccins besteld deze week en die waren al heel wat duurder. Dus we hebben onze prijzen moeten aanpassen. Uh-huh. Dus misschien de manufacturers die dat importeren van andere landen, die hebben waarschijnlijk hun prijzen al omhoog gebracht. Ter anticipatie hiervan, ja.
0: Ja, nu al. Nu, uiteraard is Trump's ultieme bedoeling om die productie weer naar de Verenigde Staten te halen. Zal hij daar op deze manier in slagen?
1: Daar heb ik weinig ideeën over, maar tot nu toe is dat precies nog niet echt gelukt. Hij probeert dat ook met andere dingen, zoals het maken van auto's terug naar Amerika te halen. Dus ik weet niet of dat zou lukken. Sommige vaccins worden natuurlijk wel hier in Amerika geproduceerd, dus het zou kunnen dat die dan meerdere vaccins gaan maken, ook diegene die wij importeren van Europa. Maar ja, daar heb ik weinig zicht op dit moment.
0: Mm-hmm. Afwachten dus of het effectief zover komt met die importheffingen. Inge Govaerts, verpleegkundige in Los Angeles. Dank je wel.
1: Dank je wel. Dag.

0: blijft zo mooi om zacht wakker door de Billy Joel met Piano Man. Het is al 6:30. Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
1: In klanken, woorden en beelden.
0: Altijd verrassend, altijd scherp.
1: In een trillend landschap onder een lode zon.
0: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
2: Culture Club Zomer met Ben van Looy vanuit het Termeke Museum in Jabbeke. Zaterdagmiddag op Radio 1.
0: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Vooraan in het nieuws, Harry, de Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië.
3: De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerdoeleinden, zoals het opwekken van energie bijvoorbeeld. Maar de deal is omstreden, want volgens Amerikaanse media zal Saoedi-Arabië op termijn ook uranium kunnen verrijken om kernwapens mee te maken. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken uit onvrede met het personeelstekort. De Brusselse minister-president Boris Dillies wil versneld 40 brandweerlui extra in dienst nemen, maar dat vinden de vakbonden te weinig. En een nieuwe natuurbrand in Frankrijk heeft al 2000 hectare verwoest ten zuidwesten van Bordeaux. 12.000 mensen zijn ook geëvacueerd uit de regio, onder meer 6 campings en een terrein voor natuuristen nabij Cap Ferret.
0: Wat geeft het weer bij ons?
3: Het is eerst nog zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Na de middag blijft het dan meestal droog en zijn er meer opklaringen tot 24 graden. Ook morgen begint grijs, later opklaringen. En zaterdag is het dan omgekeerd. Eerst zonnig, maar later wel kans op een buitje bij 27 graden.
0: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Met Helen Goedgebeur

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.
1: De ochtend.
0: Heidi, je hebt een uitgebreid mediaoverzicht klaar. Ik zie overal foto's van enthousiastelingen die in het open water duiken. Nu die regels versoepeld zullen worden. Hè.
2: Wordt Vlaanderen vanaf volgend jaar één groot openluchtzwembad? Dat vraagt de standaard zich af. Maar ook in de kranten, net zoals bij ons, maken veel burgemeesters zich wel zorgen en zijn er toch nog veel bedenkingen. Op veel plaatsen is het gewoon te gevaarlijk, zeggen sommigen in het Nieuwsblad onder andere.
0: Ja, de standaard dan heeft een geheime dading kunnen inkijken tussen minister Annick de Ridder en de regionale luchthavens.
2: Ja, het gaat eigenlijk om een document dat het kabinet van de Ridder per ongeluk via het intranet aan alle Vlaamse parlementsleden heeft bezorgd. En dat onthult dus dat de minister een geheime dading heeft afgesproken met Egie, dat is de Franse exploitant van de luchthavens van Deurne en Oostende. En die dading die draait dus rond een geldgeschil dat al jarenlang aansleept. Want de luchthavenuitbater eiste meer dan 14 miljoen euro van de Vlaamse overheid allemaal, zeggen ze, beloofde subsidies die het nooit gekregen heeft. Terwijl de Vlaamse regering dan vond dat de Fransen hen nog 12 miljoen euro moesten betalen, omdat de overheid jarenlang onterecht het loon betaald heeft van gedetacheerde ambtenaren. Nu, uiteindelijk is er dan onderling afgesproken om beide claims te laten vallen. En de luchthavenuitbater die kreeg daar bovenop ook nog eens de belofte dat Vlaanderen het parkeerplatform voor vliegtuigen in Deurne zal renoveren. Dat zal instaan voor bodemsaneringen. En, dat is het opvallendste, dat er subsidies naar de luchthavens zullen blijven vloeien tot in 2039. Dat is dus met andere woorden nog veel langer dan de huidige legislatuur. En afgelopen vrijdag had de Vlaamse regering na veel discussie al afgesproken dat de subsidies voor de regionale luchthavens gaan dalen. Maar deze dading zorgt er dus wel voor dat de regering die luchthavens nog jaren zal moeten blijven subsidiëren.
0: Ja, toch wel een interessante achtergrond bij dat akkoord dat de regering afgelopen vrijdag inderdaad heeft gesloten. Iets anders, blijkbaar vullen veel mensen hun belastingaangifte niet in.
2: 200.000 mensen hebben die vorig jaar niet ingevuld. Dat staat in het laatste nieuws. En dat is ongeveer 2,5% van alle belastingplichtige België. Het jaar daarvoor was dat een gelijkaardig aantal. En volgens Kamerlid Niels Tas van Vooruit komt dat omdat de overheid de mensen te weinig ondersteunt bij het invullen van hun aangifte. Zeker omdat ons belastingssysteem ook complexer en complexer wordt. Maar wie zijn aangifte niet tijdig indient, die moet wel extra betalen. Na een eerste overtreding komt er al 10% van het verschuldigde bedrag bij. Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen dan. Die zijn bezorgd over de olie- en gasprijzen nu het opnieuw van kwaad naar erger gaat tussen de VS en Iran. Dit doet vrezen voor een dure winter, zegt een expert in de krant. Zeker omdat de gasvoorraden in Europa ook op een abnormaal laag peil staan. Leveranciers wachten met inslaan omdat de prijzen zo hoog staan op dit moment. Maar de vraag is natuurlijk wanneer zal er beterschap komen. Zeker nu ook de Houthis dreigen om de zeestraat van Bab el-Mandeb te sluiten. En volgens de Morgen mijden veel schepen die straat nu al, maar dat betekent dus dat sommige olietankers een hele grote omweg moeten maken en dus heel lang onderweg zijn.
0: Ja, straks na 7:30 praten we ook verder over dat conflict met de Houthis. Verder dan nog in de standaard, de buurt rond Paradisa kreunt nog maar eens onder die bouwwoede in en rond het dierenpark.
2: Ja, nieuwe toegangsweg, een vernieuwd station en een waterpark. Paradisa groeit en investeert, maar de buurt kijkt gelaten toe, schrijft de standaard. Wallonië worstelt met bouwwoede van succesverhaal Paradisa. Buurtbewoner Alfons bijvoorbeeld vertelt in de krant dat hij het eens geteld heeft en dat er op één ochtend 4000 auto's door zijn dorp denderen. En er staan ook vaak lange files richting het park, waardoor de buurtbewoners zelf ook helemaal nergens geraken. Een buurtbewoonster vertelt dat ze in het weekend voor 9 uur haar boodschappen moet gaan doen, want anders dan staat ze zelf heel lang in de file. Er wordt nu wel een nieuwe toegangsweg aangelegd naar Paradisa. Dat moet dan een oplossing bieden voor de files, maar daarvoor moeten mensen onteigend worden. En dat vindt de buurt natuurlijk ook niet leuk. Ze hadden nooit zoiets groots mogen bouwen in zo'n gat, zegt buurtbewoner Thierry. En dan nog het Belang van Limburg. Daar hebben ze een groot artikel over die veelbesproken snelle trambus tussen Hasselt en Maastricht. Daar is al heel veel inkt over gevloeid. Want de Vlaamse regering raakt het daar nog altijd maar niet over eens. En volgens de krant dreigt dat hele idee van die snelle trambus ook definitief begraven te worden. Want de bus zou geen aparte vrije busbaan meer krijgen en zal dus na Bilze tussen het gewone verkeer moeten rijden.
0: Dankjewel,
2: dan gaat het idee verloren.

0: Oscar and the Wolf, Safe and Sound. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er zondag is gebeurd in Bologna, een stad in Noord-Italië. Politieagenten arresteerden daar een man, een immigrant die zich agressief gedroeg. Maar de man overleed daarbij en dat zorgde de voorbije dagen voor heel wat protest. Tim Raamakers, goedemorgen. U woont al jaren in Bologna. U werkt daar ook aan de universiteit, want Bologna is natuurlijk een studentenstad. In deze tijd van het jaar zeker ook wel een vakantiestad. Ligt het daar plat door die zware protesten?
1: Nou, ik denk dat we eerst en vooral moeten relativeren, hè. De beelden die waarschijnlijk ook in België op de kanalen verschijnen, laten dus een tientallen... van een kleine minderheid van wat ik zou noemen beroepsoproerkraaiers zien, die de stad of eigenlijk twee straten op stelten zetten gedurende een aantal uren. Dat was een vlek op een hoofdzakelijk vreedzame betoging die trouwens door de burgemeester zelf was ingeroepen uit solidariteit met de familie van Abderrahim Fakir zelf. Het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt. Dus dat er eigenlijk een vreedzame betoging eigenlijk wordt om zeep geholpen door dus enkele tientallen oproerkraaiers, laat ons zeggen. Hè. Maar het land staat niet op zijn kop, laten we ons zo zeggen.
0: Nee, dus het is misschien iets rustiger dan we in gedachten hebben.
1: Ja, wat ik ook heel frappant vind, is dus dat de voorbije dagen eigenlijk meteen een gemeenschappelijk protest en een solidariteitsbeweging is gegroeid, ja. Die heel aandoenlijk is. Hè. Er worden nu nieuwe betogingen en voornamelijk eigenlijk, laten we zeggen, vergaderingen ingeroepen, zoals ook gisteren nog in Bolognina, in een van de buurten van Bologna, waar mensen dan eigenlijk ook gemeenschappelijk eigenlijk hun migratieverleden delen, het structurele racisme, waar toch veel migranten mee te maken hebben in relatie met de politiemacht. En waar veel solidariteit eigenlijk wordt getoond naar de slachtoffers toe en waar eigenlijk voor oplossingen wordt gezocht voor eigenlijk een probleem van onveiligheid, van discriminatie enzovoort.
0: Dat valt inderdaad wel op, hè, dat protest heel snel gegroeid is, terwijl er natuurlijk over die omstandigheden zelf nog altijd veel vragen zijn. Hè. Is daar al meer duidelijkheid over?
1: Elke dag komen er natuurlijk nieuwe elementen naar boven. Een van de elementen die nu onder loep wordt genomen, heeft inderdaad mee te maken met de psychose, laat ons zeggen, van die man van Abderrahim Fakir, die eigenlijk eerder al naar een centrum was gegaan voor mentale zorg, omdat hij dus eigenlijk gelijkaardige episodes had meegemaakt. Was blijkbaar in paniek geschoten en dat zegt toch wel wat over het politiek klimaat op het moment rond de vernieuwing van zijn migratiepapieren. Alhoewel dat hij al de hele tijd in Bologna woont en zelf een activiteit had, ook in de logistieke sector. Compleet was ingeburgerd, tussen aanhalingstekens, zoals ze dat dan noemen. En om een of andere reden is hij dus, in een soort van psychotische crisis terechtgekomen. En dat is een van de elementen die ze nu ook natuurlijk zijn aan het onderzoeken. Hè.
0: Ja, ja.
1: Hoe is dat kunnen gebeuren? Hoe hebben die politieagenten en die Rode Kruis medewerkers daar op gereageerd? Persoonlijk zie ik wel dat en ook rond, als ik nu met mijn vrienden en kennissen praat, de commotie die is ontstaan, heeft vooral met de incompetentie en de laksheid van dus de politie en de Rode Kruis medewerkers te maken. Hè. Je ziet dus ook in die video's en die nu naar buiten komen, je hebt daar te maken met twee 20-jarige politieagenten, waarvan trouwens één al precedenten had met gewelddadig en racistisch gedrag. Mm-hmm. Ambulancemedewerkers die dus letterlijk met hun handen in hun zakken staan te kijken, terwijl een man daar op de grond ligt te sterven. Dat is wel erg frappant, hè? Die mensen zouden moeten weten hoe ze met dit soort van toestanden eigenlijk moeten omgaan.
0: Ja, ze stonden erbij en ze keken ernaar. En dat agenten niet goed weten soms hoe ze moeten omgaan met iemand in een staat van psychose, dat herkennen we hier natuurlijk in België. Hè? Dat het heel moeilijk blijft om juist te handelen met iemand die buiten zinnen lijkt.
1: Ja, dat is inderdaad wel een probleem. En dat toont ook hoe in een klimaat waar dus eigenlijk een extreemrechtse regering continu de nadruk legt op de onveiligheid, de nood voor meer politiemacht op de straat enzovoort, maar tegelijkertijd eigenlijk niks anders doet dan snoeien in de financiering van dus de ordendiensten, dat je dus incompetente jongeren krijgt die dan de zaken moeten gaan oplossen en die eigenlijk niet ervaring hebben om met dat soort van eigenlijk toch door de gangs dagelijkse problemen eigenlijk om te gaan. En dat is denk ik een van de grote problemen
0: Dat er nu dus die protesten zijn, dat wijst echt wel op een veel diepere wantrouwen en ongenoegen naar die regering toe.
1: Ja, naar de regering toe. En u moet ook niet vergeten dat we dus net in deze periode te maken hebben met dus de herinnering, laten we zeggen, van de zogenaamde G8-betogingen in 2001. Dat is nu 25 jaar geleden. Waar dus de politiemacht systematisch eigenlijk onschuldige jongeren en burgers heeft gefolterd. Human Rights Watch sprak letterlijk over de ineenstorting van de democratische rechtsstaat. Bologna in het specifiek heeft ook een aantal historische episodes gekend van extreme rechtse infiltratie binnen de politie. Je hebt daar de bomaanslag gehad in 1980. Je hebt de zogenaamde zaak van de Uno Bianca gehad. Dat een soort van bende van Nijvel, een Italiaanse bende van Nijvel was. Mm-hmm. Enzovoort. Het zijn allemaal open wondes. Je kan zeggen, dat is allemaal heel lang geleden. Mm-hmm. Maar dat zijn open wondes waarvan eigenlijk de echte verantwoordelijken nog altijd niet zijn veroordeeld. En dat speelt natuurlijk ook mee in die protestbewegingen. Dus dat er dus eigenlijk in de Italiaanse context, specifiek in Bologna, eigenlijk niet echt veel vertrouwen is in de politie, in de neutraliteit van de politie, zeker wat betreft hun houding ten opzichte van migranten.
0: Duidelijk een erge gelaagde protestbeweging. Tim Rijmakers in Bologna, bedankt.
1: Dat is graag gedaan.

0: Texas Sun.
1: De ochtend.
0: Voor de derde rit op rij was het België boven in de Tour de France. Na twee keer Remco Evenepoel was het gisteren aan Jasper Philipsen om de armen in de lucht te steken.
2: Ja, de vlam van Ham won na een sprint gisteren met een kleine groep en eindelijk dus die zege voor Jasper Philipsen. Dat was hem nog niet gelukt in deze Tour. En het hoeft dan ook niet te verbazen dat die overwinning hem enorm veel deugd deed. Dat vertelde hij gisteravond zelf aan Maarten van Gramberen in Vive le Vélo.
3: Ja, alles liep perfect tot het moment van de sprint zelf. En dan voel je dat gewoon dat je tekort komt. En dat is wel pijnlijk op die moment. Ik denk ook gewoon, de ploeg is hier om ritzegens te halen. En als dat niet lukt, dan is natuurlijk die teleurstelling daar, die frustratie daar.
2: Ja, maar gisteren was het dus wel prijs. En met deze zege is Philipsen de eerste Belg die een etappe weet te winnen in 5 opeenvolgende rondes van Frankrijk. Zelfs Eddy Merckx is daar nooit in geslaagd, om je een idee te geven. Hij deed ook een gouden zaak, Jasper Philipsen, met het oog op de groene puntentrui. Daarin staat Philipsen nu op 7 punten van leider Mats Petersen. Dus die strijd lijkt nog heel spannend te blijven tot de slotdag in Parijs. En Philipsen voelt ook dat Petersen niet meer even sterk is als bij het begin van de Tour. Maar dat wil niet zeggen dat hij zomaar even die groene trui zal ontfutselen, zegt hij.
3: Petersen laat misschien nimmer de allersterkste indruk achter, omdat hij gewoon enorm veel heeft gegeven, een hele Tour voor die punten te pakken. Maar dat is een renner die nooit kraakt, die nooit plooit. Ja, we zullen zien hoe dat in Parijs, of hoe dat we ervoor staan zondag.
2: Ja, eerst nog de zware bergrit vandaag, want met 5 beklimmingen en een aankomst bovenop een col van eerste categorie belooft het een loodzware rit te worden.
0: Voetbal dan, want het WK is nog maar net voorbij, maar gelukkig moet wie van voetbal houdt niet afkicken.
2: Nee, want vanavond moeten AA Gent en Anderlecht al aan de bak in de Europese competities. De Oost-Vlamingen die nemen het in de tweede kwalificatieronde van de Conference League op tegen het Oekraïnse Cherkassy. Door de oorlog vindt die wedstrijd plaats in Polen. En een niveautje hoger probeert Anderlecht zich te plaatsen voor de Europa League. Zij moeten spelen tegen het Zweedse Hammarby. Ook vorig seizoen trof Paars-Wit al een Zweedse ploeg in de voorrondes van de Europa League. Toen ging het onderuit tegen Hekken. En een nieuwe Europese blamage, dat wil Anderlecht absoluut vermijden. Al beseft CEO Kenneth Bornau wel dat het geen gemakkelijke opgave zal worden tegen Hammarby, want Anderlecht zit zelf nog in volle voorbereiding, terwijl de Zweedse competitie al enkele maanden bezig is.
4: 4 weken is kort natuurlijk qua voorbereiding. Zeker tegen een tegenstander die al 4 maanden bezig is. En toch in een goede flow zit de laatste wedstrijden. Die ploeg is op elkaar ingespeeld. Dat spelritme zit erin. En dat is iets wat wij enkel met een aantal voorbereidingswedstrijden hebben kunnen oefenen.
2: Ja, ook voor doelman Colin Kozemans. Hij vreest dat ze het verschil in voorbereiding en wedstrijdritme wel zullen voelen. Maar het mag ook geen excuus zijn, zegt hij.
5: Het is een verschil. Het is iets wat meespeelt. Maar goed, ja, dat hebben nog wij, nog zij in handen. Dat is, dat komt natuurlijk doordat de competities anders lopen. We weten waar we voor staan. En we gaan er alles aan doen om een goed resultaat terug te keren naar Anderlecht.
2: De Portugese Vitor Bruno die staat vanavond trouwens ook voor zijn vuurdoop als trainer van Anderlecht. En als CEO Bornau de nieuwe hoofdcoach moet omschrijven, dan doet hij dat als volgt.
4: Discipline, sterke strategische structuren, inzetten op en intensiteit en mentaliteit. Dat is ook iets wat we in de oefenwedstrijden gezien hebben. Ik denk trouwens, als je kijkt naar deze wedstrijd, je hebt nog niet je volledige mercato kunnen afwerken, dan moet je toch hebben van het collectief en van het groepsgevoel, van de mentaliteit, intensiteit. En ik denk wel, als je naar de oefenwedstrijden kijkt, dat hij dat erin geslepen heeft op een aantal weken tijd.
2: Ja, je kan alles zoals altijd hier vanavond ook volgen op Radio 1 bij Sporza vanavond live.

0: Wild Thing, het nieuws van 7 uur staat klaar.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Joehoe!
3: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 7 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Saoedi-Arabië mag van de Amerikaanse regering een kernprogramma ontwikkelen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn 12.000 mensen geëvacueerd voor alweer een nieuwe natuurbrand. En de NMBS bestaat vandaag precies 100 jaar. De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerdoeleinden zoals energie opwekken. En dat brengt ook Amerikaanse bedrijven miljarden op. Maar Katrien van der Schoot, die deal is omstreden.
0: Ja, de VS zegt zelf dat er genoeg veiligheidsgaranties zijn. Maar anders dan bij andere deals, bijvoorbeeld de Emiraten, zijn er haast geen beperkende voorwaarden. De Saoedi's zouden zelf uranium mogen verrijken en gebruikte nucleaire brandstof mogen herverwerken. Saoedi-Arabië zou zelf ook geen controleurs van het Internationaal Atoomagentschap toelaten. En dat alles baart experts zorgen, want dan staat de deur op een kier voor de bouw van kernwapens en een nieuwe wapenwetloop in het Midden-Oosten.
7: En hoe reageren de landen daar in de regio?
0: Israël reageert nog niet officieel, maar in de regering en de oppositie klinkt er daar bezorgdheid. President Trump vraagt van Saoedi-Arabië namelijk niet dat het Israël erkent. En Israël voelt ook dat Trump de Amerikaanse bondgenoot steeds meer links laat liggen en meer toenadering zoekt tot de rijke golfstaten zoals Qatar en Saoedi-Arabië.
7: Dankjewel, Katrien. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze 2 Saoedische olietankers hebben aangevallen in de Rode Zee. De Houthi's krijgen steun van Iran. Begin deze week hebben ze de straat van Bab el-Mandeb aan de Rode Zee geblokkeerd voor schepen uit Saoedi-Arabië. Die zeestraat is, net als de straat van Hormuz, belangrijk voor de internationale oliehandel. En de voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger opnieuw aanvallen uitgevoerd op verschillende militaire doelwitten in Iran. Voor de 12e nacht op rij al. Iran heeft Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait en heeft ook 3 olietankers tegengehouden in de straat van Hormuz. Eigen land in Ecosin in de provincie Henegouwen is een jongeman uit de provincie Antwerpen gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij van een rots in het water van een oude steengroeve was gesprongen om te zwemmen. Die steengroeve ligt op privéterrein en zwemmen is er verboden. Door de steile rotswanden, het koude water en de oude constructies die er onder de oppervlakte liggen, is het ook erg gevaarlijk. Een gespecialiseerd reddingsteam heeft de jongeman uit het water gehaald. En sommige burgemeesters maken zich zorgen over de versoepeling van de regels voor zwemmen in open water in Vlaanderen. Vanaf juni volgend jaar mag je van de Vlaamse regering overal zwemmen, behalve waar het uitdrukkelijk verboden is. Wim Dries, de voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, zegt dat er nog veel overleg nodig is.
8: Ik denk dat het belangrijk is dat met alle eigenaars gesproken wordt. Denk aan het agentschap Natuur en Bos, die ook wel wat vijvers hebben op hun eigendommen. Denk ook aan de beheerders van waterwegen. En natuurlijk ook de lokale besturen, eventueel ook private eigenaars van vijvers. Dus ja, er is toch nog wel wat werk aan om te zien wie is nu allemaal verantwoordelijk voor wat en hoe gaan we dan daarmee om.
7: Een nieuwe natuurbrand in Frankrijk heeft al 2000 hectare verwoest ten zuidwesten van Bordeaux in de Gironde. 12.000 mensen zijn geëvacueerd uit de regio, onder meer 6 kampeerterreinen en ook een terrein voor natuuristen nabij Cap Ferré. De brand zou ontstaan zijn bij een incident met een reinigingsmachine op een bosweg en verspreidde zich razendsnel. In Frankrijk zijn dit jaar al 44.000 hectare aan natuur vernield door branden. En de Brusselse brandweer blijft voorlopig staken uit onvrede met het personeelstekort. De Brusselse minister-president Boris Dillies heeft voorgesteld om versneld 40 brandweerlui extra aan te nemen. Maar dat is te weinig, zegt Yves de Vogelare van de Christelijke Vakbond.
4: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
7: De NMBS bestaat vandaag precies 100 jaar. Er rijden al veel langer treinen in ons land, sinds 1835 al. Maar 100 jaar geleden is de oprichtingsakte ondertekend van het overheidsbedrijf. Truid de Marie.
9: De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ontstaat tussen twee wereldoorlogen. In de eerste werden de helft van 3000 kilometer sporen in ons land vernietigd. België zat in een crisis en had geen middelen om te investeren in de heropbouw. Er zou snel veel geld nodig zijn voor de toekomst, de elektrificatie van treinen en sporen. Alleen een modern gerund bedrijf kon dat geld vinden. Dat bedrijf, de NMBS, investeerde van bij het begin fors. Maar de Tweede Wereldoorlog betekende opnieuw een klap. Snel na de oorlog volgde heropbouw. In 1952 al is de Brusselse Noord-Zuidverbinding klaar en zijn alle hoeken van ons land via het spoor verbonden. 45 jaar later, in 1997, rijden HST's over speciaal aangelegde hoge snelheidslijnen. De laatste 30 jaren gaan miljarden investeringen naar comfortabele treinen en veiliger infrastructuur.
7: Het weer eerst vaak zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Na de middag meestal droog en meer opklaringen tot 24 graden. Ook morgen begint grijs, later opklaringen. Zaterdag is het net omgekeerd. Dan is het eerst zonnig met later kans op een buitje en tot 27 graden. We begonnen met een omstreden nucleair akkoord tussen de Amerikaanse regering en Saoedi-Arabië. De Saoedi's mogen een kernprogramma ontwikkelen voor burgerdoeleinden. En dat brengt ook Amerikaanse bedrijven miljarden op. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.
6: De Ochtend.
5: Met Helen Goedgebeur en Heidi van Rompuy.
10: Na de straat van Hormuz is er nu ook heibel in de straat van Bab el Mandeb, een alternatieve zeeroute die parallel ligt. We gaan erop door dit uur. Goedemorgen.

0: this world of water.
1: De ochtend.
0: Vandaag, 23 juli 2026, is het exact 100 jaar geleden dat de NMBS werd opgericht. Dat gaf ons de gelegenheid om nog eens in de archieven te duiken van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
2: In 1926 fusioneren alle spoorwegmaatschappijtjes in één nationale maatschappij van de Belgische spoorwegen.
3: Via de Kapellenhalte naar het Zuidstation.
4: De laatste stoomtrein betekent de afsluiting van een zeer rijke spoorweggeschiedenis in ons land.
5: Als stokers zelf van de spoorweg komen, dat was dus afhankelijk van een klein examen dat ze moesten. En eens dat het zover was, die moest je op zijn minst 4 jaar in dienst hebben vooraleer dat hij mocht meedoen aan een examen van machinist.
6: Dat er voor de volgende jaren ook sprake is van een prijsverhoging van het spoorkaartje, dat zal wel voor niemand verwondering wekken.
7: Een sigaretje opsteken op de trein, het kan vanaf morgen niet meer. Net zoals de Nederlandse spoorwegen verbiedt de NMBS het roken op alle binnenlandse trajecten.
8: We zetten extra secureelagenten en we werven ook extra secureelagenten aan. Dit jaar 150 in totaal, waarvan een groot deel wordt ingezet in Brussel. Dus we zijn ons zeer bewust van die problemen en we nemen zelf ook echt wel heel wat maatregelen, samen met de politie ook, om dat aan te pakken.
9: Toch eventjes vals spelen en luid oppraten in de stiltewagon. Wat vindt u ervan?
10: Heel stil natuurlijk. Het is al een geslaagd. Slaagde dag eigenlijk. Iedereen is hier druk bezig met te lezen op zijn computer. Het valt wel op dat het opmerkelijk heel stil is.
11: De minister van Mobiliteit zelf die zegt, kijk, die hervormingen die zijn nu eenmaal nodig, omdat we die bedrijven moeten klaarmaken voor de toekomst. Want binnen een aantal jaar, binnen 5 jaar om exact te zijn, dan zou de markt opengesteld worden voor andere spoorbedrijven. En dan moeten die bedrijven, NMBS en Infrabel, dus concurrentieel zijn.
0: Ja, 100 jaar oud dus. Thierry de Nuy, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
0: U bent de verantwoordelijke voor het historisch erfgoed van de NMBS en Trainworld. Heeft u iets speciaals gepland voor het jubileum vandaag?
12: Niet speciaal vandaag, maar we hebben binnenkort in Trainworld wel een modeltrein-expo.
0: Ja, het is eigenlijk een heel jaar lang dat er activiteiten zijn gepland rond die 100 jaar. Neem ons even mee terug in de tijd. 100 jaar geleden, NMBS wordt opgericht, nochtans rijden er op dat moment wel al treinen in ons land, hè?
12: Ja, dus de eerste trein in België dateert van 1835, dus bijna 200 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
12: En dus in het begin rijden die treinen eigenlijk voor privémaatschappijen die concessies krijgen van de Belgische staat. En tegen het einde van de 19e eeuw merken we eigenlijk de eerste economische crisissen voor de spoorwegwereld. En dan gaat de Belgische staat eigenlijk al die privéconcessies terug overnemen. Ze gaan uitbaten als een publieke regie vanuit het ministerie. En natuurlijk na een aantal jaar, ook na de Eerste Wereldoorlog, met alle noden voor heropbouw en dergelijke, gaan ze eigenlijk merken van kijk, als een puur publieke regie vanuit het ministerie, we gaan er niet geraken. En dus eigenlijk zal dat allemaal veel beter beheerd worden vanuit een maatschappij. En daarom wordt in 26 de NMBS opgericht.
0: Ja, en als u dat spoornetwerk van toen moet vergelijken met het netwerk zoals we het nu kennen, wat zijn dan voor u de grootste verschillen?
12: Als we kijken naar de grootte van het spoorwegnetwerk, ja, dan moeten we eigenlijk beseffen, België is een heel speciaal land. We zijn heel dicht bevolkt. En dus ook ons spoorwegnetwerk is heel dicht bebouwd. En ja, dat was toen al zo. Dat is vandaag de dag nog altijd zo als we ons vergelijken met buurlanden. Maar het belangrijkste verschil is natuurlijk, wanneer NMBS wordt opgericht, rijden we nog allemaal met stoom.
0: Mm-hmm.
12: En dus we gaan in 1935, dus 100 jaar na die eerste trein beginnen aan de elektrificatie. Natuurlijk komt er de Tweede Wereldoorlog tussen, dus de elektrificatie zal pas volledig beëindigd zijn in de jaren 50. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk de laatste stoomtrein gaat rijden in de jaren 60.
0: Ja, van stoom naar de elektrificatie. Maar ik denk dat er ook nog vele andere vlakken zijn waarop de NMBS zich in die afgelopen 100 jaar toch een paar keer heeft moeten trachten heruit te vinden, niet?
12: Ja, inderdaad. Eigenlijk alles is veranderd. De basismissie natuurlijk niet. We proberen op een zo stipte manier, op een zo milieuvriendelijke manier, op een zo veilige manier, mensen van een punt A tot een punt B te kunnen verplaatsen binnen België. Dat is natuurlijk niet veranderd. Maar als we vergelijken het comfort van de treinen, de manier, de technologie waarop dat die treinen werken, al die zaken zijn natuurlijk heel sterk veranderd de laatste 100 jaar.
0: Ja, u zegt zo stipt mogelijk. Maar natuurlijk, dat poogt al wel eens niet te lukken. Hè. Er zijn al eens stakingen, vertragingen, afgeschafte treinen. En NBS blijft daar toch wel mee worstelen. Hè. Iets dat ze wel gaan moeten blijven aanpakken, maar hoe dan?
12: Ja, dat zijn natuurlijk technische zaken en ook zaken die moeten opgelost worden in de organisatie van het werk. Maar dat is niet nieuw. Hè. Ik denk, we weten binnen die spoorwegwereld de laatste 100 jaar, ook heel lang geleden, waren er al stakingen en dergelijke. Dus dat is natuurlijk niks nieuws.
0: Nee, maar er zijn toch nog wel wat uitdagingen die er zitten aan te komen. Los daarvan, bijvoorbeeld ook de liberalisering die er zit aan te komen. Hoe kijkt u daarnaar?
12: Ja, de liberalisering, het is een beetje vroeg om er als NBS eigenlijk een standpunt over te kunnen innemen, want gaan ze het politiek kader die rond die liberalisering moet aangepakt worden, ja, die bestaat vandaag nog niet. Dus we kennen het algemeen kader, het Europees kader dat er zal komen, maar het puur Belgisch kader is er nog niet. En dus ja, NBS moet dat eigenlijk afwachten om concreet een invulling te kunnen geven aan de liberalisatie.
0: Ja, die stappen moeten nog worden gezet. En ik moet toch ook wel denken aan de mensen die zeggen uit ecologische redenen, ja, ik wil eigenlijk niet vliegen, ik wil liever de trein nemen, maar ze vinden het vaak wel te duur.
12: Ja, eigenlijk die bewustwording, historisch gezien, die is er toch al lang. Dus dat is begonnen in de jaren 70, 80, dat mensen voor milieuovertuigingen eigenlijk de trein zijn beginnen nemen. We weten allemaal dat natuurlijk reizen met de trein veel minder CO2 uitstoot dan nog de vliegtuig, nog de wagen. Natuurlijk alles wat te maken heeft rond ja, de prijsbepaling van zowel het ticket van de trein enerzijds, maar misschien ook van het vliegtuig en de wagen anderzijds. Ja, dat ligt niet volledig binnen de handen van NBS.
0: Mm-hmm. Als u nu uw blik moet werpen op het treinlandschap binnen nog eens 100 jaar van u, hoe ziet dat er volgens u uit?
12: Op zo lange termijn is het heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik denk, hadden we 100 jaar geleden gevraagd aan de mensen hoe dat de trein er vandaag zou uitzien, ik denk niet dat ze exact de beschrijving zouden gegeven hebben van wat we nu hebben.
0: Nee.
12: Op korte termijn, denk ik, zal het niet hoogtechnologische verschillen zijn. Ik denk, het zal meer beter van hetzelfde zijn, omdat we echt wel moeten werken aan onze basismissie. Dus ik verwacht geen grote beschrijving zouden gegeven hebben van wat we nu hebben.
0: Nee.
12: Op korte termijn, denk ik, zal het niet hoogtechnologische verschillen zijn. Ik denk, het zal meer beter van hetzelfde zijn, omdat we echt wel moeten werken aan onze basismissie. Dus ik verwacht geen grote technologische veranderingen zoals de hoge snelheidstrein.

0: Polen liep de afgelopen jaren in de Europese Unie voorop als het gaat om defensieuitgaven. Want ze voelen de dreiging als buurland van Rusland natuurlijk als geen ander. Polen tekent daarom ook als eerste land in op een speciale lening van de Europese Unie van meer dan 40 miljard om nog verder te kunnen investeren in de defensieindustrie. Maar waar gaat Polen dat geld precies voor gebruiken? Christian Pauwe, onze correspondent in Polen, trok naar de Poolse grens met Kaliningrad, een Russische enclave die zich tussen Polen en Litouwen bevindt.
1: Als er een oorlog uitbreekt met Rusland, dan wordt die ook hier uitgevochten. Daar kan je wel van uitgaan. Ik sta namelijk in een veld in het noordoosten van Polen, nog geen 10 kilometer van de grens met Kaliningrad. Het is een regenachtige dag. Ik heb gelukkig goede laarzen aan. Ik sta in de dikke blubber. En dat geronk wat je hoort is een gloednieuwe Zuid-Koreaanse tank van het Poolse leger. De missie is hier zoals altijd ons voorbereiden op de verdediging van het land. Voor het geval dat natuurlijk, dat zegt brigadegeneraal Brutwo.
2: Ten czołg zapewnia wszystkie te cechy, szczególnie jeżeli chodzi o teren lesisto-jeziorny, który jest charakterystyczny dla północno-wschodniej Polski.
1: Deze tank beschikt volgens hem over alle eigenschappen voor het bosrijke en merenrijke terrein dat kenmerkend is voor het noordoosten van Polen. Polen heeft al honderden van dit soort K2-tanks. Onder meer om de tanks te vervangen die ze aan Oekraïne hebben gegeven. En deze tanks moeten straks ook in Polen geproduceerd worden, zoals ze het graag zien in de EU. Minder afhankelijkheid van landen.

0: landen buiten het continent. Maar ja, als ik in Oekraïne ben, dan hoor ik dat de tanks daar in de garage blijven staan. Dus wat betekent de oorlog daar met drones voor het werk van de Poolse cavaleristen hier? Een sergeant is uit zijn tank geklommen.
1: Co to znaczy? Wojna z dronami dla waszych pracy z czołgami tutaj?
2: Wojna na Ukrainie to jest wojna na Ukrainie.
0: De oorlog in Oekraïne is de oorlog in Oekraïne, zegt hij.
2: My jesteśmy tutaj, szkolimy się swoimi, powiedzmy, szkoleniami, swoimi doktrynami, także my aż tak nie patrzymy w tamtą stronę.
0: Wij zijn hier om te trainen met onze eigen doctrines. We kijken niet zozeer die kant op. Dat vind ik wel een opvallend antwoord. Want vast staat dat drones het slagveld totaal hebben veranderd. Ik vraag de brigade-generaal.
3: Ja, wojna w Ukrainie zmieniła sposób użycia czołgów.
4: Czyli nowy środek walki, który zastąpił bardziej złożone systemy przeciwpancerne.
0: Drones worden nu gebruikt als antitankwapen. En deze zijn moeilijk te bestrijden en te detecteren. Maar met behulp van bepaalde apparatuur zijn we in staat om deze dreiging het hoofd te bieden, zegt de brigade-generaal.
4: O szczegółach technicznych nie będę się.
0: Over de technische details zal ik me niet uitspreken. Wat wel vaststaat, is dat de NAVO nog een lange weg te gaan heeft als het gaat om drones en anti-drone systemen. Zegt ook hoogleraar veiligheidsstudies en reservekolonel Dariusz Kozarowski.
5: Cała wschodnia flanka ma problem z tym, że dronizacja pola walki, czyli wsparcie dronowe dla wojsk lądowych, w NATO jest niewystarczające.
0: Een grote uitdaging is natuurlijk dat de hele NAVO en de hele Oostflank te kampen heeft met de dronisering van het slagveld. De ondersteuning met drones voor de landstrijdkrachten binnen de NAVO is niet toereikend, zegt hij. En we hebben een vergelijkbare situatie in Polen. De safe-lening die Polen krijgt moet de Poolse defensieindustrie helpen en vooral ook de productie van drones en anti-drone systemen verder op gang brengen in Polen. En deze investeringen zijn hard nodig, zegt Kozarowski. En het feit is ook dat Rusland veel meer tanks heeft staan aan de andere kant. Drones alleen zijn daarom niet genoeg, want een eventuele oorlog zou er heel anders uitzien dan het slagveld in Oekraïne, is de verwachting.
5: Taki konflikt to nie będzie tylko konflikt obronny, stacjonarny, tak jak się to dzieje.
0: Het zal geen statisch verdedigingsconflict zijn. Het zal een conflict zijn dat grote offensieve capaciteiten van de NAVO vereist. En ook daarom zijn de drones alleen niet voldoende om effectief een offensief op het grondgebied van de tegenstander te voeren. Ook bij de cavaleriebrigade zijn ze ervan overtuigd dat hun tanks nodig blijven.
4: We kunnen popatrzeć na to, że na Ukrainie nikt z czołgów rezygnować nie chce.
0: Want ook in Oekraïne zijn ze nog niet bereid om hun tanks op te geven.
6: Een reportage was dat vanuit Kaliningrad. Op de E40 richting binnenland is in Jabeke door een obstakel één rijstrook dicht voor het verkeer dat van de A10 vanuit Oostende komt. Op de E40 van Leuven naar Brussel is voorbij Bertem de rechterrijstrook versperd door een ongeval. En op de E19 vertraagt het verkeer door een ongeval iets voor Mechelen-Noord.

0: Ruggles, zo meteen een update van het nieuws. Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Dit is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: VRT Radio 1.
4: De Ochtend.
0: Het is exact 7:30 intussen. De Amerikaanse regering heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië.
5: De Saoedi's zullen daardoor in samenwerking met Amerikaanse bedrijven een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerdoeleinden, bijvoorbeeld voor het opwekken van energie. Maar de deal is omstreden, want volgens experts zal Saoedi-Arabië op termijn ook uranium kunnen verrijken om kernwapens te maken.
0: Ja, en het brandt opnieuw in het zuiden.
5: Een nieuwe natuurbrand in Frankrijk heeft al 2000 hectare verwoest ten zuidwesten van Bordeaux. 12.000 mensen zijn ook geëvacueerd uit de regio, onder meer 6 campings en een terrein voor naturisten nabij Cap Ferret. En sommige burgemeesters maken zich zorgen over de versoepeling van de regels voor het zwemmen in open water. Vanaf juni volgend jaar mag je van de Vlaamse regering overal zwemmen, behalve waar het uitdrukkelijk verboden is. Maar sommige burgemeesters vrezen dat er te weinig rekening gehouden wordt met de mogelijke gevaren en dat er naar de lokale besturen zal worden gekeken als er toch iets misloopt. Ook volgens Wim Drie, de voorzitter van de Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten, zegt dat er nog veel moet worden uitgeklaard.
6: Ik denk dat het belangrijk is dat met alle eigenaars gesproken wordt. Denk aan het agentschap Natuur en Bos, die ook wel wat vijvers hebben op hun eigendommen. Denk ook aan de beheerders van waterwegen en natuurlijk ook de lokale besturen. Dus ja, er is toch nog wel wat werk aan om te zien wie is nu allemaal verantwoordelijk voor wat en hoe gaan we dan daarmee om.
0: Sabine Hagedoren, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Helen.
0: Wat voor weer vanochtend?
7: Wel, we starten grijs en stilaan kunnen er hier en daar een paar druppels vallen. Beetje lichte regen of motregen of een buitje. Nu in de loop van de dag, vooral na de middag, gaat dat wolkendek wel wat meer openbreken. Dus stilaan komen er meer opklaringen. En we krijgen dan temperaturen tussen 19 en 24 graden bij een matige noorden tot noordwestenwind. Vanavond zijn er dus brede opklaringen en vannacht wordt het vrijwel helder, tijdelijk, want tegen het einde van de nacht zijn er opnieuw lage wolken, wat nevel of mist, vooral in het noorden van het land en in sommige Ardense valleien. Het wordt bijna windstil, bij minimaal tussen 5 en 14 graden. Morgen hebben we dus lage wolken vanaf het noorden met kans op een spatje regen. Maar in het zuiden van het land, ten zuiden van Saint-Brémaas, zou het toch redelijk zonnig blijven. En dan na de middag krijgen we ook opklaringen in het noorden. Temperaturen klimmen al een tikkeltje hoger tot 26 graden. Voor zaterdag doen we er nog een graadje bij. En we starten mooi. Later is er meer bewolking en dan na de middag of 's avonds misschien een lokale bui. Maar de echte neerslag die hadden we voor zondag. Dan krijgen we regen of buien bij temperaturen tot 22 of 23 graden. Maandag wisselvallig met nog een paar buien. Vanaf dinsdag wordt het alweer zomers. Blijft het droog, wordt het zonniger en warmer.
0: Dankjewel, Sabine.
3: Radio 1.
4: De Ochtend.
3: Met Helen Goedgebeur en Heidi van Rompuy.

0: 9 jaar geleden is het intussen al dat we dit nummer grijs draaiden, Zoutelanden.
1: De ochtend.
0: We kijken deze week eens naar wat anders loopt in landen overal ter wereld. En deze keer zoomen we in op de zelfdodingscijfers. Want binnen de Europese Unie behoort België tot de landen met de hogere zelfdodingscijfers. 14 per 100.000 inwoners. Als je dat gaat vergelijken met Scandinavië of Australië bijvoorbeeld, ja, daar liggen die cijfers een pak lager. En opvallend, in Japan zijn die zelfdodingscijfers op enkele jaren tijd enorm naar beneden gegaan. Goedemorgen, Dimitri van Over. Verbeke. U bent Japanoloog aan de KU Leuven, hoogleraar ook aan de Universiteit van Tokio. Heb ik het goed dat ze in Japan van een piek aan zelfdodingen eigenlijk naar een soort dal zijn geëvolueerd?
2: Ja, dat klopt helemaal. Op het einde van de 20e eeuw stond Japan echt wel op een enorm hoog cijfer. 34.000 zelfmoorden, ongeveer 30 per 100.000. Dus dat is een heel, heel hoog cijfer. En vandaag is het eigenlijk beneden 20.000 gedaald. Dus eigenlijk minder dan 15 per 100.000. Dat is ongeveer een halvering van het cijfer op ongeveer 20 jaar tijd. En dat is toch wel indrukwekkend.
0: Ja, dat is een hele sterke daling, hè. Hoe komt dat?
2: Ja, wel, ik denk niet dat er één wondermiddel kan aangetoond worden. Er zijn verschillende elementen, ook ja, beleidsmaatregelen, maar ook sociale omstandigheden die samenkomen. Een eerste heel belangrijke evolutie in de maatschappij is economisch. En ik denk dat dat niet alleen in Japan, maar overal ter wereld een belangrijke impact heeft op zelfmoordcijfers. Dat is ja werkloosheidsgraad. En in de jaren 90 bevond Japan zich in een heel precaire situatie. De eerste keer zou ik zeggen na de Tweede Wereldoorlog, omdat Japan altijd een heel indrukwekkende economische groei heeft gekend en totale tewerkstelling, tot dan in de jaren 90 een economische shock gebeurde en dat eigenlijk bedrijven massaal werknemers aan de deur begonnen te zetten. En er was ondertussen natuurlijk een sociaal model gegroeid van totale tewerkstelling, ook levenslange tewerkstelling bij één bedrijf, waardoor zijn jobverliezen eigenlijk niet alleen ja, financieel een impact had, maar eigenlijk sociaal een stigma veroorzaakte. Het was heel moeilijk om daarmee naar huis te komen, om in de omgeving, ook voor de familie, een vader die werkloos was, dat was eigenlijk voor binnen de Japanse culturele context in die periode een heel groot stigma. Ja. En daar is verandering in gekomen in het begin van de 21e eeuw. Japan heeft weer de goede weg gevonden, zou ik zeggen, van economische groei. De werkloosheid is sterk gedaald, vooral bij jongeren. En dat is eigenlijk een eerste belangrijk element om de daling in de werkloosheid, in de zelfmoordcijfers uit te leggen.
0: Ja, ze hebben die economie uit het slop getrokken, maar er zijn ook nog andere factoren.
2: Ja, inderdaad. Wel, men heeft gezien dat ja, die zelfmoordcijfers toch nog altijd heel hoog bleven, zelfs in het begin van de 21e eeuw. En daarom heeft de overheid een heel belangrijke switch gemaakt van de manier waarop dat ze keken naar zelfmoord was niet zozeer een individueel psychiatrische kwestie, maar het werd eigenlijk behandeld als een volksgezondheids- en een sociaal beleidsprobleem waar iets aan moest gedaan worden, ook omwille van de demografische evolutie, omdat men de vergrijzing van de bevolking betekent dat men steeds minder werkkrachten heeft en die enorme hoeveelheid zelfmoorden maakte dat eigenlijk nog een groter probleem. Dus men moest daar eigenlijk via de wetgeving maatregelen voor kunnen nemen. Mm-hmm. En dat heeft men gedaan in 2006. Dus men heeft eigenlijk een basiswet in zaken suïcidepreventie gestemd. En dat heeft eigenlijk een meer gecoördineerde strategie gebracht, waarbij het niet alleen psychiatrische hulp was, maar ook preventie op een gecoördineerde manier. Dus men ging eigenlijk samenwerken. Scholen gingen ingeschakeld worden, werkgevers, politie, maar ook rechtshulp en maatschappelijke werkers. Ze gingen allemaal samenwerken. En dat was wel de eerste keer in Japan dat men echt een gecoördineerde aanpak zag.
0: En ook preventie op sociale media, toch, hè?
2: Ja, inderdaad, ook heel belangrijk. En dat paste eigenlijk ook wel binnen die gecoördineerde aanpak. Omdat men ook financiële middelen heeft vrijgemaakt om instellingen, organisaties, NGO's te financieren, zodat zij eigenlijk bijvoorbeeld bij sociale media die preventie eigenlijk heel, heel efficiënt konden doen. Er is bijvoorbeeld nu een organisatie die advertenties en zoektechnologie gebruikt om hulpinformatie te tonen aan mensen die online termen ingeven zoals ik wil sterven. Mm-hmm. En men ziet dat dat gemiddeld 130.000 keer per maand gebeurt in Japan, dat er zo'n termen worden ingevoerd. En daar moet men natuurlijk heel kort op de bal kunnen spelen. En dat kan nu dankzij die financiële middelen die door de overheid worden vrijgemaakt.
0: Ja, het mist zijn effect duidelijk niet, hè. Sterke daling van het aantal zelfdodingen, maar er blijft natuurlijk ook nog wel een groep bestaan die nog altijd geen andere uitweg ziet, hè. Zijn dat dan op dit moment vaker jongere of oudere Japanners?
2: Ja, wel, inderdaad. We hebben het tot nu toe gehad over het mooie verhaal natuurlijk, dus die globale daling. Maar als we kijken naar specifieke groepen, dan zien we dat de situatie niet zo rooskleurig is. En dat is vooral bij jongeren onder 19 jaar. We zien dat eigenlijk in 2025, dus de meest recente cijfers, dat men ziet dat daar een sterke stijging van het zelfmoordcijfer wordt opgetekend. Meer dan 500 leerlingen in de scholen hebben het afgelopen jaar in Japan zelfmoord gepleegd. Hoe komt dat? Dat komt omdat er nog altijd een extreme academische druk is. Japan werkt met ingangsexamens, niet alleen voor de universiteit, maar ook voor de lagere school, voor de middelbare school. En ja, families, maar ook de omgeving, heeft dikwijls een verwachting en een verwachtingspatroon. Als men dat niet kan invullen, dan voelt men zich ook weer sociaal beschaamd, gestigmatiseerd. En soms kan er maar, of ziet men maar één uitweg. Maar ook pesten is een heel groot probleem dat nog altijd niet is opgelost. Mm-hmm. Pesten en de laatste tijd zien we ook online intimidatie die toeneemt. Het is niet eenvoudig om daarmee om te gaan.
0: Jongeren, maar ook wel alleenstaande vrouwen, heb ik gelezen. Dat blijft ook een moeilijke groep om te bereiken.
2: Ja, inderdaad. Alleenstaande vrouwen hebben dat ook heel moeilijk. Ook weer omwille van het sociale stigma. Maar ook omdat alleenstaande vrouwen dikwijls geen vaste job hebben. Zij werken, en dat is ook een beetje de structuur van de Japanse arbeidsmarkt, waarbij men een sterke kern heeft van personen met een vaste job, die ook levenslang bij hetzelfde bedrijf kunnen werken. Maar dan heeft men daar een heel grote groep rond van deeltijdse werknemers. En die deeltijdse werknemers die hebben helemaal niet dezelfde rechten dan die vaste werknemers. En het zijn meestal alleenstaande vrouwen. Niet alleen alleenstaande vrouwen, maar ook vrouwen in het algemeen die eigenlijk die minder interessante werkomstandigheden hebben en die het daardoor financieel heel moeilijk hebben, vooral als ze alleenstaand zijn dan natuurlijk. Alleenstaande vrouwen moeten ook de kinderzorg zien te combineren met hun deeltijdse job. Dat brengt natuurlijk enorm veel problemen en stress met zich mee. Mm-hmm. Dat leidt dan tot heel hoge zelfmoordcijfers, zelfs vandaag nog altijd. En daar ziet men wel dat er nog altijd een stijging valt op te meten.
0: Japanoloog Dimitri van Overbeke, bedankt voor die inzichten. En ik geef graag nog mee dat wie met vragen zit over zelfdoding terecht kan op de zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813 of op zelfmoordlijn1813.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Het swingt boogies in my soul.
3: De ochtend.
2: De problemen rond de straat van Hormuz zijn nog niet opgelost of we mogen ons al opmaken voor een nieuwe klap in de regio, want daar vlakbij in de straat van Bab el Mandeb, dat is de zeestraat tussen Jemen en Afrika, lopen de spanningen ook hoog op. De Houthi-rebellen uit Jemen die de controle hebben over die zeestraat hebben namelijk aangekondigd de straat te sluiten voor Saoedische schepen die er willen doorvaren. Michel Don Michael Oliakos, medeoprichter van Haags Instituut Geopolitiek. Nu, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, blijkbaar hebben de Houthis vannacht Saoedische schepen aangevallen. Had u dat al verwacht?
4: Ja, ik had dat eigenlijk wel zien aankomen. En dat had alles te maken met het feit dat zij enkele dagen geleden al een blokkade hadden afgekondigd. En in reactie op deze blokkade heeft Saoedi-Arabië toch geprobeerd om er schepen doorheen te laten varen. Twee olietankers die op weg waren naar India en China, voor zover ik heb kunnen achterhalen. Mm-hmm. En het is dan ook niet verwonderlijk dat de Houthis probeerden die blokkade echt door te voeren en deze schepen aanvielen met verschillende soorten raketten en drones. Gelukkig lijken er tot nog toe, voor zover ik dat heb kunnen zien, geen slachtoffers te zijn gevallen, maar is er wel schade berokkend aan de olietankers, mm-hmm, die ook rechtsomkeerd hebben gemaakt.
2: Ja, dus na dat dreigement is de boel intussen eigenlijk al grondig verstoord. Waarom doen de Houthi-rebellen dit nu?
4: Dan moet ik even teruggaan naar iets eerder deze maand. Begin juli vond de begrafenis van Ayatollah Khamenei plaats in Iran. En was er een delegatie van de Houthis op bezoek bij deze begrafenis. En die vlogen na deze begrafenis terug naar Sana'a, de hoofdstad van Jemen. En Saudi-Arabië heeft te land, ter zee en in de lucht een blokkade al ingevoerd op Houthi-gebied voor een jaar of 10. En bij terugkomst heeft Saudi-Arabië in Sana'a, de hoofdstad van Houthi-gebied, de luchtbaan aangevallen, waardoor dit vliegtuig moest uitwijken. In reactie op deze aanval hebben de Houthis weer een vliegveld in Saudi-Arabië aangevallen en hebben ze geprobeerd een luchtblokkade op Saudi-Arabië af te kondigen. En als vervolgstap hebben ze daarop ook de zeestraat geblokkeerd. En wat willen de Houthis nu eigenlijk bereiken? Dat deze blokkade door Saudi-Arabië wordt beëindigd. Ja. En dat er een directe luchtbrug komt met Iran. Want dan kunnen zij natuurlijk van directe steun voorzien worden.
2: Ja, en denk je ook dat gaat gebeuren? Dat het de Saoedi's zal aanzetten om die blokkades te gaan opheffen?
4: Ze zullen daar inderdaad naar een compromis moeten toewerken. Ik denk dat de Saudi-Arabië geen andere keuze heeft. En dat hebben ze in mijn ogen niet, omdat ze weinig te winnen hebben bij escalatie van dit conflict. Mm-hmm. Tussen 2015 en 2022 woedde er al een heftige oorlog. En sindsdien is er een wapenstilstand, zoals we nu zien, erg fragiel. Mm-hmm. Maar de Saudi's hebben de Houthis niet kunnen verslaan. Dus ik denk dat er nu zoveel aan gelegen ligt voor Saudi-Arabië om de olie-exporten doorgang te laten vinden, dat zij geen andere keuze hebben dan naar vormen van de-escalatie te gaan en dus iets moeten brengen naar de Saoedi's, naar de Houthis, waar zij akkoord mee kunnen gaan.
2: Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog het Iraanse regime, hè, die rebellengroep ruggensteun biedt. Zij zien dit wellicht wel graag gebeuren. Voor hen mag de blokkade blijven duren.
4: Dat denk ik ook. Ik denk ook dat deze blokkade in coördinatie met de Iraniërs is opgelegd. Want het vergroot natuurlijk de druk op de Amerikanen en zorgt voor hogere kosten van dit conflict, van deze oorlog in het Midden-Oosten.
2: Ja, want buiten Saoedi-Arabië, wie is hier nog allemaal de dupe van?
4: Na Saoedi-Arabië zijn alle olieafhankelijke landen hier de dupe van. En dan zijn het vooral Aziatische markten. Denk aan India, Japan, Zuid-Korea, China, Singapore. En ga zo maar door. Die erg afhankelijk zijn van olie uit de straat van Hormuz. Mm-hmm. Die al met grote inflatie en zelfs zo nu en dan al met tekorten kampten. Nou, die hadden een soort beperkt alternatief vanwege de exporten die door de Yanbu-pijplijn mogelijk gemaakt werden. En die kampen nu met nog grotere tekorten. Voor Europa geldt min of meer hetzelfde. En wereldwijd zien we de inflatie dan ook oplopen. Inmiddels staat Brent al rond de $95.
2: Ja, dan is de hoop natuurlijk dat dit niet blijft duren. Maar wat is uw voorspelling?
4: Ik verwacht dat er uiteindelijk, omdat Saudi-Arabië op de-escalatie in zal zetten, is mijn voorspelling, er een oplossing gevonden gaat worden. Aan de andere kant willen de Houthis ook wel zoveel binnenslepen op dit moment, dat zij misschien hun hand gaan overspelen. Dus dat zie ik als grootste risico. Maar als ik nu ergens mijn geld op zou moeten inzetten, verwacht ik wel enige vorm van de-escalatie.
2: Mm-hmm. Oké, dat moeten we zeker blijven opvolgen. Wat ik ook nog even wil aanhalen, is dat er intussen een nucleair akkoord is gesloten tussen de Verenigde Staten en Saudi-Arabië om dus een kernprogramma te kunnen ontwikkelen om bijvoorbeeld energie te gaan opwekken voor burgerdoeleinden. De vrees is natuurlijk dat dit de deur zal openzetten voor de verrijking van uranium om kernwapens te gaan maken. Hoe schat u dat in?
4: Ja, er is echt een nieuwe veiligheidsarchitectuur in het Midden-Oosten aan de maak. Dus verschillende allianties proberen voor hun eigen veiligheid te zorgen. Dit is daar een vervolgstap in. En bijzonder is dat, het is niet zozeer bijzonder dat er zo'n akkoord gesloten is dat de Verenigde Staten Saudi-Arabië gaat helpen met de ontwikkeling van nucleaire energie. Maar wel dat er geen clausule in staat dat er geen verrijkt uranium mag plaatsvinden. Dus het zou me niet verbazen als dit gaat leiden tot verdere nucleaire proliferatie in de regio en dat verschillende landen op zoek gaan naar de ontwikkeling van een atoombom. En dat vind ik een zeer zorgelijke ontwikkeling. Dus ik hoop dat het congres hier nog een stokje voor steekt, al lijkt Trump akkoord te zijn gegaan.
2: Er beweegt ontzettend veel in de regio. We blijven het allemaal in de gaten houden. Dank u wel, Michel Don Michaloliakos.

0: Forza van Nelly Furtado. Na het nieuws van 8 praten we met Gerry van Loock van de cel Vermiste Personen. Want er is al 3 weken een jongetje van 5 in ons land vermist.
1: Vanavond op VRT1.
2: Die is hier misschien 2 minuten bezig bij ons op het bureau en die gaat hier dan een keer heel de boel overnemen of wat.
1: Op VRT1 strijdt iedereen voor de promotie in Eyecatchers. Op VRT Canvas in Force of Nature moeten dieren het extreme weer overleven. En op VRT Max vecht een beruchte juwelendief voor haar dochter in de serie Joan. Tot vanavond.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
1: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Saoedi-Arabië mag van de Amerikaanse regering een kernprogramma ontwikkelen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn 12.000 mensen geëvacueerd voor alweer een nieuwe natuurbrand. En een veiligheidstest met artificiële intelligentie van OpenAI is uit de hand gelopen. De Amerikaanse regering heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerdoeleinden, zoals energie opwekken. En dat brengt ook Amerikaanse bedrijven miljarden dollars op. Maar die deal is omstreden, Katrien van der Schoot.
0: Ja, de VS zelf zegt dat er genoeg veiligheidsgaranties zijn. Maar anders dan bij een eerdere deal met de Verenigde Arabische Emiraten zijn er nu haast geen beperkende voorwaarden. De Saoedi's zouden zelf uranium mogen verrijken en gebruikte nucleaire brandstof mogen herverwerken. Saoedi-Arabië zou ook zelf geen controleurs van het Internationaal Atoomagentschap toelaten. En dat maakt de experts ongerust, want dan staat de deur op een kier voor de bouw van kernwapens en een nieuwe wapenwetloop in het nu al explosieve Midden-Oosten.
5: Ja, en hoe reageert de enige regionale kernmacht en Amerikaans bondgenoot Israël?
0: Israël reageert nog niet officieel, maar in de regering en de oppositie klinkt er daar bezorgdheid. Want de relatie met Saoedi-Arabië ligt nu al gevoelig over kwesties als Palestina, over religie. Saoedi-Arabië probeerde al jarenlang een nucleair akkoord te onderhandelen met de VS. Telkens eiste de Amerikaanse president dat het land Israël als staat zou erkennen. En die eis heeft president Trump nu laten vallen. En ook dat maakt Israël wantrouwig.
5: Dankjewel, Katrien. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze 2 Saoedische olietankers hebben aangevallen in de Rode Zee. De Houthi's krijgen steun van Iran. Begin deze week hebben ze de straat van Bab el-Mandeb aan de Rode Zee geblokkeerd voor schepen uit Saoedi-Arabië. Die zeestraat is net als de straat van Hormuz belangrijk voor de internationale oliehandel. In Ecosin in de provincie Henegouwen is een jonge man uit de provincie Antwerpen gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij van een rots in een oude steengroeve sprong. Die steengroeve ligt op privéterrein en zwemmen is er verboden. Door de steile rotswanden, het koude water en oude constructies onder het wateroppervlak is het er ook erg gevaarlijk. En sommige burgemeesters maken zich zorgen over de plannen van de Vlaamse regering om de regels te versoepelen voor zwemmen in open water. Vanaf juni volgend jaar mag je overal zwemmen, behalve waar het uitdrukkelijk verboden is. Maar daar is nog veel overleg over nodig, zegt Wim Dries van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
6: Langs de andere kant lijkt het mij ook heel erg belangrijk om aan te geven dat ook de burger, degene die wil zwemmen, ook natuurlijk een verantwoordelijkheid heeft. En men kan niet alleen naar de overheid kijken om te zeggen, ja, het kan of het kan niet. Wij gaan geen redders voorzien op die plaatsen waar eventueel wel gezwommen kan worden. Dus het blijft een grote verantwoordelijkheid, ook bij de personen die gaan zwemmen. Dat is vanzelfsprekend.
5: Een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, ten zuidwesten van Bordeaux in de Gironde, heeft al 2000 hectare natuur verwoest en duizenden mensen zijn geëvacueerd. Frank Renaud.
7: Gisteravond werd al bekend dat er 4600 mensen waren geëvacueerd. Vanochtend melden de Franse autoriteiten dat nog eens 7000 mensen zijn geëvacueerd. Daarmee moesten in korte tijd bijna 12.000 mensen preventief hun huizen verlaten, op de vlucht voor de vlammen. Zeker 6 campings vol met toeristen moesten ook worden ontruimd. Lokale wegen zijn afgesloten en bewoners en toeristen zijn bang.
8: Ce matin, on est inquiet, quoi, parce que on a vu arriver plus ça allait, plus vers nous.
9: C'est effrayant, ça fait très peur et c'est très, très effrayant. Ouais.
7: Het vuur woedt sinds gisteren in een groot gebied, met name bij het Bassin d'Arcachon, het kustgebied ten zuidwesten van Bordeaux. De vlammen slaan daar wild om zich heen in een bosgebied met veel brandbare dennenbomen over een lengte van zeker 15 kilometer, zei de brandweer. Honderden brandweermensen zijn er aan het werk, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. In heel Frankrijk is sinds begin dit jaar al 44.000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd. En daarmee zijn de branden een van de ergste van de afgelopen 20 jaar, terwijl de zomer nog niet voorbij is.
5: Een model van OpenAI, dat is de maker van ChatGPT, heeft uit eigen beweging een bedrijf gehackt. Het programma voerde een veiligheidstest uit in een zo goed als gesloten systeem toen het plots toch de kans zag om een bedrijf te hacken om aan gevoelige informatie te geraken. Ethisch hacker Inti de Keukelaere legt uit wat er precies gebeurd is.
10: Telkens als die grote AI-bedrijven nieuwe modellen lanceren, dan willen ze die op van alle zaken gaan testen. En een van die testen is hoe goed kan ons model gaan hacken. Maar wat bleek? Er zat eigenlijk een klein foutje in en die heeft dan gezegd van wacht eens, ik krijg hier een soort van toets. De beste manier om dit te gaan doen is om hieruit te gaan ontsnappen en vervolgens dat andere bedrijf te gaan hacken. En dat is die dus ook succesvol gelukt.
5: Het is de eerste keer dat een bedrijf dat artificiële intelligentie maakt melding maakt van een onbedoelde hacking. Het weer. Eerst vaak zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Na de middag meestal droog en meer opklaringen tot 24 graden. Ook morgen begint grijs, later opklaringen. En zaterdag net omgekeerd. Eerst zonnig en dan later kans op een buitje tot 27 graden dan. We begonnen met een omstreden nucleair akkoord tussen de Amerikaanse regering en Saoedi-Arabië. De Saoedi's mogen een kernprogramma ontwikkelen voor burgerdoeleinden. Dat brengt ook Amerikaanse bedrijven miljarden op. Maar volgens experts opent het akkoord ook de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een kernwapen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
4: De ochtend.
1: Met Helen Goedgebeur en Heidi van Rompuy.
0: Goedemorgen, een stevige portie Puerto Rico in Brussel gisteravond. Bad Bunny gaf er de slotshow van zijn wereldtournee, daar gaan we het over hebben. Maar eerst toch verontrustend nieuws, want Timeo, een jongen van 5, is intussen al 3 weken vermist in ons land. Het hoofd van de cel vermiste personen komt zo meteen naar onze studio.

0: Marcia Baila.
1: De ochtend.
0: U heeft de opsporingsfoto's mogelijk al gezien van een vader en zijn zoontje van 5. Brian, Brigou en Timeo, al 3 weken zijn ze vermist. Zonder spoor tot nog toe. En dus wordt de verdwijningszaak hoe langer, hoe zorgwekkender. Het parket doet nu een nieuwe oproep naar getuigen, omdat de onderzoeksdaden tot nu weinig hebben opgeleverd.
2: Malheureusement, les devoirs d'enquête classiques requis par le juge d'instruction, tels que les enquêtes de voisinage, l'analyse des images et de la téléphonie, les auditions et les nombreuses vérifications effectuées, n'ont pour l'heure pas encore permis d'obtenir d'éléments déterminants.
0: Gerry van Loek van de Zelfvermiste Personen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jullie hebben gisteravond eigenlijk noodgedwongen een persconferentie georganiseerd, want ja, kort gesteld, jullie onderzoek zit helemaal strop.
3: Wel, inderdaad. Ik denk dat we moeten zeggen dat na 3 weken, we gaan vandaag dag 26 in, dus we zijn straks bijna 4 weken, dat we tot op heden Timeo en zijn papa niet hebben teruggevonden.
0: Nee.
3: En dat is het finale doel. Dus nee, we hebben ons doel niet bereikt.
0: Wat weten we op dit moment wel al met zekerheid?
3: We weten heel veel en ik kan niet ingaan op het onderzoek, hè, want dat is natuurlijk geheim, maar elke piste die dat we onderzoeken, en je kunt het best voorstellen met een lange gang met allemaal deurtjes. We hebben al zoveel deuren open gedaan en achter geen enkele deur hebben we gevonden wat dat we zoeken. Dus er is heel veel gedaan. Hè. Ik wil dat echt benadrukken. Er wordt 24-7 zijn mensen met een FGP naam bezig, maar ook vele andere partners. Luchtsteun heeft gewerkt, hondensteun, wij zelf als zelfvermiste personen en zoveel anderen. En het brengt ons niks bij. En dat betekent dat wij dat laatste puzzelstukje, dat we daar nu niet over beschikken. En daar zijn we naar op zoek.
0: Ja, want als we nog even intussen bijna 4 weken teruggaan in de tijd. Ze zijn het laatst gezien op zaterdag 27 juni.
3: Ja, dat klopt. Dat kunnen wij met zekerheid stellen. Dat ze daar alle twee fysiek, dus levend zijn gezien.
0: Ja, waar is daar?
3: Wel, het laatste wat we zeker weten is dat de papa 2 softdrinks heeft gaan aankopen in een lokale supermarkt tankstation. Daar zijn ook de beelden, die worden in het opsporingsbericht getoond, zijn die camerabeelden. Dus dat is eigenlijk onze point last scene. Daar zijn we echt zeker van dat ze daar zijn geweest.
0: En die auto die is ook teruggevonden?
3: Ja, de auto is de dag daarna teruggevonden, op 29 juni. Op 28 juni. We zijn op 29 juni s'nachts verwittigd. Dus op 28 juni omstreeks 16 uur, tussen 15 en 16 uur, is die auto teruggevonden op het parkeerterrein aan een lokaal voetbalclub. Maar dat zegt natuurlijk niets, want die auto kan daar door iedereen zijn neergezet. Dus dat is dat laatste puzzelstukje onder andere. Wie heeft die auto daar gezet? De papa zelf of iemand anders?
0: Ja, vanaf dat punt zijn jullie eigenlijk het spoor bijster. Die auto is wellicht geanalyseerd. Is daar iets uitgekomen?
3: Ja, daar is het klassieke sporenonderzoek op gebeurd. Maar het heeft ons zeker niet het puzzelstuk waar ik naar verwijs opgeleverd. Want dan hadden we dat wel. Dan hadden we er geweest, hè, dan hadden we ze teruggevonden.
0: Ja, al meer dan 100 onderzoeksdaden zijn er intussen uitgevoerd. Wat is voor jullie op dit moment de meest waarschijnlijke piste? Want jullie kunnen er al enkele afsluiten. Waar gaan jullie vanuit?
3: Het is een zeer goede vraag, maar wij kunnen vandaag niets uitsluiten. Dus geen enkele piste is vandaag voor ons in waarvan we zeggen, dat is niet mogelijk. Dus wij houden rekening met het zij een ongeval, dan wel een crimineel feit, dan wel een vrijwillig vertrek.
0: Ja.
3: Een vrijwillig vertrek waar de papa en misschien anderen, om welke reden dan ook, hebben besloten om met Timeo hem dan mee te nemen en te vertrekken. Maar dat is maar een hypothese. Het is niet omdat ik die nu naar voren schuif dat dat de belangrijkste is. Zeker niet.
0: Nee, een vrijwillig vertrek van de vader bedoelt u dan? Het zou dan mogelijk een parentale ontvoering ook kunnen zijn?
3: Wel, ik noem het liever een vrijwillig vertrek, omdat een parentale ontvoering, dan zijn er juridische voorwaarden. En of dat die nu vervuld zijn of niet, eigenlijk maakt dat in fine niks uit. Mm-hmm. Want het is de papa die met zijn zoontje laatst is gezien en die we allebei kwijt zijn.
0: Ja. De vader droeg trouwens op dat moment ook een enkelband, op het moment dat hij verdwenen is. Waarom?
3: Wel, dat is in het kader van een dossier van de gerechtelijke overheid, maar hij droeg die enkelband, kan u daar alleen over bevestigen, wat ook het parket heeft gedaan, dat die enkelband niet traceerbaar is. Ja.
0: Nee, dat was in het kader van een veroordeling dat hij een enkelband gekregen heeft?
3: Wel, in het kader van een gerechtelijke maatregel, ja.
0: Ja, maar daarmee is hij inderdaad dus niet traceerbaar, dat levert geen locatie op.
3: Nee. Nee.
0: Jullie zijn intussen inderdaad bijna 4 weken aan het zoeken dat een vader en zijn kind 4 weken vermist zijn, van de radar verdwenen zijn. Hoe uitzonderlijk mogen we dat noemen?
3: Ja, dit is zeer onrustwekkend. Wij maken ons grote zorgen. Mm-hmm. En vooral omwille van de 5-jarige Timeo. Los van het feit wat er gebeurd is, hij zal, zelfs al is het een vrijwillig vertrek, dan heeft Timeo daar niet zelf voor gekozen. En wij willen gewoon zeker zijn dat die kleine, ja, dat het daar goed mee gaat. En ook met de papa uiteraard, want het gaat om hen alle twee. Maar er is een verschil tussen een volwassene en een kind van 5 jaar dat, ja, dat niet autonoom kan kiezen wat het wel en niet doet. Dus dat is onze grootste zorg nu. En dat is ook waar we 24/7 voor werken, is om Timeo zo snel als mogelijk terug te vinden.
0: Ja, gisteren is dan ook die oproep gelanceerd om meer informatie te kunnen binnenkrijgen. Is er al iets binnengekomen?
3: Er zijn zeker al tips binnengekomen en de speurders zijn daar nu mee aan de slag.
0: Ja, want zeg nog eens, wat kan nuttig zijn? Hè? Beeldmateriaal, getuigen, noem maar op.
3: Wel, alles kan nuttig zijn natuurlijk, maar waarom ook de oproep naar Vlaanderen en misschien wel breder, hè, zelfs naar het buitenland, omdat we niks uitsluiten, ook een vertrek naar het buitenland, of dat ze door derden naar het buitenland zijn gebracht. Hè. Ik kan u vandaag wel een aantal hypotheses naar voren schuiven. Maar we richten ons vooral op mensen die dat in de buurt waren van de plaats waar de auto is aangetroffen. Ja. Tijdens dat weekend, want dat was een belangrijk weekend in dat dorpje, in Ohne, waar dat er een feestweekend was en misschien zijn daar wel Vlamingen naartoe geweest die dat hebben bezocht. Er was ook een voertuigenstoet, een parade. Maar het is ook een zeer toeristische regio, dus misschien de wielertoerist met zijn GoPro die daar net gepasseerd is. Elk beeldmateriaal kan ons een bevestiging opleveren of ja, het niet bevestigen van de aanwezigheid van dat voertuig. En daar begint alles, want dat is eigenlijk het laatste wat we hebben.
0: Ja, en dat voertuig dat stond dus op een parkeerterrein van een voetbalclub daar in Onhe. Misschien is het ook wel nuttig om nog eens te zeggen, wat was de laatste kledij die Timeo aan had?
3: Wel, Timeo is drager, of op het moment dat wij de beelden hebben, is hij drager van een wit t-shirt met een opschrift. Hij draagt ook wel een opvallende short met het opschrift Bos. Maar vooral wat opgevallen kan zijn, is toch wel die pet, hè, die een Spider-Man-pet is, zal ik ze dan zo noemen. Die moet toch wel zijn opgemerkt als mensen Timeo en zijn papa hebben gezien. Maar misschien ook een kledingstuk langsheen de weg hebben gevonden. Hè? Want ook dat wil ik echt wel vragen. Als mensen zeggen van ja, ik ben daar gepasseerd, ik heb daar toch, die een Spider-Man-pet is, zal ik ze dan zo noemen. Die moet toch wel zijn opgemerkt als mensen Timeo en zijn papa hebben gezien. Maar misschien ook een kledingstuk langsheen de weg hebben gevonden. Hè? Want ook dat wil ik echt wel vragen. Als mensen zeggen van ja, ik ben daar gepasseerd, ik heb daar toen geen aandacht aan geschonken, dan lag daar een pet. Ook met een vluchtmisdrijf.

0: Een AI-model van OpenAI-maker van ChatGPT heeft een bedrijf gehackt. Het model heeft dat volledig zelfstandig gedaan en opmerkelijk. Het is de eerste keer dat dit soort onbedoelde hacking zich voordoet. Goedemorgen, Steven Latré.
1: Goedemorgen.
0: Hoofd AI bij onderzoekscentrum IMEC. Ik moet zeggen, toen ik het las, kreeg ik wel een klein beetje kippenvel. Wat is daar in hemelsnaam fout gelopen?
1: Ja, ik begrijp zeker de bezorgdheid. Nu, ik denk dat we het een beetje moeten nuanceren. Het gaat eigenlijk over een test. Het gaat niet over het model dat wij dagelijks zouden gebruiken. OpenAI is uiteraard achter de schermen nieuwe modellen aan het bouwen. En in het bouwen van die nieuwe modellen kijken ze hoe ver kan zo'n model juist gaan. En wat er gebeurd is zo'n nieuw model wordt op dit moment getest. En daar is inderdaad een aanval gebeurd. En dat is toch op zich opmerkelijk. Wat heeft het model gedaan? Het model krijgt typisch een soort van kooi rond zich waar het niet uit kan. Dat betekent concreet dat het geen internettoegang mag hebben behalve op een bepaalde aantal sites. Daar is het toch in geslaagd door een fout in die server te vinden, toch internettoegang te krijgen en op basis daarvan dan een ander bedrijf te hacken. Waarom dat andere bedrijf? Dat bedrijf is Hugging Face, ook een heel belangrijk AI-bedrijf. En blijkbaar stond de oplossing van de uitdaging die jij kreeg als test op die server. Dus hij probeerde die server te hacken om zo eigenlijk het antwoord te vinden op de test die hij moest ondergaan.
0: Ja, een test, zegt u. Met andere woorden, de gevolgen of de impact hiervan is niet zo groot.
1: Klopt, absoluut. Dus het is zo dat bij normale modellen die wij altijd gebruiken, staat er een enorme veiligheidsmuur rondom dat model, zodat zo'n zaken echt niet kunnen gebeuren. In deze test kan dat natuurlijk wel gebeuren, omdat ze moedwillig die veiligheidsmuur volledig afbreken om te kijken hoe ver zo'n model kan gaan. Maar toch tegelijkertijd

0: is het wat zorgwekkend, want het toont ook wel aan dat zo'n modellen wat ze, iets kunnen doen wat ze noemen misalignment. Dat betekent eigenlijk dat wij een model een bepaalde doelstelling geven.
1: Mm-hmm.
0: En dat het model dan toch een andere richting uitgaat, dat eigenlijk heel onethisch is, iets wat we echt niet willen. Maar gewoon een beetje het, een soort van Machiavelli-principe, doel heiligt de middelen. En ik mag alles wat ik wat kan gaan gebruiken als ik maar dat doel kan bereiken. En het toont wel aan dat die kracht van zo'n AI-model, als we die veiligheidsmuur niet zouden hebben, dat dat echt wel gigantisch is met desastreuze gevolgen tot gevolgen.
1: Ja, inderdaad. Het testen hoe ver het kan gaan, best ver. Dus eigenlijk verder dan we misschien wel dachten.
0: Ja, absoluut. In die zin merken we toch dat die modellen worden groter en groter. En juist omdat ze meer capaciteiten hebben, weten we niet altijd hoe ver die juist kunnen gaan. En we zien eigenlijk de laatste weken, maanden, dat zeker op het gebied van cyberveiligheid, denk ook maar aan het verhaal van Claude Mythos en Claude Fable van enkele weken geleden, wat ook heel hard focuste op cyberveiligheid, dat zeker op het geval van cyberveiligheid, dat die modellen toch wel erin slagen om extreme configuraties van servers te hacken en te vinden. En ik vermoed eerlijk gezegd dat we wel nog meer van die verhalen gaan zien de volgende weken, maanden, jaren. Ook nu hebben we te maken met een bedrijf zoals OpenAI dat toch wel dat op een juiste manier en op een zeer ethische manier aanpakt. Maar de kans bestaat wel dat er ook op afzienbare tijd nieuwe soorten modellen zullen beschikbaar komen die misschien gemaakt zijn door bedrijven die niet meteen dat op diezelfde manier doen en die niet altijd die veiligheidsmuur daar correct ook rondplaatsen in de praktijk.
1: Ja, want eigenlijk, als we het dan zo bekijken, is het misschien een goede zaak dat dit gebeurd is in een testfase, dat we eigenlijk weten waar we voor staan.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat het eigenlijk zeker goed is. Je merkt ook dat Hugging Face en OpenAI, het bedrijf die dat aangevallen is, en OpenAI waar het model van komt, die gaan nu heel sterk samenwerken om ervoor te zorgen dat we hier lessen uit kunnen trekken. Dus in die zin zal ons zeker dingen opleveren. Maar ja, goed, het veiligheidsrisico blijft ook wel bestaan voor de volgende maanden.
1: Oké. Steven Latree, bedankt om mij en ons al een tikkeltje te kalmeren. Hoofd AI bij onderzoekscentrum IMEC.
0: Graag gedaan.

0: Villagers met Courage. Naar Brussel komen er 10 minuten bij op de E19 van voor Vilvoorde. Op de buitenring rond Brussel is dat een kwartier tussen Oudergem en Tervuren. Door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Elders op de snelweg hoogstens wat lichte vertraging.
1: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
2: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
3: In klanken, woorden en beelden.
2: Altijd verrassend, altijd scherp.
3: In een trillend landschap onder een lode zon.
2: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
4: Culture Club Zomer met Bent van Looy vanuit het Termeke Museum in Jabeke. Zaterdagmiddag op Radio 1.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Deze zondag extra open.
8: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio 1.
4: De ochtend.
0: Het is intussen 8:30 en vooraan in het nieuws. Een geheime dading tussen minister van Mobiliteit Annick de Ridder en de uitbater van de regionale luchthavens.
9: Volgens de dading moeten de regionale luchthavens van Deurne en Oostende meer dan €12 miljoen aan onbetaalde facturen niet meer betalen aan de Vlaamse overheid. En ze krijgen nog tot zeker 2039 subsidies. De uitbater laat dan op zijn beurt een miljoenenclaim vallen die het had ingediend tegen de overheid.
0: Ja, zo meteen kunnen wij praten met Bogdan van den Bergen van Groen, die dating naar buiten heeft gebracht.
9: De Amerikaanse regering heeft een nucleair akkoord gesloten met Saudi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor in een samenwerking met Amerikaanse bedrijven een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerdoeleinden. Het gaat dan bijvoorbeeld over het opwekken van energie. Daarnet konden wij er al over praten met geopolitieke expert Michel Don Mikaliliakos. En hij miste iets heel belangrijks in dat akkoord.
10: Omdat er geen clausule in staat dat er geen verrijkt uranium mag plaatsvinden. Dus het zou me niet verbazen als dit gaat leiden tot verdere nucleaire proliferatie in de regio. En dat verschillende landen op zoek gaan naar de ontwikkeling van een atoombom. En dat vind ik een zeer zorgelijke ontwikkeling. Dus ik hoop dat het congres hier nog een stokje voor steekt, al lijkt Trump akkoord te zijn gegaan.
9: En een nieuwe natuurbrand in Frankrijk heeft al 2000 hectare verwoest ten zuidwesten van Bordeaux. 12.000 mensen zijn geëvacueerd uit de regio, onder meer 6 campings en een terrein voor natuuristen nabij Cap Ferret.
0: Sabine Hagedoren, goedemorgen. Wat brengt het weer?
11: Wel, we krijgen vandaag wat resten van een storing en dat zorgt voor veel wolken op dit moment. En hier en daar kan daar een beetje gedruppel uitvallen, wat lichte regen of motregen of een buitje. Nu, in de loop van de namiddag gaat dat wolkendek wel stilaan wat meer openbreken. Meer opklaringen en tegen vanavond dan brede opklaringen. Ondertussen krijgen we temperaturen tussen 19 en 24 graden en dat bij een matige noorden tot noordwestenwind. Vannacht is het vrijwel helder. Tegen het einde van de nacht daarentegen krijgen we opnieuw wat lage wolken, nevel of mist. Vooral in het noorden van het land en in sommige Ardense valleien. Het wordt bijna windstil, bij minimaal tussen 5 en 14 graden. Morgen staan we dus op met alweer grijs weer in het noorden van het land vooral. Want ten zuiden van Sambre en Maas, in het zuiden van het land, blijft het redelijk zonnig. In het noorden kan er lokaal een spatje regen vallen. Nu na de middag zal ook in het noorden de zon er stilaan wat meer doorkomen. En de temperaturen klimmen iets hoger, tot 26 graden. Zaterdag tot 27 graden, met eerst veel zon, later wat meer wolken. En in de loop van de namiddag of avond misschien een lokale bui. De echte neerslag houden we voor zondag. Dan krijgen we regen of buien. En opnieuw wat minder warm, tot 23 graden. Maandag kunnen er nog een paar buien vallen. En maximaal tot 22 graden. Maar dan vanaf dinsdag blijft het droog, wordt het zonniger en warmer. Gaan we opnieuw naar zomerse warmte, 25 graden en meer.
0: Dankjewel, Sabine.
2: Radio 1.
4: De ochtend.
2: Met Gebeur en Heidi van Rompuy.

0: G-Stone, Wish I Didn't Miss You.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Er is ophef over een dading die minister Annick de Ridder heeft afgesloten met de uitbater van de luchthavens van Deurne en Oostende.
3: Ja, vorige week nog besliste de Vlaamse regering om de subsidies voor de regionale luchthavens te doen dalen. Er komt ook al langer kritiek op het feit dat die zelf te weinig rendabel zijn. Maar nu blijkt dus dat minister de Ridder ondertussen ook een geheime dading heeft afgesloten over een financieel geschil dat al langer aansleept met de Franse uitbater van dus die luchthavens in Deurne en Oostende. Die uitbater eiste 14 miljoen euro van de Vlaamse overheid, beloofde subsidies die ze naar eigen zeggen nooit gekregen hebben. Maar de overheid vond dan op haar beurt dat die uitbater 12 miljoen euro moest terugstorten, omdat Vlaanderen onterecht bepaalde lonen zou hebben betaald. En nu werd er dus een akkoord gesloten waarin beslist werd om alles aan beide kanten kwijt te schelden. Maar de luchthavenuitbater krijgt daar bovenop ook nog geld voor een renovatie van vliegtuigplatformen en ook de garantie dat het zeker tot in 2039 subsidies zal krijgen van Vlaanderen. En dat is toch opmerkelijk, want dat zou betekenen dat ook de volgende regeringen verplicht zullen zijn om de regionale luchthavens te blijven subsidiëren.
0: Goedemorgen, Bogdan van den Bergen.
4: Goedemorgen.
0: Vlaams parlementslid voor oppositiepartij Groen. Zeg eerst nog eens, hoe is die dading net bij jullie beland? Want eigenlijk is dat een geheim document normaal, hè?
4: Ja, die dading zat gewoon bij de documenten van de regeringsbeslissingen die alle parlementsleden krijgen op maandagochtend. Dus ja, we hebben die eigenlijk 124 parlementsleden kunnen inkijken. Ja. En dat was blijkbaar niet de bedoeling. Ik vind dat eigenaardig, want het lijkt mij logisch dat parlementsleden dat kunnen inkijken. Dit gaat over controle van belastingsgeld.
0: Het was niet de bedoeling, het is toch gebeurd. Ziet u daar nu problemen in, nu dat gelekt is en dus helemaal geen geheim document meer is?
4: Nee, ik denk dat het goed is dat dat naar buiten is gekomen. Ik heb dat dossier al heel lang gevolgd en ik vraag al heel lang aan de minister. Er zijn een aantal vorderingen die de luchthavens heeft op het Vlaamse gewest. Dus ze vragen achterstallige subsidies samengevat. Wat gaat u daarmee doen? De minister heeft altijd gezegd, ik ga die niet uitbetalen, want dat mag niet. Dat is mogelijk Europese staatssteun. En ik mag dat ook niet volgens de lopende subsidieovereenkomst, want daarmee worden de maxima van subsidies overschreden. Dus ik dacht dat die vorderingen niet zouden uitbetaald worden, maar nu blijkt in die dading dat dit wel is gebeurd.
0: Ja, we moeten het inderdaad even gaan uitsplitsen, want er zitten verschillende facetten in die dading. Er is inderdaad de deal tussen Vlaanderen en de luchthavens. Vlaanderen eist 12 miljoen van de uitbater, die op hun beurt 14 miljoen claimde. Daar lijkt dan nu die deal over te zijn. En dus 2 miljoen in het voordeel dan van Vlaanderen, zou je kunnen zeggen. Is dat dan geen goede overeenkomst?
4: Nee, er staat eigenlijk 12 miljoen euro die beide kanten van elkaar eisen. Dat gaat over die achterstallige subsidies en die worden uitgevlakt. Met andere woorden, de luchthavens krijgen die 12,1 miljoen euro subsidies krijgen ze nu. De luchthaven had daar bovenop nog claims over bodemverontreiniging en waterverontreiniging, als ik me niet vergis. En die laat men nu vallen in ruil voor die 12,1 miljoen euro. Dus enerzijds heeft de luchthaven heel veel claims, die juridisch ook nog niet allemaal uitgesproken en uitgeput waren. En anderzijds had het Vlaams gewest wel echt harde middelen daartegenover gesteld. Dus de luchthaven doen een zeer goede deal door die 12,1 miljoen euro achterstallige subsidies te krijgen.
0: Je zou kunnen redeneren, die claims juridisch rondkrijgen, alle rechtszaken die daarvan komen, dat kost natuurlijk ook veel geld. Advocaten hebben geredeneerd, het is slimmer van ons om dit nu te doen, die deal te sluiten.
4: Ja, maar daar zit ik tegenover dat ik graag het advies zou krijgen van de inspectie van Financiën. Dat hebben wij niet gekregen vanuit het parlement. Ik kan mij niet voorstellen dat de inspectie van Financiën hier allemaal zomaar mee akkoord gaat. Om de redenen die mevrouw de Ridder in het verleden zelf gegeven heeft. Dit is mogelijk staatssteun en verboden door Europa. En twee, het overschrijdt de eigen subsidieovereenkomst. De eigen afspraken met de luchthaven worden overschreden. Dus ik denk dat hier toch wel heel wat vragen bij te stellen zijn.
0: Ja, want de subsidies voor de luchthavens, dat is dan het andere deel in die deal, die worden verlengd tot 39. Dat lijkt inderdaad wel haaks te staan op wat de Vlaamse regering beslist heeft.
4: Ja, dat is gezegd, de subsidies gaan dalen met 27%. Wel, ik heb gewoon gekeken naar wat er de afgelopen 4 jaar is uitbetaald aan de luchthaven van Deurne. En dat gelegd naast wat men gaat uitbetalen in 2026 volgens de nieuwe subsidieregels. Ja, en dan blijft dat bedrag ongeveer even groot. Het stijgt zelfs lichtjes. Dus er is heel veel onduidelijkheid over die cijfers. Ik zie nergens bewijslast dat die subsidies gedaald zijn. Integendeel, ze blijven ongeveer gelijk. Maar daar staat tegenover dat in Deurne de inkomsten van die luchthaven van Deurne gaan zakken, omdat TUI daar weggaat, dus de lijnvluchten verdwijnen daar, er gaan heel veel passagiers minder komen, minder inkomsten en evenveel subsidies, wat in de feiten betekent dat die luchthaven van Deurne nog meer afhankelijk wordt van subsidies en dat er per passagier nog meer subsidies zullen gegeven worden.
0: Ja, en dat maakt dit waarschijnlijk nog een nog opvallendere beslissing voor u. Gaan jullie de minister opvorderen voor meer uitleg?
4: Wel, we hebben gisteren dat al gedaan. Gisteren was er een commissie in het parlement en de voltallige oppositie heeft denk ik zeer zware kritiek geuit op deze beslissing. Zelfs de meerderheidspartij CD&V had vragen bij het gebrek aan transparantie. Enkel Vooruit heeft dit mee verdedigd. En we betreuren dat, want zowel Vooruit als CD&V waren in het verleden zeer kritisch voor die subsidies. En dus we begrijpen ook niet waarom dat zij mee akkoord zijn gegaan met de verlenging van die subsidies en nog minder met die dading waarbij achterstallig subsidies worden uitbetaald.
0: Bogdan van den Bergen, Vlaams parlementslid voor oppositiepartij Groen, dankjewel. We hebben ook om een reactie van Annick de Ridder gevraagd. Dat is de bevoegd minister van mobiliteit, hè, Harry?
3: Ja, zij kan niet op de radio reageren vanmorgen, maar ze bevestigt wel dat de documenten tijdelijk raadpleegbaar geweest zijn voor de parlementsleden en de regeringsleden. Dat was onbedoeld, zegt ze, en dat is ook intussen niet meer het geval. En de minister benadrukt wel dat de vertrouwelijkheid van de documenten nog altijd van toepassing is en dat ook parlementsleden dat moeten respecteren.
0: Dankjewel.

0: to Lucky Man.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Duizenden mensen waren gisteren nog op zoek naar een ticket op Ticketswap voor het concert van Bad Bunny in Brussel. Het was blijkbaar de moeite.
3: Ja, wel, de Puerto Ricaanse rapper is op korte tijd uitgegroeid tot een echte wereldster en hij sloot dus een wereldtournee gisteravond af in een volledig uitverkocht Koning Boudewijn Stadion. En dat stond blijkbaar helemaal in lichterlaaien.

0: Ja, het was daar dus duidelijk groot feest. Bad Bunny komt uit Puerto Rico, zingt in het Spaans en hij staat er ook onbekend dat hij openlijk politieke statements durft in te nemen. Zo pleit hij al langer voor een onafhankelijk Puerto Rico en op de uitreiking van de Grammys dit jaar haalde hij ook nog stevig uit naar de Amerikaanse immigratiepolitie ICE.
1: Before I say thanks to God, I'm gonna say ICE out.
2: Ice out. Kort maar krachtig. Goedemorgen, Mathieu Lombois.
3: Dag Helen.
2: Reporter voor de socials van VRT Nieuws. Je was gisteravond op het concert.
3: Dat klopt.
2: Ik zie dat je nog aan het nagenieten bent.
3: Ja, het was echt een fantastisch Latin straatfeest. Het was sexy, er werd getwerkt, er werd meegezongen en geschreeuwd. En het eindigde in een echte Latijns-Amerikaanse clubavond. We waren ons denk ik allemaal eventjes aan de andere kant van de wereld. Ook al was het weer niet helemaal meer.
2: Voor die ene avond dan, ja.
3: Het was 18 graden. Mm-hmm. Maar daar werden door Bad Bunny dan ook wel de nodige grapjes over gemaakt.
2: Ja, het was ook wel een bijzonder optreden, want het was dus de laatste stop van Bad Bunny's wereldtournee.
3: Ja, toch wel bijzonder dat dat in België was, maar hij gaf zelf ook toe dat hij dat eerst niet helemaal goed begreep. Maar nu hij hier was en de fans zag en uit hun dak zag gaan, zei hij, ja, het is duidelijk, we hebben het beste voor het laatste gehouden. Zo vleierig is hij dan ook wel. Maar ik vond ook wel dat hij dat voelde, dat het laatste concert was, want hij nam echt de tijd om het applaus in zich op te nemen. Soms wel heel lang. Hij deed ook ererondjes, gaf zijn band de tijd, knuffelde fans. Op het einde heeft hij zelfs een beetje gehuild. En ik wil geloven dat dat oprecht was na zo lang toeren.
2: Wauw, hij zingt trouwens enkel in het Spaans. Mm-hmm. Begrijpen zijn fans eigenlijk wel alle lyrics?
3: Ja, ik heb dat getest op voorhand, want ik ben daar gaan staan met bordjes met Spaanse lyrics en ik heb fans gevraagd om ze te vertalen naar het Nederlands, maar dat lukte verbazend goed, moet ik zeggen. Heel veel mensen kenden duidelijk genoeg Spaans. En ja, dat merkte je daarna ook in het stadion, want Bad Bunny heeft nagenoeg geen woord Engels gesproken in de hele show en de meeste mensen leken echt wel mee te zijn met wat hij zei. Tijdens een van zijn nummers werd ook gevraagd om vlaggen in de lucht te steken en het was echt mooi om te zien hoeveel Latijns-Amerikaanse landen daar vertegenwoordigd waren. Colombia, Argentinië, Venezuela, Puerto Rico. Het was echt hun moment, want het gebeurt niet vaak dat een superster hier in Brussel is natuurlijk.
2: Ja, en een superster is het wel echt. Hij slaat wereldwijd aan. Ik denk dat niet iedereen misschien even goed doorheeft al net hoe populair hij is, maar hij staat al jarenlang als de meest gestreamde artiest op Spotify, hè?
3: Ja, dat klopt. Hij heeft zelfs al meerdere keren supersterren als Taylor Swift geklopt. En wij zijn er nogal in getraind om op Engelstalige muziek te focussen. Mm-hmm. Ik denk dat wij soms echt vergeten hoe groot de Spaanstalige gemeenschap is. Honderden miljoenen mensen hebben Spaans als moedertaal en luisteren dagelijks naar de genres die Bad Bunny mee groot heeft gemaakt. Reggaeton, salsa, perreo. Dus het is niet verwonderlijk dat dat bij hen ook zo hard aanslaat. Er zijn ook de feestnummers die bij heel veel mensen aanslaan, denk ik, over liefde en seks in de eerste plaats. Maar zijn laatste album, Debiter Armas Foto's, gaat ook veel dieper dan dat. Heeft ook een ander publiek een beetje aangeboord, denk ik. Want het is heel melancholisch ook. De titel betekent, ik had meer foto's moeten maken. Mm-hmm. En het gaat over vergankelijkheid, over relaties die aflopen, maar evengoed over grootouders die er niet meer zijn. Een oproep om te genieten van het moment eigenlijk, van het hier en nu, van je vrienden en familie vast te leggen op camera. Want op een dag kan je misschien niet meer samen dansen en van het leven genieten.
2: Ja, hij komt zelf uit Puerto Rico. Hij is daar ook ontzettend trots op. Ja. Heeft vorige zomer trouwens ook enkel maar daar gespeeld. En hij grijpt dat aspect ook wel aan om politieke statements te maken. Dat hoorde daarnet ook al, hè?
3: Ja, hij is echt wel een van de grootste ambassadeurs van Puerto Rico. Dat komt ook heel vaak aan bod in zijn nummers, de cultuur daar. Hij heeft daar vorige zomer ook een 30-tal concerten gegeven om het toerisme daar aan te trekken, dus om iets terug te doen. En dat heeft echt gewerkt, want zijn concertreeks heeft 250 miljoen euro in de lokale economie gepompt. Dat betekent enorm veel voor het eiland. En nu was er dus die wereldtournee, maar heel opvallend, in de Verenigde Staten is hij niet gepasseerd.
2: Nee.
3: Want hij was bang dat zijn fans het doelwit zouden worden van de immigratiedienst ICE. Dus dat mag je echt wel een politiek statement noemen.
2: Behalve de Super Bowl halftime show,
3: ja,
2: hè? Daar was hij wel. Hè?
3: En die was ook echt legendarisch. Heeft hij ook echt wel laten zien wat de Latijns-Amerikaanse cultuur allemaal kan betekenen.
2: Ik heb jou een nummer laten kiezen. Welk is het geworden?
3: DTMF, de Debiter Armas Foto's, de titel van zijn wereldtournee.
2: Dankjewel, Mathieu Lombois.
3: Graag gedaan.

0: cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya ver ni tiene nene,
1: Bad Bunny. De ochtend.
2: Radio 1.
1: Je zei het daarnet al in het mediaoverzicht, hij die volgens het laatste nieuws vullen duizenden Belgen hun belastingaangifte niet in.
3: Nee, dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Niels Tas van Vooruit heeft opgevraagd bij de bevoegde minister Jan Bon. Vorig jaar ging het om bijna 200.000 mensen en ook het jaar daarvoor hebben 180.000 mensen hun aangifte dus niet op tijd ingediend of goedgekeurd. En dat betekent dat ze ook allemaal een boete hebben gekregen. Nu, bij Vooruit zeggen ze dat dat komt omdat die belastingaangifte nog altijd te ingewikkeld is en ook Nathalie de Bast van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten waarschuwt dat de aangifte nog te complex is.
4: We weten dat het voor heel wat mensen nog altijd moeilijk is om zo'n belastingaangifte in te vullen. Men heeft vanuit de FOD Financiën wel inspanningen gedaan om dat te vereenvoudigen. Maar niettemin blijft het voor heel wat mensen toch moeilijk om daar zijn weg in te vinden. Dat kan een reden zijn. Het is ook de reden waarom wij vanuit de gemeente gevraagd hebben aan de FOD Financiën om zitdagen te houden in de gemeente, zodanig dat mensen die vragen hebben daar terecht kunnen.
3: Ja, gemeentebesturen kunnen zelf een aanvraag indienen bij de FOD Financiën om zo'n expert te laten komen en daar is ook veel vraag naar, zegt de Bast.
4: Gemeenten tekenen massaal in op dat aanbod van de FOD Financiën om een specialist in de gemeente een zitdag te laten houden. Maar ook de mensen, de inwoners, die vragen hebben over hun belastingaangifte, kunnen daar terecht en maken daar ook echt gebruik van. Het is superbelangrijk dat de FOD Financiën op die manier aanwezig blijft en de mensen helpt die vragen hebben.
1: Ja, nochtans krijgen veel mensen toch een vereenvoudigde aangifte.
3: Ja, het gaat dus niet over die groep mensen, want die hoeven effectief niets te doen. Dat zegt financieel expert Michel Maus.
5: Dat zijn vrij eenvoudige aangiftes voor mensen die bijvoorbeeld gepensioneerd zijn of werknemer zijn en voor de rest niet in een bijzondere situatie zitten. Dus zij krijgen zo'n voorstel van vereenvoudigde aangifte. Dat is een aangifte die volledig vooraf is ingevuld door de administratie. En het enige wat die mensen eigenlijk zouden moeten doen, is die aangifte controleren. Als zij niet reageren tegen de deadline, en die was 19 juli, dan gaat de administratie ervan uit dat de aangifte correct is.
1: Ja, maar 200.000 andere mensen hebben het dus nagelaten om die aangifte in te vullen. De ochtend zit er helemaal op. We hadden het over de ophef over een dating die minister De Ridder heeft afgesloten. Daarover zeker nog meer vandaag.
6: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten. VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 9 uur, een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. De regionale luchthavens van Deurne en Oostende moeten meer dan 12 miljoen euro aan facturen niet meer terugbetalen aan de Vlaamse overheid. En ze krijgen nog zeker tot 2039 subsidies. Dat blijkt uit een vertrouwelijke dadingsovereenkomst met de Franse uitbater van die luchthavens, die per ongeluk een tijd lang raadpleegbaar was voor alle parlementsleden. Vlaamse parlementslid van oppositiepartij Groen, Bogdan van den Bergen.
8: Dat zijn vorderingen die gaan over personeelskosten die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende maken voor brandweerkosten, voor veiligheid en beveiliging van de luchthaven. Dat zijn kosten die zij maken met hun personeel, maar voor de Europese Commissie, veiligheidskosten, dat behoort tot economische steun, dat is staatssteun en die mag niet terugbetaald worden door de Vlaamse overheid. En nu treft men in die dading toch een soort van schikking om op die manier nog eens 12,1 miljoen euro naar die luchthavens te sluizen.
7: Hier laten de luchthavens zelf een claim van bijna 15 miljoen euro aan niet ontvangen subsidies vallen. Maar volgens Van den Bergen was het niet zeker of Vlaanderen die wel effectief moest betalen. Minister van Mobiliteit Ridder bevestigt dat het niet de bedoeling was dat de parlementsleden de dading te zien kregen. Die blijft vertrouwelijk, zegt de minister, die benadrukt dat de parlementsleden ze ook niet mogen verspreiden. Een model van OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft een bedrijf gehackt. Het model was een veiligheidstest aan het uitvoeren in een zo goed als gesloten systeem, toen het plots uit zichzelf toch de kans zag om een bedrijf te hacken om aan gevoelige informatie te geraken. Zo'n grote uitbraak is nog nooit gemeld en roept ook wel wat vragen op, zegt ethisch hacker Inti de Keukelaere.
9: Het zal zeker de eerste keer zijn dat dit publiekelijk besproken wordt. De manier waarop het dit heeft gedaan is ook heel indrukwekkend. Dat is natuurlijk ook niet onlogisch, want die modellen worden steeds en steeds beter. En ik denk dat er nu ook wel zal besproken worden van oké, willen wij dit nog? En moeten wij niet? Hè? Eigenlijk heeft één bedrijf illegaal een ander bedrijf gaan hacken. Ja, moeten er hier consequenties aan verbonden worden? Kunnen we dat zomaar laten passeren?
7: Experts maken zich zorgen over de nucleaire deal tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië. Amerikaanse bedrijven zouden daar installaties gaan bouwen waar uranium kan verrijkt worden. Dat er nauwelijks voorwaarden zijn, is gevaarlijk, zegt Michel Don Michaloliakos van het Haags Instituut Geopolitiek Nu.
10: Het is niet zozeer bijzonder dat er zo'n akkoord gesloten is dat de Verenigde Staten Saoedi-Arabië gaat helpen met de ontwikkeling van nucleaire energie. Maar wel dat er geen clausule in staat dat er geen verrijkt uranium mag plaatsvinden. Dus het zou me niet verbazen als dit gaat leiden tot verdere nucleaire proliferatie in de regio. En dat verschillende landen op zoek gaan naar de ontwikkeling van een atoombom. En dat vind ik een zeer zorgelijke ontwikkeling. Dus ik hoop dat het congres hier nog een stokje voor steekt, al lijkt Trump akkoord te zijn gegaan.
7: Het weer, eerst vaak zwaar bewolkt, soms wat lichte regen, na de middag meestal droog en meer opklaringen tot 24 graden. Ook morgen eerst grijs met later opklaringen en zaterdag eerst zonnig met later kans op een bui. Meer op vrtnieuws.be.
11: De winnende cijfers van de lototrekking van gisteravond zijn 3, 4, 19, 25, 29, 40 en het reservegetal is 24. Er was ook een Joker Plus trekking, daarvan zijn dit de winnende cijfers. 6, 9, 4, 9, 9, 5 en het symbool is vissen. Je kan het betaalnummer bellen 0900 22 300 of alle uitslagen en de winstverdeling nalezen op lotto.be. Goedemorgen.
2: Radio 1.
6: Voilà l'été.
2: Met Aiko Duister.

Als je vraagt om de drie namen op te noemen van de dames die in Destiny's Child zaten, dan vrees ik dat velen van ons toch zullen blijven steken bij Beyoncé. Maar Michelle Williams en Kelly Rowland die verdienen natuurlijk ook hun pluimen. Ook 20 jaar nadat de groep ermee ophield. Vandaag zetten we bovendien een feestmuts op voor Michelle, want zij is jarig. Zij viert haar 46e verjaardag. Je hoorde Say My Name van Destiny's Child. The Cure van Olivia Rodrigo doet het nog altijd goed in jullie Vox-lijst, maar ze stuurde gisteren een nieuwe single. Dit is Stupid Song. New York.

0: Amsterdam van Chris de Bruyne, de kleinkunstklassieker uit 1975. Vorig jaar is die net niet in de top 10 geraakt van de Lage Landenlijst. Onze jaarlijkse top over Nederlandstalige muziek. En die komt zeker terug in september, dus benieuwd waar hij dit jaar belandt. Daarvoor hoorde je Stupid Song, de nieuwe single van Olivia Rodrigo. Het is een rustige dag op de weg. Hier en daar op de snelwegen wat lichte vertragingen, maar niks echt noemenswaardig.
1: Natuursteen, parket in Bermo.
2: Voilà l'été.
3: Radio 1.

Drive, het bekendste nummer van The Cars, werd uitgebracht op 23 juli 1984. Het was toen de derde single uit hun plaat Heartbeat City. Drive van The Cars. Op 23 juli 2006... Drive, het bekendste nummer van The Cars, werd uitgebracht op 23 juli 1984. Het was toen de derde single uit hun plaat Heartbeat City. Drive van The Cars. Op 23 juli 2006 haalde George Michael wereldwijd het nieuws en dat was

Een hit uit de zomer van 2004, Needy Girl van Chromeo en daarvoor Outside van George Michael. Het is vandaag ook een trieste verjaardag, eentje waarvan we bijna niet geloven dat het al 15 jaar geleden is. Maar op 23 juli 2011 overleed Amy Winehouse aan de gevolgen van een alcoholvergiftiging. Ze worstelde al jaren met alcohol en drugs en die dag werd het haar frijle lichaam te veel. Bijzonder jammer, want ze had nog zoveel moois kunnen maken. Amy Winehouse werd 27. Dit

0: Alison Krauss is al decennia lang een van de belangrijkste stemmen in de bluegrass en country. Ze wordt vandaag 55, maar ze begon al op haar vijfde met viool spelen. En haar eerste platencontract tekende ze in haar tienerjaren. De echte doorbraak die kwam er eind jaren 80 met Union Station. En ja, ze heeft een indrukwekkend palmares met maar liefst 27 Grammys op haar naam. Hier hoorde je haar samen met Robert Plant. Robert Plant en Alison Krauss met Can't Let Go en daarvoor Amy Winehouse en Stronger Than Me. Een nummer dat ook wel zou kunnen passen in het thema van de zomer van. Want we gaan het hebben over veerkracht. Straks tussen 10 en 12 samen met voormalig triatleet Mark Hermans. En natuurlijk met Annelies Moons. Jouw bijdrage is altijd welkom. Heb je een goed verhaal over veerkracht en goede muziek daarbij? Laat het dan zeker weten in de app van Radio 1.
1: Voilà l'été.
2: Radio 1.

Het is een nummer met verschillende levens, deze The Tide Is High. Het is ooit begonnen als rocksteady-nummer in de jaren 60 van de Jamaicaanse zanger John Holt en zijn groep The Paragons. Maar deze versie van Blondie uit 1980, die groeide pas echt uit tot een hit langs beide kanten van de oceaan. En daarvoor hoorde je binnensmonds, nieuw nummer van Roastbeef. Fran Healy, dat is de zanger van Travis. Die kreeg deze week een mooi cadeau voor zijn verjaardag. Want 25 jaar na datum is dit nummer, Sing, officieel platinum. Fran Healy, die is vandaag jarig. Hij wordt 53. En die platinaplaat is dus zeer welkom. Sing nog eens van Travis.

0: jaar na datum is het dus platinum gegaan. Sing van Travis en Fran Healy, die viert vandaag zijn 53ste verjaardag. Op de ring rond Gent, de Kennedylaan, richting Destelbergen, is door een ongeval in Zelzate-Oost de linkerrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op andere plaatsen op de snelwegen alleen wat lichte vertragingen.
1: Radio 1.
2: Voilà l'été.
0: En dit is de nieuwe van Tyler Ballgame, Live It Down.

Ze zat geknield aan een kampvuur op het strand en deed heel veel harten smelten. Suzanne Hoffs van de Bengals. Dit was hun grote hit uit de zomer van 1989. Eternal Flame van de Bengals. En daarvoor hoorde je Live It Down, de nieuwe van Tyler Ballgame. En dit nummer charmeerde ons 10 jaar geleden. Whitney, No Woman.

0: Hij mag vandaag 79 kaarsen uitblazen, deze Tony Joe White en Steamy Windows. Hij is de man die het nummer ook schreef. En daarvoor hoor je No Woman van Whitney. Veel plezier zometeen met De Zomer Van met Annelies Mons.
1: Bob Dylan in concert. Op 29 oktober keert Bob Dylan eindelijk terug naar de Lotto Arena. Een niet te missen concert van een van de grootste singer-songwriters aller tijden. Bob Dylan op 29 oktober in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 1. Vanavond op VRT1.
2: Die is hier misschien 2 minuten bezig bij ons op het bureau en die gaat hier dan een keer heel de boel overnemen of wat.
1: Op VRT1 strijdt iedereen voor de promotie in Eyecatchers. Op VRT Canvas in Force of Nature moeten dieren het extreme weer overleven. En op VRT Max vecht een beruchte juwelendief voor haar dochter in de serie Joan. Tot vanavond.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
4: Hoe ga je om met heel traumatische dingen in je leven? Waar haal je die veerkracht vandaan om dan iets van je leven te maken en het terug in handen te pakken? Dat is waar we het vandaag over hebben in De Zomer Van.
1: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De regionale luchthavens van Deurne en Oostende moeten meer dan 12 miljoen euro aan onbetaalde facturen niet meer betalen aan de Vlaamse overheid. En ze krijgen zeker tot 2039 subsidies. Dat blijkt uit een vertrouwelijke dadingsovereenkomst met de Franse uitbater van die luchthavens, die per ongeluk een tijd lang raadpleegbaar was voor alle parlementsleden. Vlaams parlementslid van oppositiepartij Groen, Bogdan van den Bergen.
7: Dat zijn vorderingen die gaan over personeelskosten die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende maken voor brandweerkosten, voor veiligheid en beveiliging van de luchthaven. Dat zijn kosten die zij maken met hun personeel, maar voor de Europese Commissie, veiligheidskosten, dat behoort tot economische steun, dat is staatssteun en die mag niet terugbetaald worden door de Vlaamse overheid. En nu treft men in die dading toch een soort van schikking om op die manier nog eens 12,1 miljoen euro naar die luchthavens te sluizen.
6: In ruil laten de luchthavens wel hun claim van bijna 15 miljoen euro aan niet ontvangen subsidies vallen. Maar volgens Van den Bergen was het niet zeker of Vlaanderen die wel effectief moest betalen. De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geraakt over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland, intussen al het 21ste. Daarmee wil de Europese Unie de druk op Moskou voortopvoeren en de inkomsten waarmee Rusland zijn oorlog in Oekraïne financiert beperken, zoals de verkoop van olie. Het was even spannend of het akkoord er wel zou komen, vooral omdat Griekenland dwars lag. Dat land had bezwaren tegen bepaalde onderdelen van het pakket die Griekse reders van LNG en olie zouden treffen. Uiteindelijk kregen de Grieken een uitzondering en mogen ze Russisch LNG blijven vervoeren naar landen buiten de Europese Unie. En op een top in de Filipijnen hebben de Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken met elkaar gepraat, vooral over het conflict in Oekraïne. De Rus Lavrov noemde nieuwe wapenleveringen aan Oekraïne ontoelaatbaar. Hij wil wel een politieke en diplomatieke oplossing voor het conflict. En dat wil ook de Amerikaan Rubio, die het heeft over een goed en openhartig gesprek. De voorbije nacht zijn wel opnieuw doden gevallen bij Oekraïnse aanvallen op de door Rusland bezette Krim en op een stad in het zuiden van Rusland. En Rusland heeft de haven van Odessa aangevallen. Een model van OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft een bedrijf gehackt. Het model was een veiligheidstest aan het uitvoeren in een zo goed als gesloten systeem, toen het toch uit zichzelf de kans zag om het bedrijf te hacken om aan gevoelige informatie te geraken. Zo'n grote uitbraak is nooit eerder gemeld. Nu valt de schade mee, maar het kan gevaarlijk worden als artificiële intelligentie nog meer wordt ingezet voor militaire doelen, zegt ethisch hacker Inti de Keuken.
8: Hier was de bedoeling zelf niet slecht, hè? Hier was de bedoeling het oplossen van een toets wat als de bedoeling veel slechter was geweest. Hè? Bijvoorbeeld voor militaire doeleinden. Als je met AI een cyberoorlog wilt gaan uitvoeren op een bepaald land, maar het denkt opeens, ja, maar ja, als ik dan toch in dit continent bezig ben, ik zal de rest ook even meepakken. Ja, dat willen wij absoluut niet. Dus het is heel belangrijk dat we wel lessen gaan trekken uit deze incidenten, want die modellen die zullen alleen maar beter worden.
6: Het weer, voorlopig nog zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Na de middag wordt het meestal droog en krijgen we opklaringen en halen we tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
9: De zomer van 2026.
1: Annelies Mons.
4: Goedemorgen. Elke ochtend draai ik een plaatje dat iets met mijn gast van die dag te maken heeft. Maar vandaag moet ik wat extra uitleggen, want het was moeilijk kiezen. Mijn gast vandaag is triatleet, coach, ondernemer, spreker. Heel veel om in één lied te vatten. Dat zou ik aan AI moeten vragen om dat te maken. En daarnaast heb ik ook een mini-afwijking in mijn hersenen. Want sinds deze artiest muziek uitbrengt, dan denk ik bij elke mens die Mark heet, denk ik, Mac DeMarco heet hij dan in mijn hoofd. Vandaar dat Mac DeMarco dit mag openen.

0: Mac DeMarco hier met Freaking Out the Neighborhood.
1: De zomer van 2026.
0: En vandaag die van Mark Hermans. Goedemorgen, Mark.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jou?
2: Goed, heel goed.
0: Goed.
2: Heel mooie zomer. Mm-hmm. Mooi weer. Leuke mensen, leuke activiteiten. Echt heel mooi.
0: Ja. Wat voor zomer ben je aan het hebben? Is dat dan heel druk? Is dat rustig? Is dat wat zoals altijd?
2: Het is eigenlijk altijd wel een beetje hectisch. Hè? Maar ja, met 3 jonge kinderen is sowieso al werkendag. En dan heel veel leuke activiteiten, heel veel mooie projecten. Binnenkort hebben we een charity triathlon. Mm-hmm. Dat we in ieder geval aan het werk aan het zijn. 20e editie. Allemaal superleuk. Echt energiegevende activiteiten.
0: Ja, ja, je straalt. Dat zien mensen niet, hè, dus dat moet ik benoemen.
2: ja, kan moeilijk anders. Het is echt al zo'n mooie zomer geweest, denk ik. Bij veel mensen is het misschien iets te warm, maar ik heb het echt super graag.
0: Ja, ja, ja, je gedijt goed in de hitte.
2: Ja, ik had nog mooie tijden tegemoet.
0: Ja, ja, ja. Ja, het zal niet kouder worden,
2: nee,
0: denk ik.
2: Nee.
0: Deze voormiddag ben je hier bij ons, zijn we heel blij mee. Welk thema wil jij vandaag bespreken?
2: Ja, we mochten eigenlijk een beetje kiezen. En ja, we zijn zo bezig met een boek, Bomen van Mensen. En dat gaat eigenlijk over mensen die ik ben tegengekomen op mijn levenspad, die mij superveel energie hebben gegeven door hun veerkracht. Want dikwijls ja, contacteren ze mij voor het item veerkracht. Mm-hmm. Maar ik haal ook altijd heel veel energie uit mensen die ook op hun manier heel veel veerkracht hebben getoond. Dus dat is wel een thema dat mij heel veel kracht heeft gegeven. Dus omdat dat dan wel iets heel moois is.
0: Ja, en wat wil dat dan voor jou specifiek zeggen, veerkracht?
2: Ja, veerkracht is eigenlijk dat je ja, op je levenspad tegenslagen tegenkomt en die kan omzetten in een kracht om een tegenslag te aanzien als een kans om terug te vechten en geen reden om op te geven. En zo ben ik natuurlijk heel veel mensen tegengekomen die al de moeilijkheden die iedereen toch wel eens tegenkomt, kan relativeren.
0: Ja.
2: Dus denk relativeren in deze tijdsgeest is superbelangrijk. En mensen met diverse veerkracht, die kunnen dat tot u brengen.
0: Ja, ja, ja. En kwam je dan ook al mensen zo tegen voor jezelf je ongeval had en voor jezelf met die veerkracht te veel meer te maken had misschien?
2: Ja, voor mijn ongeval zat ik mijn leeftijd voor 27 jaar en dan leefde ik eigenlijk een beetje met oogkleppen. Ik moest en zou wereldkampioen triathlon worden en de rest was eigenlijk allemaal bijzaak. Ik had ook nog niet te maken gehad met heel veel tegenslagen, buiten het verlies van mensen dan. Maar na het ongeval, ja, dan kom je in een hele andere wereld terecht.
0: Mm-hmm.
2: Dan heb je heel veel veerkracht nodig. En die haalde dan uit mensen in het revalidatiecentrum in het UZ van Gent, zag ik mensen die dan verlamd waren van hals tot teen. Ik denk van, oh, ik mag niet klagen, want ik heb mijn arm nog. En die mensen zijn, ondanks dat ze alleen hun hoofd nog kunnen bewegen, nog zo optimistisch. En van daar is het eigenlijk begonnen. Het is eigenlijk nooit niet gestopt.
0: Ja, ja.
2: En ja, mijn leven is op dat vlak na het ongeval wel rijker geworden.
0: Ja, ja, want jij doet heel veel verschillende dingen, zei ik daarnet al. Je bent ondernemer, je bent spreker ook, je bent ook coach. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een revalidatieweide op een bepaald moment opgericht. Je komt denk ik op heel veel plekken waar heel inspirerende mensen zijn.
2: Ja, zeker. Zo na het ongeval is het eerst heb ik energie gehad dat mensen in het ziekenhuis zelf. Dan heel veel mensen gaan bezoeken die een tegenslag hadden. En dan hebben we het Walk Again opgericht in 2003... komen ook allemaal mensen met tegenslagen terecht. En dan nu de revalidatieweide. Ja, dat is dan heel dikwijls met kinderen. Mm-hmm. Met diverse problematieken. Autisme, Down-syndroom, oncologie, noem maar op. En ja, als je die kinderen ondanks hun beperking of hun moeilijkheden toch ziet stralen. Ja, ik kom altijd super blij gezien thuis. Dus dat is echt super, super leuk.
0: Ja, ja, ik kan het mij inderdaad voorstellen. En het boek zelf, hè, Bomen van Mensen gaat het heten. Uit welke plekken komen die mensen dan? Komen die dan ook van overal?
2: Ja, die komen een beetje van overal. En bomen van mensen noemt eigenlijk omdat, ja, als je een boom, ik hou van natuur. En een boom groeit op en dan moet allerlei dingen trotseren. Wind, regen, hagel, stormen. En als mens is eigenlijk juist hetzelfde in je pad tot volwassen mens en nadien ook nog. Ja, komt van alles tegen en ofwel maakt dat u, ofwel kraakt dat u. En zo ben ik mensen tegengekomen, allerlei eigenlijk. Bijvoorbeeld ja, de mama van Luna, vond ik een prachtig iemand, een heel krachtig iemand, zit ook in het boek. En die ben ik dan tegengekomen dankzij de mooie organisatie Together Stronger. Dat zijn allemaal slachtoffers van terrorisme. En zo zijn er allerlei mensen in het boek die op hun vlak ja, een onwaarschijnlijke veerkracht tonen. En een toonbeeld zijn voor heel veel mensen. En waar heel veel mensen kracht kunnen uitputten, dat een hele zware tegenslag ook een kans kan zijn.
0: Mm. Ik denk dat we zo veel mensen gaan tegenkomen deze voormiddag. We gaan al meteen beginnen met iemand die jij hebt gekozen, Nightbird. Die mensen kunnen kennen als ze een keer naar America's Got Talent gekeken hebben. Want daar heb jij haar ook leren kennen, denk ik. Hè?
2: Ja, in 2021. En ja, ik zie dat wel graag, omdat daar heel dikwijls van die verhalen voortkomen. En dit is eigenlijk ja, het toonbeeld, eigenlijk, zal ik maar zeggen. Een meisje, Jane Markowitz. En die ja, had kanker. En ja, zingt dan eigenlijk een beetje van ja, het is oké om af en toe eens down te zijn, om ja, gebroken te zijn, of ja, om het wat minder te hebben, maar om ook om terug te vechten. Een beetje een rebelse song van oké, ik ga vechten tegen die kanker, maar het is ook oké dat ik af en toe eens wat minder momenten heb en het is oké dat ik ook hier op een bepaald moment het leven ga verlaten. Dus ja, een heel krachtig nummer. Ze is ook iets later overleden effectief aan die kanker en ja, ik vond het super mooi. Mm-hmm. Heel emotioneel.
0: Ja, ik heb vanochtend nog een keer gekeken. En dat is echt een van de meest pakkende dingen om te bekijken. Omdat ze met heel veel vreugde staat te zingen over ook dat moeilijk zijn erbij mag zijn. Want veerkracht is dan niet het negeren van het is hier moeilijk. Nee, het is net het omarmen wat zij heel erg ook doet.
2: Ja, het is echt, ja, echt heel mooi. En ja, ik heb er al heel wat tranen mee gelaten. Want als ik op bepaalde momenten zo ja, emotioneel ben en ja, je zet zoiets op, ja, dan gaan de tranen vrij lopen. En dat is ook soms wel eens een verademing.
0: Mm, dat kan al een keer deugd doen. We gaan er naar luisteren. Nightbird is dit met It's Okay.

0: it's all right.
1: Dat het allemaal oké is. Bij It's Okay en Nightbirds zei naar auditie. Daar bij, dan is dat zo met gouden buzzers en met confetti. Want ze mocht dan natuurlijk naar de volgende ronde. En dan zei ze, ja, je mag niet wachten. You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Je kan niet wachten tot het niet meer moeilijk is om blij te worden. Om ervoor te kiezen om gelukkig te worden. Dat is eigenlijk wat jouw thema, hè, Mark?
2: Ja, een beetje wel. Ik denk, ik heb al een aantal keren zo echt kritiek geweest, zal ik maar zeggen. En ook al zoveel mensen verloren, dat elke dag eigenlijk een geschenk is. En we staan er te weinig bij stil dat we tot het tegendeel bewezen is, maar één kans hebben. Mm-hmm. En dat we die eigenlijk ten volle moeten benutten en een purpose hebben in life. Dingen proberen te doen die je gelukkig maakt en ook andere mensen gelukkig maakt. Dat is, ja, voor mezelf heel belangrijk.
1: Ja, en voor veel mensen, want er komen al veel reacties binnen. We gaan zo meteen met iemand bellen, maar ik ga eerst even kijken. Want op de Antwerpse ring richting Gent nog 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En elders op de snelweg alleen hier en daar wat lichtere vertragingen.
3: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
1: En dan moet het over veerkracht gaan. En Isabel Mertens die heeft vanochtend ook een idee. Goedemorgen, Isabel.
4: Goedemorgen.
1: Jij stuurde naar ons: veerkracht is een belangrijk thema in mijn leven. Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
4: Vooral eerst in mijn werk. Ik werk als psycholoog en psychotherapeut. En heel veel van wat ik doe is mensen helpen hun veerkracht terug te vinden.
1: Mm-hmm. Terug te vinden, dus initieel is het misschien iets wat we allemaal hebben, maar gaandeweg geraken we dat wat kwijt?
4: Ja, veel van de mensen die ik zie, die hebben trauma's meegemaakt. Of vroeg in hun leven of later in hun leven. En je merkt dat mensen komen daardoor vast te zitten. Die hebben het idee, ik kom niet meer vooruit. Ik blijf elke keer terugvallen in die pijn, elke keer terugvallen in die emoties van vroeger. Mm-hmm. En waar dat je ze mee kunt helpen vaak is, als ze hun veerkracht terugvinden, kunnen ze terug vooruit in plaats van blijven staan en achteruit.
1: Ja, en hoe doe je dat dan? Dat is misschien een te grote vraag, maar want het klinkt simpel, hè, van dan veerkracht terugvinden en dan kunnen we weer. Maar dat is wel heel moeilijk, ja, toch?
4: Ja, dat is ook moeilijk. En de manier waarop dat ik dat doe, waarop ik probeer mensen daarmee te helpen, is aan de ene kant mij kijken van... het is eigenlijk heel divers. Dat gaat van terug in beweging komen, letterlijk, naar buiten gaan in de natuur. Dat gaat van uw gedachten uitdagen. En van die gedachten die ik altijd heb, klopt dat ook, tot echt therapeutische technieken, gelijk EMDR. Terug in beweging komen, letterlijk, naar buiten gaan in de natuur. Dat gaat van uw gedachten uitdagen. En van die gedachten die ik altijd heb, klopt dat ook, tot echt therapeutische technieken, gelijk

0: namelijk.
1: Ja, en een paar termen ook, omdat mijn ex-vriendin was ook psycholoog en ik vind dat een supermooie job. Want vroeger werd dat zo'n beetje bekeken als, weet je wel. Mm-hmm. Maar dat is gelukkig helemaal veranderd, dat denkbeeld, ook in de sportwereld. Kunnen praten met iemand die bekend is op dat terrein, kan soms echt wonder doen. Dus het vakgebied is enorm belangrijk, denk ik, zeker in deze tijden. Dus heel mooi wat al die mensen doen.
2: Ja, ja, zeker. Ik spreek ook alleen maar uit ervaring, anders zou ik hier niet zitten, denk ik. Maar Isabel, je begon wel met te zeggen van allereerst is veerkracht belangrijk in mijn professionele leven, ook in je privéleven?
3: Ja, ik heb momenteel zit ik in een chemotherapietraject voor borstkanker. Dus ik ben niet aan het werk, maar ja, goed, ik kan mijn werk natuurlijk nooit loslaten. Dus ik blijf erover nadenken. Maar ja, ook in die mijn chemo verloopt vooralsnog niet vlekkeloos. Dus ik kom wel wat dingen tegen. En dan vind ik het belangrijk om, ook al heb ik het soms heel moeilijk, om in ieder geval dat positieve te blijven vastpakken. En ik schrijf zo af en toe eens een stukje op Facebook van mijn vrienden en familie. En dan probeer ik dan toch ook altijd een humor in te halen en de positieve lichtjes terug uit te pakken. Eergisteren moest ik naar de huisartsenpost omdat mijn hartslag veel te hoog bleef, urenlang. Mm-hmm. En dan schrijf ik daarover ook het feit dat dat natuurlijk weer een feestdag is. Maar ook het feit dat mijn kippen ineens bedacht hebben dat ze in de kruiwagen met onkruid voor mijn achterdeur hun eieren kunnen leggen. Waardoor dat ik niet eens heel ver niet meer moet lopen om ze te gaan zoeken.
2: Ja, het is duidelijk dat humor jou heel erg helpt ook hierbij.
3: Ja.
2: Dus het is dan een combinatie van wel erkennen van oké, dit is echt moeilijk, maar dan toch te gaan blijven zoeken naar dat positieve en naar die humor.
3: Ja. En ja, ik vind zelf nadat echt moeilijk contact mee maken vind ik lastig, maar daar probeer ik soms ook muziek voor te gebruiken. Ik heb een klik met Three Doors Down.
2: Okay.
3: En die teksten gaan altijd over hoe moeilijk dat is, hoe zwaar dat is, over hopeloosheid. Maar dat resoneert dan bij mij weer, denk ik, omdat dat een stuk is van mezelf waar ik niet zo gemakkelijk aankom. Omdat ik eerder naar die humor grijp.
2: Ja.
3: Maar de twee zijn belangrijk, gelijk dat je zegt.
2: Ja, dus je kan muziek gebruiken om net naar dat stuk te erkennen en om daar even ruimte voor te maken. Maar dan gebruik jij muziek dan ook om dat positieve op te zoeken? Zoals wat we nu gaan draaien, denk ik?
3: Ja. Dat vind ik echt zo'n strijdlied van laat u niet kisten. Of dat er de omstandigheden nu meewerken of niet. Of dat de mensen om u heen nu weer meewerken of niet. Je maakt er gewoon zelf een feestje van.
2: Ja, I can buy myself flowers, I think Miley Cyrus.
3: Ja.
2: Maar Mark, is muziek ook iets wat jij gebruikt op die manier? Of is dat iets anders?
1: Ja, zeker. Ik denk aan muziek en emotie, dat wel een beetje samenhangt. Dat heel veel mensen kracht vinden uit muziek. En ik ben blij dat dat ook voor andere mensen zo is. Dat muziek echt soms helend kan werken voor de geest.
2: Ja, zeker. Isabel, jij wou nog iets toevoegen, denk ik.
3: Ben het alweer kwijt, maar niet
2: uit. Dat is oké. Dan gaan we Miley Cyrus haar ding laten doen. Dank je wel. Ik wens jou heel veel eieren in de kruiwagen vlak voor de deur. En veel wetenschap. En merci om te bellen.
3: Graag gedaan.
1: Salut.
3: En succes met de uitzending.
1: Salut, dank je.

0: Hoe zei Isabelle, het feestje maak je zelf. En dat doet Miley Cyrus hier goed voor. Met Flowers.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op 14 Max.
0: Je kan daar ook gewoon een berichtje sturen als je niet per se een liedje hebt om aan te vragen. Dat doet Wim Rombout ook. Die zegt, ja, wel een getuigenis van de psycholoog Isabel daarnet aan de lijn. Bedankt voor dit schitterende programma. Ik denk dat mensen al geïnspireerd zijn. En dat om 27 na 10, dat is al goed van ons, denk ik, Mark.
2: Vooral van niet.
0: Ja, dankzij jouw thema natuurlijk. Want heel veel mensen sturen ook wel plaatjes door. En hetgene wat al het meeste is aangevraagd, dat gaan we gewoon meteen spelen. Want dat is We zullen doorgaan van Ramses Shaffi. En een van de mensen die dat aanvroeg is Annemie Vermeulen. Goedemorgen, Annemie.
3: Goedemorgen, Annelies. Goedemorgen, Mark.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent ook iemand die goed weet wat veerkracht is, hè?
3: Wel, ja, ik probeer toch door te gaan, zoals op het liedje. Want ik ben enkele jaren geleden eigenlijk noodgedwongen moeten stoppen met werken omdat ik blind word. En dan denk je, al mijn deuren sluiten, zeg. Dus je staat voor de keuze, wat ga ik nu doen? Is er nog toekomst voor mij of niet? En dan heb ik besloten om les te volgen in een blindenschool, specifiek voor volwassen onderwijs, om u terug te kunnen te herintegreren in de maatschappij. Mm-hmm. En daar heb ik voornamelijk dus computerlessen gevolgd, omdat ik dus op het scherm niets meer kan lezen. Dus dat is vooral met spraaktechnologie. En ook waren daar een stukje crealessen en daar heb ik ook leren velten. Door het velten ben ik dan uiteindelijk in een museum terechtgekomen waar ik veldworkshops kan geven. En in een ander museum ben ik beginnen hitsen. En dat geeft mij heel veel voldoening, want ja, je zit daar, je zegt, wat ga ik nog doen? En dus opeens lukt alles weer volledig en er gaat de hele wereld voor jou open. Ja, kijk, ik heb er heel veel moeten voor doen, heel veel moeten oefenen, want ik zie praktisch niks meer. Dus, maar ja, en dan zeggen mensen soms aan mij, ja maar Annemie, hoe doe jij dat? En dan zeg ik altijd, ik heb twee keuzes. En ik heb alle respect voor Helmut Lotti, maar ooit zong hij waarom ik en niet een ander. Maar ik neem eerder de voorkeur aan Ramses Shaffi en we zullen doorgaan. Want als je dan in jouw hoekje zit, ja, er komt iemand meer luisteren. Als je altijd maar zit te treuren en te zeuren, dan heb je daar.
2: Ja, maar knap.
0: Ja, ja, maar dat is, Mark, dat zei je daar straks ook al half van. Ja, als er zoiets gebeurt, je hebt inderdaad twee keuzes. Ofwel ga je bij de pakken zitten en doe je niks meer. Ofwel moet je het aanpakken. Maar dat vraagt wel heel veel moed en kracht, denk ik. Hè?
2: Ja, als ik het verhaal hoor, is dat weer duidelijk. Hè? En ik denk, ik weet niet wat dat voor u ook zo was. Maar van mezelf was ook de omgeving superbelangrijk. Zo van mensen die samen met u geloven dat er nog iets mogelijks is. Ja. En van mezelf was dat toch heel belangrijk ook.
0: Ja. Was dat bij jou ook?
3: Ik heb zo'n duwtje. Ik heb een duwtje in mijn rug gekregen door een collega van jullie die een boek had geschreven, Ontmoetingen in het Donker, Heertje de Kulenier. En daar staat, dus zij interviewt 40 mensen die ofwel blind of zwaar slechtziend zijn, die van alles proberen te doen. Die beginnen lopen, die beginnen skiën. En dan dacht ik, als zij dat kunnen, kan ik dat ook. Ja. En dat is eigenlijk een beetje de stap geweest. Ja, tot waar ik nu eigenlijk terecht ben gekomen.
0: Ja, ja, en
2: mooi.
0: Een hele nieuwe wereld, want je was misschien nooit gids geweest of nooit bezig geweest met de dingen waar je nu mee bezig bent, als het je niet was overkomen.
3: Nee, totaal niet, totaal niet. En ik vind het heel leuk om het te doen. Je bent onder de mensen, je hebt een nuttige tijdsbesteding en mijn hersenen blijven werken. Want als ze altijd maar thuis zit, ja, dat is eigenlijk niks voor mij. Ik ben altijd onder de mensen geweest. Ik heb een eigen winkel gehad. Dus ik was altijd onder de mensen. Mijn ouders waren daar standen. Dus altijd. Ik ben eigenlijk nooit iemand geweest die thuis alleen zat. Dus, en ik miste vooral dat sociaal contact.
0: Mm-hmm. Ja, ik kan het me zo voorstellen. In welk museum kunnen wij naartoe komen als wij eens door jou gegidst willen worden?
3: Ik werk in het Huis van Alijn en in het Industriemuseum in Gent.
0: Oké, kijk. Okay. En dan vragen wij naar Annemie en dan kan jij ons gidsen. Goed?
3: Oké.
0: Okay. Dat is goed, we kijken er naar uit. En we gaan voor jou Ramses Shaffi draaien. Hè? Dankjewel Annemie.
3: Dankjewel.
2: Dag Annemie.
3: Ja, en ik wens veel moed aan alle mensen die nog aan het luisteren zijn, die nog de moed moeten vinden.
0: Merci, dat is een hele mooie wens.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht.

0: Een nummer dat al veel mensen moed heeft ingesproken op eender welk moment in leven. Ik link het zelf ook heel erg aan corona, want toen hadden wij hier op Radio 1 ook een programma dat We Zullen Doorgaan heette. Hier Ramses Shaffi.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op VRT Max.
0: Dan kom je misschien wel bij mezelf en Mark Hermans terecht. Maar Mark, jij mag natuurlijk ook zelf liedjes kiezen. We gaan in het thema veerkracht naar Tracy Chapman luisteren. Met Change. Waarom is dat liedje erbij?
2: Wel, punt 1, omdat ik het een mooi liedje vind.
0: Belangrijkste uiteraard. Punt altijd.
2: Het belangrijkste punt, ja. En de tekst is eigenlijk, gaat er eigenlijk een beetje over wat zou je veranderen als je wist dat je vandaag zou sterven. En ik denk dat mensen daar misschien te weinig bij stilstaan, dat ze hun leven me lijden. En op het eind van het verhaal zeggen van oei, ik had toch beter bijvoorbeeld meer tijd besteed aan mijn kinderen tijdens de opvoeding.
0: Weinig mensen die zeggen, ik wou dat ik meer gewerkt had.
2: Ja, die zijn er bijna niet, denk ik. En als je dan ook op je sterfbed kijkt, welke bijvoorbeeld 2 dingen ga ik missen uit mijn leven, dan kom je bij familie en vrienden. Dus de essentie is van mezelf heel belangrijk, omdat ik al zoveel mensen ben verloren. En ik probeer er echt bij stil te staan om mijn leven te leiden, dat ik die regrets niet ga hebben op mijn sterfbed. En ik kies ervoor om zoveel mogelijk bij mijn kinderen te zijn, zoveel mogelijk leuke dingen samen te doen, omdat ik weet dat dat alles vergankelijk is. En dat de essentie is. En ik vind dat liedje dat mooi naar buiten brengt. Proberen je leven te leiden dat je op het einde zo weinig mogelijk regrets hebt.
0: Ja, ja. Dat je inderdaad die spijt niet hebt en dan pas je die vraag op te laat stelt.
2: Te laat stelt, uiteraard, want dan is het voorbij.
0: Ja, want jij doet ook wel heel veel verschillende dingen. Ik heb de indruk dat jij heel druk bezig bent. Dat ook dan niet altijd makkelijk is om bij die essentie te blijven.
2: Ja, ik probeer dingen heel veel te combineren. Ik revalideer heel veel, maar dan sta ik recht in de woonkamer, in de stapapparaat. Ik heb een stuk uit de muur gehaald of laten halen. En dan sta ik te werken op de computer en dan heb ik zicht op de woonkamer en de living en op de tuin. En dan zie ik al die kinderen spelen en ravotten. En ik probeer zo echt zoveel mogelijk dingen samen te doen. De revalidatiewijde is eigenlijk vlakbij. Ik probeer alles zo te organiseren in het leven, dat ik zoveel mogelijk kan combineren, dat ik zo weinig mogelijk mis van de essentie.
0: Ja, ja, ja. Ja, want als je zegt, je revalideert, hoeveel ben je bezig met dat revalideren elke dag?
2: Ja, ik revalideer zelf eigenlijk 5 uur per dag, 7 op 7. Dat maakt dat ik meer dan 20 jaar na mijn ongeval nog altijd niks van medicatie neem. Eigenlijk nooit niet ziek ben. En dat was eigenlijk mijn doel eigenlijk. Als we dan toch kozen voor kinderen, dan moest ik de best mogelijke versie van mezelf zijn als papa. En kinderen zijn niks met een papa die altijd ziek is of zo. Dus ik kies ervoor om echt dagelijks 5 uur te revalideren om de papa te kunnen zijn die ik wil zijn.
0: Ja, ja, dat vraagt toch ook wel heel veel. 5 uur per dag is wel heel veel tijd, toch?
2: Ja, dat is heel veel tijd, maar zoals ik al zei, ik probeer heel veel dingen te combineren. Ja. Dat maakt dat ik ook niet het gevoel heb dat ik door de revalidatie iets mis of zo.
0: Nee, nee, ja. Weet wel? Ja, ja, net dus, daarom, omdat je het combineert, is het deel van jouw leven.
2: Deel van mijn leven en ik mis niks. Het is niet dat ik tijdens revalideren denk, door nu te revalideren mis ik dit of dat. Dat is eigenlijk niet door het combineren van. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, en de vreugde die jouw kinderen jou brengen, dat zie ik in jouw ogen, dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja, dat is onevenaarbaar. Dat staat op eenzame hoogte. Ja. Ja, dat staat ver boven alles.
0: Ja, ja, ja. Ja. En dus die spijt zal er zeker niet zijn
2: nee,
0: op het moment dat het zover is.

0: Change van Tracy Chapman.
1: De zomer van 2026.
0: En die van Mark Hermans. We hebben het vandaag over veerkracht. We hebben al heel veel inspirerende verhalen gehoord. En nu gaan we bellen met Christophe Parmentier. Goedemorgen, Christophe.
2: Goedemorgen, Annelies. Goedendag. Goedemorgen, Mark.
3: Goedemorgen.
0: Welke veerkracht wil jij met ons bespreken?
2: Veerkracht tegen de overheid.
0: Oké, okay. Vertel.
2: Ja, het gaat heel eenvoudig. We zijn 74. De zeezenders, de piratenzenders, die moeten verdwijnen. Dat heeft de regering beslist in Engeland en in Nederland. Maar dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Want bijvoorbeeld op het binnenplein van Den Haag is daar een massabetoging geweest in het voordeel natuurlijk van Radio Veronica. Wat daarover gaat het? Radio Veronica om te blijven. En het vervolg is, ja, die zeezenders zijn verboden. En dat was op 31 juli 1974 is die stopgezet. Maar toen begon het pas. Want ze wouden eigenlijk zeeomroep lid worden dan. Dus legalisering van een omroep.
0: Ja.
2: Daarvoor hadden ze leden nodig. Ze hadden enorm veel leden. Ze hadden zelfs het meeste aantal leden van gans Nederland. Maar toen kwam de regering opnieuw met een ander voorstel op de proppen, of een ander besluit, dat enkel de mensen die meerderjarig waren, dat die leden enkel telden. En dat was toen op 21. Dus daarmee zakten ze opnieuw naar het statuut van C-omroep.
0: Ja, ja. Dus ze bleven, ze bleven op alle manieren vechten, maar er bleven maar nieuwe regels komen om hen af te schaffen.
2: Ja.
0: Ja, en uiteindelijk zijn ze allemaal verloren gegaan, hè, die piraten. Zijn dus ook Radio Veronica. En daar hoort ook een liedje bij dan?
2: Ja, wel, om de promotie van een ledenaantal te doen, hebben ze later het liedje Crime of the Century. De moord van de eeuw. Zo'n beetje symbolisch, ja, de dood of het afschaffen van Veronica. Dat is de moord van de eeuw. En dat hebben ze, dat riedeltje, dat pianoriedeltje vanuit het begin, hebben ze gebruikt in een radiocampagne, in een reclamecampagne.
0: Oké.
2: Okay. En daarom, ja.
0: En daarom Superjam. Oké, okay. Goed voorstel, het is een ander soort veerkracht. We gaan er naar luisteren, Christophe. Ja. Dankjewel, hè.
2: Bedankt. Ja.
0: Merci, salut.

0: Supertramp en Crime of the Century. Het nummer of een stukje eruit werd ook gebruikt om de campagne te voeren om Radio Veronica te redden. Op veel manieren is dat geprobeerd, maar helaas is het niet gelukt. Maar ze bleven wel veerkracht tonen om te mogen blijven bestaan, die piratenzenders. Sam die stuurt in onze Radio 1-app, daar bestaat een goede film over. En ik ben blij dat Sam het zegt, want anders zou ik het zeggen. Die heet The Boat That Rocked. Fantastische film over die piratenzenders op die boten.
1: De zomer van 2026.
0: En die van Mark Hermans. We hebben het over veerkracht vandaag, over iets meemaken en dan je leven in handen pakken en er iets van maken. Maar ik heb het al gezegd, dat kan je natuurlijk niet alleen. Mensen om je heen zijn superbelangrijk, denk ik, als er zoiets gebeurt.
2: Ja, absoluut. En ja, je hebt eerst een medisch team dat u in leven houdt eigenlijk. Dan een medisch team dat u terug opbouwt. Ergotherapeuten, kinesisten. Ja, letterlijk en figuurlijk proberen van je bed in je rolstoel, et cetera, et cetera. Dan heb je je familie en je vrienden die je echt terug in je leefomgeving opbouwen. Dus ja, alleen is terugvechten na een heel zwaar trauma heel moeilijk. Maar als je de juiste mensen rondom je hebt, dan is veel mogelijk, soms zelfs het onmogelijke.
0: Ja, in eerste instantie natuurlijk, dan moet je niet vragen om die hulp. Die is er dankzij die mensen. Maar als het dan moeilijk gaat, nu bijvoorbeeld, ben je dan iemand die nu makkelijker hulp kan vragen ook aan mensen?
2: Ja, zeker. Ja, hulp vragen is geen schande. Hè. Dus alle mensen hebben soms al wel eens hulp nodig. Dus ja, absoluut. En ja, ik ben echt super blij en bevoorrecht dat ik zoveel fijne mensen rondom mij heb. Mm-hmm. Dat is echt heel leuk. Dat is van goud waarde, ja. Ik kan het niet anders zeggen.
0: Nee. Maar niet iedereen vindt dat even makkelijk om hulp te vragen of om daarop in te gaan. Maar ik kan mij ook wel voorstellen dat de omgekeerde rol, dat er ook als jij als coach of in alles wat je doet van organisaties en van dat veel mensen jou ook hebben als mensen om op te leunen.
2: Ja, ik probeer te zijn voor anderen. En ik weet dat er soms anderen ook voor mij zijn. En dat maakt het zo mooi, denk ik. Er zijn voor elkaar, dat gebeurt in deze wereld misschien wel te weinig. En ja, voor mezelf persoonlijk dan is het voorrecht dat ik omringd ben door super fijne mensen. Dat ik dat gevoel wel elke dag mag ervaren.
0: Ja, we gaan naar You Somebody luisteren van Kings of Leon. Dat heeft hier ook mee te maken.
2: Ja, dat is punt 1 ook weer een heel mooi liedje natuurlijk. Maar punt 2, ja, het is eigenlijk de tocht doorheen het leven. Ja, ik heb ook heel veel gereisd en zo komt het eigenlijk op neer. Dat je eigenlijk toch altijd wel iemand nodig hebt om op terug te vallen als het iets wat minder gaat of zo. En ja, dat hebben we allemaal nodig, denk ik.
0: Dat denk ik ook.

0: fantastische Use Somebody van Kings of Leon. En de bedoeling is om de mensen om je heen te gebruiken in dit geval. Om ze te vragen om hulp. Om ze vooral rond je heen te hebben. Dat zei Mark Hermans ook. Het grote geluk is mensen om je heen die je helpen om veerkrachtig te zijn. Want alleen veerkrachtig zijn, dat is nog eens zo moeilijk. Veerkracht, daar gaat het over vandaag. En dan altijd ook. Zowel over de mensen die hem geholpen hebben. Net na zijn ongeval als daarna. Als de mensen nu om hem heen. Ze zijn allemaal belangrijk. Als jij nog ideeën hebt, muziek over veerkracht of die je helpen om veerkrachtig te zijn, zeer welkom via onze Radio 1 app.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Duitsland.
2: En hop.
1: Dokwerker.
2: Hoppa.
1: Propaganda.
2: Hoppakee.
1: Boksen.
2: Hop.
1: Plastische chirurgie.
2: Hoppa.
1: Nanochips.
2: Yes.
1: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
1: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
4: Tegels.
5: Natuursteen.
4: Parket. Impermo.
3: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Een dessertje.
6: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
8: Oh, pavlova.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren. 11 uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De jagersvereniging Sint-Hubertus wil maatregelen om reeën in ons land beter te beschermen. Tijdens de zomermaanden is het risico op een auto-ongeval met een ree erg groot, omdat de mannetjes dan op zoek gaan naar een vrouwtje en soms onverwacht de weg oversteken. Wildspiegels kunnen dat voorkomen, zegt Christophe Rutsaert van de jagersvereniging.
10: Dat is iets dat je in gans Vlaanderen wel kan waarnemen, dat de reewildpopulatie in gans Vlaanderen eigenlijk ook gewoon enorm toeneemt. Het plaatsen van reewildspiegels of reflectoren helpt wel om aanrijdingen te minderen op plaatsen waar ook in het verleden reeds aanrijdingen werden vastgesteld. Het is ook zo dat reewild voornamelijk actief is bij zonsondergang, bij zonsopgang en dus bij de wisseling van dag naar nacht.
9: In de provincie Vlaams-Brabant alleen al zijn vorig jaar 100 reeën aangereden. In 2022 waren er dat maar 20. De lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Intussen al het 21ste. Daarmee wil de Unie de druk op Moskou opvoeren en de inkomsten voor Rusland beperken, waarmee het zijn oorlog in Oekraïne financiert, zoals de verkoop van olie. Griekenland lag een tijd dwars omdat Griekse reders geen Russisch LNG meer zouden mogen uitvoeren naar landen buiten de Europese Unie. Nu mogen ze dat blijven doen voor export die al vast lag in contracten van voor februari 2020. Toen de Russen Oekraïne binnenvielen. Voor het eerst rijdt minder dan een derde van de nieuwe auto's die in de Europese Unie verkocht zijn op benzine of diesel. Blijkt uit de cijfers voor de eerste helft van dit jaar. De hybride auto's zijn het meest populair met een aandeel van ruim 37%. En al 20% van de nieuwe personenwagens rijdt volledig elektrisch. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft de nucleaire deal verdedigd die zijn regering heeft gesloten met zijn strategische partner Saudi-Arabië. Volgens Rubio waren er nog kandidaten om een kernprogramma voor burgerdoelen te helpen ontwikkelen in Saudi-Arabië, maar wij willen het in eigen handen houden om veiligheidsgaranties in te bouwen, zei Rubio.
11: When countries decide they want to pursue a peaceful civil nuclear program, we'd prefer them do it with us than do it with some other country. It allows us to have influence over the direction that it goes. It allows us to make sure that there are safeguards in place.
9: Prinses Eleonore, de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde, gaat in september in Nederland studeren. Ze start een driejarige Engelstalige bacheloropleiding. Eleonore werd in april 18. Eerst nog wat zware bewolking met wat lichte regen. Ook na de middag wordt het meestal droog en krijgen we meer opklaringen tot 24 graden. Ook morgen begint grijs met later opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
1: Met Annelies Mons.
0: En we hebben het over veerkracht. En Joke die stuurt, ja, een beetje grappig. Met Hemelvaart gingen wij met collega's op weekend naar Mechelen. En er was een danscafé en er werd gezongen. En op een gegeven moment draaien ze een nummer. En ik zing de hele tijd mee. Veerkracht, veerkracht. Veerkracht, veerkracht. Bleek dat achteraf dat ik een beetje mis was. Want het was Vuurwerk van Camille.

0: vuurwerk dus. En helaas niet veerkracht. Hoewel, het vraagt eigenlijk om een remake. Hè. Joke die vertelde dat dus per ongeluk meezong als veerkracht. En later op een personeelsfeest, een paar weken later, zong natuurlijk iedereen in plaats van vuurwerk veerkracht. Dus Camille, dit is een oproep aan jou. Als je eens een lied wil maken, een remake van vuurwerk, dan zou ik dat doen met het woord veerkracht.
1: De zomer van 2026.
0: Want dat is ook ons thema vandaag. Vandaag dankzij jou, Mark Hermans. We gaan naar Cyndi Lauper luisteren. En I Drove All Night. Ik ga dan gokken dat je dat ook gewoon een heel goed lied vindt.
2: Ja, klopt.
0: Ja, maar waarom is het er nog bij vandaag?
2: Ja, ik denk dat we ook op al allemaal wel eens hebben van... Amai, goh, nu zou ik naar daar willen rijden om bij haar of bij hem te zijn. Weet je wel? Mm-hmm. Een gevoel van ja, liefde. Of wel van ja, ik heb... iemand nodig om op terug te vallen. Ik wil een gesprek voeren. Ik wil mijn hart luchten. Dus ja, soms heb je dat gevoel, denk ik, om te zeggen van dan zou ik nu in mijn auto springen en naartoe willen rijden. Weet
0: ja,
2: wel?
0: Zeker.
2: En ik denk dat dat ja, past bij het thema veerkracht. Omdat ik denk dat het super belangrijk is om te weten dat je mensen hebt waar je op terug kunt vallen.
0: Ja, en ook mensen waar je je hart bij kan luchten. Want je zei daar straks, hè, fysiek moet je 5 uur per dag ben je aan het revalideren. Dat is het fysieke stuk. Maar mentaal is er natuurlijk ook een revalidatie. Hoe gaat dat? Is dat praten dan ook heel belangrijk, ook nog steeds?
2: Ja, voor mezelf. Ik denk als ik me moet catalogeren in de piramide van geluk dat ik bovenaan zit. Omdat ja, ik relativeer altijd veel en ik denk... Ja, ik heb zoveel in de wereld gezien dat we echt wel mogen zeggen, hier in België, ja, dat we echt in het topje van de ijsberg zitten. We hebben het echt zo goed, maar we zijn ook wereldkampioen klagen, weet je wel.
0: Ja, dat vind ik wel goed, hè.
2: Ja, dus ik probeer altijd te kijken die mensen die minder hebben. En die zijn mij veel meer dan mensen die meer hebben. En ik weet echt dat er miljoenen mensen in mijn plaats willen zijn. Simpelweg omdat ik bijvoorbeeld drinkbaar water heb. Hm. Maar dat zijn allemaal dingen waar we niet bij stilstaan. Dus... nee, I'm the happy one.
0: Ja,
2: dus,
0: ja.
2: Maar natuurlijk, mensen hebben of vrienden of vriendinnen waar je op terug kunt vallen, waar je liefde voor voelt, waar je ja, bij terecht kunt, dat is superbelangrijk voor ieder van ons, denk ik.
0: Ja. En merk je dat dan ook, omdat je iemand bent ook die gaat spreken hierover en die gewoon open is over wat er gebeurd is en wat er gebeurt, dat mensen zich dan heel snel ook openstellen naar jou en hun hart luchten bij jou?
2: Ja, dat denk ik wel. Als je je verhaal zelf open kunt vertellen aan anderen, dan komt dat ook terug vice versa. En ik geloof er ook in dat dat in alles in het leven is. Als je liefde heeft, krijg je liefde terug. Als je dingen goed doet voor anderen, krijg je goed terug. Ja, ik geloof er wel in.
0: Doe ik mee met jou. En terwijl we luisteren naar Cyndi Lauper en I Drove All Night.

0: I Drove All Night hier bij Cyndi Lauper. Dat is dan weer toepasselijk, want ook wel wat langer rijden op de E40 richting kust, want meer dan een half uur file tussen Aalter en Beernum. Door een brandend voertuig is de rechte rijstrook daar dicht. Zorg voor een reddingstrook als je in die file terechtkomt. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de E17 van voor Kruijbeke, op de E34 ook vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Richting Gent ook een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Elders op de snelweg alleen hier en daar wat lichtere vertragingen.
1: De zomer van 2026.
0: Die van Mark Hermans ook over veerkracht. En Anaïs is er ook bij. Goedemorgen, Anaïs.
2: Goedemorgen, Annelies. Goedemorgen, Mark.
3: Goedemorgen.
0: Jij volgt Mark al lang, hè? Jij vindt hem inspirerend, zoals veel mensen in onze Radio 1-app sturen.
2: Ja, inderdaad. Ik volg hem al van voor zijn ongeluk eigenlijk. Ik zat toen 30 jaar terug in het leventje of in een entourage die veel met loop- en triatleten in aanraking kwam. En op die manier heb ik Mark leren kennen, ja.
0: Ah, fantastisch. En je hebt ook een liedje aangevraagd, anders zou je niet bellen. En dat is wel van ook iemand die heel bijzonder is voor jou?
2: Ja, ja. Onder Lenny.
0: Ja, onder Lenny.
2: Lenny heb ik al meerdere malen gezien. En ja, het is een zeer inspirerende man ook. De manier waarop dat hij in het leven staat, dat hij leeft. Ja, en als single is dit het dichtste dat je komt bij pure passie.
0: Ja, It Ain't Over Till It's Over gaan we luisteren van onze Lenny, zoals jij zegt. Ik zeg Lenny Kravitz, want ik ben iets minder dicht bij hem. Want je zegt, ja, zijn leven en wie hij is, wat belichaamt hij dan zo dat zo verkrachtig is of zo inspirerend?
2: Oh, ja, heeft natuurlijk al de nodige liefdesperikelen meegemaakt, waar dat hij toch telkens opnieuw uitkomt. De manier van leven ook, hey, als veganist, als je kijkt hoe dat hij met zijn gezondheid bezig is. Ja, het is een man van vele talenten. En ja, de manier waarop dat hij ook met dierenbescherming en zo bezig is. Ja, ik vind hem op heel veel vlakken zeer inspirerend.
0: Ja. Ja, je zei, ik heb hem al een paar keer gezien. Vertel maar hoeveel keer al?
2: Ik denk 6, 7 keer. En binnenkort, heel binnenkort, nog eens op de Lokerse feesten op 8 augustus.
0: Oké, dat kan al tellen, ja. En veerkracht, is dat sowieso ook iets wat belangrijk is voor jou?
2: Ja, heel erg. Ik heb zelf ook wel het een en het ander meegemaakt en wat trauma's. En soms gebeuren er situaties waarin dat je terug in aanraking komt met die trauma's. Want zoals Paul Vraag het ook zegt, van je kunt het niet uithommen. Je kunt het overschrijven, maar je kunt het niet uithommen. En dan moet je toch wel dingen vinden waardoor dat je terug veerkracht vindt. En ik heb dat heel erg in muziek, in boeken, in inspirerende mensen. Uiteraard ook mijn psychotherapeute die daar heel, heel hard met mee aan het werk op gaat. En ja, het is gewoon belangrijk dat je inderdaad mensen rond je heen hebt en dat je aan zelfzorg doet. Psychische revalidatie is denk ik even noodzakelijk als mensen die lichamelijke revalidatie nodig hebben, heb je ook wel psychische revalidatie nodig.
0: Mm-hmm. Ja, dat denk ik zeker. En als jij zelfzorg zegt, wat bedoel je dan? Want dat wordt soms zo wat een kapitalistische reclameterm van een gijs in bad, hè?
2: Ja, krimbad, ja. Nee, ik lees heel veel boeken die voor mij belangrijk kunnen zijn en dat ik denk van, goh, had ik dat vroeger geweten of had ik dat... Een zeer inspirerend boek dat ik de laatste tijd gelezen heb, is Elimineer van meneer Boete of zo. Was ongelooflijk inspirerend dat je denkt van, had ik dat allemaal maar vroeger geweten? Het ging mijn leven een stuk gemakkelijker gemaakt.
0: Ja.
2: En dan, ja, en soms ook gewoon domme quotes. De cliché van what kills you makes you stronger. Of wat Kim Kleisters in de tijd van haar carrière zei. Het succes van je leven is wat je doet met je tegenslagen. Ja, dat zijn van die belangrijke dingen dat je er goed over nadenkt. En ja, veel lezen, jezelf de rust en tijd geven om dingen op een rijtje te zetten, dingen te relativeren. Ja. En muziek, heel veel muziek.
0: En veel, veel muziek, dat is duidelijk. En heel veel Lenny Kravitz.
2: ook.
0: Maar heb jij ook zo van die motto's en van die zinnen, dat is ook wel iets wat in de sportwereld vaak circuleert. Is dat ook iets dat bij jou, of zit het bij jou eerder in andere dingen?
3: Ook wel een beetje, maar het is vooral in de dagdagelijkse mooie dingen die ik meepak en in de kleine dingen die ik zie en hoor van mensen, maar niet in de grote quotes, niet echt.
0: Er is niks ingekaderd in jouw badkamer?
3: Nee, niet echt. Nee. Vooral foto's van kinderen.
0: Ah, voilà. Maar als er iets inspirerend is, kan dat ook zijn. Hè.
2: Ja.
0: Dankjewel Anaïs, we gaan luisteren naar jou Lenny. Hè.
2: Dankjewel. Fijne dag.
3: Doei.

0: Onze Lenny zingt hier. It ain't over till it's over. Het is niet voorbij tot het echt voorbij is. En intussen tijd kan je maar veerkracht hebben en zoeken en er proberen iets van te maken. Lenny Kravitz speelt op 8 augustus op de Lokerse feesten. En ik ken alvast één iemand die daar zeker gaat zijn.
1: De zomer van 2026.
0: Met Mark Hermans. En Mark, ik heb iemand aan de lijn die jij kent. En dat is Annelies Rutte. Goedemorgen, Annelies.
2: Goedemorgen, Annelies. En goedemorgen, Mark.
3: Goedemorgen, Annelies. Super fijn.
0: Annelies, vertel jij maar hoe jullie elkaar kennen.
2: Ja, zo goed kennen we elkaar niet, maar ik heb wel de eer en het plezier gehad om vorig jaar een reportagereeks voor mijn krant Het Nieuwsblad te mogen maken op de revalidatieweide. En tot vandaag denk ik daar heel vaak aan terug, omdat dat heel veel indruk op mij gemaakt heeft. Dus wat Mark daar opgebouwd heeft, is echt iets ongelooflijks. Ja. Dus ik heb portretten van kinderen mogen maken die revalideren op de revalidatieweide. Ja. En zo heb ik Mark ook een aantal keer uiteraard ontmoet daar. Hele fijne ontmoeting.
0: Ja, want de revalidatieweide, wat is dat precies, Mark?
3: Ja, dat is eigenlijk een plaats waar kinderen gratis kunnen komen revalideren tussen de dieren en de natuur. Omdat we tijdens COVID allemaal hebben geleerd dat we niet gemaakt zijn om tussen vier muren te leven en te revalideren. Maar heel veel kinderen moeten dat wel doen. En vandaar dat we die plek hebben gecreëerd. En Annelies heeft daar super mooie reportages over gemaakt. Dat we heel veel positieve reacties op hebben gekregen. Waardoor dat de weide nog meer bekend is geworden. Nog meer kinderen de weg vinden naar de weide. En ja, daar kunnen we Annelies alleen maar heel dankbaar voor zijn.
0: Ja, snap ik. Wie heb je daar bijvoorbeeld ontmoet, Annelies?
2: Ik heb 6 kinderen ontmoet die allemaal andere dingen, of soms een beetje gelijkaardige dingen, maar hadden meegemaakt. Zoals Stan, een jongen die een ongeval heeft gehad, waardoor hij niet meer kan stappen. En die komt revalideren in het stapapparaat. Dus Mark geeft kinderen echt de kans om toch weer recht te staan. En echt in zo'n toestel dat daarvoor gemaakt is, samen met kinesiste Lotte, die ook echt fantastisch was. Toch rondjes te stappen over dat domein. Mm-hmm. En dat is heel indrukwekkend om te zien.
0: Ja, want
2: zeg maar.
0: Nee, doe jij maar. Kijk,

0: Maar die zijn super beleefd. Wij zeggen de hele tijd, ja, doe jij maar mee.
1: Nee. Ik ging gewoon ook nog Ella noemen en staf, kindjes die aangeboren genetische afwijkingen hebben. Dezelfde ziekte als baby Pia, die veel mensen wel kennen, dus SMA. En daardoor in een rolstoel zitten. En ook hetzelfde verhaal, zij kunnen daar in een toestel gaan staan, waardoor dat ze weer recht kunnen staan, waardoor dat ze hun spieren kunnen trainen. En ja, normaal is dat dan binnen in een zaal waar het ongetwijfeld ook heel gemotiveerde mensen hen daarbij helpen. Maar om dat dan buiten te kunnen doen in die prachtige omgeving met die dieren vlakbij, ja, dat was echt ongelooflijk mooi om te zien.
2: Ja, ja. Ja, want Mark, wat jij ook zegt, natuur is voor jou persoonlijk ook superbelangrijk. En dat helpt ook echt gewoon om die veerkracht te vinden, denk ik. En om te helen op een of andere manier.
3: Ja, ik denk dat we het laatste anderhalf uur al bij meer mensen hebben gehoord. Hè. U niet opsluiten, terug naar buiten komen, connecteren met de natuur en met dieren en met mens. We zijn sociale wezens en de natuur hebben we nodig. En vooral als we het wat minder hebben, denk ik. En die kinderen, ja, anders voelen zich altijd patiënt, altijd in die ziekenhuisomgeving. En bij ons, ja, ik denk Annelise kan beamen, voelde zich absoluut geen patiënt, want je gaat eigenlijk meer op uitstap dan dat je op revalidatie gaat, dus. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling.
2: En dat is een heel groot verschil. Want Annelies, als jij zegt, ja, ik denk daar nog heel vaak aan terug. Welk gevoel hou je er dan vooral aan over? Of waar denk je dan aan?
1: Ik denk vaak aan de ouders die daar ook heel graag kwamen. En dan ja, natuurlijk aan de kinderen die niet de makkelijkste start nemen in het leven. Maar die ook wel, als het over veerkracht gaat, heb ik toch ook gezien wat blijven lachen is en positief zijn is. Het is misschien een beetje melig, maar op momenten dat ik soms zelf een beetje ambetant ben of zo, kan ik ook wel eens denken van, denk terug aan vorig jaar en kijk hoe zij omgaan met alles wat ze meemaken. En voilà, dat helpt gewoon.
2: Ja, ja,
1: ik wou daar zelf ook nooit vertrekken. Ik vond het daar wel.
3: Je moet nog eens terugkomen, hè, Annelies.
2: Ja, ik denk dat je nog welkom bent. Ja,
3: ja, meer dan welkom.
2: Kunnen we dat nog ergens, die reportages, kunnen we die nog ergens lezen, zien?
1: Ja,
2: Annelies?
1: Die staan allemaal nog online op de site van het nieuws. Onder de hoofding de revalidatiewijde.
2: Oké, voilà. Dan gaan we dat terugvinden. Welk plaatje mag ik voor jou draaien?
1: Wel, ik dacht, ik had de namen van de kinderen nog eens afgegaan. Ik wilde eigenlijk de andere die ik nog niet genoemd heb ook nog wel heel eventjes noemen.
2: Ja, tuurlijk, doe maar.
1: Jeremy en Hidde en Hilke. Maar ik dacht, ik ga een plaatje aanvragen dat gelinkt is aan Ella. Dus dat mag Ella van Frans Gaal zijn. Dus als eerbetoon aan Ella en al die andere hele toffe kinderen en al die mensen die ik daar ontmoet heb, de ouders, Mark en heel het team van de revalidatiewijde, dat heel veel indruk heeft gemaakt.
2: Kijk, bij deze. Voilà. Een grote dankjewel daaraan en ook aan jou, Annelies, om het aan te vragen en te vertellen.
1: Ja, zeg maar. Heel erg bedankt. En succes nog, Mark.
3: Ja, dag Annelies. En welkom, hè.
1: Ja, dank u.
3: Doei.

0: Galil hier met Ella, Ella. Want het nummer is ook opgedragen aan Ella, aan Hilke, aan Hidde, aan Jeremy, aan Staf, aan Stan. Allemaal dankzij Annelies Rutte die reportages maakte van op de revalidatiewijde van jou, Mark, voor het Nieuwsblad. En ze zijn nog allemaal te vinden op de website van het Nieuwsblad.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: Met opnieuw een lied van jou, Mark. Het is een heel kort liedje, want het is wat atypisch. Het komt uit een film. Uit Shrek.
3: Ja, omdat ik denk, Annelies zei juist de namen van die kinderen, maar ook heel veel andere kinderen, denk ik, vinden heel veel vreugde en plezier in films zoals Shrek. Mm-hmm. En ik ben ook nog eigenlijk een kind.
0: Kleine en grote mensen.
3: Ja, wat ik voel, ik vind het ook fantastisch. En ik kan ook echt mee lachen, ik kan ook emotioneelder worden. En ik denk, als je een trauma oploopt, zoek de natuurlijke afleiding, dat je niet in je hoofd altijd met negativiteit bezig bent. En ja, Shrek, ja, dat is iets waar je in wordt gezogen. En dat is zo'n leuke film. Allemaal trouwens, alle Shreks. En dat liedje, ja, dat is echt super vrolijk. Dus ja, we kunnen niet anders dan vrolijk van worden.
0: Nee, dat is waar. Het is I'm a Believer door Eddie Murphy. Want, en was film dan sowieso, of is film sowieso iets wat jou wel goed kan afleiden op een goede manier? Dat je inderdaad je gedachten wat kan verzetten op zo'n momenten?
3: Ja, vooral tekenfilm dan toch. En ja, vroeger was ik extreem fan van de Smurfen.
0: Okay.
3: Nu nog trouwens. maar ja, ik vind tekenfilms echt, dan neem die weg uit de echte wereld die toch niet meer zo mooi is. En daar word ik altijd vrolijk van.
0: Ja.
3: En een goed gevoel. En ik denk voor kinderen ook dat dat echt heel belangrijk is. En I'm a Believer gaat eigenlijk een beetje over niet echt het zelfvertrouwen hebben om u in de liefde te storten, maar dan ineens toch die een believer worden en er vol voor gaan. Dat is fantastisch.
0: Ja, en dat kan Shrek wel als geen ander belichamen, hè, die film.
3: Ja.

0: veel langer mogen duren, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Eddie Murphy en I'm a Believer. En nog eens een goede reminder om nog een keer naar Shrek te kijken. Dat vooral ook.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: En dan moet het over veerkracht gaan. En Janis, die heeft ook een idee. Goedemorgen, Janis.
3: Goedemorgen, het is Janice.
0: Ah, Janice, oh, sorry.
3: Ja, geen probleem.
0: Bij deze ga ik me nooit meer vergissen. Sorry, Janice. Jij hoorde ons thema en je hoorde dat Mark Hermans hier was. En jij voelde je aangesproken of wat dacht je toen?
3: Ja, klopt. Ik vind veerkracht gewoon iets super magnifiek eigenlijk. Ik vind van mijzelf dat ik heel veel veerkracht heb. Ik krijg dat ook heel vaak te horen. En ik vind het gewoon super dat er zo'n thema aan bod komt op de radio. Dus ik was aan het luisteren en dan hoorde ik, je kunt zelf ook iets insturen. Dus dan dacht ik doe dat.
0: Ja, zalig. Janice, dankjewel. Welkom al. Want dankjewel. Veerkracht heb je meestal omdat je dingen meemaakt. Waardoor heb jij die veerkracht ontwikkeld?
3: Ik groeide gedurende 18 jaar op in de jeugdhulp. Dus op mijn 5 maanden werd ik geplaatst. Ik denk wel als je zo meerdere keren verhuist. Ik denk dat ik in totaal 26-tal keer verhuisd ben als kind. Van voorziening, dan... Ja, krijg je wel veerkracht, aangezien dat je toch wel moet blijven doorgaan. Je moet overleven. Mm-hmm. Ik woonde ook 2 jaar op straat. En toch ben ik blijven doorzetten. Om toch nog iets van mijn leven te maken. Wat dan niet makkelijk is. Dus natuurlijk als je start met wat stappen achterop en in sociale uitsluiting leeft. En dus daarvan dacht ik, ik heb daar ook wel iets over te vertellen.
1: Zeker. Amai, knap.
0: Ja, want dan moet je wel van iets terugkomen. En om dan de moed en de kracht te blijven vinden. Is er dan iets dat jou drijft, dat jou richting gaf? Of hoe moet ik dat zien?
3: Ik denk eigenlijk gewoon dat ik altijd enorm veel vrijheid wil hebben. En ik heb de chance gehad dat ik het mooie kan zien in kleine dingen. Dat heeft mij er altijd enorm doorgeholpen. Gewoon de bomen, de blaadjes zien waaien, een duif. Kleine dingen eigenlijk hebben mij altijd heel blij gemaakt. Maar de grootste factor was ook wel, net zoals jullie al zeiden op de radio, zijn de personen rond u. Als je op een gegeven moment een goed netwerk hebt, goede vrienden, mensen die echt in u geloven, want dat heb je nodig als kind, maar ook als volwassene. Mensen die in u geloven, dat geeft u ook gewoon de kracht om te blijven verder doen. En ook de mogelijkheid om in iets goed te worden of zo, als er mensen in u geloven. En ik denk dat dat voor mij enorm geholpen heeft. Dus goede vrienden hebben, mensen hebben die in mij geloven. En dat ik daardoor ook mijn eigen kwaliteiten of talenten heb kunnen ontdekken. Mm. Maar ik moest me echt deelvoelen van een groter geheel. Weet wel, want anders voelde je ook maar eenzaam en alleen. En ik denk, als ik het gevoel heb dat ik hoor hierbij, dat wel enorm veel kan betekenen.
0: Ja. Want natuurlijk, wonen in een voorziening, dan word je al buiten iets geplaatst, kan ik me voorstellen. Dat geeft net het omgekeerde gevoel, of niet?
3: Klopt, inderdaad. Ja, je voelt je een beetje... je groeit op in een soort van minimaatschappij. De realiteit is daar volledig anders. Wanneer ik uit de voorziening kwam, was dat een wereld die ik helemaal opnieuw moest ontdekken. Omdat je gewoon opgroeit in een heuse discipline, structuur. Alles verloopt van dat uur tot dat, zo. Je moet op tijd binnen zijn. Je leert niet om de wereld ontdekken zoals andere gasten die wel thuis opgroeien. Want je leeft echt in een institutie eigenlijk. Hè? Dus waardoor dat je inderdaad niet echt deelneemt aan de samenleving. Of toch alstublieft op een heel andere manier. Waardoor dat je ook al vaker uitgesloten wordt. Ja. Omdat je niet uit een normaal gezin komt. Dus dat vraagt natuurlijk ook wel enorm veel energie om toch je best te blijven doen, want waarvoor doe je het? Dan heb je het gevoel van, ik zit hier toch maar eigenlijk een beetje weg te kwijlen. Waarvoor doe ik het? Maar er is effectief wel, voorbij de horizon is er wel heel veel eigenlijk waar dat je het voor kunt doen. En de wereld is op zich wel mooi, maar die moet je wel zelf gaan ontdekken dan.
0: Ja, Mark, ik zie jou knikken en heel intens luisteren naar wat Janice hier zegt.
1: Ja, ik vind het een superkrachtig verhaal en... dat toont nog maar eens aan hoe veerkrachtig dat sommige mensen kunnen zijn. En dat is wat ook in het begin van het programma zei, dat ik zoveel kracht haal uit het andere mensen hun verhaal. En dit is er zo een van wat je van zegt, van kijk, daar kun je superveel kracht uit halen.
0: Ja. Want Janice, wat doe je dan nu?
3: Wel, ik ben nadien zelf aan de slag gegaan in de jeugdhulp als opvoedster. En intussen werk ik als onderzoeker in het Equality Research Collective aan de Hoog Gent. En onderzoek ik zelf ook wat de kracht is van ervaringskennis binnen de jeugdhulp. En hoe dat we dat structureel kunnen gaan inbedden in diezelfde sector. Omdat het gewoon enorm belangrijk is dat we de mensen horen waarover het gaat. Hè. Niet over ons, zonder ons. Want we kunnen nog zoveel kennis opdoen uit boeken, professionele kennis, whatever. Maar als je het zelf niet beleefd hebt of doorleefd hebt, weet je uiteindelijk niet volledig waar dat je het over hebt. En ik denk als we die drie vormen van kennis echt gaan samenleggen, dat je echt tot de walhalla van kennis komt en dat we die mensen ook moeten betrekken, zowel in de voorzieningen, maar ook op beleidsvlak, op alle soorten vlakken eigenlijk. Want het gaat wel degelijk over hen, over hun leven. Het is en daar spreek ik mij momenteel voor inzet, eigenlijk in alles wat ik doe.
0: Ja, ja.
3: Alles gaat over jeugdhulp. Ja. Ik adem jeugdhulp, zeg ik vaak.
0: Ja, ja. Je hebt er een doel van gemaakt en ik denk dat het jouw veerkracht geeft, omdat je weet hoe belangrijk het is.
3: Ja, ik wil mij inzetten voor de jongeren die er nu nog zijn. En er zijn er enorm veel. Er zijn ook enorm veel jongeren die jammer genoeg nog niet in de jeugdhulp zitten en die nog onder de radar blijven. Waar dat ook natuurlijk niet goed loopt. Dus eigenlijk vind ik het enorm belangrijk dat die gasten hun stem ook kan vertegenwoordigen. Of alstublieft nog luider kan laten klinken.
0: Ja, en dat doe jij ook door muziek te maken, hè?
3: Klopt, ja. Ik heb mijn band Nimbus Card, waar we ook maatschappelijke thema's aan bod laten komen. Vooral vanuit mijn verleden. Maar ook over andere vormen van uitsluiting. Ik vind het enorm belangrijk gewoon dat we altijd opkomen voor anderen die het minder goed hebben. Want we hebben allemaal privileges. En ik denk dat we ons daar echt wel bewust van mogen zijn.
0: Ja.
1: Amai.
0: Ik kan niet anders dan er eens mee zijn.
1: Ja, ik ook. Volledig. Ja, ja. Echt heel mooi. Echt heel mooi.
0: Ja. Merci om erbij te zijn. Janice, we gaan naar jouw band luisteren, naar Nimbus Card. Welk nummer gaan we horen?
3: We gaan Rader luisteren. Allee, Rader in het Engels. Ik zeg altijd Rader.
0: Maar, dat is gelijk Janice.
3: Ja, ja, dat is inderdaad. Maar dat is zo op zijn Gents. Hè, dat klinkt ook goed, Rader.
0: Dat is waar.
3: Dus het is Rader. En dan ga je inderdaad ook over het niet akkoord zijn met alles. En lekker jezelf blijven. En ongeacht niet perfect zijn, toch gewoon dicht bij jezelf blijven.
0: Yes, de essentie. Dank je wel daarvoor, Janice.
1: Dank je.
0: We gaan luisteren naar Nimbus Cards.
3: Dank je wel.
0: En succes met alles wat je doet, hè.
3: Dank je wel. Salut.

0: Ik kan geen Gent, anders zou ik het afkondigen zoals Janice van Koppenol dat zelf deed. Ik zal het gewoon rather noemen. Fantastisch verhaal dat we hoorden van Janice. Op de E40 richting kust is er een half uur file tussen Aalter en Beernem. De weg is er nu wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen nog 10 minuten erbij op de E19 van voor Kleine Pareel. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. Richting Nederland 20 minuten extra tussen Sint-Annalien-Groever en Berchem. Richting Stabroek op de R2 is er ook hinder door een defect voertuig. Op de afrit Waaslandhaven Zuid is het.
1: De zomer van 2026.
0: Yes, we hebben het nog 10 minuutjes over veerkracht. En dat is ook met mensen die liedjes aanvragen. Want dat is nu eenmaal het concept van ons programma. En Johan Peters die heeft goed geluisterd en dat ook gedaan. Dag Johan.
2: Goedemorgen.
0: We hebben hier al hele mooie schoolvoorbeelden van veerkracht gehoord vandaag. En jij bent er ook zo eentje, hè?
2: Maar ik denk het toch voor een deel, ja. Ik ben leraar lichamelijke opvoeding. Ik heb altijd lesgegeven, nu bijna 30 jaar. En natuurlijk, door mijn diagnose 96 van MS, heb ik dat nog tot 2012, 13 rechtstaand kunnen doen. Maar de ziekte is dan zodanig geëvolueerd dat ik uiteindelijk in 2014 in een rolstoel belandde. En ik wilde dan mijn job eigenlijk voortzetten als licentiaat LO, omdat in het onderwijs, je bent vast benoemd, ze kunnen u dus bij wijze van spreken niet buiten zetten, maar je krijgt een ander job aangeboden. En dan ging ik waarschijnlijk een beetje in de administratie, een beetje terechtgekomen zijn. En die job zag ik totaal niet zitten, omdat dat helemaal niet mijn ding is. En ik wou verder lesgeven. En ik doe dat nu ongeveer 10, 11 jaar vanuit mijn rolstoel. En dat loopt eigenlijk prachtig. Ik bedoel, de leerlingen stellen zich daar geen enkele vraag bij. Ik heb daar nooit opmerkingen over gehad. Alleen... Toen had de toenmalige directie daar een beetje vragen bij, maar uiteindelijk door steun van collega's ben ik in die job kunnen blijven. En geef ik nu, zoals gezegd, 10, 11 jaar al les vanuit mijn rolstoel. En dat loopt eigenlijk dat loopt prachtig. Dat is,
0: Ja, fijn om te horen. Ja,
3: heel mooi om te horen. Ja.
0: Ja. En vooral inderdaad, dat voor de leerlingen, dat maakt helemaal niet uit voor hen, lijkt mij.
2: Maar nee, want in het begin gaf ik daar een beetje uitleg rond hoe ik in die rolstoel beland was en over de ziekte, over MS enzovoort. En toen gaf, en dat was eigenlijk een terechte opmerking, gaf er een leerling, vroeg dan aan mij, meneer, ik zeg ja, kunnen we nu met de les beginnen? Ja, die jonge gasten die willen sporten, die willen... En het was geen grove opmerking.
0: Nee.
2: Hij zei dat zeer beleefd. Maar ja, ik bedoel, op die leeftijd ben je daar niet mee bezig. Die leeftijd van die gasten, dat is 15 tot 18 jaar, ben je met zulke dingen niet bezig. En die willen gewoon een ding doen. En of dat daar nu iemand zit in een rolstoel, of er staat iemand rechtstaand, of wat dan ook... Die mannen willen bezig zijn.
0: Ja, en dat maakt voor hen niet uit. Ja, we gaan naar Elton John luisteren. En I'm Still Standing heb je gekozen?
2: Ja, ik sta wel niet meer. Ik zit wel, maar ik ga nog altijd voort. En ik vind dat ook een... Het zit daar veel ritme in dat liedje. En daarom heb ik het gekozen.
0: We gaan het met plezier voor je draaien, Johan. Dank je wel.
3: Dank je, Johan.
2: Dank je wel, Ali.
3: Doei.
2: Salut, daar.

0: heel blij dat deze er nog bij is. I'm Still Standing van Elton John in deze uitzending over veerkracht. Mark, jij mag nog één liedje kiezen. En dat is Thought You Were On My Side van Cock Robin. Omdat het een mooi liedje is.
1: Ja, en ook, wederom.
0: Ja, en waarom nog?
1: Ja, dat gaat eigenlijk over vergist hebben in iemand of persoon. En dan zie je ook wel dat heel veel mensen daarmee struggelen. Maar anderzijds, is het dat. Maar ze maken dan een heel mooi liedje over. En ik vind Cock Robin eigenlijk een onderbelichte muziekgroep, zal ik maar zeggen. Mm. En ik vond dat ze nog eens aandacht verdienden.
0: Terecht. Ja. En inderdaad, we gaan er gewoon mee afsluiten, omdat het zo goed is. Hè?
1: Ja, voilà.

0: Thought You Were On My Side van Cock Robin. Te weinig op de radio, dus blij dat ze erbij waren vandaag. Blij dat jij erbij was ook vandaag, Mark Hermans. Ik vond het heel fijn dat je hier was.
1: Nou, het was heel fijn om hier te zijn.
0: Ik wens je succes met alles wat je doet en een hele fijne zomer nog. En veel pret met je kinderen.
1: Dank je, insgelijks.
0: Komt helemaal goed. Morgen ben ik hier met auteur en historica Tine Hens. Hebben we het over buitenbeentjes, over outsiders. Dus suggesties daarover, die mogen nu al naar ons doorgestuurd worden via de Radio 1 of de VRT Max app. En zo meteen is Kobe Ilse hier en met weet ik veel en hij heeft het over energie.
2: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De geheime overeenkomst met de uitbater van de regionale luchthavens verontrust Vlaamse oppositiepartijen. De Europese Commissie geeft Google een boete van honderden miljoenen en er zijn opvallend minder wespen dan in dezelfde periode vorig jaar. Verschillende Vlaamse oppositiepartijen zijn bezorgd over de geheime overeenkomst die minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft gesloten over de financiering van de luchthavens van Deurne en Oostende. Die zogeheten dading werd per ongeluk bezorgd aan Vlaamse parlementsleden en roept heel wat vragen op. Lonne van Herp.
7: De dading die minister De Ridder sloot met de Franse luchthavenuitbater lost een financieel conflict op. Wederzijdse miljoenenclaims worden kwijtgescholden en volgens de minister doet Vlaanderen daarmee een goede deal. Maar Bogdan van den Bergen van Groen twijfelt daaraan.
8: Er was één juridische claim van ongeveer 400.000 euro. Er was zelfs nog geen beroep tegen aangetekend. En op basis daarvan geeft de minister al toe voor 12,1 miljoen euro. Dat is toch wel heel snel geplooid, denk ik, voor die luchthavens.
7: In de dading staat ook dat de luchthavens zeker tot 2039 subsidies zullen blijven krijgen. Ook de volgende Vlaamse regeringen zijn daar dus aan gebonden en dat vindt Egbert Lagard van Anders onbegrijpelijk. Zeker als er geen plan is om de luchthavens meer rendabel te maken.
9: We zitten in een tijd waar iedereen moet besparen, met nieuwe belastingen oplegt en dan zomaar een blanco cheque uitdelen aan luchthavens die niet levensvatbaar zijn, is onaanvaardbaar.
7: Volgens de oppositie is het bovendien totaal niet duidelijk hoeveel subsidies er precies uitbetaald zullen worden. Ook coalitiepartner CD&V sprak gisteren over een gebrek aan transparantie in dit dossier.
6: Minister De Ridder bevestigt dat het niet de bedoeling was dat de parlementsleden de dading te zien kregen. Die blijft vertrouwelijk, zegt de minister, die ook benadrukt dat de parlementsleden de tekst niet mogen verspreiden. De Brusselse minister-president Illies houdt rond deze tijd een spoedvergadering met zijn regering over de staking bij de Brusselse brandweer. De brandweer legde dinsdag het werk neer uit protest tegen een tekort aan personeel en middelen. En die staking is nog niet voorbij. Overleg tussen Illies en de vakbonden gisteren heeft niks opgeleverd. De vakbonden vinden de voorstellen die op tafel liggen onvoldoende. Van de 172 Brusselse brandweerlui zouden er vandaag maar 38 aan het werk zijn. Daardoor kunnen niet alle interventies uitgevoerd worden. In Antwerpen is een ex-paracommando veroordeeld tot 8 jaar cel voor een moordpoging in Boom. De dertiger was dit voorjaar nog te zien in het tv-programma Klopjacht op Play. In de zomer van 2024 was hij opgepakt nadat een man levensgevaarlijk gewond was geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer was gekend voor drugsfeiten. De ex-paracommando gaf toe dat hij de vluchtwagen bestuurde en samenwerkte met een compaan. Ze krijgen nu allebei 8 jaar cel. Wie het schot gelost heeft en of er een derde persoon bij betrokken was, is volgens de rechtbank niet duidelijk. De Europese Commissie heeft technologiebedrijf Google boetes opgelegd van in totaal 890 miljoen euro. Onder meer omdat Google zijn eigen diensten bevoordeelt. Steven Rombout, hoe doet Google dat dan?
10: Wel, de commissie heeft vastgesteld dat Google zijn eigen diensten, denk aan Google Shopping of Google Flights, prominenter toont in de zoekresultaten dan die van andere aanbieders. De eigen diensten worden dus bevoordeeld en dat mag niet volgens recente Europese wetgeving. Die wetgeving moet voorkomen dat grote techplatformen hun macht misbruiken en de concurrentie verstoren. Hiervoor krijgt Google een boete van 460 miljoen euro. Maar Google krijgt ook nog een tweede boete, een van 430 miljoen, omdat het app-ontwikkelaars belemmert om gebruikers een dienst te laten kopen buiten de eigen Google Play winkel, en ook dat mag niet van Europa. Het bedrijf kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissingen.
6: Dankjewel, Steven. En de lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geraakt over een nieuw pakket sancties tegen Rusland. Intussen al het 21ste pakket. Lucas Lecluze, wat staat daarin?
11: Wel, Europa viseert vooral de Russische olie- en gassector door bijvoorbeeld de prijs van Russische olie niet te laten stijgen. En de EU wil op die manier voorkomen dat Rusland nog meer winst maakt en daarmee de oorlog tegen Oekraïne financiert. Er worden ook opnieuw nog meer Russische banken uitgesloten van internationale netwerken en 30 verdachte schepen mogen de Europese wateren niet meer in.
6: Ja, de onderhandelingen verliepen wel wat moeizaam.
11: Ja, verschillende lidstaten trekken het nut van deze sancties in twijfel. Ze vinden dat Rusland te weinig pijn doen en net Europese bedrijven gaan treffen. Vooral Griekenland deed ook moeilijk. Griekse schepen vervoeren vaak Russisch LNG naar het buitenland. En een verbod zou Griekse bedrijven veel pijn doen. Griekenland krijgt nu een uitzondering voor bestaande contracten. En ook voor enkele andere Europese lidstaten werd het pakket afgezwakt.
6: Dankjewel, Lucas. Er zijn dit jaar opvallend minder wespen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer doordat hun natuurlijke vijand, de hoornaar, volop bestreden wordt. Dat zegt Maarten Wieland van Natuurpunt.
12: 1. De wisp is een belangrijk prooi van de Aziatische hoornaar. Die zo wordt weggevangen. Daarnaast is de wisp eigenlijk een beetje gevreesd, gehaat door de mensen. Dus wij bestrijden zelf. En dan hebben we specifiek dit jaar nog extreme weersomstandigheden. Hitte, maar ook vooral in mei en juni, de eerste twee weken, was het eigenlijk heel koud, fris en nat. En dat zijn cruciale momenten in de opstart van de nesten.
6: Het weer vandaag, hier en daar nog een buitje, maar geleidelijk meer opklaringen en tot 23 graden. Morgen op veel plaatsen ochtendgrijs met plaatselijk wat druppels langs de grens met Nederland. Na de middag zon aan zee en geleidelijk ook in het binnenland. Het wordt dan iets warmer tot 26 graden. Zaterdag nog iets warmer en zondag trekt een actieve regenzomer over. We begonnen het nieuws met de ophef over de dading die Vlaams minister De Ridder heeft gesloten met de uitbater van de regionale luchthaven. Die dading was vertrouwelijk, maar is toch uitgelekt. Meer op vrtnieuws.be.
0: Op de E40 richting kust is de weg weer vrijgemaakt in Beernum. De file vanaf Aalter lost dan ook stilaan op. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Elders op de snelwegen enkel lichte vertragingen. Richting Stabroek op de R2 wel nog hinder door een defect voertuig op de afrit Waaslandhaven-Zuid.
4: Natuursteen, parket in Permo. Radio 1.
13: Weet ik veel.
4: Met Kobe Ilse.
13: Goedemiddag en welkom bij Weet ik veel. We gaan in de toekomst kijken vandaag. Want hoe ziet ons energieverbruik, maar ook onze energieproductie eruit over 100 jaar? Het is de uitzending van een gesprek dat we opnamen in het Wintercircus in Gent afgelopen lente. Qua muziek beginnen we met een geniale film van Danny Boyle over de zon, Sunshine, over de kracht van de zon, de energie van de zon. En de magistrale muziek die erbij hoort is van John Murphy. Heel fijn dat u luistert en bijzonder welkom bij deze ongelooflijk interessante Weet ik veel.

0: uit de film Sunshine van Danny Boyle. De muziek is van John Murphy. Sunshine.
1: Weet ik veel.
0: Johannes Lavijnen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent postdoctoraal onderzoeker aan het Energy and Systems Lab van de UGent.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe leg je uit op een familiefeest wat je doet?
2: Ik werk aan energie, zeg ik. Ik ben energie-expert.
0: En kost dat veel energie?
2: Dat valt mee. De energie die je niet verbruikt is altijd de goedkoopste natuurlijk. Mm-hmm. En de energie die je zelf opwekt, komt daarna. Ja. En als je energie moet aankopen, zeker als dat fossiele energie is, kan dat soms wel duur zijn. Ja. Net daarom dat we zo snel mogelijk moeten overstappen op eigen geproduceerde elektriciteit.
0: Wel, we gaan daarover praten, hè, maar laten we beginnen bij het begin. Wat is energie? Dat is wat we nodig hebben om de boel te laten draaien. Hè. Zo simpel is het, hè?
2: Ja, dat klopt. Het wordt eigenlijk vooral gedefinieerd als de kracht om zaken in beweging te zetten en te veranderen. En dat klinkt misschien ook heel filosofisch, het is ook een klein beetje filosofisch, maar energie zorgt ervoor dat we bijvoorbeeld machines kunnen doen laten draaien en dingen kunnen laten produceren, dat we ons kunnen verwarmen. En dat is precies wat energie doet. En die energie zelf komt eigenlijk in heel veel vormen. We noemen dat eigenlijk meer energiedragers. Er zit energie in, bijvoorbeeld aardolie, aardgas, ook elektriciteit, waterstof. Je kan het zo gek niet bedenken. Alles draagt energie in zich.
0: Ja, alles wat je kan verbranden, kan energie opleveren.
2: Ja, ja.
0: Een boom kan je ook verbranden en daar
2: inderdaad
0: iets mee doen.
2: Ja, ja. Het is misschien interessant om er een keer bij stil te staan waar die energie, de energiebronnen zelf eigenlijk allemaal vandaan komen. Want je zegt nu eigenlijk een boom, ja, wij ingenieurs noemen dat biomassa, ja. Maar eigenlijk is dat zonne-energie. En dat klinkt misschien raar, maar die boom heeft zonnestralen, zonne-energie gebruikt. Inderdaad,
0: ja,
2: inderdaad.
0: Ja, ja, okay.
2: En eigenlijk, als je een boom verbrandt, ben je eigenlijk ook zonne-energie aan het verbranden. Bijna alle energie die we hebben eigenlijk maar op onze planeet en in ons zonnestelsel maar heel weinig echte energiebronnen die bruikbaar zijn. En bijna alles komt van de zon. En we hebben ook nog geothermie, dat is eigenlijk de energie die in de kern van onze planeet zit. Daar kunnen we ook nog gebruik van maken. Okay, maar voor heel veel andere zaken komt bijna alles van de zon.
0: Ja, want olie is ook zijn verrotte bomen, hè?
2: Ja,
0: als
2: ja.
0: Ik het goed heb, toch?
2: Ja, ja,
0: olie
2: klopt.
0: Is iets dat naar beneden gegaan is en dat beginnen rotten is. En,
2: ja.
0: En daar miljoenen jaren, duizenden jaren gezeten heeft.
2: Ja.
0: Dus eigenlijk zijn we constant een soort van zon aan het verbranden, of energie van de zon,
2: ja,
0: nu al.
2: Ja, inderdaad. Over die ontstaansgeschiedenis van fossiele energie is er nog een hele kleine, leuke anekdote. Daarnet was je eventjes bezig over schimmels die zich kunnen voorplanten.
0: Ja, dat was even duiden voor de luisteraar die nu uit de lucht valt. Dat was het praatje vooraf hier met het publiek, dat ik een weetje heb onthouden dat schimmels zich voorplanten in de lucht.
2: Ja.
0: Seksueel dan.
2: Dat klopt. Ja. En het is misschien grappig, maar ook interessant om te weten. Weet je dat je schimmels zijn eigenlijk pas later gekomen dan bomen en biomassa. Of toch de schimmels die biomassa doen verrotten.
0: Ja.
2: En op een bepaald punt, in de oertijd, om het zo te zeggen, was er heel veel bebossing op de aarde. Heel veel van die bomen, ja, op een bepaald moment sterft een boom, valt die om. En als we nu in het bos een boom zien die omvalt, ja, we zien dat die verrot. Maar waarom verrot dat? Dat is denk ik omdat er daar witte schimmels in groeien, die eigenlijk dat doodmateriaal verteren.
0: Okay.
2: Maar die witte schimmels zijn eigenlijk pas veel later gekomen. En op een bepaald moment was er dus enorm veel oerbossen die gewoon vol lagen met, ja, dode bomen die niet verteerden.
0: Die lagen daar.
2: Die lagen daar. En dat is eigenlijk waarom we ook die steenkoolformaties en die grote hoeveelheden geconcentreerde aardoliebronnen hebben. Dus het zijn eigenlijk al die lagen van bomen die daar gewoon lagen, die niet verrotten. Pas veel later zijn schimmels zich bij hen ontwikkelen. Die hebben dat allemaal bij hen omzetten. Maar ondertussen was er ook nog eens aarde en dergelijke. Allee, dat is bedolven geweest door geologische processen. En dat is eigenlijk ook waarom we nu steenkool bijvoorbeeld in één mijn vinden, in een ader noemt men dat. Dat is eigenlijk die gigantische ophoping van oude bomen.
0: Zonder schimmels. Ik voel een grote moh in de zaal. Voilà, dat is al een eerste moh. Dat weet ik veel weetjes. Dat is fantastisch. We zitten in het verleden, maar we hebben beloofd, we hebben de belofte gemaakt, ja, ook aan de mensen hier, om over de toekomst te praten, hè. Maar dan denk ik van, ja, hoe kunnen wij in godsnaam weten wat we binnen 100 jaar gaan doen? Want 100 jaar geleden, hoe zag de energie er toen uit? Ja, dat was kolen verbranden, dat was een soort stoom opwekken op een embryonale manier, om dan een soort industriële machine in gang te krijgen. Dat was heel rudimentair. Ondertussen staan we verder, alhoewel we blijven die biodingen verbranden. Hoe begin je eraan om na te denken wat binnen 100 jaar?
2: Ja, dat is een van de grootste uitdagingen. Als we nog heel eventjes een klein stukje inderdaad in de geschiedenis blijven. Mensen denken al eeuwenlang na over hoe, of toch minstens één eeuw, sinds de industriële revolutie, ongeveer zoiets, hoe energievoorziening er in de toekomst kan uitzien. Wat we meestal zien, is dat al die voorspellingen ernaast zitten. Meestal gaat men modellen gebruiken. Men gaat eigenlijk proberen de werkelijkheid in een soort mathematisch model te gaan vatten en dat gaat men extrapoleren naar de toekomst toe. Okay. Maar over modellen wordt vaak wel eens gezegd van ja, alle modellen zijn fout, maar sommige zijn bruikbaar. dat is eigenlijk ook altijd zo gebleken tot nu toe.
0: Nu je het zegt, in de jaren 40, 50 zal er nog niemand gedacht hebben dat ooit op een huis een zonnepaneel zou liggen, dat we daarmee een batterij kunnen voeden die dan zorgt voor elektriciteit waar je aan een kookvuur mee aansteekt. Ja. Dat was vroeger ondenkbaar, neem ik aan.
2: Ja, inderdaad. En toch, heel, heel bizar, eigenlijk de eerste grootschalige windturbine, dus van het formaat dat we ze nu kennen, van meer dan een megawatt, om het zo uit te drukken, die dus eigenlijk heel veel gezinnen, die duizenden gezinnen van stroom kan voorzien.
0: Dat is niet de nazi's, hè?
2: Nee. Okay. Een Amerikaanse uitvinding. Okay. 1941 bestond zo'n turbine al. Ook het eerste praktische zonnepaneel dateert eigenlijk van eind jaren 40. Dus op dat moment hadden we eigenlijk al veel van de hernieuwbare energietechnologieën. Ze waren nog niet zo performant als nu, maar toch wel veel meer of veel performanter dan je zou verwachten, bestonden toen al.
0: Maar dat is 80 jaar geleden. Wij gaan nu 100 jaar in de toekomst kijken. Mm-hmm. Dan denk ik, en ik gooi maar wat op wat je leest en wat je hoort, hè, dat we met fusie, kernfusie, hè, op dit moment doen we kernsplitsing in kerncentrales, veel afval, heel veel, dat vraagt wel wat energie. Fusie, en zeker koude fusie, wat een fusie is bij kamertemperatuur, bij wijze van spreken, dat zou de heilige graal zijn. Is dat iets? Want je leest van alles. Hè, dat er ondertussen een positief effect is, dat er meer energie uitkomt uit een fusie-experiment dan dat je erin moet stoppen. Mm-hmm. Want ja, je moet iets verwarmen tot miljoenen graden Celsius. Vertel.
2: Ja, dat klopt. Sowieso wat kernfusie betreft, dat is inderdaad, dat wordt een beetje gezien als de heilige graal. Ja. En dat is altijd 30 jaar in de toekomst. En dat al de voorbije 50 jaar.
0: Dus al 50 jaar, in de 30 jaar zijn
2: ja,
0: we.
2: Inderdaad, dat is een beetje het mopje dat er vaak over gemaakt wordt. Kernfusie is inderdaad een beloftevolle technologie voor een aantal zaken. In principe, wat je nodig hebt, is we noemen dat zwaar water. Dat is een specifieke vorm van gewoon water eigenlijk. En je gaat daar de waterstofatomen van waterstof of de heliumatomen ook gaan fusioneren. Daar komt er heel veel energie bij vrij, waarmee je dan elektriciteit kan gaan opwekken.
0: Water is H2O, dus je gaat die twee H'tjes samenpersen.
2: Ja, ja. Het is zeer specifieke, om het wetenschappelijk correct te zijn, zeer specifieke isotopen ervan. Dus het is iets moeilijker dan puur water, maar het komt er wel op neer dat je eigenlijk een zeer basale grondstof hebt, waar je dan wat energie aan toevoegt, een beetje, ja, heel veel eigenlijk wel. Je laat die kernen samensmelten en daarbij komt er eigenlijk nog meer energie vrij, die je dan gaat gaan oogsten om bijvoorbeeld opnieuw water te gaan koken en een stoomturbine aan te drijven en elektriciteit te gaan genereren.
0: Maar die twee waterstoffen willen niet bij elkaar. Dat is een groot probleem.
2: Ja, ja, zeker.
0: Je moet die enorm
2: ja.
0: verwarmen of onder enorme druk brengen en die echt forceren. Hè?
2: Ja,
0: dat is
2: ja.
0: het probleem.
2: Ja, inderdaad. En atomen die apart zijn, ja, die zijn meestal perfect gelukkig. Maar een keer je ze samenbrengt, zijn ze nog gelukkiger. Maar je moet ze een duwtje geven om die atomen samen te brengen. En daar heb je die energie voor
0: ben
2: nodig.
0: Ben ik angst?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja,
0: het is,
2: ja.
0: Het is een ja. natuurlijk fenomeen.
2: En het is zeker een natuurlijk fenomeen in de zin van het is exact wat er ook gebeurt in de zon. Eigenlijk is de zon een gigantische kernfusiereactor die in de lucht zweeft. In de ruimte zweeft. En wat er daar gebeurt is eigenlijk wat we nu ook op een kleinere schaal proberen te gaan repliceren. Maar dat is enorm, enorm complex. Die temperaturen zijn ook enorm, enorm hoog. Normale materialen kunnen zijn daar niet tegen bestand. Dus we moeten dan met gigantische magnetische velden gaan afschermen, gaan beschermen.
0: Ja, je hebt nu overlaat, zag ik voor de eerste keer blijkbaar een gekleurd beeld in een ja. fusiereactor, dat was revolutionair, een gekleurd beeld, omdat ja, die temperaturen zijn gigantisch hoog. Dus ja. om een lensje daar op te zetten, was op zich al een huzarenstukje. Ja. Het cliché wil, het is al 50 jaar over 30 jaar, jij hebt de vinger aan de pols. Is dat realistisch dat ooit onze bron van energie wordt? Zoals we nu kerncentrales zetten, mm-hmm. maar kernsplitsing ja. hebben.
2: Het ding is dat er ook, en dat is mijn persoonlijke mening dan, nogal wat optimisme of geloof in de technologie is die niet per se altijd gestoeld is op realisme. Laat me verklaren waarom. Uiteindelijk, een technologie wordt pas succesvol als economisch succesvol kan zijn. Mm-hmm. Als eigenlijk de koststructuur erachter goed zit. Tuurlijk. Als de energie die ze produceert competitief is qua prijs met andere vormen van energie. En ik denk eigenlijk dat daar een klein beetje nog het schoentje knelt bij kernfusie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar kernenergie. Kernenergie is op zich geen al te goedkope technologie. Je moet er ook heel veel in investeren om een kerncentrale te bouwen.
0: Veiligheid natuurlijk. Ja.
2: Competitief is qua prijs met andere vormen van energie. En ik denk eigenlijk dat daar een klein beetje nog het schoentje knelt bij kernfusie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar kernenergie. Kernenergie is op zich geen al te goedkope technologie. Je moet er ook heel veel in investeren om een kerncentrale te bouwen.
0: Veiligheid natuurlijk.
2: Ja, inderdaad. Maar een keer dat die draait, valt dat wel.

0: Maar eigenlijk is dat geen economisch probleem. Dat is eerder een ethisch probleem. Moet daar ook respect voor hebben. Niet Tuurlijk. Iedereen zit daar natuurlijk zitten om kernafval in de grond achter te laten. Maar economisch is dat eigenlijk geen probleem. En wat we nu doen met kernfusie is eigenlijk nog een veel complexere machine gaan bouwen. Want dat is een kernfusiereactor is ten opzichte van een kernsplitsingsreactor, zoals de huidige reactoren, zijn nog zoveel meer complexer.
1: Nu nog, want we zijn nog aan het R&D'en. We kunnen dat nog afschrijven.
0: We zijn er een aantal aan het bouwen, maar het ziet er naar uit dat de klassieke kernfusietechnologieën waar men al altijd op onderzoek gedaan heeft, toch wel altijd zeer complexe machines zullen blijven. Er zijn nu wel een aantal start-ups in Amerika bezig met alternatieve vormen van kernfusie. Die misschien wel, maar altijd met twee woorden spreken, in eenvoudiger technologie zouden zijn, ook kleinschaliger zouden kunnen. Er is daar redelijk veel interesse rond van bijvoorbeeld datacenterbedrijven, AI-bedrijven. Maar het is nog een beetje moeilijk om door de mist te zien of dat ooit iets zal worden. Eigenlijk wat ze doen is oude concepten die men verlaten heeft voor die hele complexe kernfusiereactoren, hebben zij eigenlijk opnieuw in de aandacht gebracht. Beginnen ze nu weer te onderzoeken en te ontwikkelen. Ja. We zullen zien de komende jaren of er iets van komt. Het is koffiedik kijken.
1: Hoeveel procent kans geef je dat binnen over 100 jaar de belangrijkste bron van energie is? Puur procentueel.
0: 5 à 10%?
1: Oké, dat is niet veel. Nou, waar moeten we dan kijken? Want je hebt er net al gezegd, de zon is een kernfusie in de ruimte. Hoeveel procent van het zonlicht of hoeveel procent van de energie van de zon kunnen wij eigenlijk capteren op dit moment en nuttig maken? Mm-hmm. Dat is 0,000 zoveel, hè? Nee?
0: Ja, dat hangt een beetje vanaf van hoe je capteren bedoelt. Bijvoorbeeld, als je een zonnepaneel legt, gaat dat ongeveer 22% van de zonne-energie die erop komt, omzetten in bruikbare elektriciteit.
1: Ja, maar dan heb je het over de energie die van de zon tot hier geraakt is. Mm-hmm. Stel dat je 1 seconde van de totale productie van de zon zou kunnen... Ooit gelezen, hè? Verbeter mij als het fout is. Gelezen dat 1 seconde van wat de zon produceert, 100% van wat de zon produceert. Als je dat voor 1 seconde zou kunnen capteren, kan je heel de planeet voor jaren voorzien.
0: Ja, ik ken dat exacte cijfer niet, maar het is zeker in de juiste grootte.
1: Het is zoiets,
0: het is zeker in de juiste grootte. De zon is een zo'n gigantische bron van energie. Dat het inderdaad vooral een kwestie is van zoveel mogelijk die energie proberen te capteren. Het is ook gratis energie, we moeten er niet voor betalen. Niemand kan een exportverbod opleggen aan de zon bijvoorbeeld. We nemen nu heel veel gas af van Amerika. Een president kan daar wel een exportverbod opleggen, maar niemand kan de zon blokkeren. Dus die zonne-energie
1: onderschat
0: is...
1: Elon Musk niet. Onderschat hem niet, hè. Zo'n zeil, je hebt toch van die simulaties zo, dat ze een zeil voor de zon hangen. En daarmee kunnen we dat doen? Kunnen we naar de ruimte gaan en daar een hoop zonnepanelen gaan leggen?
0: Ja.
1: Want ja, de zon schijnt daar altijd.
0: Ja.
1: En ik heb al gehoord dat je eigenlijk elektriciteit ook draadloos kan doorsturen naar de aarde.
0: Ja.
1: Vertel.
0: Ja, zeker. In het Engels noemt dat space-based solar. Dat is eigenlijk ruimtegebaseerde zonne-energie. Dat is een concept dat sinds de jaren 60 eigenlijk al, sinds de moderne ruimtevaart is ontstaan, al overwogen wordt. Wat houdt het eigenlijk in? Dus een zonnepaneel hier op de aarde, die ontvangt wel wat zonne-energie, maar dat moet eerst door de atmosfeer. Mm-hmm. We hebben hier ook dag en nacht, dus 's nachts produceert zo'n paneel niks. Het kan bewolking zijn, et cetera. Maar in de ruimte schijnt de zon eigenlijk altijd. Want ja,
1: Tuurlijk.
0: Als je een zonnepaneel in de ruimte plaatst, gericht naar de zon, heb je eigenlijk dag en nacht, ja, want er is geen nacht, heb je altijd zonne-energie.
1: Kijk naar de maan, je hebt een kant die altijd in de zon is en je hebt ook de dark side of the moon, top LP ook, die altijd in de schaduw ligt.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus dat is een gigantisch voordeel. De zonne-energie in de ruimte is ook zoveel meer sterker dan de hoeveelheid energie die we hier op de aarde ontvangen. Want ja, die zon moet eerst door de hele atmosfeer, wordt daar omgezet ook voor een stuk dat zonlicht en warmte. Daar niet, daar heb je eigenlijk echt de fotonen, de echte straling van de zon kan je gewoon daar optimaal gaan capteren. Dus zonnepanelen in de ruimte zullen ook veel, veel meer energie opleveren dan ze hier op de aarde.
1: En hoe kan je dat dan hoe kan je energie door een soort bliksem creëren dan?
0: Nee, dat gaan we niet doen. Dat zou nogal spectaculair, maar katastrofaal zijn, denk ik. De meest voor de hand liggende manier is eigenlijk die heel veel zonnepanelen in de ruimte plaatsen, daar elektriciteit mee maken en dan via microgolven naar de aarde doorsturen. Eigenlijk een beetje zoals in uw microgolf thuis wordt er ook draadloze energie van de microgolfbuis die in uw microgolf zit overgedragen aan uw eten. Dat kunnen we eigenlijk ook doen, maar dan op heel grote afstanden van de ruimte naar de aarde.

0: En ik hoop ook vrij gericht. Ja. Dat je niet heel de aarde gaat microgolven. Want dan...
1: Zeker, ja. Dat is eigenlijk een van de problemen. Er zijn veel problemen. We kunnen straks een aantal van de belangrijkste aanhalen. Maar een van de problemen is inderdaad... Je moet een zeer gefocuste bundel hebben van microgolven... die je ergens naar een antenne, een ontvangstantenne... We noemen dat ook een rectenna, noemt dat ook in het een receiving antenne op het aardoppervlak. Die antenne is sowieso al zeer groot. Meerdere voetbalvelden groot.
0: Okay.
1: Maar die zonnepanelen en die microgolfzender moet daar zeer geconcentreerd, zeer gericht op stralen natuurlijk. En moet dat doen vanop een hoogte van 58.000 kilometer of zo. Dus de kleinste afwijking kan ervoor zorgen dat die straal natuurlijk ergens terechtkomt waar we ze liever niet hebben.
0: Dan wordt het een wapen, hè?
1: Misschien.
0: Ja, het zoals kan, in de het film, kan. Zo de stralen vanuit de ruimte. Is dit realistisch? En hoeveel megawatt zou je kunnen doorsturen? Want ja. We hebben wel wat heeft de planeet nodig? Weten we dat eigenlijk?
1: Ik ken het cijfer niet van buiten, maar toch redelijk wat. In principe, in theorie, kan je het wel volledig opvangen met bijvoorbeeld ruimtegebaseerde zonne-energie. Maar er zijn wel een aantal nadelen. Eén is opnieuw die kostprijs. Alles staat of valt met kostprijs. En op dit moment is de prijs om gewoon al die zonnepanelen, al die microgolfzenders in naar de ruimte te krijgen, veel te hoog. Als je kijkt naar de meeste onderzoekspapers rond space-based solar, die zeggen, we hebben ergens €200 per kilogram nodig naar de ruimte om daar rendabel te maken.
0: Want hoe groot zou het voetbalveld moeten zijn dat we daar in de ruimte aan zonnepanelen gaan plaatsen om genoeg energie door te stralen? Of zou je het...
1: Ik denk niet dat je nog in voetbalvelden kunt uitdrukken. Dat is nog veel, veel groter.
0: Okay.
1: En op dit moment zitten we eigenlijk... aan die lanceerkost zitten we nog aan een tienvoud op dit moment. Maar zelfs als we kijken naar bijvoorbeeld de plannen van Elon Musk voor Starship... zelfs al in de meest optimistische prognoses voor de lanceerkost daarvan... geraken we er eigenlijk nog altijd niet. Nu... Oké, er zijn een aantal andere onderzoekers die zeggen... Oké, maar misschien moeten we dat niet allemaal lanceren. Wat als we nu die zonnepanelen en die zenders en die constructies allemaal in de ruimte bouwen? Door bijvoorbeeld robots en drones naar de ruimte te lanceren... die gaan dan een asteroïde gaan ontginnen, daar de materialen gaan uithalen... om dan die zonnepanelen daar allemaal te maken.
0: Wie is dan er bezig met robots maken? En wie heeft een ruimtebedrijf?
1: Misschien. Kunnen ze een belletje doen naar Elon en misschien kunnen we wel een positie binnen een van zijn bedrijven te pakken krijgen.
0: We zijn nu aan het fantaseren. Ik vind het fantastisch om erover na te denken. Stel dat er over de verschillende continenten wel wat antennes staan waar die energie binnenkomt. Het zou spectaculair zijn. En we zouden kunnen leven in een wereld waar energie geen probleem meer moet zijn. Stel dat je dat tot hier krijgt voor een heel schappelijke prijs. Dan is er een overaanbod aan energie. Mm-hmm. Dat verandert ons hele denken.
1: Dat klopt, maar alles staat of valt altijd met die kostprijs.
0: Ja, kostprijs.
1: En dat is vaak het stuk dat vergeten wordt. En ook die ruimtegebaseerde zonne-energie is in theorie eigenlijk oneindig. Maar komt ook altijd met een kost. Onder andere bijvoorbeeld onderhoud. De ruimte is een zeer agressieve omgeving. Omdat je bijvoorbeeld de straling van de zon is zeer nuttig, die lichtstraling. Maar er is ook heel veel andere kosmische straling die in de ruimte zeer... schadelijk is, niet alleen voor mensen, maar ook voor apparatuur. Hier hebben we daar niet echt veel last van, want we hebben de atmosfeer die als een dekentje rond ons ligt, die ons beschermt. Maar bijvoorbeeld die zonnepanelen in de ruimte zouden eigenlijk constant gebombardeerd worden door zeer krachtige straling, die constant dat materiaal zou beginnen wegeten, die voor storingen zou zorgen.
0: De Sahara,
1: micrometeorieten.
0: Stel dat je de Sahara vollegt, heb je ook dat probleem van zand en toestand. Dus de aarde
1: zeker.
0: Op de aarde gaat ook alles
1: kapot. Maar op de aarde kan je er makkelijk bij om het te repareren.
0: Juist.
1: En als je in de ruimte moet doen, is dat toch een ander kostenplaatje.
0: En als we nu zeggen van we gaan een paar dingen outsourcen naar de ruimte over 100 jaar. De AI, datacenters, de grote verbruikers, die gaan we al... naar de ruimte brengen en lokaal de energie die ze opvangen van de zon, lokaal gebruiken onmiddellijk om de AI te laten berekenen, blablabla. Bla, bla. En dan moeten we geen energie doorsturen, maar data doorsturen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een pak stabieler, neem ik aan. En simpeler, want dat doen we nu al.
1: We doen dat al voor een stuk, ja. Vooral via satellieten werken nu vooral op
0: Starlink. Je kan zelfs op een vliegtuig ondertussen Netflix streamen.
1: Maar natuurlijk, de energieverbruik daarvan, dat is verwaarloosbaar ten opzichte van wat we zelfs dagelijks gebruiken, nog maar alleen in België.
0: Dus we zouden kunnen redeneren, we gaan alles wat heel veel energie kost in de ruimte laten berekenen, toestanden. En we gaan zorgen voor onze eigen energie hier om onze huizen te verwarmen en dat soort dingen. Maar alles wat er in de cloud en zo gebeurt...
1: Een bedrijf dat geld verdient met raketten te lanceren, zou dat zeker zien zitten. Maar ik weet niet of het echt een oplossing is voor onze problematiek. Net omdat we hebben de aarde, we hebben nog heel veel plaats waar we zaken kunnen bouwen. En het is ook veel gemakkelijker om eraan te werken, om het te bouwen, klopt, om het weer af te breken, dan iets naar de ruimte te schieten.
0: Klopt het dat als je de Sahara vollegt met zonnepanelen 100 kilometer op 100 kilometer, dat je eigenlijk genoeg hebt om heel de wereld te voorzien?
1: Dat is een...
0: Klopt dat echt?
1: Ja.
0: Waar wachten we op? 100 kilometer op, dat is van hier naar, wat is het? Waar zitten we? Gent. Naar, wat is 100 kilometer van hier? Ik vraag het even aan de zaal. De kust,
2: de
0: dat
2: pannen,
0: is 50. Ja. Ah ja, de pannen. Ah wel ja, dat moet toch te doen zijn. We bouwen gebouwen van een kilometer hoog.
1: Mm-hmm. Het grote probleem is, wie gaat er dat betalen? Dan moet je eigenlijk al als continent of als wereld samenkomen. En hoe gaan we die elektriciteit dan ook distribueren naar iedereen? We hebben daar enorme elektriciteitsnetwerken.
0: Maar er zijn nu constant schepen die over en weer moeten varen met liquid gas, vloeibaar gas.
1: Mm-hmm.
0: De olietoestanden, oorlogen om die olie. Dat lijkt toch een quick fix, want je kan in Amerika ook... Die hebben ook een woestijn waar je dan 50 kilometer iets zou kunnen doen. Ja. Of zijn we nu naïef?
1: Nee, dat is eerder een economisch probleem. Omdat zo'n tanker bijvoorbeeld, waarvan je zegt inderdaad, er varen er heel veel heen en weer. Op zich is dat een veel lagere kost om in te investeren dan dat gigantisch veld met zonnepanelen.
0: Okay.
1: En dat is eigenlijk een economisch probleem. In de toekomst gaan we eigenlijk steeds meer naar technologieën gaan kijken die een lage operationele kost hebben, die eigenlijk geen energie meer of bijvoorbeeld gas of zo verbranden, maar die een enorm hoge investeringskost hebben. En dat is ook het probleem bij die zonne-energie. Zo'n tanker kan eigenlijk relatief snel gebouwd worden. Als je kan beginnen met één, als je er nog extra nodig hebt, bouw je er nog wat andere. En dat is een veel eenvoudiger investeringspad dan die nog alleen nog maar de hoogspanningslijnen aanleggen naar de Sahara om daar die energie van te...
0: Maar het werd... een beetje een partypooper, Johannes. We zijn heel creatief bezig. We zijn briljante oplossingen aan het verzinnen en elke keer opnieuw slaat het naar de grond.
1: Het is mijn job als ingenieur om op de werkelijkheid...
0: Hoeveel procent kans dat we over 100 jaar onze energie vanuit de ruimte naar beneden halen?
1: Nog minder dan 5%.
0: Maar jongens, toch.
1: Sorry.
0: We zijn hier al 20 minuten bezig en we hebben nog altijd geen oplossing.
1: Well, misschien moeten we niet naar de ruimte kijken, maar eens onder onze voeten kijken. Want
0: nu zijn we goed bezig. Oplossingen, ja.
1: Onder onze voeten, in de aarde zelf, zit er ook een gigantische bron van energie die veel dichterbij is. Als je eigenlijk een aantal kilometers diep in onze aardkorst zou beginnen graven, zou je het plots al heel, heel warm beginnen krijgen.
0: Ja, vulkanen, ja, dat is het.
1: Inderdaad. En er is een bepaalde technologie die noemt geothermie. Dat is eigenlijk een verzameling van heel veel verschillende technologieën. Mensen kennen dan soms misschien van een geothermische warmtepomp. Dat is een warmtepomp die zijn...
0: Ah ja, een diepteboring.
1: Ja, die met een diepteboring. Maar dat is 80, maximum 100 meter. De geothermie, waar ik eerder aan denk, die wellicht wel een belangrijke rol in de toekomst kan spelen, is eigenlijk een zeer diepe geothermie. Waar men 6, 7 kilometer diep gaat
0: boren. Hoe warm is het daar?
1: Dat kan al snel, als we dan kijken eigenlijk over, als je daar een buis zou inleggen, ga je al snel 100 graden per kilometer, als je daar vloeistof in doet, 100 graden per kilometer opwarming krijgen.
0: Het idee is, want ik heb 5 jaar geleden verbouwd en het was een optie, die geothermie, totdat je de offerte vraagt om die boring te doen en dan denk je, het zal een warmtepompje worden. Ja. Wat is dat, lucht?
1: Luchtwater waarschijnlijk.
0: Luchtwater,
1: ja. Ja. Ja, je hebt vloeverwarming.
0: Ja. Ja. Zijn die al bij mij geweest? Nee. Maar dus, je gaat een diepteboring doen, 2 buizen. Een die zo gaat, 1 die terugkomt. Water erdoor sturen, dat water kookt omdat het beneden heel warm is. Dat wordt stoom en daarmee ga je een turbine laten draaien en zo wek je energie op.
1: Ja, dat is eigenlijk in een notendop de verzamelde technologieën van geothermie, zeker diepe geothermie. Maar er zijn toch een aantal heel belangrijke verschillen tussen de technologieën die in dat verzamelmandje zelf zitten. Bijvoorbeeld in België hebben we ook ooit geëxperimenteerd, eigenlijk ooit een jaar geleden, met diepe geothermie, onder andere Vlaanderen in Mol heeft het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek daar een proefproject gedaan. Waarom dat men eigenlijk, ik denk dat ze daar 2 kilometer diep
0: in Mol, ze zijn toch niet door de nucleaire afval gegaan?
1: Nee, het was er net naast.
0: Net ernaast. Oh, leuk, wat onstabiele boringen doen vlak naast opslag.
1: Wel, maar daar haal je eigenlijk het grootste probleem aan waarom dat project ook gefaald is. Eigenlijk dat project, het idee ervan was goed. We kunnen eigenlijk door die aardwarmte, die diepe aardwarmte, die heel warm is, wat er eigenlijk een onuitputtelijke bron van energie is, te gaan capteren, kunnen we eigenlijk duurzame energie die ook 24 uur op 24 aanwezig is, gaan capteren. Mm-hmm. Maar eigenlijk de technologie die ze gebruikten, dat klinkt misschien raar, was eigenlijk al achterhaald. Het is eigenlijk al ouderwetse technologie, om het zo te zeggen. Welke technologie heeft men daar gebruikt? Men heeft, net zoals je zegt, eigenlijk 2 boringen gemaakt. Heel diep. Tot in poreus gesteente dat op een bepaalde temperatuur staat. Okay. En dan gaat men aan de ene kant daar water of een vloeistof gaan inpersen onder hoge druk. Die vloeistof gaat door dat gesteente, warmt op. En aan de andere kant gaat die andere boring dat weer capteren. En komt dat eigenlijk vanzelf, omdat warm water uitzet, naar boven. En daarmee kan men een turbine aandrijven.
0: Is zoiets gelijkaardig niet het feit waardoor Groningen aan het verzakken is? Dat is toch ook, fracking heet dat, hè? Is dat niet schaliegas? Of dat is toch ook de bodem eigenlijk kapot maken waardoor dat gas vrijkomt?
1: Het heeft er iets mee te maken. Niet bij Groningen. Met Groningen heeft dat eigenlijk te maken met een klassiek aardgasveld dat daar zat. Dat men is beginnen leeghalen. En ja, die ruimte, als dat leeg is, begint dat natuurlijk
0: te zakken. Ja.
1: Maar het heeft inderdaad wel een klein beetje met het probleem van fracking ook te maken, waar men iets soortgelijks doet. Maar in fracking kan overigens ook wel de oplossing liggen. Daar komen we straks nog even op terug. Maar wat is er in Mol gebeurd? Eigenlijk net omdat je dat water door dat gesteente had persen, begint dat gesteente ook wat uit te zetten, weer in te krimpen. En dat zorgde ervoor dat er seismische trillingen waren, eigenlijk kleine aardbevingen. En men heeft dat project moeten stopzetten, omdat eigenlijk het gevaar op bijvoorbeeld dat er in Groningen gebeurt, te groot zou zijn.
0: Dus de stille Kempen waren niet zo stil meer, de aarde was aan het beven.
1: Ja, dus dat is eigenlijk een groot probleem bij die klassieke diepe geothermie. Er zijn ook nog een aantal andere zaken. Je maakt natuurlijk een boring die gewoon verticaal gaat. Wat krijg je dan? Niet alle grondlaag staan op dezelfde temperatuur, maar als je er dan water in duwt, kan eigenlijk een grondlaag die op lagere temperatuur staat, eigenlijk een grondlaag die op hogere temperatuur staat, binnen afkoelen. Allee, er zijn allemaal heel veel problemen.
0: Johannes, je was goed vertrokken met de geothermie en nu ben je het weer helemaal naar beneden aan het
1: halen. Wel, we gaan nu een aantal lichtpuntjes, of eigenlijk een aantal technologieën, varianten op de geothermie bespreken, die toch wel, moest je nu vragen aan mij, Johannes, moest je spaargeld inzetten op een bepaalde technologie, wat zou je doen? En je werkt ook voor de overheid, dus je weet, het zal niet veel spaargeld zijn, maar moesten we het ergens op inzetten, denk ik dat op de 2 volgende technologieën zou zijn.
0: Oké, Johannes, een belangrijke vraag. Stel, je hebt wat spaargeld. En je hebt 100 jaar. Om dat bij te houden voor de achterkleinkinderen. Op wat zet je je spaargeld in?
1: Ik zou het op dit moment inzetten op wat we noemen closed loop geothermal. Dat is eigenlijk gesloten cyclus geothermie. En wat is eigenlijk het verschil? Het gaat nog altijd heel diep onder de grond.
0: Horen hetzelfde principe.
1: Ja, maar wat is de innovatie? We gaan eigenlijk horizontaal gaan boren. Klinkt misschien raar, maar we gaan eigenlijk horizontale boringen gaan doen.
0: Maar als
1: op 3-4 kilometer diepte.
0: Dus we gaan 3 kilometer diep.
1: Ja, en dan gaan we horizontaal.
0: En dan gaan we horizontaal.
1: Ja, het klinkt fascinerend, maar dat is eigenlijk een relatief innovatieve technologie die oorspronkelijk ontwikkeld is voor fracking. Omdat men het gaan halen van schaliegas, schalieolie uit bepaalde moeilijke lagen, daar gaat men dat eigenlijk ook doen. Dat is een technologie die door de fossiele industrie ontwikkeld is. En dan zijn er een aantal slimme mensen die meegewerkt hebben aan die technologie en die dachten van, misschien kunnen we dat ook gebruiken om eigenlijk iets duurzaams mee te doen. Om duurzame aardwarmte te gaan capteren.
0: Oké.
1: En er zijn nu 2 soorten technologieën. Ze zijn een beetje vergelijkbaar. En daar gaat men dus inderdaad eerst verticaal gaan boren, 3-4 kilometer diep. Dan gaat men horizontaal. En wat is het voordeel daaraan? Men gaat die horizontale boringen ten eerste allemaal met elkaar verbinden. En men gaat
0: zoals vloerverwarming.
1: Ja, inderdaad. Ja. En men gaat eigenlijk vloerverwarming gaan leggen of 2 vloerverwarming boven elkaar, een koude en een warme kant. En de innovatie is ten eerste dat je dan op 1 bepaalde grondlaag zit, die op dezelfde temperatuur zit.
0: Dus dat gaat niet beginnen schuiven. Ja.
1: En we gaan ook buizen daar gaan inbrengen. In tegenstelling tot eigenlijk een boring die we gaan doen, waar we gewoon water inpersen, dan later gaan we er eigenlijk buizen aan inbrengen. Dat is ook wat de fracking-industrie moet doen. Men moet daar eigenlijk buizen aan inbrengen, mm-hmm, om dan dat gas te gaan capteren. Nu gaan we gewoon hermetische sloten buizen daarin gaan brengen, die we via een bepaalde manier hermetisch kunnen afsluiten. Dat is een van de patenten die bedrijven hebben. En dan gaan we daar gewoon ook water of een waterglycolmengsel gaan doorpompen. En het voordeel is,
0: okay,
1: omdat dat water niet meer in contact komt met die rotsen, het moet niet meer door die rotsen, heb je ook geen gevaar op seismische trillingen. Die buis zit daar, die buis zal ervoor zorgen dat draagt de last van dat gesteente. En je kan er gewoon water doorpersen, door de buis dan laten stromen. Aan de andere kant komt dat er dan uit als stoom bijna.
0: En dan kan je weer heel het principe van de
1: inderdaad,
0: dynamo
1: doen. Inderdaad.
0: Dit kan je over heel de wereld doen. Het is over heel de wereld op -3 kilometer warm.
1: Ja, dat is ook een van de grote voordelen.
0: Sorry dat ik je onderbreek, maar nog even, ik doe me eraan denken. Ik was in IJsland een paar jaar geleden en daar is de energie gratis. Hè? Omdat ze daar al, denk ik, gebruik maken van wat je eigenlijk beschrijft. Hè? Ze halen gewoon de energie uit de grond. Je hebt daar geizers genoeg, warmte genoeg die naar boven komt. Echt gratis energie. Het warme water wordt niet warm gestookt. Dat is letterlijk warm water uit de grond. Het stinkt ook naar zwavel.
1: Mm-hmm.
0: Tandenpoetsen in IJsland is niet aangenaam. Ja. Maar iedereen doet het, dus je riekt elkaar niet. Dat is een chance. Zoals look. IJsland is daar eigenlijk al mee bezig. Hè?
1: Zeker. Ik kan daar zelfs, als je met de wagenlandtrein zit, even stoppen en dan in zo'n geothermisch zwembadje langs de kant van de baan ook even gaan...
0: Ik heb daar nog lichterotische foto's van. Ik zal u straks... Er was geen tijd voor een zwembroek, dames en heren. Ja. We wijken af, jongens.
1: Ja, maar het is inderdaad gelijkaardig. Het voordeel ook van die technologieën, dus van die horizontale technologieën, is inderdaad dat je warmte kunt capteren overal ter wereld. Bij die puur verticale boringen heb je eigenlijk al een lokale pocket, om het zo te zeggen, van zeer heet gesteente nodig, dat relatief hoog aan de oppervlakte ligt. In IJsland, als vulkanisch eiland, komt het helemaal naar boven. Maar net omdat je dus verticaal hebt, moet je eigenlijk bijna in zo'n pocket van warm gesteente gaan boren.
0: Dus het is een heel democratische manier om energie op te wekken. Elk land zou dat voor zichzelf kunnen doen en elk land kan zelf bedruipend worden. Ook de arme landen in Afrika, de arme landen...
1: Het voordeel van die horizontale boringen is, omdat je net een veel grotere oppervlakte kunt maken, dus je kunt met je vloerverwarming eigenlijk een heel grote oppervlakte maken, kan je eigenlijk overal ter wereld voldoende aardwarmte capteren om energie te gaan maken.
0: In particulier? Kan je onder je eigen huizen? Nee, dan kom je op de kostenbaten. Want dat is jouw stokpaardje, wat brengt het op? Niet waar, Johannes? Ja. Wat
1: is het voordeel is, of liever het interessante aan deze technologie is, dat ze al werkt. Dus
0: ze is er.
1: Dus bijvoorbeeld in Duitsland is er nu in januari dit jaar een eerste proefproject in gebruik genomen. Het is nog klein, het is een 8 megawatt. Dat is ongeveer vergelijkbaar met een windturbine, een grote windturbine tegenwoordig. Maar het werkt al. Het werkt al, dus ze hebben pompen, het uitgevoerd.
0: Advocaat van de duivel, de pomp om dat water of die vloeistof rond, dat gaat allemaal wel energie vragen. Maar kostenbaten of je hebt meer energie dat het oplevert...
1: Zeker. Eigenlijk heb je bijna geen pomp nodig, want er bestaat zoiets als een ingenieursterme thermosifon-effect. Water dat uitzet begint zichzelf voor te bewegen. Dus
0: Wacht, nu wordt het leuk. Thermosifon.
1: Thermosifonwerking. Ja. Dus warm water begint zichzelf voor te bewegen en duwt zichzelf uiteindelijk ook weer naar boven.
0: Ja, dus een beetje in warm water zit energie, dus die wil...
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja, dus een beetje zoals een hijser eigenlijk, zoals je die kent in Yellowstone bijvoorbeeld. Ja. Warm water komt spontaan naar boven.
0: Hoeveel procent kans dat we over 100 jaar allemaal met vloerverwarming zitten onder ons?
1: Het zal zeker nooit 100% zijn. Ik geef deze technologie 30% kans om een groot stuk van onze toekomstige energiebehoeften te gaan
0: Dan te zitten gaan. We rond de 50% van de voorspelling. Die andere 50 is gissen, want er gaat nog technologie komen. Hè?
1: Ja,
0: gaan nog nieuwe dingen gevonden worden. Kan je al een tipje van de sluier? Wat is iets waar we nu nog niet aan denken, maar waar misschien ingenieurs of de wetenschap al over nadenkt?
1: Goh, er bestaan heel veel zaken en dat kan zeer snel gaan. Hè. Die diepe geothermie bijvoorbeeld, die nieuwe technologieën, 2-3 jaar geleden dacht ook bijna nog niemand daaraan en nu is ze er plots.
0: Maar het is wel zo dat we eigenlijk, dat je zegt van nee, we gaan niks importeren. De aarde geeft ons genoeg om voor onszelf te zorgen. Want je zou ook nog met de zee, water, is constant in beweging. Ook daar gebeurt nog niet zo heel veel mee, lijkt mij.
1: Nee.
0: Wind... Het zal een combinatie zijn van over 100 jaar.
1: Ja, zal nooit één technologie zijn die echt dominant zal zijn. Ook hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is een combinatie van verschillende technologieën. Ik denk wel over 100 jaar dat hernieuwbare energie het grootste stuk van onze energiemix zal uitmaken. Maar dat zal niet enkel zon zijn, niet enkel wind zijn natuurlijk. Het is een volledige mix. En die geothermie is eigenlijk ook hernieuwbare energie.
0: Gaan we over 100 jaar nog olie verbranden?
1: Ik hoop het niet.
0: Gas verbranden?
1: Ik hoop het niet.
0: Biomassa verbranden?
1: Ik hoop het ook niet.
0: Nee. En dan lossen we ook een ander probleem op. Te veel CO2 in de atmosfeer. Het gaat in de ozonlaag, dat soort toestanden.
1: Ja, dat klopt. Er zijn eigenlijk
0: ben je optimistisch, hè?
1: Nee,
0: al ja. Je
1: ben realistisch.
0: Je zegt eigenlijk letterlijk van ja, ik ga er niet vanuit dat we over 100 jaar nog fossiele brandstoffen nodig hebben om energie op te wekken. Dat is toch een optimistisch scenario?
1: Wel, ik hoop dat het zo is. De realiteit kan anders zijn, maar dat is zo moeilijk te voorspellen. Ik heb nog maar gisteren een grafiek gezien die eens alle scenario's samenvat over ons toekomstig olieverbruik. En dat zijn ongeveer een 30 toonaangevende studies. En de ene studie zegt het zal verdubbelen, de andere studie zegt het gaat naar nul. Waar gaan we terechtkomen? We weten het niet.
0: Maar die olie gaat erop geraken over 20 jaar? Oh, dat zeggen ze ook al 50 jaar.
1: Dat zijn ze ook al zo lang. We blijven maar nieuwe oliebronnen vinden, nieuwe vormen van olie. Bijvoorbeeld schalieolie, er bestaan nog andere oliezanden en dergelijke. Er zit nog heel veel olie in de wereld. Het is vooral kwestie van die in de grond te laten en over te schakelen op andere bronnen van energie.
0: Om af te ronden, het is toch fantastisch. In China is er vorig jaar meer zonne-energie geplaatst dan ooit in de geschiedenis van de mens daarvoor.
1: Ja.
0: Dus als de Chinezen, die toch met 1 miljard zijn, als die echt wel de switch hebben gemaakt, want tot jaren terug was dat bruinkool dat die de lucht induwde, dan is er toch een soort switch gekomen. Voel je dat? Is er een soort revolutie toch aan de gang?
1: Ja. En ook opnieuw een revolutie die we niet voorspeld hadden. Bijvoorbeeld het Internationaal Energieagentschap maakt al sinds de jaren 2000 voorspellingen van hoeveel energiebronnen gaan we in de toekomst hebben. En die zijn er hilarisch altijd naast geweest met het voorspellen van zonne-energie. Bijvoorbeeld in 2010 had het Internationaal Energieagentschap, waar toch heel slimme mensen werken, voorspeld dat we tegen 2025, dus vorig jaar, eigenlijk toch wel 20 miljoen zonnepanelen per jaar gingen installeren. Vorig jaar hebben we 2 miljard zonnepanelen geïnstalleerd.
0: Jezus Christus.
1: Dus we hebben dat heel sterk onderschat, hoe snel dat die zonne-energie eigenlijk is toegenomen. Vooral omdat de kostprijs van zonne-energie, die zonnepanelen, dat kost tegenwoordig niks meer. €100 euro voor een zonnepaneel. En dat is zo sterk beginnen groeien. En een keer dat die trein vertrokken is, kan je dat ook niet meer stoppen. Hernieuwbare energie kan je gewoon niet meer stoppen. Die trein is vertrokken. Maar zal het altijd hernieuwbare energie blijven? Misschien wel. Maar dan kan ook andere vormen zijn die er zullen bijkomen. Sowieso is de enige zekerheid dat in de toekomst we ook energiebronnen zullen hebben die we op dit moment nog niet kunnen bedenken. We zijn een puzzel aan het leggen, maar er zitten nog heel veel puzzelstukjes in de doos waarvan we nog niet weten hoe ze eruit zien.
0: We hebben nog 5 minuten. Zijn er vragen? Nee, er zijn geen vragen meer. Dan ga ik u danken voor uw tijd.
2: Radio 1. Weet ik veel.
3: Muziek van de oliearbeider, wiens job misschien over 100 jaar ook gewoon niet meer bestaat. De kans is reëel. Van de Chet Cook Band, Oil Man.

Oilman van de Chet Cook Band. En eindigen doen we met een nummer dat in de jaren 70 al pro-milieu was. Pro-aarde. Marvin Gaye schreef het nummer Mercy Mercy.

0: Animals. Dit was Weet ik Veel. Heel graag tot een volgende keer. En dan gaat het weer, u kent ons, over iets helemaal anders.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Ben van Looy vanuit het Termeke Museum in Jabeke. Zaterdagmiddag op Radio 1.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
7: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
1: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 1 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. De geheime overeenkomst met de uitbater van de regionale luchthavens verontrust Vlaamse oppositiepartijen. Er zijn opvallend minder wespen dan in dezelfde periode vorig jaar. En de Europese Commissie geeft Google een boete van honderden miljoenen. Verschillende Vlaamse oppositiepartijen zijn bezorgd over de geheime overeenkomst die minister van Mobiliteit Annick de Ridder sloot over de financiering van de luchthavens van Deurne en Oostende. Die dading werd per ongeluk bezorgd aan de Vlaamse parlementsleden en roept heel wat vragen op. Meer uitleg door Lonne van Erp.
9: De dading die minister De Ridder sloot met de Franse luchthavenuitbater lost een financieel conflict op. Wederzijdse miljoenenclaims worden kwijtgescholden en volgens de minister doet Vlaanderen daarmee een goede deal. Maar Bogdan van den Bergen van Groen twijfelt daaraan.
10: Er was één juridische claim van ongeveer €400.000. Er was zelfs nog geen beroep tegen aangetekend. En op basis daarvan geeft de minister al toe voor €12,1 miljoen. Dat is toch wel heel snel geplooid, denk ik, voor die luchthavens.
9: In de dading staat ook dat de luchthavens zeker tot 2039 subsidies zullen blijven krijgen. Ook de volgende Vlaamse regeringen zijn daar dus aan gebonden en dat vindt Egbert Lagarde van Anders onbegrijpelijk. Zeker als er geen plan is om de luchthavens meer rendabel te maken.
11: We zitten in een tijd waar iedereen moet besparen, met nieuwe belastingen oplegt en dan zomaar een blanco cheque uitdelen aan luchthavens die niet levensvatbaar zijn, is onaanvaardbaar.
9: Volgens de oppositie is het bovendien totaal niet duidelijk hoeveel subsidies er precies uitbetaald zullen worden. Ook coalitiepartner CD&V sprak gisteren over een gebrek aan transparantie in dit dossier.
8: En in een schriftelijke reactie laat minister De Ridder weten dat de bedoeling van de dading niet is om een rechtszaak af te kopen, maar wel om rechtszekerheid te creëren. Ze benadrukt dat de luchthavens een duidelijk en strenger kader zullen krijgen in de toekomst. De precieze inhoud van de dading blijft wel vertrouwelijk. De parlementsleden mogen het document inkijken, maar ze mogen de inhoud niet verder verspreiden, volgens de minister. De Brusselse minister-president Dilies heeft zijn regering samengeroepen in een spoedvergadering over de aanhoudende staking bij de Brusselse brandweer. De brandweer legde dinsdag het werk neer uit protest tegen een tekort aan personeel en middelen. De vakbonden vinden de voorstellen die nu op tafel liggen onvoldoende. Van de 172 Brusselse brandweermannen zouden er vandaag maar 38 aan het werk zijn. Daardoor kunnen niet alle interventies uitgevoerd worden. Er zijn dit jaar opvallend minder wespen dan vorig jaar. Dat komt omdat we wespen bestrijden. Aziatische hoornaars eten de wespen ook op. En ook het weer speelt een belangrijke rol. In mei en juni hadden we nog een paar koude en natte weken. En dat weer heeft een invloed gehad op de ontwikkeling van de wespennesten, zegt Maarten Wieland van Natuurpunt.
10: De nesten zijn nu kleiner als anders, zijn er ook mogelijk minder als anders, waardoor we nu minder wespen zien. De meeste insecten hebben de zon nodig om rond te kunnen vliegen. Die moeten opgewarmd worden door de zon. En als het dan koud, bewolkt en nat is, dan kunnen die eigenlijk niet rondvliegen. Of dan zijn er minder prooien waar dat zij op kunnen jagen. Daarnaast, zo'n nest van een wesp is ook gemaakt uit papier-mâché. Als dat nat wordt, moet dat hersteld worden.
8: De Europese Commissie heeft technologiebedrijf Google boetes opgelegd van in totaal 890 miljoen euro. Onder meer omdat het zijn eigen diensten bevoordeelt. Ja, Steven Rombout, hoe doet Google dat dan?
12: De commissie heeft vastgesteld dat Google zijn eigen diensten, denk aan Google Shopping of Google Flights, prominenter toont in de zoekresultaten dan die van andere aanbieders. Ze worden dus bevoordeeld en dat mag niet volgens recente Europese wetgeving. Die wetgeving moet voorkomen dat grote techplatformen hun macht misbruiken en de concurrentie verstoren. Hiervoor krijgt het bedrijf een boete van 460 miljoen euro. Maar Google krijgt ook nog een tweede boete, een van 430 miljoen, omdat het voor app-ontwikkelaars die hun app willen opnemen in de Google Play Store verboden is om te verwijzen naar andere kanalen om de app te downloaden, zoals hun eigen website. En ook dat mag niet van Europa. Google kan wel nog in beroep gaan tegen deze beslissingen.
8: Dankjewel, Steven. De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland, intussen al het 21ste. Lucas Lecluze, wat staat erin?
13: Wel, Europa viseert vooral de Russische olie- en gassector door bijvoorbeeld de prijs van Russische olie niet te laten stijgen. De EU wil op die manier voorkomen dat Rusland nog meer winst maakt en daarmee de oorlog tegen Oekraïne financiert. Ook belanden verschillende Russische banken op een zwarte lijst en mogen 30 schepen van de Russische schaduwvloot de Europese wateren niet meer in.
8: Ja, de onderhandelingen verliepen wat moeizaam, hè?
13: Ja, verschillende lidstaten trekken het nut van de sancties in twijfel. Ze vinden dat ze Rusland te weinig pijn doen en net Europese bedrijven treffen. Vooral Griekenland deed moeilijk, omdat Griekse schepen vaak Russische LNG vervoeren naar het buitenland. En een verbod zou Griekse bedrijven veel pijn doen. Nu, Griekenland krijgt dus een uitzondering voor bestaande contracten en ook voor enkele andere EU-lidstaten werd het pakket afgezwakt.
8: Dankjewel voor je toelichting, Lucas. Nog een sportbericht. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 18e rit. Een Alpenrit is dat, met aankomst op een klim van eerste categorie. Tadej Pogacar start ook vandaag in het geel. Remco Evenepoel volgt op goed 4 minuten en een half. Morgen en overmorgen wachten nog 2 zwaardere bergritten. Het weer, hier en daar nog een buitje, maar geleidelijk meer opklaringen en tot 23 graden. Morgen op veel plaatsen, ochtendgrijs met plaatselijk wat druppels langs de grens met Nederland. Na de middag zon aan zee en geleidelijk ook in het binnenland. Het wordt dan iets warmer, tot 26 graden. Zaterdag nog iets warmer, zondag trekt dan een actieve regenzone over. We begonnen dit nieuws met de ophef over de dading die Vlaams minister De Ridder sloot met de uitbater van de regionale luchthavens. Die was vertrouwelijk, maar is toch uitgelekt. Meer daarover lees je ook in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
3: Sportza Tour.
1: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
14: Heel goedemiddag. Het peloton is net voor 1 uur begonnen aan de 18e rit van deze Tour de France. Of mag ik toch eenmalig zeggen na gisteren, Tour de Belge, want wauw. De voorbije 3 ritten zijn gewoon gewonnen door Belgen. 2 keer won de nummer 2 in het klassement, Remco Evenepoel. En gisteren maakte Jasper de Belgische hattrick compleet door zichzelf te bevrijden in Voiron. Jasper dus, niet stuiven, wel Philipsen.
15: Jasper Stuyven, moeilijke situatie, helemaal alleen op 25 kilometer van de streep.
16: Het was voor mij een ideaal moment, denk ik, om daar te gaan. Dan wint achter, dus ik denk dat dat een perfect moment was.
15: Alweer net niet en nu zet hij zich recht. Het is over en out voor Jasper Stuyven. En dus misschien zo dadelijk voor een andere Jasper. Jasper Philipsen, dit wordt je kans. De kans van de Tour. Philipsen, je moet winnen, je moet winnen. Hij gaat winnen, Philipsen gaat winnen. En ze staan hier, ja, op de foto en Jasper Philipsen wint deze etappe in Voiron. Finally, eindelijk.
17: Twijfels, niet goed weten wat er aan de hand was. Ja, vertrouwen verloren mezelf, maar de ploeg is blijven geloven. En ja, daarom ben ik iedereen ook heel dankbaar.
18: Parijs komt zo stilaan in zicht. Daar wacht Jasper Philipsen nog een belangrijke afspraak. Maar de komende dagen is het eerst nog klimmen, klimmen en nog eens klimmen. Met ook 3 aankomsten bergop. Alpe d'Huez, dat is voor morgen en overmorgen. Vandaag gaat het naar Orsières-Merlet. En dat is een aankomst op een col van eerste categorie. En hier bij Sportza Tour zit je natuurlijk op de eerste rij om het allemaal te volgen. Van harte welkom

0: Crocodile Rock van Elton John. Dat was ons openingsnummer van vandaag, op de dag waar de renners koers zetten naar Orsières-Merlet, waar Primoz Roglič in 2020 tijdens de coronatour won na een geweldige voorzet tijdens de beklimming van Wout van Aert. En nog veel verder terug in de tijd is Orsières-Merlet synoniem voor de zware tik die Eddy Merckx in de Tour van 1971 kreeg van Louis Ocaña.
1: Grenoble-Merlet. Louis Ocaña goochelt met zijn tegenstanders en met de minuten. Zelden heeft men een dergelijke klimdemonstratie gezien. Eddy Merckx verliest 9 minuten. Ocaña kan de ronde niet meer verliezen. Eddy Merckx is, zo heet het, ridderlijk en groots in de nederlaag.
2: Maar het vervolg is ook bekend. Merckx blijft Ocaña in de koers onder druk zetten en Ocaña valt een paar dagen later in de afdaling van de Col de Montée en moet de Tour verlaten. Merckx wint alsnog zijn toen derde ronde van Frankrijk.
0: Ja, maar van 1971 gaan we nu toch snel naar 2026. Want Christophe Van de Goor en Serge Pauwels, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Het is al koers natuurlijk, hè? Hebben jullie al opvallende dingen te melden?
3: Wel, 5 jongens rijden weg en krijgen meteen 40 seconden voorsprong van het peloton. Dat zijn Vinokourov, Jonas Abrahamsen uiteraard, Lewis Eskie, Mathis Lebert en Aaron Gate. Serge Pauwels, quizvraagje. Heb je de inleesstem herkend zo net in het stukje over Eddy Merckx?
4: Nee.
3: Het VRT-journaalstukje. Nee, heel bekende stem.
4: Nee, je gaat
3: heel jong was hij toen nog.
4: Nee.
3: Later alles, of heel veel atletiek gedaan, basketbal ook, bij televisie.
4: Sonk.
3: Nee.
4: Oh,
3: okay. Begin met een L. Louis.
4: De Pelsmaker.
3: Ja, dat was Louis de Pelsmaker. Okay. De jonge Louis de Pelsmaker, inderdaad. Nee. En vandaag gaan we naar Orsières-Merlet. En inderdaad, Karen, zoals je zei, in 2020 daar Primoz Roglič gewonnen. En ik keek daar toen enorm naar uit om de legendarische call van richting Orsières-Merlet, dat skistation toch op 1800 meter, hè, niet onderschatten, om daar naartoe te gaan. Omwille van het fragment dat we net hoorden. Want ja, Orsières-Merlet, eeuwig natuurlijk verbonden met het verhaal van Eddy Merckx. En vanuit Gap, ik herinner mij dan ook zeer goed, sliepen in Gap daar één weg, die heel brede weg, die naar Orsières-Merlet leidt. En glijdt ook wel. Maar Serge, ik weet niet hoe vaak jij hem hebt opgereden. Ik was een beetje ontgoocheld. Een vrij makkelijke call.
4: Ja, eerlijk gezegd, ik denk dat ik hem nooit heb opgereden. Hij is in de Tour een aantal keer voorgekomen. Maar in mijn carrière en de Tour van 2020 heb ik gemist. Dat was eigenlijk, mijn laatste Tour was 2019. Dus ik was er dat jaar niet bij in 2020. Dus nee, ik ken hem eigenlijk niet. En inderdaad, ik ken wel uiteraard de beelden van toen. En het was nog een groepje van een man of 16, denk ik.
3: Zoiets,
4: die dan sprintte voor de zegen. En het was,
3: met daarbij de piepjongen Tadej Pogacar.
4: Ja. Eigenlijk, hij lijkt ook niet meer echt op de renner die hij nu is. En ook die fiets is helemaal anders. Het was toen nog allemaal, of nog heel veel renners die nog niet met schijfremmen reden. Dus de fietsen zijn intussen ook al veranderd. Het is natuurlijk al 6 jaar geleden. Hè. De tijd gaat snel. Maar het is inderdaad een loper, hè. 7% gemiddeld. De klim is ook maar 7 kilometer lang. Dus dan spreken we over een inspanning van tussen de 15 en de 20 minuten. En ja, dit is eigenlijk een beetje het voorgerecht voor het drieluik dat er nu aankomt in de Alpen. Hè. We verwachten ook wel vandaag dat het niet echt voor de klassementsmannen gaat zijn. Ook omdat gisteren we hebben gezien dat Adam Yates ziek is. Een van de belangrijke helpers van Pogacar. Dus ik denk dat ze met de ploeg niet gaan controleren. Ook Tim Wellens heeft aangegeven dat hij zich niet 100% voelt. Dus,
3: ja, dat is een beetje het themaatje van de dag. Hè. Gisteren hebben we dat een paar keer al aangehaald. Tim Wellens die we achteraan zagen zitten. Adam Yates met pap in de benen. En vandaag dan komen de tongen los. En dat is ook wel knap dat ze dat niet verzwijgen of daarover liegen bij Team Emirates. Maar scheidingsmuurtjes of grote kartonnen, denk ik, of doeken in de bus. Ze hebben ook allemaal apart geslapen, een aparte kamer. Normaal gezien slapen renners per twee op een kamer. Dus,
4: ja, maar bij UAE is het wel zo
3: sowieso,
4: dat allemaal
3: die beveelt
4: sowieso,
3: geld, dat
4: sowieso apart slapen. Maar bijvoorbeeld apart gaan eten. Tim Wellens, denk ik, gaf wel aan dat ze bijvoorbeeld dat de zieke renners op de kamer hebben gegeten. Ja, je wil natuurlijk contact vermijden. Hè.
3: Dat stel je is, voor, mensen begonnen gisteren natuurlijk al op social media. Pogacar ziek, Remco Evenepoel wint de Tour.
4: Ja, maar dat zijn zo. Ja, ik bedoel, je kan niet zeggen dat het onmogelijk is. Hè. Als je ziet wat Vingegaard overkomen is een aantal dagen geleden. Het is een cliché zo groot als een huis, maar de Tour eindigt pas zondag natuurlijk in Parijs.
3: Zo is het. We zijn dus vertrokken met de usual suspects, zeg maar. Hè. Jonas Abrahamsen natuurlijk, de Noor Altijd weer met die knietjes. En ik laat niet na om dat te vermelden. Omdat dat zo typerend is voor hem, voor de Noor. Hij is mee. Louis Esky, Lebert, Vinokourov of een Gate. Maar dit is, Serge, toch nog niet de beslissende vlucht. Want Carapaz moet nog komen natuurlijk. Hè. Als je ook kijkt naar het profiel. Zo dadelijk gaan we dus vlak in het begin vanuit de Voiron. Dan gaan we naar een col van eerste categorie. 11 kilometer toch. De Côte d'Angin. Lange afdaling. En dan gaat het eigenlijk alleen maar stelselmatig bergop om te eindigen. Ja, ultiem op Orsières-Merlet. Dus dat is geen spek naar de bek van Aaron Gate. Dat is een pistier. De Carapassen, Van Wilder, Maxime van Gils van deze wereld. Die verwachten we toch.
4: Ja, Van Wilder is inderdaad een mooie naam. Hij staat in de stand net niet in de top 10, denk ik, op dit moment. Maar ja, dat soort renners die kunnen wel een mooie sprong maken als ze de vrijgeleide krijgen van het peloton. En ik verwacht ook wel dat ze die gaan krijgen op een gegeven moment. En ja, wat we nu zien, de mannen van IF inderdaad, die in de vallei tempo maken om die kloof met die vijf vluchters niet te groot te laten worden. En dan mag je gewoon verwachten dat straks op die Côte d'Angin de eerste beklimming van de dag van eerste categorie. Hè, vergelijkbaar met de slotklim naar Orsières-Merlet. Iets langer, maar ook nog iets minder steil. 11 kilometer aan 5%. Dat Carapaz daar een move gaat maken. Hè, dat hij gaat proberen de ontsnapping gewoon zelf te forceren. En dan gaan we zien wie er mee kan. Ik denk ook aan mannen zoals een Tijmen Arendsman. Die goed in vorm zijn. Dat heeft hij bewezen in zijn tijdrit afgelopen dinsdag was het. Mm. Waar hij zevende werd, ondanks dat te laat aan de start komen. Maar dat zijn de mannen die we mogen verwachten.
3: Voilà, we zijn vertrokken in deze etappe. Rit 18 alweer. Van de 113e ronde van Frankrijk. En voor de mensen die luisteren, een beetje de schets op de kaart. Waar zitten we? Vanuit de Voiron rijden we op absoluut niet sexy wegen naar Grenoble. Dat kent iedereen natuurlijk van naar Frankrijk te rijden. Vanuit Grenoble kun je naar Alpe d'Huez, maar nog zuidelijker richting Gap. Om naar de Italiaanse grens ook te gaan en daarmee te flirten. Dat doen we vandaag vanuit Grenoble, zuidwaarts in de vallei. En straks dan klimmen vanuit Gap links omhoog naar Orsières-Merlet.
0: Yes, merci mannen. Zometeen gaan we trouwens nog luisteren ook naar de renners van UAE. Want zoals jullie ook al aangaven, het is een thema natuurlijk, hè, die ziekte van Adam Yates.
2: Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk vertraagt het verkeer tussen Gent-Centrum en Zwijnaarden door een ongeval. De rechterrijstrook is er versperd. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de E40 van Leuven naar Brussel is door een defect voertuig in Sint-Stevens-Woluwe de rechterrijstrook dicht op de aansluiting naar de buitenring rond Brussel. En op die buitenring is in Jette de rechterrijstrook versperd door een ongeval.
5: Radio 1.
6: Sportza Tour.

0: verzamelde pers, zeg maar. En hij had het ook wel over de etappe van vandaag.
1: If there's no too strong breakaway, which I doubt, can be nice final for us with Isaac. But I don't think, I think today's hard to control for the stage and it doesn't make sense. But try to save some energy for us for the tomorrow and the day after.
2: There's some disease in the team. Are you afraid that you might get something?
1: No, I mean, I think it's bigger chance to get sick here talking with you or riding on the climbs where people scream at you. So yeah, in the team bubble, I'm not worried.
3: Ja, eerst begon hij dus over de rit van vandaag. Als er geen te sterke vluchtweg is, dan gaan ze het rustig aan doen. De finish kan dan wel mooi zijn voor een Isaac Del Toro, maar het wordt toch lastig om een vlucht te controleren. En het heeft eerlijk gezegd, zegt hij, ook niet heel veel zin. Het is dan beter om wat energie te sparen voor de komende dagen. Maar dan de vraag natuurlijk. Hoe zit het bij Pogacar? Heeft hij geen schrik om ziek te worden misschien? Hij zei, er is een grotere kans om ziek te worden door te praten met de journalisten of door het vele volk dat op de beklimmingen staat. Want die staan wel heel dicht, hè, de mensen op die goals. In de teambubbel zelf maakt hij zich geen zorgen.
0: Met andere woorden, Tadej Pogacar houdt zich toch wat op de vlakte, maar ook helemaal logisch, denk ik, als je het geel draagt. Maar van Tim Wellens komen we toch iets meer te weten bij Bart Aerts.
4: Tim Wellens, er gaan wat geruchten rond dat er ziekte rondgaat bij UAE. Adam Yates is natuurlijk ziek. Kan je ons geruststellen, hoe is het met de gezondheid van de ploeg?
5: Overwegend gezond. Adam is niet zo gezond, ik voel me ook niet zo lekker. Maar meer dan de helft is nog topvorm.
4: Wat voel jij dan?
5: Ik heb keelpijn, ik heb wat slijm, ik voel me niet zo lekker in mijn vel.
4: Worden jullie dan apart gehouden bij het eten, bij het slapen sowieso natuurlijk?
5: Ja, dus iedereen heeft sowieso aparte kamers. In de bus zitten we apart, de gezonde en de zieke. En we eten ook op onze kamer, onder andere, probeer niet te besmetten.
4: Jullie hebben allemaal apart gegeten toch? Gisteravond.
5: Nee, niet iedereen. Enkel de zieken hebben apart gegeten.
4: En Tadej voelt zich nog goed?
5: Tadej ziet er zeer goed uit.
4: Hoe gaat het met Adam Yates? Want gisteren heb je hem echt mee over de streep moeten sleuren natuurlijk.
5: Ja, Adam ziet er altijd goed uit in de start. 'S Ochtends ziet hij er goed uit, maar tijdens de koers gisteren was het wat minder. Ik hoop dat hij vandaag zijn goede benen vindt.
4: Mag een ontsnapping vandaag naar de aankomst gaan of willen jullie controle?
5: De kans is groot dat de ontsnapping gaat gaan, tenzij er iemand van klassement in de vlucht zit. En dan gaan misschien andere ploegen binnenrijden, maar ik denk dat de ontsnapping gaat overleven.
4: Oké, succes, dankjewel.

0: De jeugd van tegenwoordig met een barkie. Weet je wat dat betekent?
1: Zeg het nog eens, geld, ja.
0: 100 euro.
1: Ja, okay.
0: 100 euro is een barkie.
1: Oké, okay. Maar onbetaalbaar zal de interventie zijn van Pieter van Walghem op de motor in de Tour. Eerste keer vandaag. Dag Pieter, goedemiddag. Jij zit achter het peloton en in het licht van de interviews met de UAE-boys die we net gehoord hebben, heb jij toch al nieuws, denk ik, hè?
2: Ja, absoluut. Slecht nieuws voor de mannen van UAE, want de eerste losser van de dag is Brandon McNulty, die gisteren ook al echt een moeilijke dag had en ook vrij vroeg moest lossen, uiteindelijk in die groep Girmay zat, die uiteindelijk wel terug is komen aansluiten uit het peloton, maar McNulty zat daar wel bij en nu moet hij als eerste lossen in het gezelschap van Olaf Kooi en ik denk ook Baptiste Vijstroffeur, die gisteren ook vroeg moest lossen, is er ook weer bij. Dus geen goed nieuws voor de mannen van de Emiraten. Als Wellens zich niet 100% voelt, als Yates zich niet 100% voelt en nu ook McNulty vroeg moet lossen, ja, dan is de spoeling wel dun bij de ploeg van de gele trui. Dus dat wordt misschien nog een beetje tricky. Misschien niet meteen voor de gele man, maar wel voor de man met de witte trui, voor Isaac Del Toro, die iets minder misschien wel kan gaan denken aan zijn eigen klassement en vooral zal moeten de kopman bijstaan. Dat is toch wat ik vermoed. Ik weet niet wat jullie daarover denken, Christophe en Serge.
3: Ja, het is alleszins geen goed nieuws natuurlijk. En McNulty is niet alleen, maar hangt voorlaatste van het peloton, Tim Wellens. En daar verwacht je hem absoluut niet. En ik zeg het nogmaals heel eerlijk van die mannen dat ze toegeven dat hij keelpijn had. Dat het er niet goed aan toe gaat. Maar dat betekent wel een en ander natuurlijk. En de gele man, Tadej Pogacar, ja, die kan, dat is een ploeg op zijn eigen. Die gaat die 4,5 minuut niet prijsgeven ten opzichte van Evenepoel. Tenzij hij, ja, ook de griep zou hebben of krijgen of diarree. Dat is een andere zaak, dat weten we voorlopig niet. Hij houdt zich gisteren en vandaag heel goed stand vooraan. Maar ja, die plaats, die derde plaats van Isaac Del Toro, die heeft hopen al 20 seconden voorsprong op Paul Seixas, de Fransman, op de vierde plaats. Die ging en die gaat sowieso worden aangevallen, Serge. Los van het feit of hij ziek zou zijn of niet. Want die kloof die is overbrugbaar. En de Mexicaan zal zich mogen verwachten aan aanvallen.
4: Ja, ja, maar sowieso. Het is vooral schrijnend voor hen voor wat er komt. Hè. Vandaag, oké, okay, dat er vandaag misschien niet echt een gevaar is voor Del Toro of voor Pogacar. Dat kan ik me nog inbeelden. Maar ze zijn wel, ja, nu al drie pionnen kwijt. Nee, Adam Yates hebben we nog niet zien lossen. Twee pionnen dan eigenlijk al kwijt. Die gelost zijn op die eerste beklimming van de dag. Maar vooral wat er gaat komen morgen en nog meer overmorgen. Ja, als je daar geen team hebt. Ja, oké, okay, je kan dan inderdaad zeggen dat Pogacar een team op zichzelf is. Maar toch, dan weet je dat andere ploegen, ja, dat die bloed gaan ruiken. En dat die gaan proberen toch aan te vallen. Dat die misschien van ver gaan gaan. Het gaat toch een beetje de dynamiek in deze koers veranderen, denk ik.
3: Ja, maar 4,5 minuten op zijn terrein. Steile calls.
4: Nee, akkoord.
3: Hij moet niks, hè. Maar toch, hij moet volgen, hè.
4: Natuurlijk, het feit ook dat ze met z'n drieën ziek zijn, betekent ook al wel dat het in de ploeg zit. Hè. Ze zijn allemaal nu op deze dag. Dus ze gaan natuurlijk, Pogacar gaat het niet gaan toegeven mocht hij iets beginnen voelen. Dus ze gaan elke dag aanvallend moeten koersen. Dan spreek ik over de mannen van Red Bull, van Decathlon, voor CXS bijvoorbeeld. Dus we gaan, aanvallen mogen verwachten de volgende dagen.
3: We zijn aan het klimmen, hè, op die Côte. Hij heet eigenlijk Côte in plaats van Col. Ook al is hij bijna 12 kilometer lang van eerste categorie. Zelfde label dus als de slotklim naar Auxerre-Mailhet, want dat is ook een col van eerste categorie, maar geen buitencategorie. Dan zijn we aan het klimmen met drie man aan de leiding. Abrahamsen, Lebert, de Fransman en Vinokourov. Aaron Gates, zoals voorspeld, en Lewis Askey, die kunnen dat tempo bergop niet volgen. Aanval vanuit het peloton van Ben Healy. Ben Healy in het gezelschap van Tobias Foos. En zij trekken heel het peloton op één lint. En de voorsprong is amper maar 15 seconden. Dus we gaan de mannen van Education echt nog wel verwachten op deze call. Want ja, meer dan 10 ploegen, beste bondscoach, hebben nog geen rit gewonnen in deze Tour. Je hebt een aantal, en ik heb het daar vaak over het Matthäus-effect. Zij die veel hebben, krijgen meer. En zij die weinig hebben, hebben minder. Maar dat is ook in de topsport. Dat is ook in het wielrennen zo. Je ziet dat de overwinningen gaan naar een klein aantal ploegen. En 14 ploegen om precies te zijn. Dat zijn er heel veel die moeten voorlopig op de kin kloppen.
4: Ja, dat is natuurlijk elk jaar wel een beetje het geval. Maar dit jaar is het zeker zo erg. En ja, je hebt dan heel veel Franse teams die nog niet veel hebben. Ik denk ook aan Pinarello Q36.5, die met Pidcock wel al een paar keer in de aanval zijn geweest. Maar die nog geen etappen hebben gewonnen. Ja, de mannen van UnoX natuurlijk wel. Hè. Die zijn al succesvol geweest met Torsten Traeen, de gele trui gedragen. Dat is natuurlijk al eventjes geleden, maar toch, die hun tour is natuurlijk al goed met de overwinning van Wernskilt. En ja, al de andere teams, die, zeker zoals IF, die natuurlijk nog echt wel iets willen tonen hier in deze tour. Carapaz verwachten we, maar ook een Baudin bijvoorbeeld. En straks misschien wel Maxime van Gils, want dat is een man die eigenlijk voor eigen volk moet rijden. Hè. Die, ja. Zijn vriendin Mathilde is hier van de streek en hij woont hier ook al een aantal jaren.
3: En kijk, hier is uit het peloton Liam Slok, die Lennart van Eetveld op sleeptouw neemt en die hem probeert te lanceren. Dat is heel duidelijk, want Liam Slok natuurlijk groot, sterk, vrij zwaar. Dat is niet zijn parcours hier, maar die probeert 2-3 kilometer alles uit de kast te halen om Lennart van Eetveld te lanceren. En dat slaagt hij bijna in, want Liam Slok leidt Van Eetveld nu tot op het wiel van Abrahamsen en Co. En daarachter dan zien we de groene man, Mats Pedersen.
4: Zelf op kop in het peloton.
3: Ja. De sprint vandaag zou hij daar kunnen geraken, want die ligt na twee calls. Hè. Dus we zijn nu bezig aan een call van eerste categorie. Daarna eentje van tweede, dan een kleintje van derde. Stelt niet zo heel veel voor. En dan halverwege de etappe gaan we in Keur, korps geschreven, lichaam. Dan gaan we daar sprinten. Zou hij in principe moeten kunnen overleven, de Deen? Wat denk je?
4: Ja, het hangt ervan af. Als het een hele grote ontsnapping is die wegrijdt. Hè, en ja, dat sluit ik zeker niet uit vandaag. Ja, dan moet hij in staat zijn om mee te gaan. Natuurlijk, dit is echt niet zo'n hele zware col. Het is vooral een relatief lange col. 11 kilometer. Maar aan 5% gemiddeld. Dus echt wel een loper. Met ja, iets steilere stukken. Wat onder meer waar we nu op zitten. Maar ja, dit is bijna op de grote plaat. En iemand als Pedersen, die kan dat. Heeft natuurlijk wel heel, heel veel gegeven gisteren. Waardoor dat hij in de finale ook net iets te kort kwam in die sprint. En dat was duidelijk. Maar een Pedersen zoals hij nu rondrijdt. Ja, ik acht die zeker in staat om in een grote groep van 20, 30 renners om daar bij te zijn.
3: Ja, nog één vraagje over gisteren. Omdat je dat woord in de mond neemt. Ik heb een heel veel analyses. Ook van renners, maar ook andere zenders. Heel veel mensen horen zeggen, dit was de zwaarste etappe van de Tour, rit 17.
4: Ja,
3: mee eens?
4: Wel, ik kan het natuurlijk, van op televisie is het natuurlijk moeilijk om in te schatten. Maar wat de renners zeiden, bijvoorbeeld een Thijs Benoot, die zei ja, dat hij zijn hoogste wattage had gehaald in deze Tour. En hij zat natuurlijk mee voorin, hij kan het weten. En het was ook heel duidelijk, hè. De koers is op geen enkel moment stilgevallen. Het was van in de start was het oorlog en die is niet gestopt voor de renners die mee voorin zaten tot op de meet. Dus ja, het was een van die etappes waarvan dat iedereen wist dat de ontsnapping een hele grote kans had. Het was ook na de tijdrit en na de rustdag, dus na twee, laten we zeggen, relatieve rustdagen voor 80% van het peloton. Iedereen had frisse benen. En er is echt ongelooflijk hard gekoerst. Wat was het gemiddelde? Ik dacht
3: 47
4: kilometer per uur met meer dan 2000 hoogtemeters. Dus dat is ja, onwaarschijnlijk. Ja.
3: Daar is hij, voilà, de aanval van Richard volgt, Carapaz in het wiel met Lennart van Eetveld. En dan probeert nog een tweede man van UnoX mee te gaan met de bidon. De drinkbus nog altijd geklemd tussen de tanden. Vervelend natuurlijk als je net wil drinken en de tegenstand gaat dan aanvallen. Maar dan moet je mee en dat doet ook de man in de bollentrui. Valentin Parapentre, u hoort het luisteraar. Het is van beide start zoals altijd in de Ronde van Frankrijk. Is het echt wel la bagarre, de oorlog. Het is aanvallen, het regent aanvallen. 6 kilometer nog tot aan de top van de eerste col van de dag, de Côte d'Anjou.
0: En Pieter van Wallegem op de motor, waar zit jij?
2: Bij Tim Welles, het groepje Tim Welles, hier rijden 200-300 meter achter het peloton. Heel groot is die afstand dus nog niet en hij heeft wel wat gezelschap. Onder meer Jente Bierman zit hierbij, Pascal Eenkoren ook. En ook drie man van Alpecin Premier Tech met Dillier, met Ricard en met Marsman. Geen Jasper Philipsen, die moet dan nog in het peloton zitten. Die gaat nog even proberen vol te houden om zo lang mogelijk in dat peloton te zitten. Maar verliest dus wel drie ploegmaats die in het gezelschap zitten van Tim Welles.

0: Kadavijs van Au. En voor koerstips, groot en klein, moet je bij één man zijn.
1: De tip van Dahon.
2: Haddes, goedemiddag alweer.
3: Hey, Caro.
2: Vertel, wie is jouw tip van de dag?
3: Mijn tip vandaag is Sepp Kuss, de Vuelta-winnaar van 3 jaar geleden. En ja, doordat zijn kopman Vingegaard is weggevallen, kreeg de volledige ploeg eigenlijk vrijgeleiden. Ik verwacht hem vandaag of morgen.
2: Oké, Sepp Kuss, dat is een Amerikaan, dat weet ik. En inderdaad, hij heeft de Vuelta gewonnen, maar veel meer weet ik niet over hem. Dus ik neem aan dat ik veel bij ga leren van jou nu.
3: Ja, dat is de bedoeling, hè, Caro. Ik denk dat Sepp Kuss een beetje jouw leeftijd is. Dus eerst wil ik weten, Caro, hoe oud is jouw vader?
2: Hoe oud is mijn papa? Ik moet daar altijd over nadenken, hè, Hannes. En hij is pas verjaard, dus bij deze nog eens proficiat, papa. Hij is van 68, dus dan is die nu 58.
3: 58, oké. Okay. Wel, de papa van Sepp Kuss is 96 jaar, Caro.
2: 96?
3: Ja. Dus hij is geboren in 1930. Wow. Dolf Kuss heet
2: hij. En hij leeft nog, hè?
3: Hij leeft nog. Hij heeft meegevochten in de Koreaanse oorlog. Dat was rond 1950. Hij was ook bondscoach van het Amerikaanse langloofteam op de winterspelen van Innsbruck 64, Sapporo 1972. En in 1994 werd hij op zijn 64ste papa van Sepp Kuss.
2: Oké, dat is wel straf, moet ik zeggen.
3: Ja, dat is inderdaad een groot verschil in leeftijd. Maar Sepp heeft er wel iets op gevonden in deze tour om dat leeftijdsverschil eigenlijk te halveren. Want als hij breed glimlacht, zal je zien dat hij een stuk van een tand mist in deze tour. En dat is eigenlijk gebeurd in de eerste tourweek.
2: Okay.
3: Kuss wou op de Tour Malais van zijn bidon drinken en toen is hij het kroontje van een tand kwijtgespeeld.
2: Dat hebben we nog niet gezien.
3: Nee, en nu zit hij er plots 30 jaar ouder uit. Dus dat leeftijdsverschil is iets kleiner geworden met zijn papa.
2: Dus we zullen moeten letten op zijn brede glimlach. Maar goed, dan moet hij het wel goed doen vandaag. Want anders gaan we die waarschijnlijk niet veel zien.
3: Klopt, ja. En er is nog een leuk weetje over Sepp Kuss, Caro. Hij speelt gitaar. En hij is een enorme fan van Elvis Presley, Caro. Toen hij 9 jaar was, heeft hij op een trouwfeest het liedje All Shook Up gezongen van Presley.
2: Moet je durven als 9-jarige, maar vaak als je jong bent, dan durf je dat nog. Nu is dat vaak moeilijker, hè?
3: Ja, klopt. Bij mij was dat eigenlijk ook. Ik heb het op een trouwfeest van mijn onkel en mijn tante het liedje van Andrea Bocelli gezongen, Conte Partiron, en ik was toen 6 jaar. Dat was met mijn ogen dicht, want Bocelli is blind, dus ik wou dat zo geloofwaardig mogelijk brengen. Maar achteraf kreeg ik toen een cassette van een nonneke die daar ook aanwezig was op die trouw. Met een briefje bij van, kijk, dit is het liedje Conte Partiron. Zodat je de tekst de volgende keer juist zingt.
2: Ja, ik kon me er al iets bij voorstellen, jij als 6-jarige, dat je die tekst niet helemaal zou kennen. Nee. Maar nu wel?
3: Ja, maar ik ga het niet zingen, Caro.
2: Oh, kom op, een klein stukje.
3: Nee.
2: Het refrein?
3: Conte Partiro.
2: Prachtig, ik heb er mijn ogen voor dicht gedaan en genoten. Dankjewel, Hannes. Tot morgen.

0: laat dit laatste stukje nu net mijn specialiteit zijn. Maar goed, je hebt mij niks gevraagd, Karel. Dus,
1: ik kan
0: dus
1: het nog niet. Altijd dan, nu hier, vragen.
0: Conte Partiro van Andrea Bocelli en dan de koers weer, denk ik. Hè?
1: Nee, je gaat het niet doen?
0: Volgende keer.
1: Oké, dan naar de koers. Naar iemand, ik weet het van Christophe. Jij kan goed zingen, heeft Hannes mij verteld. Want hij heeft jou een paar keer al aan het werk gehoord. Serge, weet ik niet.
2: Nee, ik kan niet goed zingen. Nee.
3: Dank je wel.
2: Jij ook niet, Serge? Nee?
3: Nee.
2: In de badkamer?
3: Nee, het is dat. Dat is echt een kunst. Dat is een kunst. Sommige mensen denken dat ze kunnen zingen, maar dan wordt het nog pijnlijker. Dus moet je echt heel goed van jezelf kunnen inschatten. Maar heerlijke weetjes. En heel fijne man, moet ik zeggen, Sepp Kuss. Van dichtbij mogen meemaken in de Vuelta van 23 jaar na de overwinning van Remco Evenepoel. Toen hij op de Tourmalet 23,5 uur verloor. Maar twee dagen de dag nadien Romain Bardet in een rechtstreeks duel versloeg. En toen besliste op de Angliru een Jonas Vingegaard tegen de leiding van Visma. Ja, misschien wel. Dat Sepp Kuss mocht worden bedankt voor het vele werk in positieve zin dat hij al in het verleden gedaan had, onder meer in de Ronde van Frankrijk. En hij was er wel bij, bergop, maar het was toch Jonas Vingegaard die Vuelta domineerde en zei, kijk, de eindoverwinning is voor onze Amerikaanse vriend die al jaren in Andorra woont. Daar toch altijd een Anglo-Saxische enclave, hè? Ja. Ook Tom Pidcock woont daar, de Yates-familie. Ja. Wat trekt Andorra hen daar zo aan?
4: Well, ik denk dat het in eerste plaats belastingtechnisch interessant is voor de buitenlanders. En ze zitten daar op hoogte een heel jaar lang.
2: Want ik stel de vraag omdat Robert Geesink, die woont daar nu nog altijd volgens mij, maar dat is hij bij mij weten de enige Nederlandstalige, Nederlander of Belg die daar woont. Heel veel Angelsaksen, Engelsen.
4: Ja, ik denk dat het voor die jongens en zeker voor de Australiërs ook moeilijker is om in Monaco te gaan leven. Ja. Alhoewel dat Matthews denk ik daar wel woont.
2: Die woont daar, hè, ja.
4: Ja,
2: Kwiatkowski woont dan weer in Nice, net over de grens. Die betaalt dan wel weer normaal belastingen.
4: Maar bijvoorbeeld Ben O'Connor, die zit ook denk ik in Andorra. Zo zijn er wel meerdere die daar zitten. Kian Uitenbroeks nu ook.
2: Juist, dus. Misschien wel belastingstechnisch inderdaad. En af en toe fluctueert dat. Dan heb je weer een periode dat ze met z'n allen in Girona zitten, in het noorden van Spanje.
4: Maar
2: veel
4: ik denk vooral de hoogte, dat iets is wat ze in Andorra natuurlijk wel opzoeken. En dat heb je dan bijvoorbeeld weer niet in Monaco.
2: We hebben daar ooit tussen haken een geweldige rustdag beleefd, hè? Serge, weet je dat?
4: Ja,
2: een rustdag.
4: En wie was het?
2: We kwamen daar aan. Ja, sorry dat we in de studio een beetje afwijken en niet echt met de koers, maar van het ene verhaal bij het andere. Dat was inderdaad een rustdag. We kwamen daar aan, geweldig hotel, met zicht op de bergen. En daar speelde, was het, ik weet niet meer, het was een Fransman, een Franse DJ.
4: Ja,
2: het was
4: bekende,
2: een hele grote naam. Maar er zijn er wel een aantal natuurlijk, met grote namen. Maar dat was een heel fijne rustdag, absoluut. Een mooie herinneringen. Voilà, hier in de koers kijken we naar Ben Healy, naar Sean Quinn. En dat is een ploegmaat van Ben Healy. Sean Quinn is een Amerikaan. Goeie coureur, niet zo bekend bij het grote publiek. Maar zeker qua Amerikaans bloed, een van de betere mannen samen met Quinn Simmons. Een halve naamgenoot. En Mauro Schmid, de ritwinnaar van een paar dagen geleden. En gisteren tweede in de sprint na Jasper Philipsen. Sterke beer dus. Die proberen weg te rijden. Maar dan is het denk ik Pascal Eenkhoorn die het gat dichtrijdt voor Soudal Quickstep. En dat is natuurlijk wel een dienst van Ilan van Wilder. Hè. Louis Vervaken heb ik ook al een tijdje niet meer gezien. Heel goed in het begin van de wedstrijd. Wel, moet nu naar een tweede adem zoeken, heb ik de indruk.
4: Hij heeft wel ook wat kilometers op kop gereden, hè, voor Tim Merlier. Dus dat is natuurlijk wel iets dat er inhakt. En terwijl we hier bijna op de eerste top zijn met Valentin Paré-Peintre die vanuit de achtergrond komt.
2: Die moet natuurlijk ook de puntjes pakken. Ja.
4: Met Carapaz in zijn wiel. En op die manier zijn we met drie IF-mannen in de eerste vijf. Maar ook Pedersen komt eraan. Hè. Kijk, in de rest van het peloton, of tenminste de voorwacht. Paré-Peintre die vol gaat sprinten. Carapaz die meesprint voor die bollepunten.
2: Want Carapaz staat derde in dat klassement natuurlijk. Maar dan stel ik mij toch altijd weer de vraag. En ik wil niet negatief doen. Maar Valentijnke toch, jongen. Je staat op, meer dan 20 punten. Sta je bijna 30 punten maar, sta je achter in dat klassement.
4: Ja, maar als hij overmorgen kan mee zijn, heel de dag. Ja, dan kan hij gewoon de bol
2: maar ik heb het nog tegen
4: nemen.
2: Jouw voorgangers gezegd vorige week ook. En nogmaals, ik wil niet negatief zijn. Maar er is ooit een jaar geweest dat Tim wel eens 10 dagen aan een stuk in die bollen stond. Puntje hier, twee puntjes daar. Coachje van derde categorie. En dan kwam die slotcall eraan in de Tour. Dubbele punten, buiten categorie. Huppakee. En Pogacar was weer de bergkoning. Zo gaat het toch ook zijn in het weekend. Dat leert de geschiedenis toch.
4: Ja, maar overmorgen zijn er onderweg natuurlijk heel veel punten te rapen. En dan denk ik, als die ontsnapping vroeg tot stand komt op de eerste beklimming van de dag, dan is het niet onmogelijk dat een van die mannen, Carapaz of
3: Parepet... Ciccone heeft er een paar jaar geleden gedaan. Ja, maar goed, laat ons elkaar een beetje kietelen in het weekend en kijken of Valentin Parapintre erin slaagt om Pogacar van die bolletroon te duwen. Op dit ogenblik zien we toch wel een man of een scheiding, een breuk in het peloton met de klassementsmannen vooraan. Ja, wel. Bovenop de top van die eerste col, de Côte d'Angin, bij het buitenrijden van Voiron en doorkruisen van Grenoble. En nu in de vallei lijkt het peloton weer aanstalten te maken om samen te komen. Prachtig decor ook, moet ik zeggen, in die vallei. Dat is echt, lijkt echt wel op een gorge. Heel, heel scherp. Een soort van driehoek met links en rechts de heuvelflanken van die Alpen. Dus vooraan Carapaz en Parapintre. Maar het is nog heel ver. Het is nog 150 kilometer. Tot aan de top van Orcières-Merlette.

0: Eva Drover was dit en niemand zoals wij. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel een kwartier file rijden tussen Rumst en Mechelen-Noord. Door een ongeval is de rechterrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout. Door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk 10 minuten file rijden tussen Gentbrugge en Zwijnaarden. Ook daar is een ongeval gebeurd.
1: Sporten Tour.
2: We hebben trouwens, Gert, een berichtje via de app binnengekregen. Een berichtje van Farah. En ik denk dat we haar heel blij gaan maken, want het bericht was het volgende. Wij zijn van de Giro en we zitten op kamp en we doen het bucketlist-spel. En voor onze opdracht moeten we vermeld worden op de radio. Dus bij deze.
0: Dat is gebeurd. Van welke Giro zijn ze?
2: Staat er niet bij. Okay, dat weet ik niet.
0: Dat mag Farah nog wel even sturen, want ja. Er gaat een klein belletje bij mij rinkelen.
2: Ah, ja?
0: Goed, dat is misschien voor later.
2: Okay.
0: Wij weer naar de koers. 2 ritzegens heeft Remco Evenepoel al op zak natuurlijk. Hè, dus het vertrouwen bij hem zal wel groot zijn, maar voor hem breken nu ook wel echt 3 cruciale dagen aan. Met vandaag in theorie nog de minst lastige van die 3 etappes. Hier is Evenepoel bij Bart Aerts.
3: Remco Evenepoel, hoe klaar voel je je voor dat belangrijke 3-luik dat er nu aankomt? Gisteren was ook nog een relatief zware rit. Hè. Thies Benoot sprak over de hoogste waarde die hij getrapt heeft in deze Tour. Dat zou bij jou misschien iets anders geweest zijn. Jij streed niet voor de zegen natuurlijk.
4: Nee, het was iets minder voor mij ook, maar ik moet zeggen, ja, de eerste 100 kilometer waren echt wel heel snel, heel intensief. Soms denk je van de klimmetjes zijn wat makkelijker, maar dan wordt er heel veel harder op gekoerst. Dus in dat opzicht was het een hele pittige start, maar goed doorgekomen en ik denk alles goed in aanloop naar vandaag.
3: Verwacht je dat er vandaag een ontsnapping tot aan de finish kan rijden en verwacht je wapenstilstand bij de favorieten in het klassement tot aan die laatste klim?
4: Ik denk een kans op een vlucht is heel groot, maar het zal op de eerste klim dan moeten gebeuren. En daarna, in het geval van het klassement, ja, iedereen heeft toch een beetje morgen overmorgen in het achterhoofd. Misschien zal Decathlon iets proberen. We weten dat er misschien wat ziekte is bij UAE. Maar dat is niet echt iets om voor mij om me over uit te spreken. Maar voor ons is het belangrijkste om geen tijd te verliezen en morgen te starten met dezelfde verschillen als nu.
3: Alle klimmen eigenlijk van vandaag worden omschreven als lopers. Dat moet jou eigenlijk goed liggen dan.
4: Ja, op zich wel. En het is een beetje een soort voorproefje op wat er komt vanaf morgen. Vanaf morgen is het toch helemaal anders. Maar supermooie etappe. Maxime is een beetje de regional de l'étape. En hij zal me wel kunnen begeleiden in de klimmetjes en in de afdaling.
3: Kort nog, wat kan je zeggen over die laatste klim, de slotklim?
4: Ik denk 7 kilometer aan 6,5%. Mijn ploegmaat Roglic heeft er gewonnen in 2020. Dus toen kwamen ze aan met een groepje van 15 man ongeveer. Dus we zien wel wat kan, maar het is alleszins niet de allerzwaarste aankomst, maar de renners maken het zo zwaar als ze maar willen.
3: Okay, veel geluk, dankjewel. Goedendag, hoop je.

0: het nieuws van 2 uur belt. Maar daarna zijn we natuurlijk terug met meer live koers met de 18e rit in de Ronde van Frankrijk.
1: Mannekes, Bompie. Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
3: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
8: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Sleep Life.
11: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel.
10: Sleep Life.
9: Sleep Life.
12: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
13: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 2 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Tijdens het tweede weekend van Tomorrowland, dat morgen begint, mag er opnieuw geen groot vuurwerk afgeschoten worden. Dat is een gevolg van code oranje die van kracht is voor de aanhoudende droogte. Vorig weekend was er nog een totaalverbod op het gebruik van vuurwerk, maar nu zal kleinschalig vuurwerk op het hoofdpodium wel toegelaten worden. Debbie Willemsen van Tomorrowland.
17: Dat is eigenlijk podiumvuurwerk. Dus dat is vuurwerk dat eigenlijk vanuit het podium wordt gebruikt en dat heel gecontroleerd kan gebruikt worden en dat ook geen uitval heeft. Dus dat wil zeggen dat er eigenlijk geen vuurpijlen ergens kunnen belanden en dat we dat veel beter kunnen gaan controleren met de overheden, dat er echt eigenlijk amper risico is bij het gebruik van dat type vuurwerk.
16: Tomorrowland neemt ook bijkomende preventieve maatregelen, zoals permanente brandwachten in de omgeving van het hoofdpodium. Benzinetanken wordt morgen duurder. Voor een liter benzine 95 komt er 2 cent bij. Je betaalt dan maximaal €1,95. Dat is de hoogste prijs sinds eind mei. De prijsstijgingen zijn een gevolg van de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten. Er zijn dit jaar opvallend minder wespen dan vorig jaar. Dat komt onder meer door het koude en natte weer van mei en begin juni, maar ook met wespennesten die verwijderd worden. Maar dat wil niet zeggen dat de wespen nu aan het uitsterven zijn. Misschien zien we er volgende maand toch weer meer en dat hoeft geen slecht nieuws te zijn, zegt Maarten Wieland van Natuurpunt.
18: Wespen, dat zijn eigenlijk plaagbestrijders. Die jagen vooral op vliegen en muggen. En vooral die laatste zijn niet echt geliefd bij ons en kunnen ook wel gevaarlijk zijn. Nu, het is een heel droog jaar, dus er zijn minder muggen. Maar moest het nu volgend jaar nat zijn, dan krijg je een explosie aan muggen. Maar als je dan te weinig wespen hebt, ja, dan heb je heel wat overlast en mogelijke gevolgen voor de mensen.
16: In de omgeving van Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, worden nog eens 8.800 mensen geëvacueerd door een bosbrand. Bijna 12.000 mensen hadden een huis uit voorzorg al moeten verlaten. En daar komen nu dus nog de inwoners van een dorp en 3 campings in de buurt bij. Het vuur blijft er zich verder uitbreiden. 2.400 hectare ging al in vlammen op. 1 huis werd verwoest. En in de Ronde van Frankrijk is de 18e rit aan de gang. Een Alpenrit met aankomst op een klim van eerste categorie. Morgen en overmorgen wachten nog 2 zwaardere bergritten. Remco Evenepoel, de tweede in de stand, verwacht daarom dat de vroege vluchters vandaag het meeste kans maken.
3: In geval van klassement, ja, iedereen heeft toch een beetje morgen en overmorgen in het achterhoofd. Misschien zal Decathlon iets proberen. We weten dat er misschien wat ziekte is bij UAE, maar dat is niet echt voor mij om over uit te spreken. Maar voor ons is het belangrijkste om geen tijd te verliezen en morgen te starten met dezelfde verschillen als nu.
16: En UAE, dat is de ploeg van gele trui Tadej Pogacar. Het weer, hier en daar nog een buitje, maar geleidelijk meer opklaringen en tot 23 graden. Morgen op veel plaatsen ochtendgrijs met plaatselijk wat druppels langs de grens met Nederland. Na de middag zon aan zee en geleidelijk ook in het binnenland. Het wordt dan iets warmer tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
14: Radio 1.
19: Sportza Tour.
14: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
20: En je zit hier goed voor zomerse radio over de Tour de France met vandaag, zoals Christophe het daar straks al zei, het voorgerecht van een kopieus menu in de Alpen. Christophe en Serge Pauwels, ja, Remco Evenepoel, die we net nog hoorden, die moet zich nu nog niet laten zien. Wie doet dat wel?
21: Wel, Carapaz en Valentin Parapentre, want even schetsen. We hebben dus de top gerond van die eerste col van eerste categorie. Maar nadien, en dat is toch wel een beetje vreemd, nadien krijg je nog een heel lange uitloper. En daar zijn ze nu op aan het knallen. Dus we zijn nog lang niet begonnen aan die afdaling. En Carapaz en Valentin Parapentre, die proberen slag om slinger te demareren en weg te geraken uit het peloton. Want vooraan met een half minuutje toch al 7 man. Daarbij, jawel, de groene Mats Pedersen. En daar hadden we het daar straks over en een paar flitsen geleden voor 2 uur met Serge Pauwels, Pedersen en de sprint van de dag. Die ligt over een 50-60 kilometer in Coeur. Echt halfweg deze etappe. Terwijl Philipsen al geen deel meer uitmaakt van dit peloton. Dus ja, dat wordt wel die 7 punten achterstand voor onze landgenoot. Zouden er wel eens als Pedersen er 25 pakt bij die sprint van de dag weer veel meer kunnen worden. 7 man dus aan de leiding. Meer dan 30 seconden. Pedersen hebben we genoemd. Matteo Jurgensen, de Amerikaan. Hij mag losgaan bij afwezigheid natuurlijk na de uitval van de kopman Vingegaard. Zeer benieuwd wat Jurgensen kan. Want een grootste indruk heeft hij tot nu toe niet gemaakt in deze Tour. Thijmen Arendsman, uiteraard. De Alpen komen er weer aan. Vorig jaar 2 ritten gewonnen. Felix Engelhardt, de Duitse kampioen. Ook onvermoeibaar. Tobias Johannessen, de klassementsman. Alhoewel heeft 51 minuten gepakt in de stand op Pogacar. Dus gaat nu voor het winst. Pablo Castillo en Nicolas Breuillard. Ik denk telkens weer aan mist en onweer aan Breuillard. Maar dat is natuurlijk Breuillard zeker, hè, ja, denk ik. Voilà. En 32 seconden, beste bondscoach, met de Pedersen erbij. Slechte zaak voor Philipsen.
22: Ja. Dat is inderdaad het slechtst mogelijke scenario dat Pedersen zou mee zijn. Maar zoals we gisteren gezegd hebben ook, het ligt niet meer in de handen van Alpecin Premier Tech. Hè. Ze gaan het toch een beetje moeten ondergaan. En als Pedersen hier voorop gaat blijven, of tenminste toch een heel eind in deze etappe, ja, dan gaat hij 25 punten wegkapen. En dan worden het er 32. En dan lijkt de groene trui denk ik wel weg. En het ziet er ook trouwens naar uit dat deze ontsnapping, ja, het is kantje boordje natuurlijk. De mannen van IF die hebben de boot gemist, die gaan blijven rijden. 30 seconden al. Het is de eerste keer daarnet dat we zagen dat het peloton breed over de weg ging. Dat er niemand eigenlijk echt nog bij machten was om te springen. Dus nu gaat IF zich een beetje verzamelen voorin. Gaan ze proberen die achtervolging met een paar man te leiden om dan als springplank te gaan fungeren voor een Carapaz of een Healy.
21: Ja, maar dit bewijst nogmaals, hè, hoe moeilijk het is om in een vlucht te geraken. Kijk, ze waren met en Quinn en Baudin en Carapaz en Healy. Met 4 man, eigenlijk de typische 4. Aan het knallen, proberen weg te rijden, weg in een vluchtje. Dan eventjes de benen stilhouden. Huppakee, 7 man rijdt weg en je bent niet mee. En nu kan je de achtervolging leiden. Dat is toch eigenlijk om, ja, slecht Nederlands, om je kas op te fretten.
22: Ja,
21: dat is toch onwaarschijnlijk.
22: Ze hebben inderdaad geen enkele ontsnapping gemist. Ze waren zelfs een aantal keer met z'n tweeën mee. Of zelfs met 3 man. Bovenop de col kwamen ze op een gegeven moment met 3 in de eerste 5 boven. En dan zijn ze eigenlijk weggereden. Een 7-tal zeker? Ja, 7 man. Hier boven op die top, hè, zoals je zei. Op die uitsmijter, op die lichthellende strook waar ze nu nog altijd zitten. En Pedersen die echt wel vol geeft. Hij zit ook wel op zijn limiet hoor. Want we zien het aan zijn
21: gedrag. Ja, maar
22: gedragen
21: na de dag van gisteren, ja, Serge. Bedoel, hij heeft 86 keer aangevallen. En zat zo stik kapot in de sprint dat hij gewoon zijn achterwerk van het zadel niet meer omhoog heeft kunnen tillen. En vandaag, volgende dag, weer mee in de misschien wel beslissende aanval.
22: Ja?
21: Dat is toch echt onwaarschijnlijk hoe sterk dat deze beer is.
22: Ja, ja. Die Engelhard trouwens ook. Hè. Ja. Die is ook weer mee, de Duitse kampioen. Minder bekende renner voor ons nog allemaal. Maar die opnieuw ook mee is bij dat zevental. Dus opnieuw na gisteren. Heel, heel sterk.
21: Voilà. En de ploegmaats in het peloton van de ontsnapten, onder meer die van Ineos en van Little Trek, die maken zich boos op de cameramotor die te dicht bij het peloton rijdt of zou rijden in functie van de achtervolging. De achtervolging die geleid wordt door de mannen van Education, want die hebben voorlopig de trein gemist. Wie de motor niet heeft gemist vandaag, Pieter.
0: Wij zitten achter het peloton en we hebben op die klim van eerste categorie een tijdje in de buurt van Jasper Philipsen gezeten. En Jasper Philipsen die wilde niet zomaar de strijdbijl begraven. Die heeft echt geprobeerd om zo lang mogelijk aan te klampen. Op 2,5 kilometer van de top moest hij dan uiteindelijk toch nog lossen in het gezelschap van Plankaart. Maar die bleef tempo maken voor zijn kopman in de hoop toch nog in de buurt van het peloton die top over te komen. Maar ja, je wordt dan niet beloond met een afdaling. Nee, integendeel, het blijft een beetje oplopen. En dat is een beetje toch de doodsteek geweest voor Jasper Philipsen, die nu ver achter het peloton zit en waarschijnlijk niet meer gaat terugkeren. Maar hij heeft het wel echt geprobeerd. Verbetenheid bij de Vlam van Ham. En dat moet je hem wel nageven. Hij gaat niet zomaar opgeven die strijd om de groene trui. Maar ja, niet geholpen door het parcours vandaag, want het loopt hier nog altijd op tussen de naaldbomen. Prachtige regio hier aan de voet van de Alpen. Maar vervelend voor Jasper Philipsen, zeker als de Deen als Mats Pedersen zo goed blijkt te zijn.

0: promised you a miracle van Simple Minds. Even voetbal tussendoor, want er is transfernieuws van bij de Belgische landskampioen. En dan voelen heel veel mensen Karel jou al komen, denk ik.
1: Ja, ja. Het is nu ook officieel hoor. Christos Tsolis verlaat Club Brugge en trekt naar de landskampioen in Engeland. Dat is natuurlijk Arsenal. En daar moet hij de opvolger in principe worden van Leandro Trossard, daar op de linkerflank. Want Trossard vertrekt natuurlijk. Die gaat naar Turkije, naar Beşiktaş. En Tsolis, in hem zien ze dus de... Ja, ideale vervanger, zo mag je dat wel noemen. Speelde 2 seizoenen voor club, uitstekend. 108 wedstrijden, 43 goals, 45 assists. Dat zijn statistieken die kunnen tellen natuurlijk. En ze krijgen 40 miljoen voor het solistie van Club Brugge. En daarmee wordt hij de duurste uitgaande transfer ooit in onze Belgische competitie.
0: Dus wel een moment, mag je zeggen. En dan gaan we het weer over de Tour de France hebben. Want wat hoorde ik Pieter daarnet aangeven van op de motor? We rijden hier door een prachtige regio aan de voet van de Alpen. Wel kijk, dan gaan wij nu toch gewoon voor dit.
2: Route touristique.
1: Hij is een vat vol verhalen, zeker als het over Frankrijk en de schoonheid van het land gaat. Dus bij deze, rebonjour, Steven de Kranen.
3: Ah, bonjour, bonjour, Caro.
1: Hallo. Vandaag heb je al snel even een bezoekje gebracht, ook aan Frankrijk blijkbaar?
3: Het was heel snel. Ik zit in Zuidwest-Vlaanderen. Dan ben je heel snel bij wat ik dan onze grootste Vlaamse stad noem. En dat is niet Brussel, niet Antwerpen, maar Rijssel. Dus Zuidwest-Vlaanderen voelt zich verbonden hier met Lille. Lille-Vlaanderen. Dus, ja.
0: Het is een stad waar je graag komt?
3: Ja, ik vind het een stad dat... het is niet Parijs, maar het is toch de grootsheid van een... Ja, stad die allure heeft, maar die heel mooie hoekjes heeft. En ik denk dat de braderie in september zeker aan te raden valt. De mensen uit onze streek hier, Zuidwest-Vlaanderen, kennen het zeker. Maar het is echt een daguitstap waard dan.
1: Oké, mooi. Nou, vandaag gaan we het over een andere regio vooral hebben natuurlijk, Steven. Waar wil je vandaag beginnen met jouw route touristiek?
3: De Dauphiné, een naam die toch bekend klinkt en vooral denk ik bij wielerliefhebbers. Mm-hmm. Want het is inderdaad een streek, een historische streek, genoemd naar een vroeger deel van, ik zal niet zeggen Frankrijk, een stuk Europa, want het was nog niet Frankrijk, het was een vorstendom dat genoemd werd inderdaad naar een familie, de Dauphins, die het bestuurden. Dauphiné de Viennois heette het origineel. En op zich is het dan een heel evolutie meegemaakt. Vanaf halverwege de 14e eeuw was een van de laatste Dauphins van die heerschappij, Humbert de Tweede. En die had geen zoon meer, die was overleden, zijn enige zoon. Hij had grote schulden. Dus de enige uitweg zag hij in een soort verkoop van zijn volledige vorstendom aan de Franse koning. Maar hij had wel één bijzondere voorwaarde. En dat was dat de oudste zoon van de Franse koning voortaan altijd de titel Dauphin zou dragen. Dus vandaar komt die titel van de Franse kroonprins. Die tot eind 18e eeuw nog altijd in gang was. De Dauphin, dat was de kroonprins van de Franse koning. Om dus Frankrijk te leiden. Is dus onrechtstreeks, of rechtstreeks, sorry, liever... te danken aan dat gebied daar in Frankrijk. Een titel van een lokale vorst. En die Dauphin, dat heb ik zelf hier nu pas ontdekt, dat verwijst naar een dolfijn op het wapenschild.
1: Ja, dus want dat is ook de letterlijke Dauphiné. Vertaling, hè? Van Dauphin, dat is een dolfijn.
3: Dat is een dolfijn. Dat verwijst naar symbool in het familiewapen. En daar komt dus Dauphin een beetje van. Maar het heeft ook andere origines. Want laten we zeggen, in bepaalde Keltische stammen, Romeinse namen, was ook wel de naam bekend. En gaat het terug tot leider van. En dat is dan vertaald tot een soort symbool in het wapenschild. Een dolfijn. Die dolfijn, Dauphin dan geworden. En uiteindelijk dan de naam geworden voor de kroonprins van Frankrijk.
1: Ja, en je zei het al in het begin, als wielerliefhebbers de Dauphiné horen, dan denken die aan de koers, want dat was lange tijd de naam van een van de belangrijkste voorbereidingskoersen op de Tour de France. Maar nu heeft hij dus een andere naam, hè? Tour Auvergne-Rhône-Alpes is dat geworden.
3: Ja, ik vind het een beetje jammer aan de ene kant. Het is natuurlijk een prozaïsche naam, omdat die regio, heet nu officieel, de grote regio, Auvergne-Rhône-Alpes, dat is het regionale bestuur dat natuurlijk meesponsort voor die ronde. En dan komt dat neer in de naam, want de oorspronkelijke naam was eerst van na de Tweede Wereldoorlog Criterium du Dauphiné Libéré, wat een fantastische naam. En dat kwam van de krant, lokale krant in Grenoble, die in feite die tour organiseerde, zoals je bij ons inderdaad ook vroeger, Omloop het Volk, het Nieuwsblad dan geworden en zo verder. Dus dat is lange tijd zo geweest. Dan heeft ASO, ook niet onbekend bij onze wielerliefhebbers, die wedstrijd overgenomen. Ik denk zo'n 15 jaar geleden ergens. En dan werd het officieel Criterium du Dauphiné. Maar nu is het omgedoopt tot Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
0: Ja, en ook hoog op je verlanglijstje, Steven, om iets over te vertellen, is de Vercors. Ga je gang.
3: De Vercors, een heel mooi stukje Frankrijk dat toch op de grens ligt van verschillende departementen. De Isère, waar we gisteren doorgereden zijn, of vandaag denk ik een stukje. De Droom, en het ligt ten westen van Grenoble. En het is eigenlijk een massief van kalksteen, waar het dieper kloven zijn, hoge plateaus. Maar nog niet, laten we zeggen, die hoge bergen die er straks aankomen. En zeer spectaculaire uitzichtpunten. Dus vooral voor wandelaars, fietsers en denk natuurliefhebbers, is dat een fantastisch stuk Frankrijk dat soms een beetje verborgen ligt, omdat veel mensen er doorrijden om echt al naar die skistations te rijden of ergens op weg zijn, misschien naar een ander deel van Frankrijk, maar het is zeker een stop waard.
0: Ja, het klinkt alsof je het zelf al met je eigen ogen gezien hebt.
3: Ik ben er al doorgereden, kronkelende bergwegen, uitgestrekte bossen, dus al doorgeweest. Het is natuurlijk een gebied waar de natuur soms meer te zeggen heeft dan mensen, dus zeer mooi om door te rijden, maar natuurlijk als je verhalen maakt of het maatschappelijke hart van Frankrijk wil voelen kloppen, moet je toch naar die dorpen of naar steden wat verderop. Dus het is een soort verademing tussen reportages door soms.
1: Ja, maar ook hier, en het is vaker zo natuurlijk met plekken en steden, is er een bloederige geschiedenis, hè?
3: Ja, en nog niet zo lang geleden, Tweede Wereldoorlog, was de Vercors een gebied waar er heel veel verzetslui zich schuilhielden voor de Duitsers. En het vreemde is dat de Duitse bezetters pas heel laat, in juli, augustus 1944, echt triest zijn opgetreden tegen die verzetslui. Die hadden zich wat teruggetrokken in dat bosrijk gebied waar je perfect kan verschuilen. En ze waren daar ondertussen, denk ik, met zo'n 4000 verzetslui. En die hadden ook een soort vrije republiek uitgeroepen van de Vercors. En die waren natuurlijk aan het enerzijds afwachten wanneer gaan we nu tot meer actie overgaan, want de landing in Normandië was al gebeurd in juni 1944. Maar plotseling kwamen de Duitsers daar en die zijn daar ook met de parachute troepen geland op een van die plateaus en hebben daar met 10.000 soldaten toch 600 verzetslui vermoord, gedood en ook 200 burgers. En in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is dat toch een van de grootste strafexpedities van de Duitsers geweest in West-Europa. En bij de Fransen is dat nog iets dat heel sterk naleeft natuurlijk in alle erfenissen. Niet vergeten, Frankrijk heeft ook een zwaar collaboratieverleden. Dat hebben we ook in deze tour ontdekt met Vichy France. En dan wil je daar natuurlijk ook wat verzetsverhalen tegenoverstellen. En dat kan dan met de Vercors, waar de maquis, zeg maar de verzetslui, inderdaad stevig waren, maar toch zware klappen hebben gekregen op het einde van die Tweede Wereldoorlog.
0: Het is een geschiedenis die we niet mogen vergeten. En vandaag verdient de Vercors zeker ook nog onze aandacht voor de natuurpracht in het gebied. Maar best altijd wel goed nadenken als je daar grote wandelingen gaat maken en respect tonen voor die natuur. Steven de Kranen, dankjewel. À demain. En wij zullen maar aansluiten, zeker met deze echte vakantieplaat van Erte Brekers.

0: Hertebrekers met het zuiden. Het zuiden van Frankrijk, daar zit het peloton nu niet meteen. Het is meer Midden-Frankrijk, oostelijker. Is er nog veel actie op dit moment daar in de Tour, Christophe en Serge?
1: Ja, want de Franse kampioen Romain Grégoire die gaat dadelijk aansluiting vinden vooraan. En die heeft in zijn eentje het gat helemaal dichtgereden op de zeven met zeg maar de groep Pedersen, Jurgensen. Dat is een knappe prestatie van Romain Grégoire, die niet vergeet. Als je naar zijn uitslagen kijkt in het voorjaar, toen ook al een ijzersterk Ardennes 3-4 luik heeft gereden. Want het begon in de Brabantse Pijl. Vierde aan de Amstel en Valkenburg vierde. Hij was dan negende op de muur van Huy en zevende in Luik. Ja, dan kan je natuurlijk als kopman van FDJ kan je wel thuiskomen. Dan zijn ze tevreden, de bazen. En hij, de Franse kampioen, die dus echt wel delivered, hij levert. Hij wint ook koersen. Hij is Frans kampioen. Die heeft in zijn eentje dat gat dichtgereden. 40 seconden bedraagt het gat tussen nu de acht leiders. Het octet vooraan. Jurgensen, Pedersen, Arendsman, Engelhard, Johannessen, Castrillo, Grégoire en Breuillard. 40 seconden op het peloton, maar nog altijd heel ver, 118 kilometer. En zolang dat die mannen van Education First niet rusten, gaat de vlucht niet definitief vertrokken zijn.
2: Nee, ze blijven natuurlijk nog achtervolgen, maar ze hebben wel een kans gemist om bijvoorbeeld mee te gaan met die Grégoire, die uiteindelijk in de afdaling flikte, die ja, echt wel heel, heel goed naar beneden ging.
1: Risico's ik ken hem al,
2: Ja, maar ik ken hem van bij de jeugd. Het is iemand die, die heel, heel goed met de fiets kan rijden, die heel explosief is. Hij won bijvoorbeeld de Tour of Britain vorig jaar in september, toen ook Remco Evenepoel daar aan de start stond.
1: Ja, juist.
2: En op een aantal pittige aankomsten wist hij te winnen.
1: Carapaz gaat nog eens demareren vanuit het peloton. En Paré-Peintre natuurlijk, de schaduw voor de bolle strijd met de Ecuadoraan. Ik wist dat ik ging struikelen. Wel, die gaat meteen naar dat wiel. Over jeugd gesproken, ik heb vorige week aan jou moeten denken toen het ging over de Ballon d'Alsace in de Vogezen. Want daar heb je natuurlijk jarenlang ook, jij niet alleen, ook je voorganger Carlo Bomans testen gedaan bij de junioren, de juniors. Remco Evenepoel heeft daar lange tijd op die Ballon d'Alsace de beste tijd gehad. Maar die is intussen, ik zal niet zeggen naar de achtergrond verdreven zijn tijd. Er zijn nieuwe jonge gasten. Maar ja, dan moest ik aan jou denken met de vraag, wie heeft daar nu op die Ballon d'Alsace? Als je natuurlijk in je kaarten mag laten kijken, misschien is dat is dat privé, maar wie heeft daar nu de beste tijd van de Belgische juniors?
2: Ja, ik weet het niet van buiten, maar een aantal jaar geleden heeft Vos Koleman een hele goede tijd gereden. In elk geval, de beste tijd ligt rond de 23 minuten. 23 minuten en 20 seconden. Hmm. En in de Tour de France, vorige week, zijn de beste renners daar rond de 21 à 22 minuten opgereden. Maar wel in groep uiteraard, want wij doen het als een individuele tijdrit. Ja. En je mag toch wel rekenen dat je nog altijd een beetje voordeel hebt van het SOG als je daar in groep omhoog klimt. En dus om maar te zeggen hoe sterk dat die tijd is, hè, je mag rekenen dat de beste renners bij ons op juniorniveau, nog altijd maar 17, 18 jaar, daar ongeveer 6,3 tot 6,4 watt per kilogram lichaamsgewicht rijden voor een tijd van dus 23 minuten. En op profniveau was het wellicht rond de 6,5 watt of iets meer.
1: Ja, dus dat zegt wel heel veel natuurlijk, hè.

0: Dat is wel een goede voorspeller voor een latere toekomst.
1: Ja, ja.
0: Er komen natuurlijk heel veel andere factoren bij te passen en bij kijken natuurlijk. Maar toch, dat is altijd wel zo'n eikpunt. Goed, 115 kilometer nog in deze etappe. Rit 18 toch alweer in deze 113e ronde van Frankrijk. 36 seconden voor de 8. Met daarbij Tijmen Arendsman, Jurgensen en Pedersen als de bekendste namen. En heeft zo net als laatste de aansluiting gemaakt, de Franse kampioen Romain Grégoire. En ter afronding, jij vertelde me iets heel interessants, wist ik niet. Maar nu door erop te letten zie ik het ook. Op het shirt bij Groupama FDJ van Romain Grégoire staat op de rug geen reclame. Ze laten gewoon die drie kleuren, die drie Franse kleuren, blinken zoals ze zijn.
1: Ja, en dat is mooi, hè?
0: Niet besmetten met sponsor.
1: Nee. En dat is eigenlijk
0: wanneer is dat?
1: Ja, het is al een tijdje, want ik herinner me dat Arnaud de Maer, toen hij Frans kampioen was, dat heeft hij een aantal jaren geweest, dat hij gewoon ook in die drie kleur reed, rood, wit en blauw uiteraard, en dat daar gewoon voor de rest ook niets op te zien was van sponsoring, terwijl er vooraan een lekke band is van, is dat Tijmen Arendsman, is het vooraan in het peloton, vooraan in de koproep bedoel ik?
0: Dan moeten we zo dadelijk gaan zien of Arendsman inderdaad lek is gereden, en vanuit het peloton opnieuw een reactie van Ben Healy onder meer, met ook nog, zou het Van Gils zijn die probeert mee te gaan. En Egan Bernal, de Colombiaanse kampioen. Die ook nog alles probeert om mee te gaan vandaag in de vlucht van de dag. 114 kilometer, 35 seconden de voorsprong voor de kopgroep.

0: Alweer goed gezien, dit keer van Morshiba. Rome wasn't built in a day. Pieter van Walghem op de motor. In wiens gezelschap hou jij je op nu?
1: In het gezelschap van Jasper Philipsen. We hebben hem even opgewacht. Waar zit Jasper Philipsen? Is dan ook doenbaar om misschien straks weer te komen aansluiten en toch nog een paar puntjes te sprokkelen aan de tussenpunt? Maar nee, dat lijkt zeer, zeer moeilijk. Achterstand op het peloton, op de start van het peloton. 2,5 minuut voor Jasper Philipsen. Zit daar wel in het gezelschap van een man of 15, zoiets. Met onder meer ook Dylan van Baarle, met Fred Wright daarbij. En met één ploegmakker, met Plankaart. Die is daar ook nog altijd bij. En ze proberen wel de vaart erin te houden. Hij heeft de handdoek nog niet helemaal gegooid. Maar ja, straks gaan we weer klimmen. En dan lijkt mij toch dat dat verschil alleen maar groter gaat worden. Maar hij blijft proberen, Jasper Philipsen, op 2,5 minuut van de start van het peloton.
2: Sporten Tour. Nog 110 kilometer tot de renners aan de finish in Orsières-Merlet zijn. En ook in volle, maar veilige vaart op weg naar de finish is onze man in Frankrijk, Christophe Meul. Christophe, goedemiddag.
3: Goedemiddag Caro, goedemiddag Gert.
0: Hallo.
2: Hoeveel kilometer is het nog voor jullie?
3: Ik schat een uurtje, dus in kilometers is dat moeilijk uit te drukken, want wij rijden ook helemaal langs binnen. Dus we doen er wel even over. Ik schat nog een dik uur tot aan de voet, want wij gaan ons aan de bussen parkeren. Collega Bart Aerts gaat naar de top.
2: Okay.
3: Ik weet niet of jullie dat weten, maar meestal op de top is er altijd maar één ploeg per medium toegelaten. Kwestie dat het daar niet te druk wordt en dat iedereen snel, al is snel, heel relatief, van die berg geraakt ook. Ja.
2: Oké, dus de finish ga je vandaag niet zien. Maar goed, vanochtend wel al aan de start geweest natuurlijk om daar interviews te doen. En die waren voor een keer niet alleen voor ons, hè? Niet alleen voor Sporza.
3: Nee, klopt. De collega's van NOS zijn niet aan de start geraakt. Die zaten in het politiekantoor van Grenoble. En dat is super zuur, hè. Wat is er gebeurd? Die hebben ongewenst bezoek gekregen, ingebroken in de voertuigen van de NOS. Een paar lenzen gestolen van de camera's, waardoor zij naar Carglass en moesten om hun ruit te laten gaan herstellen en daarna naar de politie om aangifte te doen. Dat is, Caro, toch wel echt vervelend, hè, want dat is exact hetzelfde verhaal als bij Sporza bij ons verleden jaar. Dat is super zuur.
0: Ja, want Grenoble deed bij mij al een belletje rinkelen, eerlijk gezegd. Zoals je zegt.
3: Ja, het is, de stad staat daarom bekend en dat is triestig dat elk jaar opnieuw hetzelfde is. Er zijn niet zo heel veel slaapplekken in de bergen, dus wat gebeurt er dan? Die georganiseerde bendes die weten, de mensen van televisie en radio komen langs, die hebben dure apparatuur bij, die wachten en die slaan dan hun slag op een parking en dan, die wagens die zitten natuurlijk volgestouwd. Je haalt daar wel uit wat je kan om dat mee te nemen op je hotelkamer, maar dan blijft er toch altijd nog wel iets achter. En dat wordt dan gestolen, dat is super zuur. Nu, als er dieven zijn uit Grenoble en die horen dit, de kans lijkt mij heel klein, blijf met je poten van dat materiaal af. Hoe moeilijk kan het zijn?
2: Ja, want ik herinner me zelfs nog dat het bij Sporza vorig jaar zelfs de motor was, hè? Dat we dan in een rit de motor zelfs niet hebben kunnen inzetten, inderdaad.
3: Nee, inderdaad. Ja. Lenzen, maar zelfs een motor. Niks is daar veilig.
2: Ja, dat was dus een onaangename ontdekking natuurlijk voor onze Nederlandse collega's. Je hebt een andere ontdekking gedaan vanochtend die dan wel weer positiever was, toch? Vertel eens.
3: Ja, de Prix de la Fidélité, zeg maar de trouwheidsprijs, die is vanmorgen uitgedeeld aan een verzorger, Mark van Soudal Quickstep. En die heeft die prijs gekregen omdat dit zijn 20ste tour was. Dus blijkbaar kan je een prijs krijgen als je 20 jaar lang meedraait in het tourcircus. Dus die man die mocht die prijs gaan afhalen op een podium. Die keek daar uiteraard ook naar uit. Wat bleek, die stond aan het verkeerde podium, zeg.
0: Oh nee.
3: Dus heeft hij dat momentje even gemist. Maar Thierry Gouvenou is die voor onze ogen wel nog komen overhandigen. Zo'n glazen trofee. En Mark heeft gezegd dat hij toch een speciaal plekje bij hem thuis ging krijgen. Ik vind dat wel mooi dat zo'n trouwe soldaat van achter de schermen dat hij beloond wordt voor 20 jaar. Ik vroeg me nu af, zijn er ook prijzen voor mensen die trouw werk leveren na 20 dagen? voor Radio 1 of zo? Want dan daar zitten wij nu.
2: Hint je ergens naar? We zullen eens nadenken.
3: Het is gewoon, voilà.
0: Ik zie de kast van hier staan. We zullen eens kijken straks wat er nog in zit.
3: Ja, maar
0: de appreciatie in elk geval voor wat jullie geleverd hebben al is zeer groot. En dat jullie moe zijn, dat begrijpen we ook. Want het einde van de tour nadert. De uitputting wordt ook wat groter. We hebben gisteren daardoor al geleerd, Christophe, dat jouw maatje David Goeman zijn toevlucht zoekt tot Zweedse puzzels. Heeft hij er al veel opgelost?
3: Ja, daarnet hoorde ik plots gezucht en ik hoorde een krakend brein. Wat was het geval? Hij had zijn boekje nog eens boven gehaald en hij was aan het zwoegen op een nieuwe Zweedse puzzel. Dus ja, hij heeft de smaak nu helemaal te pakken, Caro. En dat boeit jou ook, denk ik, want ik heb mij laten vertellen dat jij daar zelf ook zot van bent.
2: Hoe weet jij dat?
3: Ja, goede bronnen, hè? Goede journalisten.
2: Nu ben ik
3: wel
2: echt
3: bronnen.
2: Heel benieuwd.
3: Ik heb mij laten vertellen dat jij dat geleerd hebt van jouw oma.
2: Ja, dat klopt.
3: Ah, voilà.
2: Huh?
3: Ja. Je hebt dat ooit zelf aan David. Je hebt dat zelf ooit aan David Goeman verteld.
2: Ja, tuurlijk. Ik weet het nog. Hij lanceerde een oproep op Instagram omdat hij een woord niet vond. En toen heb ik hem met een woord, zijn tweeletterwoord voor sleet, denk ik, kunnen helpen.
3: Ja,
2: als het zoiets niet arg.
3: Zoiets was het, ja. En nu zoeken we dus een vijfletterwoord voor katoenpluis.
2: Ja,
3: dus hij loopt daarop vast. De laatste drie letters zijn POK. Dus als er mensen zijn die het weten, luisteraars, die mogen dat altijd in de Radio 1-app doorgeven. Voilà.
0: Ja. Amai.
3: Katoenpluis, vijf letters.
2: En anders stuur ik een bericht naar mijn oma. Hè. Die gaat dat zeker ook weten.
3: Ja, die gaat dat ook wel fijn vinden.
0: Ofwel de oma van Caro, ofwel onze luisteraars. En wij denken er ook nog even over na. Hoeveel letters het woord tegenaanval bevat, dat durf ik nu niet meteen zeggen. Maar ik denk dat we misschien wel daarover kunnen praten met Christophe en Serge.
4: Zeker, want er zit nog iemand bij met een 20-letter woord. Valentin Parepeintre in de tegenaanval met Carapaz, met Stuiven en Louis Vervaken. En die zitten dan weer achter een vijftal. Jan Tratnik, Vacek, Healy, Schmidt en Garcia Pierna. Die zijn zo net bij elkaar gekomen. Dus 9 achtervolgers op de 8 leiders vooraan. Op Jurgensen, Pedersen, Arendsman, Engelhard, Johannessen, Castrillo, Grégoire en Breuillard. Straks gaan we nog door het uitspreken van die twee namen achter elkaar nog een nieuw woord uitvinden. Beste Serge, Grégoire Breuillard. Daar moeten we ook nog even op kouwen en chiquen. Dan komt dat wel, want het is te mooi om te laten liggen fonetisch. 105 kilometer nog. En Jasper Stuiven, mentaal chapeau gisteren na die nederlaag. En we hebben het al een paar keer gezegd. Hè, zo vaak geprobeerd, 2 jaar geleden in Troyes. Hij haalde het net niet en toen was het Anthony Turgis zeker die de etappe binnenhaalde. En vandaag een dag later toch weer opnieuw aan het proberen. Samen met dus de ploegmaat Louis Vervaken. Dat is heel knap. Het peloton op 1,5 minuut kijken we nu eindelijk. Want Carapaz en Healy zijn mee in die tegenaanval. Weliswaar nog op een dikke minuut van de leiders. Kijken we hier misschien wel naar een potentiële samensmelting. En dus een 17-tal leiders straks.
5: Ja, daar zou het wel eens naar uit kunnen zien. Hè? Want deze mannen, Stuiven en Vervaken, die rijden natuurlijk in de vallei. Alles uit de kast voor Valentin Parepeintre te lanceren in die achtervolging. Zodat die straks op die Côte de Montenard, en dat is opnieuw een loper, 10 kilometer aan 5%. Dat die dan de sprong kan wagen met onder meer Carapaz wellicht en Ben Healy. Die nu in de achtervolging op een minuut ongeveer zitten van die 8 leiders trouwens intussen. Want Grégoire die heeft eerder die leiders vervoegd. Peloton op 1,5 minuut. Dus het kan nog alle kanten uit. Maar het lijkt er toch op dat die achtervolgende groep, zeker met Stuiven en Vervaken, dat die het volle pond gaan blijven geven.
4: Waarschijnlijk wel. Hè. Goed, we zitten momenteel in een vallei. Valleitje, straks dus op weg naar een col van tweede categorie. 10 kilometer klimmen met een gemiddelde stijging van 5%. Op nog altijd meer dan 100 kilometer van de streep.
2: En intussen, ik hoop dat je luistert, Christophe Mul en ook David Goeman natuurlijk, stromen de reacties binnen in de app. Het is echt zot, moet ik zeggen. Ik heb het de hele tour nog niet gezien, zelfs niet als wij een quizoproep doen. Maar ze zijn nog altijd aan het binnenstromen. Het juiste antwoord op die vraag, die Zweedse puzzelvraag van David Goeman. Het is kapok, beste David. Dus K en A moet je nog invullen.
0: En dat was een katoenluis? Of wat?
2: Ja.
0: Katoenluis, oké. Okay.

0: Street of Dreams, zo is het van U2. Voorin hebben we die vlucht met onder meer Mats Pedersen, Matteo Jorgensen en ook Tijmen Arendsman. Die won vorig jaar nog 2 bergritten in de Ronde van Frankrijk. Voorlopig is hij in deze editie iets minder succesvol, maar wie weet wat zit er vandaag in. We gaan eens luisteren naar wat hij te vertellen had voor de start bij Bart Aerts.
1: Tijmen Arendsman, hoe ben je die rit van gisteren doorgekomen? Want Thijs Benoot zei ons, hij heeft zijn hoogste waardes getrapt in heel de Tour. Het was zwaar gisteren.
2: Ik ook, ja, denk ik. Of een van de hoogste. Vooral voor mij was het gewoon de taak in het begin om te zorgen om een goede situatie voor ons te creëren. Omdat de finale natuurlijk niet echt bij mij paste. Maar in het begin heb ik me, ik denk, 15 kogels verschoten. En weet ik veel wat om gaten dicht te rijden. Op kracht de breakaway te forceren. En ja, ik ben gisteren ook super, super diep gegaan. Net als iedereen. Om voor mijn teamgenoten zo goed mogelijk situatie te creëren. Dus ik sluit me zeker aan bij Thijs.
1: Maar ondanks die vermoeidheid misschien toch proberen vandaag in die aanval te zitten. Hoe groot acht je de kans dat een aanval tot aan de finish gaat?
2: Ik, ja, natuurlijk na 20 kilometer een meteen bergop. Dus ik denk dat het dan wel redelijk op de benen aankomt. En dan ligt het er gewoon aan wat de klassements teams weer willen. Want volgens mij tot zover etappe 17 of 18. Ik ben de tel kwijt. Maar
1: 18 denk ik.
2: 18. Nog geen één keer is de kopgroep in een hilly of bergetappe naar de streep gekomen. Dus misschien vandaag anders.
1: Hoe goed ligt die slotklim jou?
2: Hij is niet super, super stijl. Dus ik denk wel relatief goed. Maar heel eerlijk gezegd heb ik morgen en overmorgen al iets meer in mijn hoofd. En misschien zoals vandaag is het iets meer voor mijn andere teamgenoten.
1: Oké, dankjewel.

0: Knowing Me, Knowing You van ABBA. Mauro Giannetti, dat is de ploegmanager van de gele trui van Tadej Pogacar. En bij die ploeg, ja, zijn er misschien wel wat twijfels, want er zijn wel wat zieken natuurlijk, dat weten we. Adam Yates, Tim Wellens heeft ook al vroeg moeten lossen, McNulty ook. Dat zijn allemaal geen goede signalen, dus we zijn toch zeker eens bij die ploeg vanochtend ook eens gaan checken hoe ze daar nu naar kijken.
1: Mauro Giannetti, important question. Is Adam Yates already feeling better today?
2: Fortunately, yes. Yeah, the stomach is almost okay. It just is a little bit empty because it was one day without eating. So he will suffer today, you know. But the most important is the stomach is good. So for tomorrow and Saturday, we hope he will be back at least 90% if it's possible or under.
1: Yeah, that's super important for you. Eh?
2: Yeah, of course. You know, as a mountain stage, is the his role in the mountain stage is really a primary role, so it would be good if we can have with us 100%. It was good yesterday, team stopped to stay with him. It was more morally than anything, but in that moment the depression is very close, so with the fatigue and the pain, so it was good move, and say the big moral, as you can see, listen the music, they are good.
1: And is Tadej still healthy?
2: Yes, perfectly healthy, yeah.
1: Because I heard that the riders had their dinner in their room separately, is that correct?
2: Adam Yates had his dinner in his separate room.
1: But the other riders were...
2: All good.
1: Okay. What do you expect? Will they attack you today, or do you expect hard battle the final 2-3 days?
2: I think, you know, since today until the end will be a lot of attack, a lot of move. Rider, they go for the stage, rider, they go for the GC. You know, it's so many situations open, and it will be 3 days of fire.
1: And you want Del Toro on the podium?
2: You know, we are here for winning the Tour de France with Tadej. If it's possible, yes, but you know, we cannot follow and chase any goal, no? We remain with the main focus. But if it's possible, yes, but not lose energy for too much energy if it could put in danger the yellow jersey.
1: Maybe just one last word about Remco Evenepoel. Are you surprised about his progression in the mountains?
2: No, at all. No, he's Remco. You know, we don't discover it today. Remco, he already finished third in the Tour. He win a Vuelta. He was very close to win a Giro and he need to stop because of the COVID. So he's a great, great champion. He's just in the place where everybody expected he should be.
3: Ja, het is juist. Het is juist. Remco Evenepoel heeft ooit nog eens moeten opgeven in de Giro omdat hij COVID had.
0: Ja. Nee, hij is en niet. En toen toch het roze trouwens.
3: Ja, dat is juist. Hij is niet verrast over de vooruitgang van Evenepoel in de bergen. Adam Yates is volgens Giannetti een beetje beter nu wel. De maagklachten zijn weg. Hij zal wel afzien, want hij heeft de voorbije dagen veel krachten verbruikt. Hopelijk is hij morgen op 90% of 100%. En ja, natuurlijk is zo'n Adam Yates belangrijk in de bergen. Tim Wellens heeft hem morele steun gegeven en dat was wel nodig. Pogacar, die is wel nog gezond. Adam Yates heeft trouwens zijn eten ook op zijn kamer gekregen. En vandaag, ja, sommigen gaan voor de rit, anderen voor het klassement. Het wordt een open etappe en over die podiumplaats voor Del Toro zei hij, ja, als het kan, dan gaan we daar zeker voor strijden. Maar de Tour winnen met Tadej Pogacar, dat is toch wel duidelijk de prioriteit.

0: En dat was dan inderdaad de titel van dit nummer van Fra Lippo Lippi.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.

0: Naast met het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Joehoe!
2: Grijp de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 3:00. Een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Zaterdag 27 juni, de piek van de hittegolf, was wellicht de tweede dodelijkste dag in ons land deze eeuw. Dat zegt statistiekbureau Stadbel op basis van de voorlopige sterftecijfers. De dodelijkste dag deze eeuw was tijdens corona. Op 10 april 2020 stierven toen 675 mensen in ons land. Op 27 juni dit jaar waren dat er al zeker een 650-tal. Van 17 tot en met 28 juni werd ons land getroffen door een lange en warme hittegolf. Er werd net geen 40 graden gemeten. Eerder maakte Scienzano al bekend dat er tijdens die periode ruim 2000 overlijdens meer waren dan normaal. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden in Maasmechelen. Afgelopen maandag werd het lichaam van een vrouw van 69 gevonden in een luxueus landhuis van bijna 1200 vierkante meter groot. Het parket heeft toen het gerechtelijk lab ter plaatse gestuurd om de eerste vaststellingen te doen. Marijke Teunis van het parket.
7: Hun eerste vaststellingen wezen dan op enkele mogelijk verdachte elementen die verder onderzocht moeten worden. Om dan de precieze doodsoorzaak en de omstandigheden van het overlijden te kunnen achterhalen, werd daarom ook een autopsie bevolen en wordt het onderzoek naar het overlijden van de vrouw verder gezet onder leiding van de Tongerse onderzoeksrechter.
6: Tijdens het tweede weekend van Tomorrowland, dat morgen begint, mag er opnieuw geen groot vuurwerk afgeschoten worden. Dat is een gevolg van code oranje die van kracht is voor de aanhoudende droogte. Vorig weekend was er in Boom nog een totaal verbod op het gebruik van vuurwerk, maar nu zal kleinschalig vuurwerk op het hoofdpodium wel toegelaten worden. Debbie Willemsen van Tomorrowland.
8: Dat is eigenlijk podiumvuurwerk. Dus dat is vuurwerk dat eigenlijk vanuit het podium wordt gebruikt en dat heel gecontroleerd kan gebruikt worden en dat ook geen uitval heeft. Dus dat wil zeggen dat er eigenlijk geen vuurpijlen ergens kunnen belanden en dat we dat veel beter kunnen gaan controleren met de overheden, dat er echt eigenlijk amper risico is bij het gebruik van dat type vuurwerk.
6: Tomorrowland neemt ook bijkomende preventieve maatregelen zoals permanente brandwachten in de omgeving van het hoofdpodium. De Amerikaanse president Donald Trump wil het nucleair akkoord met Saoedi-Arabië alleen goedkeuren als het land zijn relaties met Israël verbetert. Dat schrijft de president op sociale media. De deal leek gisteravond nogthans helemaal rond. In het akkoord staat dat Saoedi-Arabië nieuwe kerncentrales gaat bouwen en dat de VS daarbij zal helpen met kennis en technologie. In het verleden zeiden de Saoedi's dat ze Israël alleen willen erkennen als er een Palestijnse staat komt. Het lijkt niet waarschijnlijk dat dat op korte termijn ook zal gebeuren. Het weer, hier en daar nog een buitje, maar geleidelijk meer opklaringen en tot 23 graden. Morgen op veel plaatsen ochtendgrijs met plaatselijk wat druppels langs de grens met Nederland. Na de middag zon aan zee en geleidelijk ook in het binnenland. Het wordt dan iets warmer tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
5: Sportza Tour.
4: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
9: Een heel goedemiddag. Veel klimwerk vandaag in de Ronde van Frankrijk. Dus Christophe Van der Goor en Sergio Pauwels, aan welke beklimming zijn ze nu bezig?
10: De Côte de Monténard van de tweede categorie. En dus dit is de situatie. We zijn bijna halfweg. Deze etappe nog niet helemaal, maar de situatie luidt als volgt. Vooraan dus nog altijd de groep Pedersen, Matteo Jurgensen, Tijmen Arendsman, Engelhard, Johannessen, Castrillo, Geguard en Breuillard. Maar die gaan dadelijk het gezelschap krijgen van een zestal. Met daarbij Vacek. Dat is dan weer een assistent in dienst van Mats Pedersen natuurlijk. Richard Carapaz, de onvermijdelijke. Egan Bernal, die ook heel veel, een heel grote aanvalslust heeft. En die samensmelting gebeurt op dit eigenste ogenblik onder commando van Valentin Paré-Peintre. Paré-Peintre die dus werd gegangmaakt door het duo Louis Vervaken en Jasper Stuyven. Zij hebben er vooral voor gezorgd om een groot deel van dat gat dicht te rijden. In dienst dus van de Bolleman op zoek naar eeuwige roem. Als Fransman de bolletrui. Denk aan Richarke, de leugenaar Virake, die dat zo vaak gedaan heeft. Mauro Schmid en Garcia Pierna, nog een van de mannen van Movistar eigenlijk, hè, samen met die Castrillo. Dat zijn toch de twee aanvalslustigsten van Movistar. Zeker na het uitvallen van Kian Uytterbroek. Zij hebben een voorsprong van 1,5 minuut op een heel ruime groep. Een groep die door de Franse Baudin wordt genoemd. Maar Owen Quinn Simmons zit daarin. Ben Healy, Tegada, Jasper Stuyven en Vervaken die zijn teruggevallen. Ben O'Connor, Michael Matthews, Magnus Cort Nielsen. Enfin, eigenlijk Xandro Meurissen. Een beetje dezelfde groep als gisteren. En dan het peloton met de gele trui en Remco Evenepoel op 3,5 minuut. Dus dit is echt wel, en het profiel nodigde daartoe uit. Nog geen etappe waarin de klassementsmannen zich gaan roeren. Dat is Serge voor het zeer zware slotweekend. Dit is echt weer een etappe voor de baroudeurs. En ja, 93 kilometer nog. Denk jij dat de mannen vooraan, dat die het gezelschap gaan krijgen van die grote groep Baudin-Simmons op 1,5 minuut?
11: Ja, dat weet ik niet, want voorin gaan ze natuurlijk ook niet stilvallen. Hè. Ze zijn hier trouwens net aan de top van die tweede beklimming van de dag. Hè. Een beklimming van de tweede categorie. En Valentin Paré-Peintre die de sprint van op de kop aangaat. Carapaz kon daar straks er niet over komen en dat lijkt ook nu niet het geval. Nee, voilà.
10: De volle 10 punten, nu ietsje minder, want maar één van de tweede categorie, deze Côte de Montagnard. En zo sprokkelt de Paré-Peintre weer 5 punten. Carapaz heeft zich nog niet gewonnen, maar het was een sprintje van een meter of 70. En de andere mannen, ja, die houden zich een beetje buiten die strijd en zeggen van oké, jongens, dat is voor jullie soms een beetje een achterhoedegevecht. Maar goed, ik moet dat ook niet minimaliseren, die strijd voor die bergtrui. Maar ja, zoals gezegd daar straks, die ervaring leert dat het vaak wel een soort toch wel achterhoedegevecht is om uiteindelijk, wanneer dan de big shots eraan komen, om Pogacar niet te noemen. Want hij is nog altijd leider in dat bergklassement natuurlijk, de Sloveen. Wanneer dan een slotklim eraan komt buiten categorie in het slotweekend, ja, dan vegen ze natuurlijk al die minuscule puntjes in één veeg van tafel. Mats Pedersen, de onverzettelijke, zo moeten we hem toch noemen. Wat kan die man afzien? En even duiken in ons archief in het verleden. Heel lang geleden zagen we hem de mini-versie, de belofte versie, in Hondse omstandigheden winnen van Gent-Wevelgem. Ik kende hem toen totaal niet. En een collega heeft mij toen verteld, later, vele jaren later, blijkbaar moet ik toen gezegd hebben van, ja, als je dit kan in deze omstandigheden solerend winnen, dat wordt een grote, die kan met de fiets rijden. En dat ging dus toen blijkbaar over Mats Pedersen, heel lang geleden. Daar, in die belofte editie van Gent-Wevelgem, toonde hij al wat hij in zijn mars had. Wereldkampioen geweest, ritten gewonnen in de Tour. De puntentrui in de Vuelta ook al gewonnen, niet vergeten, een paar jaar geleden. Dus ja, echt wel een man om te deliveren, om te leveren. 91 kilometer nog in deze etappe op weg naar Orsières-Merlette.

0: B52's, als ik je zeg om nu even je Radio 1-app te openen of om naar de Radio 1-pagina van VRT Max te gaan, dan weet je wellicht wat we gaan vragen. Schrijf je in voor onze quiz. Over iets minder dan een half uur is het alweer zover.
1: De situatie in de koers die ligt nu even vast, zo lijkt het toch wel. Er is een groep met onder andere Pedersen, Carapaz en Arendsman weg. En die hebben meer dan 4 minuten voorsprong op het peloton met nog een kleine 90 kilometer te koersen. Dat wil zeggen dat wij even weer onze alternatieve Tour de France kunnen verder zetten. En dat is deze.
2: Tour d'Amour.
0: En als je het hebt over een Tour d'Amour en over legendarische Franse koppels, dan zal, zeker bij al wie van muziek en film houdt, één koppel er toch een beetje bovenuit steken, denk ik. Serge Gainsbourg en Jane Birkin mogen hier zeker niet ontbreken. Heidi Leenaerts, opnieuw welkom bij ons.
3: Dag Gert, dag Caro.
1: Hallo.
0: Je was hier al eens, Heidi, voor Alain Delon en Romy Schneider. Hè? Daar heb je met heel veel liefde over gesproken toen. Zijn er veel gelijkenissen met Gainsbourg, Birkin of toch vooral verschillen?
3: Ja, eigenlijk is er mij wel iets opgevallen, want ik koos weer voor een relatie die niet bleef duren.
1: Ja.
3: En tegelijkertijd toch weer wel, want hun liefde voor elkaar oversteeg die relatie. En ik koos weer voor een vrouw die niet Frans is, maar toch staat voor alles wat de oer-Parisienne is. Dat moeiteloze, natuurlijke, elegante.
1: Hoe hebben zij elkaar leren kennen, Gainsbourg en Birkin?
3: Ze hebben elkaar voor het eerst gezien tijdens een screentest. Jane Birkin kwam uit Engeland, was 19 jaar, kwam ook met een kind van 1 jaar. De papa was John Barry, componist van de Bondmuziek. Dus ze was in Parijs voor een screentest in het Frans, maar ze sprak geen Frans. Dus dat gebroken hart en die taal, alles zorgde ervoor dat ze daar ook had staan huilen. Serge vond haar heel jong, heel onervaren, heel raar ook, de manier waarop ze daar stond. En hij had liever een ervaren Franse actrice gehad. Zij vond hem arrogant en snobbish, dus het was absoluut geen liefde op het eerste gezicht. Maar toch kreeg ze de rol. Maar de regisseur had gemerkt dat het niet klikte en hij heeft dan die twee uit eten gestuurd. En dan was het ineens toch de vlam in de pan, of hoe zeg je dat? En eigenlijk zei Jane achteraf, ja, hij was niet arrogant, Serge. Hij was just frightfully shy. And the most attractive thing in a man, vindt ze dat. Dus ja, voilà.
0: Ja, was het meteen ook een koppel dat in de kijker liep, ook voor de pers?
3: Ja, absoluut natuurlijk, omdat Gainsbourg al, had al iets gehad met Bardot ook en zo. En Gainsbourg was natuurlijk in Frankrijk al bekend, dus meteen waren ze een bekend koppel. Hè, ja. Ja,
0: en dan was er natuurlijk ook het iconische nummer Je t'aime moi non plus. Wat is jouw relatie met dat lied?
3: Ja, dat heeft vanmorgen nog een mooi staartje gekregen, mijn relatie met dat lied. Ja, dat klinkt nu wel raar. Het is precies wat er vanmorgen niet is gebeurd. Maar niet wat jullie denken. Nee, dus het klopt. Een paar maanden na hun eerste ontmoeting namen ze dat al op. Jane was nog heel jong. Maar dus vanmorgen had ik nog eens de twee versies opgezet. Eerst die van Bardot en dan die met Jane. En mijn dochter zegt wanneer de versie met Jane en Serge begint, oh mama, dit vind ik al mooier. Ik had haar niks gevraagd, ik had ook niks gezegd op voorhand. En ze zegt meteen van, ja, hier fluisteren ze meer. Dit is zachter. En dat klopt ook. Maar Bardot was al een sekssymbool, was al wereldwijd bekend en zingt eigenlijk zelfzekerder. En Jane is jonger en klinkt veel kwetsbaarder. En ik vind door de manier waarop dat Jane zingt, dat zelfs Serge ook zachter zingt. En dus ja, ik vind die versie mooier dan de versie met Bardot.
0: Ja, het verhaal is dat Bardot op een bepaald moment is teruggekrabbeld, hè? Als het over haar
3: versie. Ja, maar ze zegt dan zo van, ja, uit respect voor mijn huwelijk wil ik niet dat die versie uitkomt. Maar dan denk ik van, ja, uit respect voor uw huwelijk had je ook geen affaire met Gainsbourg moeten hebben. Maar goed, ja,
0: dat is mijn mening. Pinter gezien van Heidi, denk ik.
3: Ja.
1: Ze zijn natuurlijk ook nog uit elkaar gegaan, Serge en Jane. Maar zij is wel ook altijd zijn liedjes blijven zingen. Hè?
3: Absoluut, absoluut. Ze heeft ook altijd met heel veel respect over hem gepraat. Want natuurlijk, ja, ze zijn uit elkaar gegaan. Het was niet makkelijk om met hem samen te leven. Vooral als hij gedronken had, kon hij nogal agressief zijn. Maar wanneer hij overlijdt in 1991, dat Jane en haar dochters 3 dagen doorgebracht hebben met zijn lichaam. En zij heeft ook het knuffelaapje dat ze al sinds haar kindertijd heeft en overal mee naartoe neemt. Ze staat ook op de cover van Melody Nelson met dat aapje. Dat heeft ze samen met hem begraven. Maar dus ja, ik sprak met Jane in 2017 en hij is altijd liedjes voor haar blijven schrijven. En ze vertelt daar dit over.
4: It was a remarkable affair, really. I had the very best of him. And he gave me songs from when I was 20 years old with Jane B to the week before he died.
5: Are there songs of Serge that you cannot sing, that you don't sing? I read somewhere, Je t'aime moi non plus.
4: Oui. Bah, you need two people to sing Je t'aime moi non plus. I'm not going to sing it with anybody else. He'd come down and damn me, that I'm sure.
3: Ja, en Jane overlijdt in juli 2023 en ze zei nog dat ze wat concerten zou verplaatsen omdat ze zich niet goed voelde, maar uiteindelijk zijn de concerten er dus nooit meer gekomen. Maar ze heeft tot het einde is ze blijven toeren met liedjes van Serge.
0: Heidi, we gaan luisteren naar Je t'aime moi non plus, maar ik wil toch afronden met de vraag die veel mensen zich misschien stellen als het over dat nummer gaat. Was hun relatie zelf ook zo passioneel, beetje wild misschien, ik weet het niet. Hoe zat het met de chemie tussen die twee?
3: Ja, de chemie tussen die twee. Eigenlijk waren ze van bij het begin al met drie. Jane kwam met baby. Maar eigenlijk was Serge van bij het begin al een hele goede papa voor haar Kate. En voor Jane was naast het creatieve eigenlijk dat betrokken ouderschap heel belangrijk. Charlotte werd dan geboren, tweede grote liefde van Serge. En toen Jane Lou kreeg, stuurde Serge een doos vol babykleertjes en op het kaartje schreef hij papa Deu en hij werd ook Peter van Lou. Dus eigenlijk was hun relatie eigenlijk een mix van creativiteit met Jane als muze. Denk maar aan een plaat als Melody Nelson, of ze nu meezong of niet. Een bruisend nachtleven, want ze ging heel veel uit. Maar dan zorgden ze er wel voor dat ze 's ochtends aan de ontbijttafel zaten met de kinderen en daarna gingen ze slapen. Dus het was die constante mix van kunst, liefde, passionele liefde en ouderschap.
0: Heidi Leenaerts, dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: En Max, die hier wat verderop zit, gebaard van kromme haas, moet ik zeggen. Aan rode oortjes, geen gebrek, eind jaren 60, hoor ook hier in Vlaanderen. Hij die heeft ons trouwens ook nog laten weten, Caro, dat er ook een wielerwedstrijd naar Serge Gainsbourg vernoemd is. Dat is in Normandië. Alles gaat terug, blijkbaar, tot dat legendarisch tv-fragment waarin Gainsbourg een bankbiljet verbrandt, waarop iemand hem daarna laten weten heeft van ja, in plaats van geld te verbranden, kan je dat toch beter in de koers steken. En daarop is Gainsbourg die wielerwedstrijd aan gaan sponsoren, op voorwaarde dat zijn naam ook op de truitjes kwam. En Julien Alaphilippe heeft die koers blijkbaar een keer gewonnen.
1: Ja, oké, mooi verhaal nog. Zeker. Inderdaad, met een leuke link naar de koers. En we gaan ook weer naar de koers, naar rit 18 in de Ronde van Frankrijk. Er is dus die kopgroep met onder andere Arendsman, Carapaz en zo. Maar er rijdt daar ook nog een groep achter met 3 Belgen erbij. En die lijken zo stilaan wat dichterbij te komen. En ik zeg 3 Belgen. Eigenlijk moet ik zeggen, Gert, zijn er 5. Van Pieter van Wallegem en de man die met de motor rijdt, zijn er natuurlijk ook bij.
2: Helemaal achter Jasper Stuyven, Louis Vervaken en Xandre Meurisse rijdt onze motard Tom Klaas. En het gaat hier echt wel snel hoor. 70 km per uur, lichtdalend stukje. En daarnet...
1: Die met de motor rijdt, zijn er natuurlijk ook bij.
2: Helemaal achter Jasper Stuyven.

0: stukken bergaf. Dat had het wel weer dichten, maar heel lang gaat dat niet duren. Heel lang kan je dat niet volhouden, die jojo. We rijden door een mooi stadje waar iedereen naar buiten is gekomen. Franse vlaggen, Deense vlaggen, Sloveense vlaggen, Nederlandse vlaggen. Alle vlaggen van de hele wereld lijken hier aanwezig. En uiteraard ook een paar Belgische vlaggen. Want als we in de Alpen zijn, dan zijn er ook meer en meer Vlamingen die naar de koers komen kijken. De prachtige Alpen. Als we nu voor ons rijden, dan zien we dat woeste gebergte voor ons. En dat boezemt wellicht toch wel wat schrik in voor veel van deze renners die het klimmen minder geliefd zijn. Het gaat goed vooruit weer. Klein beetje naar beneden. 80 km per uur. De groep komt steeds dichter bij de koplopers.
1: Oké, ik dacht Christophe en Serge dat jullie gingen inpikken, maar misschien...
2: Ja, geen enkel probleem, geen enkel probleem. Soms is het ook voor ons een beetje gissen of gokken wanneer de man op de motor niet echt helemaal de voorzet geeft. Dan is het soms wat kiezen of delen, maar bij deze geen enkel probleem. 78 kilometer nog, we zijn bij de zaak. En de groep Simmons, ja, die komen terug tot op een 50-tal seconden. Het peloton, zoals gezegd, ja, laat vandaag begaan. Hè. 5 minuten, Pogacar trekt zich niks aan van die debatten. En dan zou je kunnen zeggen een halve... Zeker mentale rustdag voor die klassementsmannen, bondscoach.
3: Ja, pas op. We moeten wel zien wat er straks nog gaat gebeuren. Hè, op die slotklim, op die laatste 7 kilometer richting Orsières-Merlet. Misschien komt er wel een aanval, maar het is niet echt een klim die uitnodigt om veel aan te vallen. Hè, want 7% gemiddeld, dat is niet echt super stijl. Als je daar meteen in de wielen kan volgen, dan heb je eigenlijk voordeel van het zog van de renner voor je. Dus niet echt met hele steile stukken. Mm-hmm. Het is eigenlijk maar één renner in het peloton met de naam Niels Pollitt die de groep Pogacar controleert. Voor de rest zit daar ook nog wel Adam Yates bij. Hè. Toch een beetje onverwacht na zijn ziekte van gisteren. En dat zal er nog altijd wel een beetje in zitten. Maar hij zit nog steeds in het peloton. Ook Del Toro uiteraard. En onze Oostenrijker Groschartner. Die zit er ook nog bij Pogacar.
2: Ja, Pedersen die natuurlijk op dit ogenblik, en dan wippen we weer naar voren, een geweldige zaak kan doen zo dadelijk. Hè, want we naderen, we komen toch op een kilometer of 20 van de sprint van de dag. Ja, en Mark Sergeant vandaag, hè, die in het Nieuwsblad iedere dag ook zijn column heeft en zijn licht laat schijnen als analist. Die zei vandaag in het Nieuwsblad, ja, het mentale voordeel voor het groen ligt bij Philipsen. Kijk, en we zijn vandaag aan het koersen. En daar, ja, dat klopt dus helemaal niet. Hè. Het is heel moeilijk om daar voorspellingen over te doen. Want Mats Pedersen, die beslist dat hij vandaag in zo'n zware rit, toch een Alpen-etappe, driekwart Alpen-etappe, meegaat in die vlucht van de dag. En daarna komt hij bij die tussensprint. En dan gaat niemand, geen Carapaz, Vacek, zeker niet eens een ploegmaat, Jurgensen. Niemand gaat hem ook maar strobreed in de weg leggen. Dus dat pakt hij dan 25 punten. En geen enkel voor Philipsen. Dus 7 plus 25. En dan komen we weer op 32. En dat is de uitgangspositie van gisterochtend. Aan het begin zoiets, van de etappe naar Voiron. Hè. Dus ja, zo snel kan het gaan.
3: En als er de volgende 2 dagen nog iemand van die twee jongens in de ontsnapping zal zijn, dan zal het opnieuw Pedersen zijn. Natuurlijk, ik verwacht het wel minder. Hè. Zeker overmorgen niet. Dat gaat te lastig zijn. Alhoewel, je weet maar nooit. Maar met 32 punten voorsprong in Parijs, ja, dan ziet het er toch wel goed uit voor Pedersen, voor die groene
2: team. Nog één vraagje. Er kwam een statistiek voorbij waarbij de sprinters werden afgezet aan hun aantal, aan hun plaatsen, hun ereplaatsen in de echte massasprints. En Pedersen staat daar met een gemiddelde van 8e, 9e. Dus eigenlijk de herverdeling van de punten om meer punten in de weegschaal te leggen aan de aankomst. Om ervoor te zorgen dat de echte sprinters opnieuw dat groen gaan pakken. En niet bijvoorbeeld een Pogacar die alles pakt. Mist dus eigenlijk ook wel zijn doel. Want hij pakt al zijn punten in de tussensprint. Hij is een van de... Ja, bedoel, hij komt na Melier, na Olaf Kooi, na Philipsen. Het is verre van de beste sprinter in het peloton. En dat is toch een discussie waard.
3: Ja, hij is absoluut niet de rapste sprinter. Maar het is echt wel iemand met heel veel inhoud. Hè, want
2: in hij is de sterkste, niet de snelste.
3: Klopt. In het voorjaar kunnen we hem echt wel ook naast Pogacar, naast Van der Poel en Van Aert zetten. Het is echt wel een van die grote vier, denk ik, in het Vlaamse werk. Die zelfs op jonge leeftijd, ik denk nog voordat hij wereldkampioen werd, al tweede werd in de Ronde van Vlaanderen.
2: Zeker,
3: toen leek dat een toevalstreffer. Dat is achteraf zeker en vast niet het geval gebleken.
2: Dus het drie keer Wevelgem gewonnen.
3: Ja, klopt. Het is echt een van de sterkste renners in het peloton die niet kapot lijkt te gaan.
2: 75 kilometer nog in deze etappe. En iemand die ook niet kapot lijkt te gaan is zijn Amerikaanse ploeggenoot en Amerikaans kampioen natuurlijk, Quinn Simmons, die vandaag al voor de 93ste keer zich in de vlucht of

0: vlucht van de dag heeft gevoegd. Die groep Simmons, ja, bijna 30 man sterk, die blijven wat hangen. Daarstraks kwamen die terug op een 40 seconden. Nu een kleine minuut achterstand terwijl we weer aan het klimmen zijn. En even een pechmoment voor Vauquelin die van de fiets moet. 75 kilometer nog in deze etappe aan het klimmen. 2 kilometer tot aan de top van het volgende coachje van derde categorie. Zeer origineel, de Côte de Terrasse.
1: Radio 1. Sportza. Sportza. Sportza Tour.

0: Oscar and the Wolf en his 10 om nog een beetje tot rust te komen voor dit.
1: Sportatour quiz.
2: Ja, want nu is natuurlijk alles behalve rusten, want we gaan quizzen met als inzet een groene trui, zo'n officieel exemplaar uit de Ronde van Frankrijk. Aan de lijn hangen Jurgen en Willy. Dag allebei.
3: Middag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Jurgen, ik ga met jou beginnen, want je bent een collega wielermanager blijkbaar. Zit je al in de minicompetitie van Radio 1?
3: Ja, dat klopt. Op de 50ste plaats heb ik nog eens gekeken naar de eerste. Dus kan altijd beter, maar het is toch...
2: Ja, maar wacht, in het algemeen klassement 40ste?
3: Nee, in de mini
2: competitie. Oké, maar dan kan het ook nog, hè? Want je weet, stel het zou niet lukken om via de quiz een groene trui te winnen, dan kan het ook nog op die manier, hè? Want de eindwinnaar van onze mini competitie krijgt er ook eentje.
3: Ja, ik kan er wel een tandje moeten bijsteken, geen zonde.
2: Speciale transferplannen of zo?
3: Ja, een transfer of twee moeten doen, denk ik.
0: Wie is vandaag jouw kopman, Jurgen?
3: Vandaag had ik Petersen gezet.
2: Petersen?
3: Ja.
2: In deze klimrit?
3: Ja, ik dacht hij eigenlijk kunnen verrassen vandaag.
2: Maar ja, wie weet, hij zit nog in de kopgroep. Kijk, we zullen...
3: Hij zit nog niet.
2: Een verrassende keus. We zullen zien wat het geeft. Goed, aan de andere lijn, daar hangt Willy uit Peer. Willy, ik wil eerst toch even checken. Je wilt toch graag meedoen, hè? Want je hebt je blijkbaar niet zelf ingeschreven.
4: Nee, mijn vrouw heeft me ingeschreven. En ze denkt dat ik heel veel weet van de koers. Ik hoop dat ik haar niet ga ontgoochelen.
2: Oké, maar het is toch met plezier, hè, dat je aan de lijn hangt?
4: Ja, natuurlijk. Met veel plezier gedaan.
2: Ja, ik denk trouwens ook altijd met heel veel plezier aan Peer, Gert. Want ik heb daar leren skiën. Want dat kan daar.
0: Oh ja, natuurlijk. Je hebt Bluespeer.
4: Ah, ja, dat is een ski.
0: Het muziekfestival en de skipiste.
4: Ja.
2: Ja, inderdaad.
4: Klopt.
2: Mooie streek is dat, Peer. Goed, we gaan eraan beginnen aan onze quiz. Jurgen en Willy, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn.
4: Ja.
2: Jurgen, we beginnen met jou. Vraag 1. De klim naar Orsières-Merlet is een klim van... A. Eerste categorie. B. Tweede categorie. Of C. Een klim buiten categorie.
3: Ik denk eerste categorie.
2: Meteen een eerste juist antwoord, ook eerste categorie, inderdaad. Dan gaan we naar vraag 2, Jurgen. We duiken even in de geschiedenisboeken. Orsières-Merlet is wereldberoemd natuurlijk in de wielerwereld. Het brengt ons namelijk terug naar 1971 en Luis Ocaña, die daar meer dan 8 minuten tijdwinst pakte op Eddy Merckx. Maar nu is de vraag, wie won die Tour van 71? Is dat A, Luis Ocaña zelf, B, Eddy Merckx of C, Bernard Hinault?
3: Ik denk Eddy Merckx.
2: Dat is een juist antwoord. Eddy Merckx, inderdaad, zijn derde toerwinst van in totaal 5. Dan, waar of niet waar? In 1973 won Ocaña de Tour wel. Bij afwezigheid van Merckx. Dat de kannibaal er toen niet was, dat frustreerde Ocaña enorm. Hij noemde zijn hond zelfs Merckx, zodat hij kon zeggen Merckx zit in het Spaans dan wel. Waar of niet waar?
3: Ik denk dat het waar is.
2: Dat is dus gewoon waar. Wist je het, die anekdote?
3: Nee, het was een hok.
2: Ja. Het klinkt, vind ik, bijna te bizar om waar te zijn, maar ik vind het wel geniaal, eigenlijk. Goed, we blijven dus bij jou, Jurgen, met vraag 4. Gisteren ook een stukje Belgische geschiedenis, want hoeveel jaar op een rij won Jasper Philipsen nu al minstens 1 rit in de Tour?
3: 2 jaar op rij.
2: Dat klonk zeer overtuigend. Vraag 5. Voor de hoeveelste Belgische ritzegen dit jaar zorgde Philipsen gisteren?
3: In de 6e.
2: Dat is twijfelachtig dat je het zegt, maar het is wel juist. Dan zitten we al aan 5 op 5. Verlies de moed niet, hè, Willy, want het kan snel keren in onze quiz. Jurgen, vraag 6. Philipsen die verkleinde zijn achterstand in het groene puntenklassement gisteren ook. Welke kleine achterstand heeft hij nu nog op Mats Pedersen? Is dat A, 5 punten, B, 7 punten of C, 10 punten?
3: En dat is B, 7 punten.
2: 6 op 6. En zo ga jij naar de slotvraag, beste Jurgen. Deze moet er natuurlijk nog op zitten.
3: Ja.
2: En dan is groen voor jou. Vraag 7. Klaar voor?
3: Ja.
2: Een dag na de Tour zal Remco Evenepoel meteen in een natourcriterium in ons land te zien zijn. Welke stad bevestigde gisteren zijn komst?
3: Dat is Aalst.
2: Ben je daar zeker van?
3: Ja, ik heb vanmorgen nog gelezen. Ah,
2: dus het is voor de volle 100% en dan ga ik je niet verrassen als ik zeg dat jij met 7 op 7 de winnaar bent van deze quiz van vandaag. Sterk hoor, Jurgen.
3: Ja, dank u wel.
2: Proficiat.
3: Het zal de mooie zijn van hier zijn. Ja, dank u.
2: Ah, dat is heel vriendelijk, Willy. Trouwens, ja, is... niet getreurd alvast voor jou, want je weet het misschien, als iemand 7 op 7 haalt in onze quiz, dan betekent dat ook dat jij de dag erna gewoon ook opnieuw je kans mag wagen. Dus bij deze maken we misschien al een afspraak voor morgen, Willy?
4: Zeker aan vast, zal wel zeker zijn.
0: Morgen bellen wij opnieuw met Peer. Willy, ik heb jou nu ook nog even nodig, want we zijn hier met het gebruik begonnen, zeg maar, dat degene die de quiz niet kan winnen, dat die wel de volgende plaat mag kiezen. Het is telkens een chanson en je mag zo dadelijk kiezen tussen deze twee nummers.

0: Veel emotie bij Johnny Hallyday. Of als je liever de beentjes is de lucht in zwaait, dan moet je voor Pour un flirt van Michel Delpech gaan natuurlijk. Willy uit Beer, zeg het maar.
1: Ah wel, ik kies voor Michel Delpech.
0: Oké, komt voor elkaar, absoluut. En morgen hoor je opnieuw van ons, dan krijg je een nieuwe kans in onze quiz. Dankjewel om mee te spelen. Jurgen, veel plezier in de groene trui. Ik weet niet of je er nog bent, maar ik heb voor vandaag ook Mats Pedersen als kopman. Alleen is dat puur omdat ik vergeten ben om mijn kopman aan te passen.
2: Okay.
0: We gaan zien wat het wordt. En nu voor Willy, Michel Delpech.

0: Voilà, zie, dat pakt niemand ons nog af. En we hebben Willy er ook een plezier mee gedaan. Michel Delpech en Pura Fleurt.
1: En onze winnaar van de quiz, Jurgen, die heeft dus met spelers als kopman gespeeld. Oké, die zit ook in de vlucht. Maar ik denk dat de meest gespeelde kopman voor vandaag Richard Carapaz toch is, hoor Gert. Die zit in veel wielermanagerploegen. En goed nieuws, ook hij zit in de vlucht van de dag. Dus echt wel een grote kans hebben, hoor, Richard Carapaz. En we hebben hem ook gesproken voor de start van de rit.
2: Richard Carapaz, surely this is a good opportunity for the breakaway to stay in front until the finish. What do you think? Is there a chance?
3: Yeah, I think so. Today is a big day for us, the team, no? I think so. Yeah, and this week we have three chances, no? Today is the first. I think so. We go to full today, but I can try to win the stage. I think so. It's super important for us.
2: How many gas is there left in the fuel tank? How much battery do you still have after 2.5 weeks of hard racing?
3: Yeah, I think so. Today, no, it's a brilliant day for me, no, and for my team, no. But I think so. It's super important to stay in the front in this part. But yeah, I think so. The last 2 weeks is super hard days, no. But I tried, but no, it's possible to win. But I think so. Today we have a good opportunity, but I try to win to the stage.
2: Everybody is gonna watch you and gonna jump in your wheel. Thus, how much more difficult is it to get in the right breakaway then?
3: Yeah, in the final, yes. No, I think so. It's super complicated, but yeah, I have the legs. This is super important, no, for me. But I have one team support for all day. I think so. This is brilliant, and yeah, I think so. It's possible to win.
2: Okay, best of luck. Thank you.
0: Weet je, ik ga het heel kort houden. Het is een belangrijke dag. De vlucht gaat een goede kans maken. En ik denk dat ik wel ga kunnen winnen, wie weet, Karel. Want het is niet dat hij zich nog niet heeft laten zien in deze ronde van
1: Frankrijk. Nee, en ik vind, hij verdient het ook echt wel. Hij heeft al zoveel laten zien, inderdaad, zoals je zegt. Dus wie weet, maar zo gaat het niet altijd in de koers. Je krijgt niet altijd wat je verdient.
0: Dat is waar.

0: And I Could Get Used To This was een nummer van Jesse Ware. Het is veel over Mats Pedersen gegaan de voorbije minuten hier in Sportza Tour. Wel kijk, Christophe en Serge, nog een paar kilometer en hij heeft wat hij wou voor vandaag.
1: Zo is het, 25 punten in de sprint van de dag in Coeur. En misschien wel een quizvraag voor morgen. Hoe vaak zei Richard Carapaz nou in zijn interview? Voor de aandachtige luisteraar of quizzer voor morgen een paar streepjes trekken, want het waren er toch jij meegeteld?
2: Nee, maar ik vond eerlijk gezegd dat hij wel goed Engels praat. En dat heeft waarschijnlijk met zijn passage bij de Ineos Grenadiers te maken. Waar dat hij toch 3 jaar heeft gezeten.
1: Dat in eerste plaats. En nu bij de Amerikanen van Education natuurlijk. Ja. Dus de Engels volledig de voertaal. Zitten weinig Spaans sprekende mensen binnen en in dat team. Goed, situatie in de koers. We hebben nog altijd de groep Pedersen, Jurgensen, Vaatje, Carapaz, Bernal, Arendsman, Parapintre, Engelhard, Schmidt, Johannessen, Tobias. Niet anders. Tobias, Johannessen, Castrillo, Garcia, Piernia, Grégoire en Breuillard. Die hebben een voorsprong van 50 seconden op de groep Quinn Simmons, Valger en Andersen onder meer. En daar zit één Belg nog altijd bij. Dat is Louis Vervaken. Ja, vandaag
2: Stuiven ook, denk ik.
1: Die moet een klein beetje lossen, maar komt dan weer aansluiten. Vandaag bondscoach met het oog op het WK. Ja, Maxime van Gils, Ilan van Wilder. Dat soort jongens die bergop rijden, moeten hier toch bij zitten. Nee?
2: Ja, van Gils had ik dat wel verwacht. Maar misschien wil de ploeg hem echt wel sparen voor morgen en overmorgen. Dat zou wel echt
1: dat
2: goed
1: kan,
2: kunnen.
1: Dat kan, in dienst van Evenepoel.
2: Het is niet zomaar omdat je zelf hier in de streek woont en traint, dat je je ding mag doen in zo'n ploeg. Zeker met Remco Evenepoel als tweede in de stand.
1: Klopt.
2: En wat Van Wilder betreft, die staat nog altijd 11e in de stand. Dat is natuurlijk ook een beetje een moeilijke situatie. Want vanaf het moment dat hij dan meegaat in zo'n ontsnapping in de derde week. Ja, dan begint die 10e. En dat is die Zwitser Voisard zeker. Die gaat dan beginnen achtervolgen vanuit, of met zijn team. Dus dan, ik weet het niet. Dat is ook niet echt altijd heel gemakkelijk. En ik denk dat hij ook gewoon zijn benen nog gaat sparen voor de volgende 2 dagen.
1: Ja, iemand die zijn benen absoluut niet hoeft te sparen. Want die zo sterk rondrijdt in deze ronde van Frankrijk. Dat is Mathieu van der Poel. Gaat bergop even een drinkbus voor zichzelf halen. Opvallend. Neemt er geen andere mee. Misschien zitten er niet zoveel jongens nog in het peloton waar hij zit. Moet dat dan zelf maar doen. Maar alle gekheid om een stokje. Van der Poel heeft rondes gehad. Rondes van Frankrijk. Waarin hij echt niet graag was. Waarin hij nog altijd terecht die vraag mag stellen wat klassieke types als ik, als Stuiven, noem maar op, de Wout van Aerts van deze week, wat hebben zij hier eigenlijk te zoeken? Ofwel is het sprinten, ofwel is het bergop. Enfin, die discussie hebben we al vaak gevoerd. Maar deze ronde van Frankrijk, hij stijgt echt boven zichzelf uit. Hij is zeer, zeer goed. Niet alleen voor zichzelf, straks misschien. Enfin, die verwachtingen zijn heel hoog. Iedereen gaat er gemakkelijkheidshalve vanuit dat hij zomaar in Parijs op Montmartre wint. Dat zou zijn tweede toeroverwinning deze tour zijn. Hij heeft ook al een geweldige stunt uitgehaald op Muur de Bretagne. Maar dat was het dan ook. Het was dan zoeken en zo. Maar dit jaar, wat hij ook doet voor Philipsen, hij is zeer, zeer goed, hè.
2: Ja, heel goed. Hij heeft dan natuurlijk ook zelf die etappe gewonnen. Hè. Een van de weinige kansen die er voor hem lag. En volgende zondag ligt er natuurlijk ook nog een belangrijke kans op Montmartre. En met de situatie nu, Christophe, hè, met Pedersen die wellicht over een viertal kilometer de volle buit van 25 punten zal sprokkelen voor die groene trui. Ja, dan denk ik dat eigenlijk in het voordeel is van der Poel, dat hij toch meer zijn eigen kans zal mogen gaan nu zondag in de rit. En dat ze niet meer echt gaan gokken op Philipsen.
1: Op een klassiek parcours straks aan het einde van september in Montreal, het wereldkampioenschap wielrennen, waar jij u waarschijnlijk, en dat is geen geheim, dat kan iedereen raden, met Van Aert en Remco Evenepoel als kopmannen naartoe zal trekken. Wie zijn daar de grote concurrenten voor jou, Van der Poel, Pedersen?
2: Nee, Pogacar is de grote concurrent.
1: Pogacar
2: ja,
1: toch,
2: het is echt wel een heel lastig parcours. Okay. Het is het parcours van de grote prijs Montreal. Ja. Weliswaar met een vlakke aanloop van 120 kilometer. En de profs doen dus minder rondjes dan de grote prijs Montreal. Hè, waar er traditiegetrouw 17 keer moet geklommen worden. 17 rondjes. En op het WK zijn het er maar 12. Hè. Dat komt dan door die vlakke aanloop van 120 kilometer die er eerst in zit.
1: Dan is dat toch meer in het voordeel van de Van der Poels en Pedersen.
2: Ja, nee? Maar onderschat die beklimming niet, hè, van de Mont Royal. Hè. Ja. Dat is dan die berg die daar in het centrum van Montreal ligt. Pogacar heeft daar vorig jaar de kom gepakt. Heel indrukwekkend. In een goede 4 minuten of misschien minder dan 4 minuten. Maar het is eigenlijk een beklimming als je die op tempo in het peloton oprijdt, die toch elke keer rond de 5 minuten zit. En dan heb je nog 2 andere puistjes in dat parcours van ongeveer 1 minuut. Heel explosief. Dus het is toch echt wel, het is de zwaarste van de 2 grote prijzen die er zijn. Hè. Je hebt eerst op vrijdag, 2 weken voor het WK, heb je de grote prijs van Quebec. En op zondag dan de grote prijs Montreal. En dat is toch echt wel een klimparcours.
1: Maar als ik jouw redenering dan doortrek, is het dan ook niet te zwaar voor Wout van Aert?
2: Wel, Wout van Aert is daar wel een keer tweede geweest na Pogacar in 23, denk ik, of in 22. En het zal uiteraard limiet zijn voor Wout. Maar met een goede Vuelta in de benen en ja, mits dat hij op het juiste gewicht aan de start staat, en daar mikt hij echt wel op, denk ik dat hij, ja, dat hij zichzelf goed genoeg kan inschatten en dat hij dan toch wel competitief zal zijn. Hij zal niet naar Montreal afreizen om een figurantenrol te gaan spelen.
1: Nee, nog 2 kilometer tot aan de sprint van de dag. Gert en Caro, jullie roepen maar op onze oren over hoeveel minuten we boodschappen moeten gaan doen voor de klok van 4. Anders proberen we natuurlijk nog live mee te pikken wat we allemaal al verwachten. Namelijk dat Mats Pedersen zo dadelijk de 25 punten gaat pakken. Belangrijke punten in de strijd voor de groene trui. En dan stel ik nog 1 vraag aan jou, bondscoach. Hoeveel plaatjes zijn er nog vakant na of op basis van de Ronde van Spanje? Bijvoorbeeld een Thibaut Nijs. Hij zal vorm moeten tonen in de Vuelta. Maar is ook wel qua type renner iemand, vermoed ik, die in je selectie kan thuis horen?
2: Ja, ik heb met Thibaut al een aantal keer gesproken dit seizoen. En natuurlijk heeft hij een moeilijk voorjaar gehad door die blessure. Ja. Maar hij is wel, het parcours in Montreal is echt wel iets op maat van de beste Thibaut. En hij is ook bereid om in een rol in dienst naar Canada af te reizen. Dus ja, daar wacht ik inderdaad nog eventjes op. Er zijn ongeveer nog een 2 à 3 plekjes die nu moeten worden ingevuld. De certitudes zijn eigenlijk geen geheimen, want die heb ik ook al aan de pers meegegeven in een aantal artikels. En dat zijn Maxime van Gils, naast uiteraard de 2 kopmannen Remco Evenepoel en Wout van Aert. En Thijs Benoot, die ook meegaat, en Ilan van Wilder. Ja. Dus dat zijn de 5 die op dit moment al zeker zijn.
1: Ja. En dat heb je ook al met hen besproken, gecommuniceerd. En daar wordt niet flauw over gedaan.
2: Ik heb de voorbije rustdag in de Tour bezocht. Thijs Benoot niet, maar die heb ik dan kunnen bellen nog dezelfde dag. Dus die zijn zelf al op de hoogte.
1: Ja. En Jasper Stuyven bijvoorbeeld, die zal naast de boot vallen. Leid ik dat daaruit af, goed?
2: Ja, ik heb Jasper inderdaad ook de boodschap gegeven dat hij er dit jaar niet gaat bij zijn. Mm-hmm. Omdat het mijn inschatting is dat het parcours net iets te zwaar gaat zijn. Ook al heeft hij een fantastisch seizoen achter de rug. Maar tegelijkertijd heeft hij ook al een heel zwaar seizoen achter de rug. Want hij heeft al de Giro gereden en nu deze Tour.
1: Ja, dat is waar.
2: Om dan een derde keer in het najaar te pieken, dat gaat denk ik heel moeilijk zijn. En, het is een supergoeie coureur, maar ik verwacht dat hij bijvoorbeeld binnen 2 jaar in Abu Dhabi een hele belangrijke rol kan spelen op het WK.
1: Waar er moet gesprint worden.
2: Hopelijk wel.
1: Ja. 300 meter nog voor de tussensprint van de dag met Mats Pedersen in het wiel van Vácek. En ja, dan heeft dit nu te maken met status natuurlijk. En niemand zal proberen hem iets in de weg te leggen. En hij kijkt even achterom. Je weet maar nooit natuurlijk, hè, want renners twijfelen altijd. En ja, mensen vertrouwen. Dat is heel moeilijk natuurlijk. En dus de volle puit is binnen voor Mats Pedersen, die weer een 30-tal punten voorstaat in het klassement op onze landgenoot Jasper Philipsen.
3: Oké, dat is genoteerd. Mats Pedersen dus, die inderdaad alle punten pakt die hij maar kan pakken bij die tussensprint. Ze zullen zeer goed van pas komen, maar Caro, we mogen er toch nog van uitgaan. Komende zondag, Champs-Élysées, daar gaat het nog gespeeld worden voor die groene trui. Dat gaat eigenlijk nog wel een spannende ontknoping worden, echt.
4: Hij zal zich nog proberen roeren natuurlijk, Jasper Philipsen, maar het gaat niet makkelijk worden natuurlijk, want die tussensprints liggen telkens vervelend voor hem. En Mats Pedersen, die klimt nu eenmaal beter, mag nu dus ook gewoon de volle buit oprapen daar.
3: Ja, en zeer interessante informatie die de bondscoach, dus Serge Pauwels, ook nog meegaf over het WK wielrennen in Montreal en de Belgische selectie. Maar goed, vandaag is het richting Auxerre-Merlet te doen in de Ronde van Frankrijk. Wij volgen opnieuw na het nieuws van 4 uur dat er na de reclame aankomt.
5: Vanavond op VRT1.
6: Die is hier misschien 2 minuten bezig bij ons op het bureau en die gaat hier dan een keer heel de boel overnemen of wat...
5: Op VRT1 strijdt iedereen voor de promotie in Eyecatchers. Op VRT Canvas in Force of Nature moeten dieren het extreme weer overleven. En op VRT Max vecht een beruchte juwelendief voor haar dochter in de serie Joan. Tot vanavond.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Deze zondag extra open.
10: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaas?
11: Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 4:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. In 2024 zijn in ons land bijna 78.700 nieuwe kankerdiagnoses vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kankerregister. Dat is een stijging met 1,4% tegenover het jaar ervoor. Volgens de stichting, die gegevens verzamelt over kanker, ligt die stijging in lijn met de evolutie van de bevolkingscijfers. Er zijn meer ouderen en bij die groep is het risico op kanker ook hoger. De soorten kanker die het vaakst voorkomen blijven dezelfde als vorige jaren, zegt Bart van Gool van Stichting Kankerregister.
16: De meest voorkomende kanker is borstkanker bij vrouwen en prostaatkanker bij mannen. En dan bij beide geslachten zien we als tweede meest frequente kanker longkanker en dan gevolgd door dikke darmkanker. Als u nog een ander voorbeeld wilt, bijvoorbeeld van een kankertype dat we sterk zien toenemen, dat zijn de huidkankers. En dat is natuurlijk bij uitstek een type kanker waar primaire preventie zeker en vast mogelijk is door u voldoende te beschermen tegen de zon en het gebruik van zonnebanken te vermijden.
15: De Brusselse regering gaat voorstellen doen aan de brandweer om het tekort aan mensen en middelen aan te pakken. De Brusselse brandweer staakt al 3 dagen. Vanmiddag heeft de gewestregering daarover een spoedvergadering gehouden. Minister-president Diliès zegt dat hij daar verschillende voorstellingen heeft gedaan die allemaal zijn goedgekeurd. Ze zullen nu worden voorgelegd aan de vakbonden. Wat de voorstellen concreet inhouden is niet duidelijk. De Amerikaanse president Donald Trump wil het nucleair akkoord met Saoedi-Arabië alleen maar goedkeuren als het land zijn relaties met Israël verbetert. Dat schrijft de president op sociale media. De deal leek gisteravond nogthans helemaal rond te zijn. In het akkoord staat dat Saoedi-Arabië nieuwe kerncentrales gaat bouwen en dat de VS daarbij zal helpen met kennis en technologie. In het verleden zeiden de Saoedi's dat ze Israël alleen willen erkennen als er ook een Palestijnse staat komt. Het lijkt niet waarschijnlijk dat dat op korte termijn zal gebeuren. En sport. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 18e rit. Een bergrit met aankomst op een beklimming van eerste categorie. Christophe van der Goor, wat is de situatie?
17: Wel, Katrien, we zitten om een goede 50 kilometer van de streep en we kijken naar een vrij ruime kopgroep van een man of 14. Daarbij als bekendste naam Mats Pedersen, jawel, de leider in het puntenklassement. En hij had één doel vandaag, om bij de sprint van de dag waar we net gepasseerd zijn de volle buit te pakken van 25 punten. En dat is minder goed nieuws voor Jasper Philipsen, die zo in de stand voor de groene trui op 30-tal punten komt van de Deen. Het peloton vandaag laat begaan. Tadej Pogacar en Remco Evenepoel, zij volgen in dat peloton op maar liefst 8 minuten van de leiders.
15: Dankjewel, Christophe. Het weer nog, meer opklaringen, tot 23 graden. Morgen op veel plaatsen ochtendgrijs met plaatselijk wat druppels langs de grens met Nederland. Na de middag zon aan zee en geleidelijk ook in het binnenland. Het wordt dan iets warmer, tot 26 graden. Zaterdag nog iets warmer, zondag trekt een actieve regenzone over. Meer op vrtnieuws.be.
13: Radio 1.
18: Sportza Tour.
13: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Rit 18 vandaag in de Tour. Nog minder dan 50 kilometer te gaan. En Pieter van Walleghem, jij zit nog altijd achter de mannen die achtervolgen op de kopgroep. Drie Belgen daar. Maar Pieter, wat denk je? Gaan ze er geraken bij die koplopers?
1: Moeilijk om in te schatten. Het tempo ligt hier wel nog altijd hoog. Maar ik moet wel even corrigeren, Kaar. Maar van Xandro Murrissen. We hebben nog afscheid genomen van Jasper Stuyven. Enkel Louis Vervaken zit hier nog. En we hebben eigenlijk de komende 28 kilometer geen echte helling meer. Maar we zitten in de Alpen natuurlijk. En dan gaat het constant op en af. Daarnet even flirt het met de 100 kilometer per uur in een stukje afdaling. Maar dan gaat dat weer omhoog. En als je dan op je limiet zit, dan is dat erg lastig. En dat is wat Murrissen overkwam. Dat is ook wat Stuyven overkwam. Maar ook anderen. Jon Izagirre, Ben O'Connor, Bruno Armirai, Damiano Caruso. Allemaal hebben ze moeten laten gaan in die achtervolgende groep. Omdat het zo lastig is. Het is prachtig mooi, die Alpen. Als we links kijken, rechts kijken, voor ons of achter ons, dan zien we die mooie Alpen toppen, die pieken, dat rotsgebergte met ook af en toe, als we heel ver kijken, een klein beetje eeuwige sneeuw. Maar voor de renners is dat natuurlijk enorm lastig. Een breuk nu in die achtervolgende groep. En dan gaat Simmons nog eens aanzetten met in zijn spoor ook Louis Vervaken om weer richting het groepje met Kwiatkowski te rijden. Het spel zit op de wagen hier. Het ligt nooit echt helemaal stil. Maar ze hebben natuurlijk nog altijd wel geloof om te proberen achtervolgen en proberen die groep met Perissen terug te halen. Net op dit moment sluiten Jon Izagirre en Bruno Armirai weer aan. De groep wordt weer een klein beetje groter, maar er is van samenwerking in deze groep wel weinig sprake.
2: Dit de dag van de Amerikaan Matteo Jurgensen, dat is de vraag, want hij rijdt weg uit de groep Pedersen samen met de Duitse kampioen Felix Engelhardt, samen met Mauro Schmid, met Tobias Johannessen en met Raúl García Piernia. En Jurgensen, niet vergeten, heeft een heel moeilijke ronde van Frankrijk tot nu toe achter de rug, maar krijgt een vrijgeleide. Of ja, neemt deze kans grijpt hij met beide handen aan, neemt deze kans te baat. De dubbele winnaar van Parijs-Nice, kleine voorsprong voor dat vijftal, een tiental seconden op Pedersen en co. En dan blijft het maar koers. En dan zijn we meer dan 100 kilometer aan het koersen, Serge. En ik vraag me soms af, hoe onvermoeibaar zijn deze mannen?
3: Ja, het zijn natuurlijk ook wel de beste renners, hè. Vandaag, het is niet zomaar jongens die toevallig in de ontsnapping zitten. En zoals die Engelhardt, die bijvoorbeeld echt wel heel sterk rijdt. De Duitse kampioen. En die heeft zijn ploegmaat hier ook voorin mee. Mauro Schmid. Dus die zijn met z'n tweeën nu mee in die breuk voorin. En dan is het direct kijken wie er bij die jongens achterin zitten van die kopgroep in dat tweede deel. En daar zitten twee koppeltjes natuurlijk nog, Pedersen en Vácek. Maar ja, dat zijn natuurlijk niet meer de grote favorieten voor de etappe. En dan een belangrijk koppel, Bernal en Arensman. Dus als er daar een van de twee iets minder voelt, dan zou je mogen verwachten dat die nu wel gaat gaan achtervolgen. Carapaz heeft ook de boot gemist. En daar schuilt voor hem wel het gevaar hier in deze laatste 45 kilometer, niet zozeer in die laatste 7 kilometer. Als hij goede benen heeft, dan is dat een perfecte aankomst voor hem. Maar vooral op dat min of meer glooiende parcours nu richting de slotklim.
2: Ja, daar moet Engelhardt eraf gereden door het strakke tempo van Matteo Jurgensen. Met zijn vieren dus nog. Garcia Piernia, Jurgensen, Johannessen en Mauro Schmid. Dat zijn absoluut niet de eerste, de beste. En die rijden op zo'n stuk bergop. Rijden die weg. Daarachter dan de tegenaanval nu van Carapaz. Want dit zou ook zijn dag moeten zijn. En bij Pedersen en co. valt het helemaal stil. En daar loeren Arendsman en co. naar elkaar. En Castrillo, dat is een ploegmaat van Garcia Piernia natuurlijk. Die houdt de benen stil. Romain Grégoire, waar ben je dan? En Valentin Parapentre, die heeft dat gevoeld. En die gaat mee in het wiel van Carapaz om aansluiting te vinden bij het kwartet vooraan. En eerst moeten ze nog, en zullen ze ook, de Duitse kampioen gaan oprapen. En dan denk ik, verdorie, Tijmen Arendsman, je moet eigenlijk maar één man in de gaten houden vandaag. Dat is Carapaz. Maar ja, het is ook een kwestie van kunnen.
3: Ja, maar hij gaf toch wel een hele goede indruk, Arendsman, onderweg. En Carapaz, die springt echt gewoon als een speer naar voren. En in zijn wiel is het Parapentre die constant Carapaz blijft te volgen. Hè. Dat is zijn grootste belager nu voor het bergklassement, als je Pogacar even buiten beschouwing laat. Hè, want ja, daar gaat hij niet veel invloed op hebben uiteraard. Maar als hij het bergklassement wil winnen, Parapentre, dan zal hij vooral met Carapaz moeten afrekenen overmorgen en morgen.
2: Hij springt nog. Doe de kopgroep nog. Mats Pedersen die laat helemaal begaan. Die heeft de buit binnen. 25 punten. Die gaat drinkbussen ophalen bij de auto. En die zegt, Salut en De Kost tegen die andere mannen. Die heeft zijn werk gedaan natuurlijk. Dat was het hoogst haalbare. Nu de benen sparen voor wat komen gaat. Die komende dagen, denk je daar. En ja, het is moeilijk natuurlijk om een totaal overzicht te krijgen meteen van die sprints van de dag. Maar zal het alleen maar op zondag aankomen? Morgen ligt... Morgen zou ook kunnen, hè? Want daar ligt de tussensprint na een call van tweede en eerste categorie. En als hij dat vandaag kan, dan kan hij dat morgen ook, denk ik.
3: Ja, maar dat zou dan al de derde dag op rij in de ontsnapping zijn voor Pedersen. En we gaan ervan uit dat hij op een gegeven moment toch ook wel eens op de limiet zal komen.
2: Dat dachten we vandaag ook.
3: Ja, inderdaad. Ja. Hij heeft nu natuurlijk nog wel... Ja, een uurtje of iets meer om los te fietsen. Ik denk niet dat hij nu nog tot het uiterste zal gaan in deze etappe. Vooral sparen en denken naar morgen. Want als hij morgen inderdaad nog eens hetzelfde kan doen, dan mag je wel stellen dat die groene trui volledig binnen is.
2: Zo is het. Nog één vraagje over het peloton. Daar zien we mannen rijden van Total Energie en van Tudor. Dat gaat toch niet alleen maar over de plaatsen van Jordan Gégat, denk ik, rond plaats 9 en Voisard. Misschien wel, omdat Carapaz vooruit is. Carapaz staat op een op Gégat op 10 minuten, negende plaats. En Voisard op inderdaad 1 minuut. Dus daar zal het mee te maken hebben.
3: Ja, daar heeft het inderdaad mee te maken. En dat is altijd een beetje het spel in die derde week. En dat is eigenlijk wel goed nieuws voor de mannen van UAE. Die natuurlijk in numbers
2: in de zetel zitten.
3: Niet meer zo heel sterk zijn. En die vandaag op die manier... enkel maar Niels Pollitt hebben moeten inzetten en op dit moment zelfs niemand meer.
2: Goed, vooraan 6 man. Jurgensen, Carapaz, Valentin Parapentre, Schmid, Johannessen en Garcia Piernia. Die hebben een handvol seconden op de renners op de groep Arendsman. Van wie ze zijn weggereden. Die hebben een kleine 3 minuten voorsprong op die grote groepen. Quinn Simmons, Healy, Valgren, Andersen, Kwiatkowski en 8 minuten op het peloton. Tot slot 1 naam. Wie wint vandaag deze rit?
3: Ja, ik heb daar straks gezegd Arendsman, maar het ziet er intussen niet meer zo goed uit voor hem. Dus ik denk dat jij misschien eerder gelijk gaat krijgen met jouw Carapaz.
2: Ja, dat is natuurlijk een open deur intrappen. Want heel veel mensen tippen op Carapaz. En ik schrijf Tobias Johannessen eigenlijk ook nog niet helemaal af. 43 kilometer tot in het skistation met die fantastische naam Orsière Merlette.
0: Op de buitenring rond Brussel verlies je 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En in de Brusselse Belliard-tunnel richting E40 is het opletten voor een defect voertuig op de rechte rijstrook.
4: Sportza Tour.

0: dat waren de specials. Onder het motto, je bent nooit te oud om te leren, willen we ook vandaag graag met iemand bellen voor dit.
1: Toegepaste pedaalkunde.
2: En wie hebben we dan aan de lijn? Dat is Laurens de Plus. Dag Laurens.
3: Hey, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Laurens, voor je mag beginnen met lesgeven, moeten we jou toch eerst even ondervragen als het goed is. Want jij zou een nieuwe ploeg hebben, Laurens, voor volgend jaar.
3: Ja, ik had al gedacht, ik had al een sterk vermoeden dat je mij die vraag ging stellen. Maar ik kan daar jammer genoeg niks over zeggen natuurlijk voor 1 augustus. Dus ja.
0: Dat is altijd de datum, hè, 1 augustus. Dan mag het officieel
3: worden. Ja, dat is een regel van UCI, denk ik. Die is ingebracht. En iedereen houdt zich daaraan. Dus ja, lijkt me dan maar logisch om daar niks over te zeggen. Maar ja, ik vind wel ik heb de roles natuurlijk ook gelezen. En meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen.
2: Want voor alle duidelijkheid, ik ga misschien nog even zeggen, de roddel gaat over Laurens de Plus die naar Decathlon CMA CGM gaat. Voilà, dan zijn de mensen helemaal mee met waar we het over hebben. Maar ik begrijp het ook, Laurens, dat je er niks over kan zeggen op dit moment. Dus gaan we het houden bij lesgeven. Hè? En iets waar jij veel over gaat weten. We gaan eens luisteren wat jij wil uitleggen vandaag.
4: Grosjarter, Maika, Adam Yates, Pogacar.
5: Wat een klimtrein.
4: Ja, mooi.
2: Ja, de sprinttrein is hier al aan bod gekomen, Laurens. Maar nu hebben we ook de klimtrein. Wat is het?
3: Het is eigenlijk een soort van formatie dat je omhoog rijdt met als ploeg. En dat elke renner is een soort van wagonnetje. En die dus zijn eigen tempo. Afhankelijk van wat dat er besproken is in de meeting, dan 6 tot 9 minuten. En dan de eerste renner is de minder goede klimmer, dan de tweede renner is de iets betere klimmer, tot de kopman. En die lanceert zijn attack dan. Dus het tempo wordt gradueel omhoog getrokken. En dan is dan de kopman om het af te maken of om te demareren.
0: Dus de volgorde hangt louter daarvan af. Beginnen met de minst goede en dan naar de betere klimmers.
3: Ja, en afhankelijk van de percentages van de klim. Is het dan als het minder steil is, is het iets langer? Als het steiler is, iets korter? Maar bijvoorbeeld in de Ronde van Oostenrijk hadden wij dan een pacingplan met Carlos Rodriguez. Wij wilden die laatste rit winnen. Dat was op een lange call en dan werd er vooraf vastgelegd van die renner doet 6 minuten, die renner doet 8 minuten aan het wattage dat Carlos dan in dat geval zo lang mogelijk kan volhouden. En ja, dat werkte perfect. Maar ja, dan natuurlijk moet de kopman nog de benen hebben om het af te maken.
2: Ja, maar het is eigenlijk wel echt zo tot op de seconde bijna vooraf besproken is van ik zeg nu maar iets voor Visma Leasebike. Victor Kampenaert rijdt x aantal tijd aan die wattages voorop in die klimtrein.
3: Ja, natuurlijk. Ja, deze tijd weet je perfect wat dat een renner kan. Op training of van op lactaattesten, van in op hoogte stages. Dus het is makkelijk op voorhand af te meten van hoe lang een renner dat tempo aan kan. Maar natuurlijk, er is ook zoiets als de vorm van de dag of de derde week. Ja. Waarin sommige renners boven zichzelf uitstijgen of anderen ziek worden of zelf vermoeid worden. Dus natuurlijk moet er altijd wel mee gespeeld worden. En is het aan de road captain dan tijdens de koers om aan te geven van iets minder of iets meer of iets langer. Dat is natuurlijk wel een vrijgeleide. Het is niet dat alles tot op de minuut vast ligt, maar er is wel een soort van marge dat je tussen de 6 tot de 9 minuten dat het perfect uitkomt dan.
2: En je zegt het hangt ook af van de vorm van de dag natuurlijk. Stel nu dat iemand in de klimtrein echt een stuk minder ineens doet, valt dat hele plan dan eigenlijk in elkaar?
3: Ja, dan is het, dat is het wel gebeurd. Maar dan is het natuurlijk aan de andere renners om dat proberen op te vangen of gewoon wat te schuiven om de attack dan sneller uit te voeren door een kopman of te schakelen en een andere ploeg laten inschuiven of zo. Of, dat is altijd het mooie om zo adaptief mogelijk te zijn in de wedstrijd.
0: Want daarop inspelend, je hoort wel eens dat renners schrik hebben van een ploegentijdrit. Is dat ook zo voor een klimtrein? Want inderdaad, stel je bent goed, maar niet super of je hebt je beste dag niet. Ja, als je te snel van kop moet gaan, dan heeft iedereen het gezien en is de kopman misschien ook niet zo blij.
3: Ja, zeker. Sommige kopmannen zijn strenger dan anderen, maar er is wel altijd een soort van verwachtingspatroon en een soort van stress toch voor de knechten om het goed te doen. Want zonder ploegmaat is het ook moeilijk voor de kopman om het af te maken. Ik bedoel, zij willen ook een zo strak mogelijk tempo bergop. Dus ja, daar is altijd een soort van verwachting natuurlijk. Maar ja, je kunt alleen maar je best doen. En,
0: zo is het, ja.
3: Ja, het is natuurlijk ook wel nu, ik zeg het met de trainingen, met de wattagemeters en zo, is het wel ja, makkelijk om te weten van die renner kan dat wattage aan. En ook nu na 2-3 weken koers ligt het niet meer. Iedereen valt op zijn plaats en ze weten perfect nu bij UAE of Visma van die renner kan dat aan. Dus ja.
2: Ja. En kan je eens vertellen, Laurens, hoe belangrijk zo'n klimtrein is? Want ik wil nog eens een fictief voorbeeld geven. UAE, heel sterke klimtrein. En je bent dan bijvoorbeeld een Polsek 6 en je hebt geen mannetjes meer. Ja, die kan dan toch eigenlijk ook gewoon in het wiel van Pogacar gaan zitten en mee profiteren van die klimtrein? Of zie ik dat verkeerd?
3: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk wel anders als je de gele trui hebt of zo. Je moet verdedigen of je wilt de gele trui pakken en je wilt een sterker tempo opvoeren dan de tegenstander, dan is het natuurlijk heel belangrijk. En ook vaak is het ook gewoon een soort van rust voor de kopman. Nu, ik neem aan, als je Polsek 6 bent of whoever, en er zijn niet genoeg mannen meer bij u, dan heeft dat een soort van... Allee, het is altijd leuk om vertrouwde gezichten te zien, zelfs al is dat maar een kleine groep, ja, om rust te geven aan die kopman en ja, te helpen waar dat je nog kunt. Dus het is altijd wel goed om... Om ja, genoeg mannen bij u te hebben.
0: Welke teams zijn daar in der tijd mee begonnen? Moeten we dan terug naar de tijd van Lance Armstrong of nog daarvoor?
3: Ja, daarvoor weet ik het niet. Maar ja, ik denk inderdaad, US Postal was gekend voor sterke klimtrein. En ja, daarop volgend was dan denk ik Team Sky in het moderne wielrennen dan. Een van de eerste. Die, ja, het was niet altijd aantrekkelijk, maar US Postal was gekend voor sterke klimtrein. En ja, daarop volgend was dan denk ik Team Sky in het moderne wielrennen dan, een van de eerste. Die, ja, het was niet altijd aantrekkelijk om dat te zien.

0: zetten als je klaar bent om te bekomen.
1: Ja. Wie vind je eigenlijk, of welke ploeg vind je de beste klimtrein hebben in deze Tour?
0: De eerste twee weken zou ik gezegd hebben UAE, maar er gaat er blijkbaar iets rond. Dus je merkt duidelijk dat ze niet meer zo sterk zijn als ervoor. En dan, Visma is altijd een heel sterke ploeg in de bergen. Maar voor het moment, het is moeilijk te zeggen, want Lipovic is dan ook uitgevallen voor Bora. Ik zou gezegd hebben, Bora mocht hier niet zijn uitgevallen, maar momenteel is het... Het zal uitwijzen de volgende dagen hoe sterk UAE nog is.
2: Want verwacht je dat UAE moeite gaat hebben om richting Alpe d'Huez twee keer te controleren bergop nu?
0: Mogen toch niet meer mannen nog uitvallen dan dat nu het geval is. Dus het is geen overbodige luxe om te veel knechten te hebben. Pogacar is sterk genoeg, maar... Het is toch altijd fijn om genoeg mannen voor u te hebben, voor kalm te blijven, voor situaties recht te trekken. En of als hij zelf de etappes wilt winnen en de vlucht terughalen. Dus in dat opzicht wordt het interessant.
1: Het wordt zeker interessant. En interessant was ook jouw uitleg over de klimtrein. Dikke merci, Laurens de Plus.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Ciao, ciao.

0: Weekend in Bermo.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Ben van Looy vanuit het Termeke Museum in Jabbeke. Zaterdagmiddag op Radio 1.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
0: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O.

0: badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl, Pearl, Pearl. Radio 1.
4: Sportza Tour.
3: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
5: Een leuk en interessant gesprek met Laurens de Plus daarnet. Maar hoe zou het nog zijn op weg naar Auxerre-Merlet? Dat weten Christophe van der Goor en Serge Pauwels.
6: Ja, nihil nobis op Solin. Weinig nieuws onder de zon. 30 kilometer nog. We kijken nog altijd naar ons sextet. Vooraan, zeg maar, de groepje Jurgensen, Carapaz, Parapintre, Mauro Schmid, Tobias Johannessen en Raúl García Piernia. Voorsprong nog altijd van een minuut en 15 op 7 achtervolgers. Noem hen maar de groep Arendsman, Bernal. Daar zit ook nog wel mijn Grégoire bij. En Matthias Vaacek. Dus Grégoire die van die prachtige jump vanuit het peloton naar de leiders vooraan weinig heeft kunnen van profiteren, hè Serge. Want ja, daar zit je dan om nu voor de achtste plaats te rijden.
7: Ja, en dat is het altijd. Hè. Het is eerst het gevecht om in die ontsnapping te geraken. Dan moet je de zege krijgen van het peloton. Nu, die krijgen ze wel vandaag. Maar dan begint opnieuw die finale en die, ja, die strijd voor de overwinning. En dit zijn echt wel de geslagenen. Hè. De mannen, vooral de mannen van Netcompany Ineos met Arendsman en Bernal, die hebben zich echt laten ringeloren. En die zitten nu, ja, op een goede minuut achter die zes leiders te zwemmen, zeg maar. En die gaan niet meer kunnen aanspraak maken op de zege vandaag, vrees ik.
6: Ja, omdat ja, de situatie dezelfde is. Hè. We hebben ze net uitgelegd. Kan ik je een paar vragen stellen over een aantal Belgen in jouw functie als bondscoach. Remco Evenepoel, we hebben hem lang niet meer zo goed gezien. Dat heeft ook te maken natuurlijk met het feit dat hij een heel goede voorbereiding gehad heeft. Hè. Vorig jaar in de winter tegen die postauto gereden. Het is altijd wel ietsje geweest. Dit jaar zorgenvrij. Ze hebben er ultiem voor gekozen om niet naar die Dauphiné te gaan. Dat blijkt nu een heel goede zet geweest te zijn.
7: Ja, hij krijgt inderdaad gelijk. Hè. Of daar lijkt het toch op. En qua, ja, qua timing in zijn vormcurve zit het echt wel helemaal perfect. Hij is echt naar zijn beste vorm toegegroeid. Heeft ook In het tussenseizoen in eerste instantie moeten veranderen van trainer, want veranderen van ploeg.
6: Juist, ja.
7: Maar heeft dan ook nog
6: tot twee keer toe zelfs. Ja, eerst Dan Loring en die is nu vervangen door Tim Heemskerk.
7: Klopt, dus ook dat was nieuw, hè, vanaf de maand mei. Dus in die hele opbouwperiode, sinds dan is hij met Heemskerk gaan werken. Dat is dan de vroegere trainer van Vingegaard. Mm-hmm. Dus heel veel ervaring. En was een goed artikel op Wielerflits met die Tim Heemskerk, waarin hij vertelde dat hij in een eerste fase echt observerend heeft gewerkt. Dat hij gewoon heeft gekeken van ja, wie is die renner Evenepoel? Hoe traint hij nu? Wat doet hij nu? Waar wordt hij beter van? En hij heeft hem eigenlijk vooral moeten afremmen in die eerste periode. Vooral rustiger getraind, veel omvang. En pas dan eigenlijk met langere blokken gaan hem laten trainen richting die beste vorm hier die hij nu in de Tour de France heeft gevonden.
6: Ja, heb jij als bondscoach ook contact met dat soort mannen, met die coaches? Of is dat,
7: Ja, meestal met de sportieve managers. Hè. Dat zijn dan wat de overkoepelende mensen die, ja, die boven de coaches staan. Zoals bijvoorbeeld een Koen Pelgrim bij Soudal Quickstep. Ja. Ook al is die zelf uiteraard nog coach.
6: Nu bijvoorbeeld bij Bora, als je moet communiceren, ja, en vragen stellen over Evenepoel, met wie communiceer je dan?
7: Dat gaat meestal via Klaas Lodewijk, omdat ja. Klaas ook wel, ja, echt heel nauw werkt met Evenepoel zelf. En omdat Klaas ook op de wereldkampioenschap bijvoorbeeld een belangrijke rol gaat hebben dan in de tijdrit eigenlijk. Hè. Dan is hij nog altijd degene die de commando's geeft in het oortje. Maar ik heb nu ook al vernomen dat Heemskerk in Canada ook wel eens op bezoek zal komen. Dus ongetwijfeld zal ik hem daar wel leren kennen.
6: Want hoe ziet het programma eruit van Evenepoel? Wat we weten is dat hij de twee grote prijzen in Canada zal rijden. Hè? En Montreal en Quebec. En ja, dan de week nadien is dan al het WK tijdrijden. En dan nog een week later, eind september, natuurlijk het WK op de weg. Doet hij nu naar de Tour? Ja, misschien San Sebastian.
7: Ja, ik veronderstel inderdaad dat zijn programma zal zijn na die twee criteriums die hij gaat rijden op maandag en dinsdag na de Tour. En het is wel de bedoeling dat hij via een hoogtestage de grote prijzen in Canada en het WK
6: gaat
7: voorbereiden.
6: Nog eens een keertje ophoogt. Ja. Dus er gaat weer niet veel thuis zijn.
7: Nee. Dat is het leven van een renner
6: van
7: natuurlijk.
6: Van een coureur. Ja. Voilà. Hier in deze etappe, rit nummer 18 op weg naar Orsières-Mailet. Dat we in de verte al zien liggen. We gaan zo dadelijk flirten met de stad Gap. Waar we ook al vaak geweest zijn natuurlijk in de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk. Voorlopig op een vrij vlak stuk. Maar eigenlijk wordt die slotbeklimming van Orsières-Mailet aangevat met nog een eerste puistje. Dat er letterlijk bovenuit steekt. Een kootje van derde categorie. Niet zo lang, 2,5 kilometer, maar toch 7%. En dat wordt de prelude, de voorbode van de slotklim richting Orsières-Mailet. 26 kilometer nog, de zes jongens vooraan. Een voorsprong, geruststellend toch wel, van 1,20 op de groep Vacek-Bernal. En het peloton op 8 minuten nog altijd.

0: nog een versnelling hoger schakelen. Nog wat extra power met The Kinks en You Really Got Me.
1: En bij Vesma Leasebike hebben ze vandaag Matteo Jurgensen in de vlucht zitten. En mocht hij hier kunnen winnen, dan zou dat natuurlijk een zeer welgekomen opsteker zijn voor de ploeg. Want zondag verloor de ploeg zijn kopman Vingegaard na een valpartij. En dus moest het team herbronnen en het geweer van schouder veranderen. Nu, stel dat het vandaag niet zou lukken. Strijdvaardig blijven ze in elk geval sowieso wel. We gaan luisteren naar Mark Reef vanochtend bij Vesma Leasebike, ploegleider.
2: Mark Reef, ik zag dat je net even langs de bakker was gepasseerd. Dat kan nu allemaal.
3: Ah, dat kan anders ook hoor, dat kan heel goed. Maar soms is dat wel even goed en even lekker. Ja.
2: Hoe anders is het die laatste week zonder klassementsman, zonder podiumdruk, zonder druk om de gele trui?
3: Ja, het is ontzettend zonde dat we dat gevoel niet meer hebben. Dat is iets waar we al jarenlang wat we hebben in de Tour de France. En waar we ook van genieten, waar we ook vol voor gaan. Het is de eerste keer sinds 2019 dat we niemand op het podium gaan hebben in de Tour de France. Dat we die focus in de laatste week niet meer hebben. En dat is, dat is heel vreemd. Want je bent maandenlang ben je bezig om hier op je toppen van je kunnen te presteren. Ik denk dat we goed onderweg waren. Ondanks dat het verschil al behoorlijk groot waren. Maar we hadden nog steeds het geloof. En in de groep was er ook het geloof om ervoor te gaan. Vooral etappe 15 denk ik dat we de koers onder controle hadden. We zaten daar nog met 6 man en de vlucht was binnen schot. En dan is het heel vreed dat het op deze manier bij ons wegvalt. En dan is het daarna proberen om de knop om te zetten. En de een heeft daar wat meer tijd voor nodig dan de ander.
2: En hoeveel tijd had jij daarvoor nodig?
3: Ik heb al een aantal keren in deze situatie gezeten. Het was vooral die avond nog balen en ook vooral met elkaar daar dan over praten. Nou, met Jonas daarover gehad. En die was ook eigenlijk vrij positief daarna. En die probeerde ook de groep. Heeft hij echt nog wel op proberen te beuren en ook proberen in te laten zien dat er nog heel veel voor te strijden was hier. We hebben op maandagavond hebben we met elkaar gezeten, ook met de renners. Daarin hebben ze allemaal hun eigen ambitie hebben ze nog kunnen opbrengen in de groep. En ook besproken hoe we elkaar daarin kunnen ondersteunen en elkaar kunnen helpen in de koers. En daarmee zijn we de laatste week ingegaan.
2: Dan vraag jij, wie wil er nog een rit winnen? Wie wil er in de aanval? Dan gaan er handjes de lucht in. Van wie is dat dan? Jurgensen, Piganzoli, Koes, Kampenaars, die man?
3: Nou, het is nog niet zozeer die vraag. Maar het is al heel open. Oké, wat voor ambities heb je? Wat denk je waar wij nog voor moeten strijden? Wat mogelijk is?
2: En wat is dat dan?
3: En ook hoe we elkaar kunnen helpen. En dat is vooral naar voren komen. Dat we het met elkaar moeten blijven doen. Dat de moraal er is. Dat de vorm er is. En dat de mogelijkheden liggen om voor een ritzegen te strijden. En dat is eigenlijk ook waarmee we deze week ook eens zijn ingegaan. Ja.
2: En toch wil ik nog even bij jou polsen hoe moeilijk dat nu is. Je bent gewoon om te strijden voor het allerhoogste. En nu zijn dat andere doelen. Naar jullie normen kleine doeletjes. Is dat lastig, menselijk?
3: Ja, dat is het zeker. Zeker, want wat ik zeg, je bent al maandenlang ben je hiermee bezig. En als dat in één keer bij je weggehaald wordt en het gaat allemaal door. Dan is dat heel moeilijk om daar die switch te maken. Maar wat ik zeg, we hebben dat al een aantal keren hebben we daar ook met dat beltje moeten hakken. En dat is vervelend, maar daar leer je ook van en doe je ervaringen op. En uiteindelijk gaat de Tour ook weer verder. En het is een te grote wedstrijd en ook te mooi voor heel veel van deze jongens om toch een keer in deze situatie te komen. Dat ze ook voor zichzelf kunnen strijden. Zoals gisteren ook Per Strandhagenes, die kwam in de situatie. Matteo en zeker ook Victor, die hard gereden heeft achter de groep die voorop kwam. Die hebben hem in de positie gebracht. En dat is mooi om daar met z'n allen voor te gaan. En dat geeft ook weer moraal. En daar gaan we ook de komende dagen voor blijven strijden.
2: Succes in de aanval.
3: Dankjewel.
0: Zometeen zal het nog wel een keer over de ploeg van Visma gaan. Maar eerst naar het team van Tadej Pogacar, Christophe en Serge.
4: Ja, want dan komt dat in het scherm natuurlijk. En ook op Radio Tour wordt dan gezegd, abandon opgave Brandon McNulty. Amerikaanse ploegmaat van Tadej Pogacar. En dat is de eerste uitvaller bij dat team van de Emiraten. Bij Visma Leasebike onder leiding van Mark Reef, die we net hoorden, hebben we natuurlijk al afscheid moeten nemen, helaas, van Jonas Vingegaard. Maar dit is de eerste opgever. En ja, laat ons hopen voor de mannen van de Emiraten. Misschien, sommige mensen hopen daar niet echt op. Maar dat de rest van het team niet al te ziek zal zijn. Want dat hebben we gisteren toch gezien met Adam Yates. Die lijkt er vandaag weer een klein beetje meer en beter door te komen. Zo net liet hij Adam Yates zich ook afzakken. Ging naar de ploegleidersauto. Werd dan voorbijgevlamd nadat hij een bidon had gekregen. En nog een blikje cola om nog wat suikers binnen te krijgen. En dan liet hij begaan. Dus die zal wel binnen de tijd binnenkomen. Tim Wellens, ja, zei hij daar straks heel eerlijk in de voorbereidende interviews. Ik heb keelpijn. Florian Vermeers ook achteraan. Iedereen heeft apart gegeten. Dus voor Pogacar en Co. toch een beetje zorgen. We zitten bijna op 1,5 kilometer van de top van dit kootje van derde categorie. En daar kregen we zo net een aanval van Matteo Jurgensen. Maar dat was dan ook eigenlijk bij het aanheffen van dat kootje. Want hij ging dat aan de linkerkant van een rotonde doen. Speelde een beetje een verstoppertje, moet ik zeggen. Want maakte dan ook nog een teken richting Garcia Pierna. Van opletten, want hier, ik ga de linkerkant pakken van de rotonde. En dan demereerde die. Stuk bergop ook. Terwijl Garcia Pierna, over wie we het nu hebben, ja, heeft het lastige, die Spanjaard. Die moet eraf. En dus hebben we nog een vijftal leiders. Jurgensen, Carapazva, Paré-Peintre, Mauro Schmid en Johannes. Wat een kopgroep, hè.
5: Ja, het zijn allemaal grote motoren en jongens die ook heel goed bergop fietsen. Hè. En de twee, ja, belangrijkste uitdagers van Pogacar voor die bollentrui, die gaan ook dadelijk, ja, voor een paar puntjes nog eens mogen sprinten hier op deze beklimming van derde categorie. En dan is het even afdalen en dan bijna naadloos richting Orsières-Merlet.
4: Ja, inderdaad. En dan zitten we vol in die finale natuurlijk. 1,5 kilometer nog tot aan de top. Dan krijgen we zo dadelijk dat... Die strijd tussen Carapaz en Valentin Paré-Peintre, die, achteraf gezien, ja, je weet het nooit op voorhand, Serge, maar toch een goede transfer is geweest voor, ja, Quickstep. Hè?
5: Absoluut.
4: Ja, die ritoverwinning, die hij ook maar heeft kunnen pakken omdat hij de vrijheid kreeg na de opgave van Evenepoel. Dat is altijd de context, anders had hij nooit die vrijheid gekregen. Nee, maar heeft die kans gegrepen, heeft het gedaan. En dat dit jaar weer opnieuw. Hè?
5: Ja, je moet toch maar inderdaad je kansen pakken. En ik heb een van de verzorgers uit het team gehoord, die stuurde me een berichtje. Kevin Verstaan, dat hij vol voor de bollentrui gaat. Niet Kevin zelf natuurlijk, maar Valentin Paré-Peintre.
4: Ja, 1,5 kilometer nog tot aan de top. Coachje van derde categorie, niet zo belangrijk. Wel voor de Fransman en de Ecuadoraan. 20 kilometer tot aan Orsières-Merlet. Die klim zelf is 7 kilometer lang. Dus ja, over een paar kilometer gaan we er toch stilaan aan beginnen. Zit Derin Twinnaar vooraan? Waarschijnlijk wel, want 2 minuten op de groep Bernal. Dus één van deze namen. En Garcia Pierna komt opnieuw aansluiten. Johannessen, Schmid, Valentin Paré-Peintre, Carapaz of Jurgensen wint deze etappe op donderdag, is het vandaag toch? Hè?
5: Donderdag, klopt, ja.
4: Donderdag, de 18e etappe in de Ronde van Frankrijk.

0: Al eventjes geleden dat ik deze nog eens gehoord heb, maar het blijft een fijn nummer. Don't van Ed Sheeran.
1: Op de E313 naar Antwerpen, een kwartier vertraagd tussen Herentals-West en Massenhoven. Daar is door een ongeval de weg versperd. Je kan er alleen over de pechstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel, 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En in de Brusselse Biljarttunnel richting E40 staat er een defect voertuig op de rechterrijstrook.
2: Radio 1.
3: Sportza Tour.
0: Onze Pieter van Wallegem op de motor, die heeft intussen de oversteek gemaakt naar de kop van de koers. Valt er jou daar al iets op, Pieter?
4: Wat vooral opvalt is dat het hier flink aan het waaien is. Al de hele etappe eigenlijk, als we naar de bomen kijken, naar de vlaggen van de mensen die aan de kant staan, dan staat hier echt wel een strakke wind. Die staat voorlopig wel in de rug. Dus de renners hebben daar niet meteen last van. Maar die is wel degelijk aanwezig. We zitten in de afdaling nu van dat klimmetje van derde categorie. 88 km per uur, bijna 90 km per uur. En eigenlijk wat ons daarvoor opviel, is dat de samenwerking eigenlijk nog wel prima is in die groep. Dat is een beetje verstoord geraakt daarnet op dat klimmetje van derde categorie met die aanval van Matteo Jorgensen. Maar voor de rest draait het hier nog prima rond. En wat ook wel opvalt is dat Valentin Paré-Peintre zijn koers lijkt af te stemmen op Richard Carapaz. Hij probeert toch zoveel mogelijk in het wiel van Carapaz te zitten om zo te kunnen reageren op een mogelijke uitval. Dat lijkt mij geen al te slechte tactiek van de man van Soudal Quickstep. Goeie afdaling op dit moment, dus tempo weer flink de hoogte in. Maar zo meteen als we beneden zijn, dan gaan we weer klimmen. Want de klim naar Orsières-Merlet is officieel maar een kilometer of 7 lang. Maar die begint eigenlijk al ietsje vroeger op te lopen. Vals plat omhoog, dat is voor zo meteen op dit moment nog volop aan het afdalen. We gaan weer richting 70, 75 kilometer per uur met de kopgroep.

0: onvermoeibaar en nog lang niet uitgezongen The Rolling Stones en Jealous Lover.
1: We hebben het al een paar keer over hem gehad. Vandaag natuurlijk Remco Evenepoel. Hij staat dan ook op plaats 2 in het algemeen klassement. En dan is het eigenlijk gewoon elke dag die ons nog rest in deze Tour. Interessant om aan te kloppen bij zijn ploeg en te luisteren hoe ze kijken naar de etappe van de dag. En dat is dus ook exact wat Christophe Meul deze middag gedaan heeft.
2: Klaas Lodewijk, krijgen we vandaag vuurwerk of is iedereen toch vooral bezig met morgen en overmorgen?
3: Ik denk dat we ons vanaf nu elke dag aan vuurwerk moeten verwachten alleszins. Dus ja, voor ons is het ook een beetje afwachten wat de koers zal verlopen. Zeker de start en dan de finale klim.
2: Zien jullie kansen bij een verzwakt, tussen aanhalingstekens, UAE?
3: Oh, ik denk dat wij vooral nu eerst en vooral bezig zijn met die tweede plaats. Maar ik denk dat er waarschijnlijk wel andere ploegen kijken naar eventueel kans om richting podium terug te schuiven. Dus ik denk dat dit vooral iets is dat kan meespelen vandaag.
2: Hoe is het met Remco in die derde week? Natuurlijk al een heel mooie tour gehad. Voelt hij zich nog fris of begint hij toch ook te zeggen, wacht, het is toch lang?
3: Ik denk dat voor iedereen uiteindelijk lang is 3 weken koers. Maar ik denk tot dusver is het nog altijd zeer goed met Remco. Voelt zich goed, herstelt nog steeds goed. Dus hopelijk kunnen we dit nog volhouden tot en met zondag.
2: Hoe hard hebben jullie die laatste ritten verkend? We weten dat hij op Solesson 20 keer gaat dan de ronde geweest is. Is dat bij die andere etappen bijvoorbeeld vandaag ook het geval bij die slotklim?
3: Vandaag bij de slotklim niet, maar die was goed zichtbaar op bepaalde filmpjes op YouTube. Maar dan terug de komende 2 etappes na vandaag, die zijn wel ronde verkend.
2: Tot slot, Parijs komt dichterbij. Jullie staan er fantastisch voor, hebben daar hard voor gewerkt. Voelen jullie nu dat die druk toch nog wel wat stijgt? Dat dat wat meer stress bij zich meebrengt of is dat niet het geval?
3: Well, laat ons zeggen dat de druk zeker dan van in Barcelona al aanwezig was. Ik denk de ploeg zijnde met de nodige ambitie dat we start zijn, dat er altijd druk is. Maar ik denk dat nu gewoon, en dat geldt niet alleen voor ons, ik denk voor iedereen die kan meedoen voor het podium of zelfs top 10, dat die druk nog net iets meer wordt. Maar het is gewoon een kwestie van er goed mee om te gaan. Ik zeg dikwijls, ja, de druk probeer die te omarmen en dat maakt het alleen maar beter. Dus ik denk als we dit kunnen doen, dat we nog een goed slotweekend kunnen rijden.
2: Omarm de druk dan maar. Veel succes.
3: Dank u wel.
0: De beklimming voor de favorieten zal iets voor na het nieuws van 5 uur zijn, vermoed ik. Dan kunnen we die volledig volgen met Pogacar en Remco Evenepoel. Heel benieuwd hoe vandaag de verhoudingen zullen zijn tussen die twee. Tussen die twee liever. Christophe en Serge, de vluchters, die zijn al iets dichter bij de voet.
4: Ja, 11 kilometer nog, 11,5 voor Jurgens en Carapaz, Parapentre, Schmid, Johannes en Garcia, Piernia. Dus dat wil zeggen nog een kilometer of 3-4. En dan gaan zij beginnen aan die slotklim richting Auxerre-Merlet. Dat is een heel mooie klim, moet ik zeggen. Brede wegen, ook goed asfalt naar boven. En de winnaar zit vooraan, want de voorsprong op de groep Bernal. 3 minuten, dat zegt genoeg. Hebben de beelden jou ook al genoeg gezegd nu de laatste minuten? Serge Pauwels, geven deze of gene jou een andere, betere indruk dan eerst ingeschat? Of?
5: Ja, die Johannessen is toch wel ook een topper. Hè? En die ziet er eigenlijk nog misschien wel het beste uit van allemaal. Hij heeft ook redelijk zuinig gereden deze etappe. Want de twee mannen die altijd voor de bergpuntjes hebben gesprint, ja, die hebben natuurlijk al wel iets meer gegeven. Jurgensen vind ik persoonlijk ook al redelijk veel gegeven. Pierna, moet ik zeggen. Ja. Die was daar net al gelost. Dus dat is misschien de minste van het zestal. En die Schmid, ja, die is natuurlijk in goede vorm. Die heeft al een etappe gewonnen. Vergeten we niet dat hij gisteren ook al mee in de aanval was. Werd toen tweede. Dus we gaan het dadelijk zien. Maar het is een klim. En dat is wel belangrijk om te zeggen. Waar er niet echt heel steile stukken in zitten. En 7% gemiddeld. Dus je gaat daar wel... je gaat er wel krijgen dat renners elkaar nog gaan kunnen volgen. Het is niet zodanig stijl dat ze hier 1 per 1 gaan binnenkomen. Het kan misschien wel eens een sprint worden met een paar man van die 6.
4: Ja, maar als je die weegt en weegt natuurlijk. Er zijn geen steile, echt supersteile stukken waarop een Carapaz in het voordeel zou kunnen zijn. Dat betekent dan ook alweer dat een Matteo Jurgensen met zijn grotere verzet, als je Parijs-Nice kan winnen, dan kan je bergop rijden. Dat die eigenlijk wel op deze klim echt zijn klimkolfje naar zijn hand aan het vinden is. Goed, we gaan boodschappen doen voor het nieuws van 5 uur. Het zijn er maar weinig. Het is een klein zakje dat we meenemen naar de winkel. En dan horen we natuurlijk natuurlijk een update. Een stand van zaken in de verschillende radiobulletins hier bij ons. 10 kilometer nog in deze etappe op weg naar het legendarische Auxerre-Merlin.
6: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De Amerikaanse president Trump stelt een extra voorwaarde voor het nucleair akkoord met Saoedi-Arabië. Het aantal kankerdiagnoses in ons land blijft stijgen en we gaan live naar de Ronde van Frankrijk. Een bericht van de Amerikaanse president Trump leidt tot twijfel over de nucleaire deal met Saoedi-Arabië. Gisteren sloot de VS met Saoedi-Arabië een akkoord rond het ontwikkelen van een nucleair programma voor burgerdoeleinden, zoals kernenergie. President Trump zegt nu dat die deal er pas komt als Saoedi-Arabië de zogenaamde Abraham-akkoorden ondertekent. Ja, Thomas de Graven, waarom veroorzaakt dat dan zo'n onzekerheid over die nucleaire deal?
9: Wel, concreet zou dat willen zeggen dat Saoedi-Arabië de staat Israël gaat erkennen en dat er normale diplomatieke en economische relaties komen tussen die twee landen. Donald Trump wil dat al lang, maar Saoedi-Arabië stond altijd heel erg weigerachtig daartegenover. Een van de voorwaarden die ze stelden was dat er een duidelijk pad moest komen naar een onafhankelijke Palestijnse staat. En er zijn geen aanwijzingen dat er iets in dat standpunt of de situatie is veranderd. Dus er zijn heel grote twijfels of Saoedi-Arabië akkoord zal gaan met die voorwaarden op dit moment. Donald Trump leek trouwens in zijn bericht daarnet op sociale media ook te suggereren dat Saoedi-Arabië niet zelf nucleair materiaal zou mogen verrijken. Iets wat gisteren wel nog het geval leek te zijn. Dus plotseling zijn er belangrijke onderdelen en voorwaarden helemaal veranderd en dat maakt deze hele deal nu heel erg onzeker.
1: Dankjewel, Thomas. Een vat ruwe Brentolie heeft opnieuw de kaap van $100 bereikt. Dat is het hoogste peil sinds mei. Bij de start van de oorlog tussen Amerika en Iran eind februari steeg de olieprijs tot zowat $120 per vat. Toen in juni een staakt het vuur werd bereikt, zakte de prijs weer snel tot bijna $70. Maar nu de vijandigheden in het Midden-Oosten opnieuw zijn toegenomen, wordt olie dus weer fors duurder. En ook de Europese gasprijzen blijven stijgen. Die staan ondertussen weer even hoog als in maart, net na de start van de oorlog in Iran. In 2024 zijn in ons land bijna meer dan 78.000 nieuwe kankerdiagnoses vastgesteld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Stichting Kankerregister, dat de cijfers over kankerdiagnoses verzamelt. Het gaat om een stijging met 1,4% tegenover het jaar ervoor. De kankers die het vaakst voorkomen zijn nog altijd borstkanker, prostaatkanker, longkanker en dikke darmkanker. Dat het aantal diagnoses stijgt heeft vooral te maken met de evolutie van de bevolking, zegt Bart van Gool van Stichting Kankerregister.
10: De voornaamste reden van die toename die we zien is eigenlijk de toename van de Belgische bevolking. We zijn met steeds meer inwoners in België, wat maakt dat er steeds meer mensen kanker krijgen. En daarnaast heb je ook nog eens de vergrijzing van de bevolking die speelt. Er zijn steeds meer oudere mensen in onze maatschappij en kanker is een ziekte die zich voornamelijk voordoet op oudere leeftijd. En dat maakt dat het aandeel ouderen in de maatschappij toeneemt, neemt u ook meer kanker zien.
1: De Brusselse brandweer blijft voorlopig staken. De vakbonden hebben dinsdag het werk neergelegd uit protest tegen het tekort aan mensen en middelen. Vanmiddag heeft de Brusselse regering een spoedvergadering gehouden en nieuwe voorstellen gedaan voor extra geld en personeel. De vakbonden zeggen dat ze vandaag nog aan tafel willen gaan zitten met de Brusselse regering, maar tot er een akkoord is, blijven ze staken. Brussels minister-president Dilies wil dan weer dat de brandweer eerst aan het werk gaat voor er onderhandeld kan worden. Gelijke kansencentrum Unia heeft bijna 200 meldingen ontvangen over een uitspraak van een Nederlandse zangeres, Sophie Straat, op de Gentse feesten. Ze riep maandag dat alle witte mannen naar achter moesten, omdat ze vooraan plaats wilde voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Groepen die volgens haar structureel uitgesloten worden. Maar de uitspraak werd door heel wat mensen als discriminerend ervaren. Volgens Unia zijn er geen aanwijzingen dat witte mannen daadwerkelijk van het concert werden uitgesloten. Het beschouwde oproep als een artistieke uiting met een maatschappelijke en politieke boodschap over ongelijkheid. In de omgeving van Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nog eens 8.800 mensen geëvacueerd door een bosbrand. Bijna 12.000 mensen hadden hun huis eerder al moeten verlaten. Het vuur blijft er zich verder uitbreiden. 2.400 hectare ging al in vlammen op. Eén huis werd verwoest. Sport. In de Ronde van Frankrijk zitten de renners in de finale van de 18e rit, waar de streep bovenop een klim van eerste categorie ligt. Christophe van der Goor, wat is de situatie?
4: Wel, we gaan dadelijk beginnen aan die slotklim met 6 leiders en de winnaar zit zeker vooraan. Want die 6 die hebben voldoende voorsprong op de eerste achtervolgers. De namen: Matteo Jurgensen, Amerikaanse ploegmaat van Jonas Vingegaard, die deze Tour heeft moeten verlaten aan val. Richard Carapaz, de Ecuadoraan, won ooit al eens de Ronde van Italië. Valentin Paré-Peintre rijdt voor het Belgische Soudal Quickstep, draagt de bolletrui. Mauro Schmid, een Zwitser die een paar dagen geleden al een rit won in deze Tour. De Nooren, Johannessen en een Spanjaard, Garcia Piernia. 7 kilometer nog tot aan de top van Auxerre-Merlet.
1: Dankjewel, Christophe. En de Griekse voetballer Christos Tsolis verlaat landskampioen Club Brugge en gaat naar Arsenal, de kampioen in de Engelse Premier League. Tsolis was een van de belangrijkste spelers bij Club, met 43 goals en 45 assists in iets meer dan 100 matchen. Club krijgt zo'n 40 miljoen euro voor Tsolis. Dat is meteen de duurste transfer ooit in de Belgische competitie. Het weer nog vanavond klaart het op in de meeste streken. Vannacht meer wolken. Morgen begint nog bewolkt met nevel of mist. Daarna zonniger bij zo'n 26 graden. Zaterdag start zonnig, nadien wolken en kans op wat regen bij zo'n 28 graden. Zondag gaat het regenen en dan nog 23 graden. We begonnen met de nucleaire deal tussen de VS en Saoedi-Arabië. Die deal zou onder druk staan. Volgens de Amerikaanse president Trump kan er alleen sprake zijn van een akkoord als Saoedi-Arabië zijn relaties met Israël verbetert. Meer daarover lees je ook op vrtnieuws.be.
7: Radio 1. Sportza Tour. Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
1: En met in dit laatste uurtje Sporza Tour van vandaag een hopelijk zeer mooie en spannende ontknoping. Met een strijd op twee fronten, zoals dat dan heet. Die voor de dagzegen, maar ook die om plekken op te schuiven in het klassement. Christophe en Serge, zijn ze al begonnen aan die slotklim?
4: Ja hoor, absoluut met z'n zessen. En ik wil graag inpikken op het tweede deel van jouw inleiding. Want die plekken voor om op te schuiven in het klassement. Ja, we moeten toch wel vaststellen, Serge, dat de gele trui en co. die zijn teruggekomen tot op een vijftal minuten van de leiders. Daar straks bijna 9 minuten. Dus daar is een, ja, voor sommigen, de mannen rond plaatsen 9 en 10, de Jordan Gegas van deze wereld, is toch wel een scheve situatie zo goed als helemaal rechtgezet.
5: Ja, er was inderdaad een beetje dat gevaar van Carapaz. Die had eigenlijk al 2 plekken gewonnen, virtueel dan in de stand. Was hij opgeschoven, omdat hij natuurlijk al een minuut of 8 voor dat peloton reed. En dan zijn er ploegmaten van Gega gaan beginnen rijden. Ook ploegmaten van Pitcock bij Pinarello Q-Tour 6.5. En dus op die manier zijn de mannen in het pelotonnetje, want niet meer echt heel veel renners daar, een dertigtal denk ik, zijn nu op een goede 5 minuten teruggekeerd de leiders.
4: Daar straks tijdens een plaat wierp ik je even voor de voeten Tadej Pogacar vandaag met een zwarte koersbroek.
5: Ja.
4: De voorbije dagen heeft hij dat niet gedaan, volledig in het geel als ik toch goed heb opgelet. Zwarte koersbroek, het zijn een aantal zieken. Maagproblemen, maag-darmklachten. Je lacht naar mij. De luisteraar kan dat niet zien. Ik moet dat beschrijven, wat op de radio gebeurt natuurlijk. Maar ja, zou het kunnen dat dat een reden heeft vandaag dan een zwarte broek? Of zoek ik het te ver?
5: Ja, je insinueerde dat hij een of andere bruine streep zou verpijzen. Dus
4: jij drukt het heel plastisch uit, maar een goede luisteraar kan natuurlijk wel...
5: Zo heb jij
4: het
5: mij daar straks gezegd.
4: Ja, nee, ik bedoel tekenen die meer zichtbaar zijn of minder zichtbaar zijn met een zwarte koersbroek dan met een witte of met een gele in zijn geval. Zou kunnen misschien. Ja,
5: het
4: valt op toch?
5: Het is wel zo. Ja. Je begint anders naar de koers te kijken nu je weet dat er daar een aantal zieken bij UAE zijn. Ik vond bijvoorbeeld ook dat hij iets meer met zijn schouders aan het wiegen was dan dat we van hem gewoon zijn op het moment dat de koers helemaal nog niet aan het losbarsten is. En natuurlijk, je zult maar hebben dat je straks bijvoorbeeld een aanval plaatst als je Seixas bent of Evenepoel en dat Pogacar meteen lost. En dan ga je zeggen, ja, waarom hebben we het niet eerder geprobeerd?
4: Zo is
5: het. Het is natuurlijk een beetje insinueren en speculeren. Maar ja, natuurlijk, hij zal het niet komen vertellen als hij zelf ook ziek zou zijn.
4: Zo is het, hè. 6 kilometer nog en vooral Uls nog bij de 6 vooraan. Geen aanval, ze loeren wat naar elkaar, ze kijken wat naar elkaar. Brede weg zoals gezegd, alleen maar onderbroken door een stippellijn in het midden. Jurgensen die controleert en die voelt zich echt in zijn sas op deze niet al te steile klim. Hè, want daar zit, het is geen bruskerende klim met schokken in. Dan een keertje boven de 10%, dan weer een knikje naar beneden. Nee, het is gelijkmatig rond die 6-7%. Paris-Peintre natuurlijk, die... Ja, die heeft er misschien ook wel baat bij om de zaak bij elkaar te houden. Zou zo'n Paris-Peintre nu denken in eerste instantie aan de ritoverwinning of aan de punten boven? Ja. Natuurlijk, als je wint heb je 2 vliegen in één klap.
5: Hij gaat natuurlijk vooral Carapaz in de gaten houden. Hè. Dat doet hij al heel de dag. En hij is wel, en ik verschiet er eigenlijk van, dat hij echt wel heel goed sprint. Hè. Het is een heel licht mannetje. Hij is ongetwijfeld de lichtste renner in het peloton. Enorm, enorm. Slanke renner, hè. Hele dunne bovenbeentjes, dunne kuiten, dunne enkels. En nogthans zit er echt wel heel veel power in dat ventje. Dus dat heeft hij vorig jaar bewezen met zijn sprint op de Ventoux, waar hij Ben Healy wist te kloppen. En hier in de voorbije sprintjes voor die bergpunten heeft hij telkens vanaf de kop de sprint aangevat tegen Carapaz. En Carapaz die kon hem zelden kloppen.
4: Ja, voilà. Op weg naar Ossier-Merlet, zoals gezegd, boven de 1800 meter eindigen we toch vandaag in het skigebied. Terwijl de mannen van Bora en Remco Evenepoel en de immer goed herkenbare Maxime van Gils. Waarom? Omdat hij zijn shirt altijd helemaal open doet. De rits naar beneden. En dan zien we de blote borst om zoveel mogelijk wind te pakken. Die mannen leiden nu de dans in het peloton. En vandaar ook dat dat tempo echt wel de hoogte is ingegaan. Proberen zij straks misschien iets. Want dat is een aankomst op het lijf geschreven natuurlijk. Van Remco Evenepoel. Zonder al te veel scherpe knikken. En tanden die daar... Ja, geografisch uitsteken als het ware. Dat zou misschien wel kunnen. Wat denk jij? Waarom moeten zij nu de dominantie in handen nemen?
5: Het is natuurlijk... ik denk dat ze gewoon goed tempo willen maken. Misschien een beetje een generale repetitie voor morgen. Als dat al zou kunnen. En toch een beetje aftasten van ja, wat Pogacar doet. Wat de rest gaat doen. En door het feit dat ze nu dat tempo rijden, kan Remco Evenepoel ook in een goede positie, vierde, vijfde positie, daar blijven zitten, is er minder gevaar van achteruit. Hij heeft er geen baat bij dat er nu aanvallen zouden komen van achter. Dus het is een beetje, denk ik, op vertrouwen. Gewoon dat vertrouwen in het team, vertrouwen in zichzelf. En dat is de reden waarom zij nu het heft in handen nemen. En er is trouwens ook vanuit de kant van UAE is er ook niet meer heel veel man om op kop te rijden. Ja, en Groschartner is er nog bij, denk ik. Ja. Maar Del Toro, ja, die staat zelf nog goed in de stand. Dus die gaat niet op kop rijden.
4: Voilà, de 6 zijn voorbijgekomen onder het spandoek van de laatste 5 kilometer. Wie wordt de opvolger van Luis Ocaña? Winnaar hier in 71. Een jaar later Lucien van Impe. Ja, zeker Pascal Simon, de Fransman in 82. Steven Rooks won hier een tijdrit in 89 en in 2020 in het coronajaar was niemand minder dan Primoz Roglic hier de beste in de sprintberg op voor de piepjonge Tadej Pogacar. 4,5 kilometer nog voor de 6 leiders met Carapaz, met Jurgensen, Paré-Peintre, Schmid, Johannessen en Garcia Pierna. Voorlopig nog geen aanval bij die 6 vooraan.
0: Ja, en daarachter zit Pieter van Walleghem op zijn motor bij het groepje gele trui, dacht ik, Pieter.
11: Klopt, we zitten achter die groep met Tadej Pogacar, die kleiner en kleiner wordt. Nog een man of 20 zit daar. Daarnet ook 2 jongens van Polsek Sas, 2 jongens van Decathlon, CMA, CGM. Die moesten lossen. Tiche Benoot eraf. En ook Aurélien Paré-Peintre, broer van de man die vooraan rijdt. We nemen nu ook afscheid van Tejada. Wel nog in die groep Ilan van Wilder. Die zit daar in op 2 na laatste positie. En die schuift telkens een renner op om nog altijd in die groep te blijven zitten. Elke keer kan hij er eentje inhalen. En hij blijft voorlopig zeer goed in die groep zitten. De man die net buiten de top 10 staat. En nog een andere Belg ook in die groep. Vlad van Mechelen. Gisteren mee in de aanval. Gisteren mee met die groep van Philipsen, van Pedersen en van Olaf Kooi. Daar een sterke etappe gereden. En nu nog gewoon mee met die 20 man rond Tadej Pogacar. Een zeer sterke tour voor de tourdebutant, voor Vlad van Mechelen.
0: Op de E313 naar Antwerpen. Bijna drie kwartier file rijden van voor Herentals West tot Massenhoven. Daar is door een ongeval de weg versperd. Je kan er alleen over de pechstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier tussen Linkeroever en Porgerhout. En op de buitenring rond Brussel. 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Door een defect voertuig op de rechterrijstrook.
12: Radio 1.

0: gaan naar Christophe van der Goor.
1: Een aanval van Richard Carapaz op 4 kilometer van de top. Er is maar één man die kan volgen. En dat is Valentin Parapentre. De beste twee klimmers van het gezelschap van het sextet rijden weg. En daarvoor hadden we een aanval gekregen. Nou ja, van Jurgensen. Dat was geen aanval. Dat was echt een zeer ouderwetse telefoon nemen met een lange draad. En zeggen, jongens, kijk goed, ik ga demareren. Dat was toch echt hoe je het niet moet doen, hè?
2: Nee, klopt, dat klopt. En hij zag het ook meteen zelf in en heeft dan... Ja, zich op kant gezet. Het is echt een beklimming waar ze vooral naar elkaar hebben gekeken. Maar Carapaz die heeft nu echt zijn moment gekozen. En ja, zijn eeuwige schaduw vandaag in elk geval. Die Valentin Parapentre die hem meteen volgde. Maar de rest is ook niet ver.
1: Ja, Schmidt is sterk. Mauro Schmidt is heel sterk. Met een groter verzet. Antanseuze. Heerlijke stijl ook van die Mauro Schmidt. En dan komt de Jurgensen als vierde op kousenvoeten toch weer aansluiten. Dus zijn ze nog met z'n vieren. Carapaz nog altijd Antanseuze. De witte koersschoenen, de witte aerosokken en de zwarte broek. Alles, de rest in het roze. De roze helm, roze shirt natuurlijk van Education First. En Jurgensen heeft het moeilijk. En dat gebeurt net in een bocht van 180 graden. En de binnenkant van de bocht, dat is natuurlijk het steilere stuk. Hij had niet de keuze, maar wel de luciditeit om niet de buitenkant te pakken. Want ja, dan moet je extra meters pakken. Dat is wel minder stijl, maar extra meters kan je nu missen als kiespijn. En dan gaat hij nog eens Carapaz. Oh, dat doet pijn. Ja. En Mauro Schmidt kan nu niet reageren. En
2: niemand.
1: Nee, Parapentre. Nee, is maar... naar adem aan het happen. En die denkt twee keer naar elkaar. Oh, nee, dat kan ik niet. En hij is vertrokken, denk ik nu.
2: Het was een vreemd moment. Carapaz die eerst vroeg voor de overname. Want Parapentre had nog altijd niet op kop gekomen. Hij had de hele tijd zelf op kop moeten rijden, Carapaz. En hij ging bijna surplassen. En net nadat hij even gesurplast had, dan ging hij opnieuw. En op dit moment is er gewoon niemand die nog kan volgen.
1: Inderdaad. 3 kilometer nog voor de Ecuadoraan. Hij heeft een bocht van 180 graden voorsprong. Hij al helemaal rechtsom gedraaid. En wordt door Spaanstalige mensen achterna gelopen, toegejuicht. Nog altijd op die brede wegen, want het is echt een heel brede col. Atypisch eigenlijk, ja. Ik bedoel, niet atypisch om naar een skigebied te rijden. Want in de Franse Alpen heel veel van deze skigebieden die een brede toegangsweg hebben. Het is geen kronkelende col zoals we morgen bijvoorbeeld gaan doen in de Galibier. En dan is er nog een iets wat zwaarlijvige man die achterna loopt. En die denkt, ja, ik had dat beter niet gedaan. Want mijn hart staat zo dadelijk op ontploffen. Dat is geen goed idee, meneer, om bergop zo te lopen. Om eventjes die 5 seconden op fame te hebben. In het wiel van Carapaz. Die zit in de laatste 3 kilometer. En Parapentre die moet ook Jurgensen en Schmid nu laten gaan. Och, nee, dat is echt, hij is echt op zijn adem getrapt. Ja. Bij die demarrage, de eerste van Richard Carapaz. Maar ze komen niet dichter. Integendeel, 20 seconden al voor de Ecuadoraan. Dit is buit binnen.
2: Ja, voor de ritzegen sowieso. En hij gaat ook een goede zaak doen in de stand voor de bolletrui. Ja, ja, ja. Want hij gaat natuurlijk die volle buit pakken. 20 punten hier op de top. Natuurlijk, hij zal de volgende dagen nog meer punten willen pakken en moeten pakken. Als hij ook die bolletrui mee naar huis wil nemen.
1: Carapaz heeft het alles gedaan. Natuurlijk een grote ronde gewonnen. Dit gaat hij hier niet doen. 4 keer een rit gewonnen in de Ronde van Italië. En 2 jaar geleden eentje in de Ronde van Frankrijk natuurlijk. Dat was een heel mooie op Super Devolui. En toen won hij met een kleine voorsprong op Simon Yates, Enric Mas en de man die we hier daar straks hebben gehoord. Een vriend van de show, Laurens de Plus. Nog 2,5 kilometer voor Richard Carapaz. En niemand die het hem vandaag zal misgunnen. Want zo vaak geprobeerd. En eigenlijk ook voor de Tour de France is dit een goede zaak. Dat mannen van dit kaliber überhaupt nog in staat zijn om een etappe te winnen. Want anders zou het eigenlijk alleen maar voor de sprinters zijn. En voor... ja, de Pogacars, ja, even een poels van deze
2: Carapaz wereld. Carapaz kiest er al een aantal jaren bewust voor om niet meer voor dat klassement te gaan. Ook al heeft hij ooit een keer de Ronde van Italië gewonnen in een ver verleden bijna. Maar dat team IF, ja, die staan er echt voor om gewoon nog heel attractief en aanvallend te koersen. Hè. Want vandaag met heel veel jongens geprobeerd om in de vlucht te geraken. Het was op een gegeven moment zelfs niet gelukt. En dan hebben ze toch nog Carapaz naar voren gekregen. En nu op weg naar de mooiste, of een van zijn mooie ritzegens hier in deze Tour.
1: Zo is het. 2200 meter nog voor Richard Carapaz. 25 seconden voorsprong op een duo. Matteo Jurgensen, Mauro Schmidt en Valentin Parapentre is echt wel aan het kniezen. Want die zal voelen nu en vooral denken en vloeken inside binnen in zijn hoofd. Dat de man aan de leiding Carapaz hem ook gaat te grazen nemen in de strijd voor de bolletrui.

0: inner smile. Die moet nog even wachten bij Richard Carapaz, maar het ziet er wel goed uit voor hem hoor. 1,4 kilometer van de top en hij rijdt nog altijd alleen met een voorsprong van 34 seconden. Maar wat gebeurt er bij de favorieten op dit moment? Daar zit Pieter van Walleghem op de motor.
1: Elan van Wilder die moet lossen. Het zijn de mannen van Evenepoel die op kop rijden. En Van Wilder heeft moeten lossen. Dus dat is een mogelijke top 10 plaats die weg is voor Elan van Wilder. Terwijl Carapaz naar de zege aan het rijden is. Niet waar, Christophe en Serge?
2: Ja, echt wel. Hè. En hij doet ook een zeer goede zaak in de strijd voor de bollen. De bollen die hij overigens al won in de Ronde van Spanje in 22. Toen een Remco Evenepoel de Vuelta won vooralsnog. Zijn enige grote ronde achter zijn naam en op zijn naam. En nog een kilometer voor Richard Carapaz. En zoals gezegd, niemand die het hem misgunt. Zoveel aanvalslust voor deze man die toch al 33 jaar is. En dit wordt zijn tweede ritoverwinning in de Tour. Heeft er al 4 op zijn naam in de Giro. En ik denk een drietal in de Ronde van Spanje. Dus ja, van zijn generatie een van de betere coureurs. En niet vergeten, Olympisch kampioen. Ja, Olympisch kampioen in Tokio.
3: Ik ging het daar straks nog zeggen, inderdaad, toen je aan de opsomming bezig was. Heeft heel veel gewonnen, maar natuurlijk vooral Olympisch kampioen. En heeft toen een aantal jaren met gouden accessoires op zijn fiets kunnen rijden. Net zoals Remco Evenepoel dat nu heeft. En op dit moment op 1800 meter hoogte. En daar voelt hij zich natuurlijk in zijn sas. Hij leeft ook op hoogte in Ecuador. Dat is 1800 meter is voor hem waarschijnlijk nog niets. Het is ook de enige die echt nog van die kopgroep nu nog dynamiet in de benen heeft. De rest dat is al meer kruipen richting de meet. Zelfs Jorgensen en Schmidt die hebben echt geen verweer meer. Die zitten al op meer dan een halve minuut van Carapaz. Die gewoon blijft doorgeven. En die eigenlijk nu al zeker is, ook al beseft hij dat misschien zelf nog niet.
2: Ja, inderdaad. En nog eens even terugklonken naar die geweldige Olympische wegrit toen in Tokio, waar hij won voor Wout van Aert en voor Pogacar. Dat was toen het Olympische podium met een zeer uitstekende, herinner ik mij nog, Jan Tratnik, de Sloveen in dienst van Pogacar. Misschien wel de beste man in koers. En Remco Evenepoel, die daar ook solo slim reed. Hij ook zich niet helemaal heeft gehouden toen aan de tactische afspraken. Carapaz werd toen Olympisch kampioen in Tokio. 500 meter nog voor de Ecuadoraan. Hij gaat deze etappe winnen voor, dat moeten we nog eigenlijk afwachten, hè. Wordt het Jurgensen of wordt het Mauro Schmidt die daar nog bij zit. En Parapentre gaat als vierde eindigen net naast het podium vallen. Dus heel veel punten vandaag bergop voor Carapaz, die tussen de nadaarhekken zit. Nog 300 meter voor hem. En die zal ook wel bejubeld worden. Toegejuicht nu in de auto. We zullen ongetwijfeld die beelden ook nog wel gaan krijgen van de ploegleiders bij Education, bij EF. En de manager Jonathan Voters, die we gisteren ook nog aan het woord hoorden. Maar toen ging het over iets helemaal anders. De bandjes als verrader van meervoudig Ecuadoraans kampioen. En altijd zijn eeuwige kettingje bengelend in de hals. Daar komt hij nog een keer op die pedalen staan met de spieren op de kuiten die glimmen in de zon. Die daar nog een extra glans krijgen door het zweet. Wat kan een atleet er mooi uitzien. Na 4,5 uur balt hij de vuist. Slaat hij beide handen op elkaar. Nog eens het twee handen op de borst. Al lijkt hij ook de song te kennen van Remo van het Groene Woud. Ik ben de man. De winnaar van deze 18e etappe. Waarom Auxerre-Mailhet luistert naar de naam Richard Carapaz. We kijken hier nog zo dadelijk naar de sprint. Tussen Mauro Schmid en Jurgensen. Jurgensen, ja, grote kans gehad natuurlijk. Maar tegen zo'n rasklimmer als Carapaz was geen kruid gewassen. Sprintje voor een tweede plaats. Dat wordt wel een mooie ook tussen twee generatiegenoten. Twee toppers die mekaars fiets zo zouden kunnen inruilen en wisselen. Want ze lijken even groot op een misschien 1 of 2 centimeter na. Jurgensen in het wiel. Schmidt die begint nu aan de sprint.
3: Het gaat voor Schmidt zijn. Hè. Dat is die is veel explosiever.
2: Van kop af aan. Gisteren tweede in de massasprint naar Philipsen. Voilà. Tweede Mauro Schmidt. Derde Matteo Jurgensen. En vierde zo dadelijk moet nog gaan binnenbollen. Valentin Paré-Peintre. Maar een mooie en een verdiende ritoverwinning voor Richard Carapaz. En nu 4 à 5 minuten wachten op de klassementsmannen. Nog altijd onder leiding van het team van Remco Evenepoel.
4: Die verwijzing naar
2: Mauro Schmidt, derde Matteo Jurgensen en vierde zo dadelijk moet nog gaan binnenbollen. Valentin Paré-Peintre, maar een mooie en een verdiende ritoverwinning voor Richard Carapaz. En nu 4 à 5 minuten wachten op de klassementsmannen. Nog altijd onder leiding van het team van Remco Evenepoel.
4: Die verwijzing naar Remo van het Groene Woud, Christophe, die ons niet

0: is dus de man van de dag. En dan eens kijken bij de favorieten natuurlijk. Hè. Christophe en Serge, gebeurt daar iets?
1: Ja, die zijn eigenlijk maar met 2, 4, 6, 18, 12, met 13 man nog. Dus dan is er bergop toch vrij stijf naar boven gereden. Met de Voisard, met de klassementsmannen. We herkennen daar ook Tom Pidcock uiteraard. We zitten daar met Ricciatello, met Paul Sexas uiteraard. En maar twee man van Team Emirates. Ja, de witte man, die Del Toro en natuurlijk de gele man. En ook maar twee van Red Bull.
2: Ja, het is dus nog Jai Hindley die op kop rijdt. Ja. Voor dus Evenepoel in tweede positie. Maar er gaat niet echt veel gebeuren. Ze zijn op 300 meter. Ook geen bonificatieseconden uiteraard Schelmose, niet meer te winnen.
1: Ayuso erbij, dus eigenlijk de volledige top 10. Tom Pidcock die wil dadelijk nog wel even gaan sprinten. Jordan Gega zit er ook bij. We hebben daar één iemand ook nog. Eleni Martinez natuurlijk. En drie man van Decathlon. Drie man. En Prodom zit erbij. Paul Sexas en Ricciatello. Dus die zijn numeriek het sterkst vertegenwoordigd. Dan krijgen we nog een sprintje van Eleni Martinez. Echt veel goede vrienden gaat hij daar niet mee maken, denk ik. En het leek erop alsof Jai Hindley en Remco Evenepoel misschien even de gele man zouden getest hebben om te kijken of er eentje ziek was.
2: Ja, maar het is niet stijl genoeg vandaag. Nee. Hè. En dan wil je natuurlijk ook niet te veel gezichtsverlies leiden. Dus ik denk dat ze allemaal alles op morgen en overmorgen gaan zetten.
1: Voilà, heel duidelijk. Niemand, zoals gezegd, zal ook maar iets afdingen op de overwinning vandaag van Carapaz. Het peloton met de gele trui, de klassementsmannen, zijn ook binnen. Ze hadden een achterstand van 8 minuten, nu een kleine 5. Dus daar was niet zoveel, waren niet zoveel mannen overboord. We maken ons klaar voor wat eigenlijk wel als een monsterlijk slotweekend vrijdag en zaterdag is aangekondigd met een dubbele finish. Weliswaar ook soms van een andere kant met de Col de Varenne daar aan die kant van Alpe d'Huez natuurlijk. De Sarren Varenne, dat is Luc Varenne, de vroegere commentator natuurlijk, Franstalig. Vandaar de spraakverwarring. Alpe d'Huez zit eraan te komen, vrijdag en zaterdag. Dankjewel Richard Carapaz. Hij zal dolblij zijn met deze ritoverwinning op Orsières-Mérelles.
3: Dankjewel Carapaz, maar wij verwelkomen Sabine Haagdoorn. En Sabine, vanochtend zijn er zowaar een paar regendruppels op mijn voorruit beland.
4: Ja, het mag meer natuurlijk.
3: Zeker.
4: Ja, elke druppel telt misschien dan. Het stelde weinig voor. Maar evengoed, hier en daar een beetje gemiezer. Ondertussen is het overal droog. Aan de kust was het al snel zonniger, ook het zuiden van het land. De rest van het land, ja, hier en daar zijn er al wat meer gaten gekomen. En dus in de loop van de avond gaan die opklaren nog breder worden. En dan vannacht vrijwel helder. Later op de nacht, na middernacht, verwachten we wel opnieuw lage wolken van over zee voor Vlaanderen en Brussel. Er kan hier en daar ook wat nevel ontstaan of misschien lokaal wat mist. De wind die gaat ook luwen. En we

0: krijgen dan temperaturen tussen 5 en 15 graden. Morgen zitten we met dat ochtendgrijs, nevel, mist, lage wolken. En in de loop van de dag gaat de zon er doorbreken. Nu alweer voor de kust en voor het zuiden van het land zal het sneller zonnig worden. De rest van het land gaat misschien wel wat langer moeten wachten. Maar uiteindelijk wordt het redelijk mooi en krijgen we ook meer warmte. Want het gaat naar 25 graden, hier en daar misschien lokaal een 26 graden. Dus zomerse warmte met weinig wind. Het kan nog warmer zaterdag, dan gaat het tot 27 of 28 graden. Met eerst mooie zonnige momenten, later op de dag wat meer wolken, blijft nog grotendeels droog en aan de kust blijft het ook nog altijd zonniger. Zondag trekt zowaar een storing over het land met regen, jawel, en dan achter die regen nog een paar buien. Dan komen we ook in minder warme lucht, maximaal tot 22 of 23 graden. Ook maandag nog minder warm met 22 of 23 graden, misschien nog een paar buien. En daarna zijn we alweer vertrokken voor een zomerse periode met zomerse warmte, 25. En tegen woensdag en donderdag zelfs 30 graden of iets meer.
1: Oké, maar de Tour de France die gaan we hier alvast in Brussel dus op zondag eindigen met wat regen. Dankjewel, Sabine.
2: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
3: Hop.
2: Duitsland.
3: En hop.
2: Dokwerker.
3: Hoppa.
2: Propaganda.
3: Hoppakee.
2: Boksen.
3: Hop.
2: Plastische chirurgie.
3: Hoppa.
2: Nanochips.
3: Yes.
2: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
3: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
2: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
5: Sleep Life.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
7: Tegels,
8: natuursteen,
7: parket,
8: Impermo.
6: Deze zondag extra open.
2: Radio 1.
9: Sportza Tour.
2: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: De Fleur van Tovelo en Stromae natuurlijk ook.
1: Ja, zeker. We wachten natuurlijk nog op reacties ook na die rit richting Orsières-Merlet en de overwinning van Richard Carapaz. Geef mij wel even de kans, hoe was het gisteravond bij Bad Bunny, Caro? Want jij bent daar naartoe geweest in het Koning Boudewijn.
0: Ja, het was heel goed. Hè. Het was echt heel goed. Een heel fijne sfeer, vond ik. Volledig uitverkocht was het daar. En het verbaasde mij om te zien hoeveel Spaanstaligen daar aanwezig waren. Uit Spanje, andere Latijns-Amerikaanse landen ook. Ik hoorde alleen maar Spaans rond mij. Niet onlogisch, want Bad Bunny uit Puerto Rico natuurlijk. Ja. En die sprak daar ook alleen maar Spaans. Maar iedereen leek alles te begrijpen.
1: Ja, dus omdat hij jou niet ontgoocheld heeft gisteravond, verdient hij misschien nog wel een plekje hier, denk ik.

0: Ja, Nueva Yol, dat was mijn persoonlijke favoriet. Ik weet niet of er nog luisteraars gisteren aanwezig waren in het Boudewijnstadion. Als dat zo was, laat het zeker weten. En misschien ook wat jullie favoriete nummer was. Hè.
1: Ja, waarom niet?
2: Op de E313 naar Antwerpen een kwartier file rijden van voor Herentals-West tot Massenhoven. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel ook 10 minuten, maar dan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En dit is Phoebe Bridge. Cheers.

0: Lost Boys van Phoebe Bridgers. De dagzegen in de Tour is voor een Ecuadoraan, Richard Carapaz. Hij was de beste in Orcières-Merlet bij een aankomst bergop voor Mauro Schmidt, de man die jawel al een etappe ook heeft gewonnen. En de Matteo Jurgensen van Visma Lisebike werd derde. Remco Evenepoel eindigde vandaag als negende liever in het groepje van gele truidrager Tadej Pogacar. En de ploegmaat van Remco Evenepoel, Maxim van Gils, werd, dacht ik, 27e in de rituitslag. En hij staat nu bij Bart Aerts.
1: Maxim van Gils, geen aanvallen in het peloton bij de grote klassementsmannen, maar er werd wel een stevig tempo omhoog gereden. Hè? Hoe heb jij het ervaren?
2: Ja, ik denk dat wij het stevig tempo reden. Dus ik heb het zeker mogen ervaren. Nee, dat is wel de bedoeling. Het was zeker de bedoeling om de koers in handen te nemen. Maar we hadden wel gezegd dat we op de slotklim komen. En ja, we zijn er nog met een paar mannen, gaan we wel proberen het tempo te bepalen, zodat er geen hele tijd een start-stop effect is in de groep en dat we gewoon een egaal tempo naar boven kunnen rijden.
1: Ja, er is niet gedacht aan iets anders doen op die slotklim. Het is natuurlijk ook met de komende twee dagen, er komt nog wat aan. Hè.
2: Ja, de overwinning was weg. Als een supersterke kopgroep daar weg was, dus om daarachter te gaan rijden, dan zouden we denk ik heel de ploeg kapot rijden. Dat was niet echt de bedoeling vandaag. Dat er natuurlijk een minder groep was zeg geweest, dan hadden we wel eens kunnen ondernemen op de klim. Maar nu denk ik dat het wat stom zou zijn om de benen volledig kapot te rijden voor een tiende plek en misschien een paar seconden.
1: Hoe voelde Remco zich? Wat heeft hij gezegd onderweg?
2: Ja, ik denk dat hij zich goed voelt. Op de slot klim reed ik op kop en ik reed toch vrij goed door. En in mijn oortje was Maxime, we moeten niet snel rijden, maar toch iets rapper. Ik zei, ja, ik reed al best snel, laat me gerust. Dus nee, ik denk dat hij zich goed voelt. De andere weg heel relaxed. We zaten heel achter elkaar. Hij heeft heel de dag drinken gehad en eten. We hebben een paar keer gebabbeld over het weer en over de dingen die we tegenkwamen onderweg. Maar het was vooral belangrijk om gefocust te blijven en geen fouten te maken, niet te vallen. En dat is wel gelukt vandaag.
1: Ja, het valt ons op hoe ontspannen Remco ook is. De sfeer zit uitstekend en dat zelfvertrouwen lijkt echt wel hoog te zitten bij jullie en bij Remco.
2: Ja, de sfeer is supergoed. We amuseren ons goed. Ik zeg het in de foodtruck. Tijdens het diner en de lunch en de ontbijt is er een hele aangename, rustige sfeer. Remco zit goed in zijn vel, maar ik denk dat iedereen van de ploeg goed in zijn vel zit en dat we dat wel uitstralen.
1: En nu twee monsteretappes met 9000 hoogtemeters op twee dagen. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, hoe kijk ik daarnaar uit? Ik ben een beetje bang misschien voor morgen, maar het is echt een heel lastige rit, ook zo kort. En het kan veel gebeuren, we moeten echt heel aandachtig zijn en goed opletten. Zaterdag, ja, ik noem het de marmotte. We moeten gewoon zo lang mogelijk, zo hard mogelijk fietsen en dan komen we wel bovenop op de WS.
1: Oké, succes, dankjewel.
3: Dat was Maxime van Gils bij Bart Aerts. Interview dat Van Gils trouwens deed met mondmasker op. Nu, er zijn nog renners die dat doen hoor, maar daaraan zie je wel dat ze allemaal echt op hun hoede zijn, want ziek worden, dat is natuurlijk het laatste dat een renner wil.

0: En de mosterd werd hier natuurlijk gehaald bij de letter van de boxstops. Je hebt een paar jaar in Spanje gestudeerd.
1: Een half jaar in Spanje gewoond en 3 jaar Spaans gestudeerd, dat wel.
0: Voilà, dus nu kijk ik vol verwachting naar jou, moet ik wel eerlijk bekennen.
1: Het is heel roestig geworden intussen mijn Spaans, maar het zou normaal gezien toch moeten lukken om te begrijpen wat Richard Carapaz hier nu gaat vertellen na zijn overwinning.
2: Ik zou claramente esta victoria para usted, para la familia, significa mucho.
3: Sí, bueno, ha sido un día especial, ¿no? Creo que para mí el volver a ganar aquí en el Tour ha sido algo que nos ha costado mucho, mucho. Y nada, al final esta es una etapa muy bonita que, bueno, se la dedico a mi familia. Y bueno, yo creo que al final eso es lo más grato para mí, ¿no? Saber que el trabajo que hago puede ser recompensado con todo esto.
1: Dit betekent veel, zegt hier Richard Carapaz. Het was een speciale dag. Hij wilde ook absoluut winnen, maar dat lukt natuurlijk niet vaak in de Tour. Het was wel een heel mooie rit ervoor en dit voelt voor hem als de ultieme beloning na al het werk en alle opofferingen die hij er ook voor gedaan heeft. En deze zegen draagt hij heel mooi op aan zijn familie.

0: van Echo and the Bunnymen. Dit was Sportza Tour, aflevering 20 voor deze ronde. Je hebt er nog 3 te goed met morgen. En dat wordt een absolute hoogdag. De eerste van 2 aankomsten op Alpe d'Huez. Maar dat betekent niet dat je tot morgenmiddag moet wachten op sport op deze zender. Want vanavond is er nauwelijks een paar dagen na de WK-finale al Europees voetbal. Met Anderlecht en AA Gent die allebei kwalificatierondes spelen in respectievelijk de Europa en Conference League. Maar eerst kan u luisteren naar Het Kwartier en daarna is er Zomerland.
1: Bob Dylan in concert. Op 29 oktober keert Bob Dylan eindelijk terug naar de Lotto Arena. Een niet te missen concert van een van de grootste singer-songwriters aller tijden. Bob Dylan op 29 oktober in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 1.
2: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Vertel, wie zit er in je team?
3: Nee, dat zeg ik niet.
2: Nee?
3: Dit is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
2: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
3: Wat, jij gelooft me niet, hè?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sportza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sportza.
5: Go, go, go naar Imperno. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Deze zondag extra open.
7: Moeten we ons zorgen maken over een AI-model dat op de loop gaat? Wat is Saoedi-Arabië van plan met kernenergie? En wie of wat moet er op de nieuwe eurobiljetten staan? Ik vertel het je dadelijk in Het Kwartier.
1: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. De Amerikaanse president Trump stelt een extra voorwaarde voor het akkoord, nucleair akkoord met Saoedi-Arabië. Er zijn tientallen nieuwe tips binnengekomen over de verdwijning van een Waals jongetje van 5 en zijn vader. En de Ecuadoraan Carapaz wint de 18e rit in de Ronde van Frankrijk. Een bericht van de Amerikaanse president Trump leidt tot twijfel over de nucleaire deal met Saoedi-Arabië. Gisteren sloot de VS met Saoedi-Arabië een akkoord rond het ontwikkelen van een nucleair programma voor burgerdoeleinden, zoals kernenergie. President Trump zegt nu dat die deal er pas komt als Saoedi-Arabië de zogenaamde Abraham-akkoorden ondertekent. Thomas de Grave in de VS, waarom veroorzaakt dat zo'n onzekerheid over die nucleaire deal?
10: Wel, concreet zou dat willen zeggen dat Saoedi-Arabië de staat Israël gaat erkennen en dat er normale diplomatieke en economische relaties komen tussen die twee landen. Donald Trump wil dat al lang, maar Saoedi-Arabië stond altijd heel erg weigerachtig daartegenover. Een van de voorwaarden die ze stelden was dat er een duidelijk pad moest komen naar een onafhankelijke Palestijnse staat. En er zijn geen aanwijzingen dat er iets in dat standpunt of de situatie is veranderd. Dus er zijn heel grote twijfels of Saoedi-Arabië akkoord zal gaan met die voorwaarden op dit moment. Donald Trump leek trouwens in zijn bericht daarnet op sociale media ook te suggereren dat Saoedi-Arabië niet zelf nucleair materiaal zou mogen verrijken. Iets wat gisteren wel nog het geval leek te zijn. Dus plotseling zijn er belangrijke onderdelen en voorwaarden helemaal veranderd. En dat maakt deze hele deal nu heel erg onzeker.
9: Dankjewel voor je uitleg, Thomas. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden heeft intussen een resolutie goedgekeurd die Donald Trump moet aansporen om te stoppen met de oorlog in Iran. Het is al de tweede keer dat het huis zo'n tekst goedkeurt. De resolutie is vooral symbolisch. Ze verplicht de president niet om de oorlog daadwerkelijk te beëindigen, maar toont wel de groeiende onvrede binnen het parlement en de Republikeinse partij. En door die oorlog in het Midden-Oosten blijft de olieprijs verder stijgen. Een vat ruwe Brentolie kost opnieuw $100, het hoogste peil sinds mei. Bij de start van de oorlog eind februari steeg de olieprijs tot zowat $120 per vat. Na het staakt-het-vuren in juni zakte de prijs tijdelijk tot bijna $70. En ook de Europese gasprijs is de voorbije dagen fors gestegen. Die staat ondertussen weer even hoog als in maart, net na de start van de oorlog in Iran. Spuurders hebben een 20-tal nieuwe tips gekregen na hun oproep gisteren om een Waals jongetje van 5 en zijn vader terug te vinden. De twee zijn intussen al bijna een maand vermist. Ze werden op zaterdag 27 juni voor het laatst gezien in One, in de provincie Namen. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. Maar sindsdien ontbreekt elk spoor. Elke getuigenis kan nuttig zijn, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
11: Momenteel zijn er iets meer dan 20 nieuwe tips binnengekomen na de oproep tot getuigen. En die worden momenteel allemaal onderzocht. Dus dat gaat van verregaand onderzoek tot checks die dat vrij snel een antwoord kennen. Wij kunnen vandaag niet uitsluiten dat Timio en zijn papa niet in Vlaanderen zitten of in het buitenland. Dus mensen ook die op vakantie vertrekken of die terugkomen van vakantie en die menen Timio en of zijn papa te hebben gezien, ook in die informatie zijn we uiteraard geïnteresseerd.
9: Omdat het nog altijd niet duidelijk is wat er met de 5-jarige jongen en zijn vader is gebeurd, sluiten de speurders geen enkele piste uit. In 2024 zijn in ons land meer dan 78.000 nieuwe kankerdiagnoses vastgesteld. Dat waren er nooit eerder zoveel. En dat blijkt uit cijfers van Stichting Kankerregister dat de cijfers over kankerdiagnoses in ons land verzamelt. Volgens de stichting ligt dat in lijn met de evolutie van de bevolkingscijfers. Er zijn meer ouderen in de samenleving en bij die groep is het risico op kanker hoger. Om diezelfde reden zullen er de komende jaren nog meer diagnoses bijkomen, zegt Bart van Gool.
12: We verwachten daar meer dan 93.000 diagnoses in 2035, wat een toename is toch nog eens met zo ongeveer een vijfde. Dat is wel een sterke verhoogde belasting van ons gezondheidszorgsysteem. Dat zijn steeds meer patiënten en families die geconfronteerd worden met kanker. Anderzijds zal het risico op kanker naar alle verwachting maar heel beperkt toenemen. Daar verwachten we een toename met zo'n 3% van het risico richting 2035.
9: Sport. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de 18e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij reed op de slotklim weg van zijn medevluchters. De favorieten, met daarbij Evenepoel en Pogacar, finishten samen. Het verslag is van Christophe van der Goor.
13: Richard Carapaz heeft nog een belangrijke ritoverwinning aan zijn al indrukwekkend palmarès toegevoegd. De Olympische kampioen van Tokio 2020 toonde zich in deze Tour als een van de meest strijdlustige renners. En vandaag, op weg naar het skigebied van Auxerre-Merlet in de Alpen, lukte het dan eindelijk. Carapaz uit Ecuador was de beste van een vlucht met 6. Mats Pedersen deed dan weer een heel goede zaak in de strijd voor de groene puntentrui door de sprint van de dag te winnen. Hij heeft nu een 30-tal punten voorsprong op Philipsen. De klassementsmannen spaarden zich vandaag met het oog op het zeer zware slotweekend in de Alpen.
9: De Griekse voetballer Christos Tsolis verlaat landskampioen Club Brugge en gaat naar de Engelse kampioen Arsenal. Tsolis was bij Club Brugge een van de sterkhouders. Club krijgt zo'n 40 miljoen euro voor Tsolis. Dat is meteen de duurste transfer ooit in de Belgische competitie. Het weer nog. Vanavond klaart het op in de meeste streken. Vannacht meer wolken. Morgen begint nog bewolkt met nevel of mist. Daarna zonniger bij zo'n 26 graden. Zaterdag start zonnig, nadien wolken en kans op wat regen bij zo'n 28 graden. Zondag gaat het regenen en dan halen we nog 23 graden. We begonnen met de nucleaire deal tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië. Die deal zou onder druk staan. Volgens de Amerikaanse president Trump kan er alleen sprake zijn van een akkoord als Saoedi-Arabië zijn relaties met Israël verbetert. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
14: We gaan heel even naar de weg met een klein verkeersbericht op de buitenring rond Brussel. 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En verder enkel kleinere vertragingen.
15: AI is ontsnapt.
16: Ja, eigenlijk een cyberaanval van een programma zonder dat het toegestaan was.
17: Zonder dat het verbonden was met het internet zelf.
18: Nu zeggen ze, ja, moet je zien hoe krachtig ons model is, want het kan ontsnappen uit ons labo.
19: Maar hoeveel zorgen moeten we ons daarover maken?
20: The US has signed a controversial deal to develop civilian nuclear power in Saudi Arabia.
21: De Saoedi's zullen een kernprogramma mogen ontwikkelen om energie op te wekken.
22: De timing is heel opvallend natuurlijk.
19: Waarom mag Saoedi-Arabië dat kernprogramma opstarten?
23: Vandaag worden er nieuwe eurobiljetten voor. Is te zeggen, de ontwerpen.
24: The chosen themes are European culture and rivers and birds.
25: Ik denk dat veel discussie nu zal losbarsten, hè, want Beethoven staat erop, maar waarom ABBA niet?
19: Hoe worden die nieuwe afbeeldingen gekozen zonder dat er ambras in de klas is?
26: Money, money, money.
19: Wij kozen eensgezind deze drie vragen uit voor de volgende 15 minuten. Ik ben Katrien Boon en dit is Het Kwartier.
0: Hallo.
18: Ja, hallo. Ik ben Annoe, professor aan de VUB en hoofd van het AI-lab. Dus mijn onderzoek is artificiële intelligentie.
0: Voilà, ik heb vandaag gewoon geluisterd naar mijn lief en op zijn aanraden een AI-expert gebeld. Want volgens hem is dit wel een verhaal met vlees aan. OpenAI heeft laten weten dat er een taalmodel ontsnapt is uit een testomgeving. Dat model op eigen houtje op stap is gegaan op het internet en binnengebroken is bij Hugging Face, een groot platform voor programmeurs en AI-ontwikkelaars. Ben ik nu aan het overdrijven met mijn muziekjes en alarmen? Of moeten we ons wel degelijk zorgen maken?
18: Het is alvast niet zo dat het model fysiek ontsnapt is. Hè? Het is niet zoals een gevangene die ontsnapt uit de gevangenis. Maar het wijst toch wel op een probleem. Hè? Dus OpenAI heeft een model willen testen in een beveiligde omgeving, wat ze noemen een sandbox. En het model heeft dus kunnen, zogezegd, ontsnappen, heeft kunnen acties uitvoeren die niet voorzien waren volgens die sandbox. Dus dat model had geen toegang mogen krijgen tot internet. Dus de sandbox, de beveiliging, de gevangenis, zeg maar, had dit moeten voorkomen.
0: En OpenAI noemt dat zelf een ongekend incident. Is dat zo? Is dat nooit eerder gebeurd?
18: Nee, dat is eigenlijk niet correct. En eigenlijk draaien ze dus ook een beetje het verhaal om. Hè. Ten eerste, het is al wel gebeurd dat zelfs zonder AI er zaken gebeurd zijn die bepaalde aanvallen hebben uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan systemen die onbeperkt berichtjes sturen naar een ander systeem, waardoor dat ander systeem dan eigenlijk in problemen komt. En dat die server daardoor eigenlijk platvalt, zeg maar. Dat is al nog gebeurd. Dat is, heeft op zich niks met AI te maken of kan niet alleen door AI gebeuren. Maar OpenAI draait er eigenlijk het verhaal een beetje om. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk heb je je werk niet goed gedaan om je beveiligde omgeving, je labo op te zetten, om dat soort experimenten te doen. Nu zeggen ze, ja, moet eens zien hoe krachtig ons model is, want het kan ontsnappen uit ons labo. Maar het had evengoed hier in het nieuws kunnen komen met de kop van OpenAI slaagt er niet in om een veilige sandbox te bouwen voor hun eigen AI-model.
0: Nu, het is wel gebeurd. Er is een incident gebeurd. Is het iets waar we ons zorgen over moeten maken?
18: Toch wel, hè. Dus ik heb ooit die large language modellen een onverantwoord experiment genoemd. En eigenlijk blijf ik daar wel bij. Die kunnen eigenlijk dus op van alles reageren. Die gaan heel breed in de toepassing. En dat maakt het dus natuurlijk moeilijk om die te beveiligen. Om te zorgen dat die geen acties kunnen ondernemen die we eigenlijk niet willen. Phishing, je paswoorden te weten komen. Dus dat soort zaken kan ook met die modellen gebeuren als we die niet gaan beperken of zeggen dat die bepaalde acties niet mogen uitvoeren. Het is eigenlijk een carte blanche geven bijna aan een andere partij waarvan dat je niet weet of dat die betrouwbaar is, ja of nee.
0: Kunnen we dat nog, die beperkingen opleggen aan AI, of is die doos van Pandora gewoon open?
18: Wel, het antwoord is misschien wat genuanceerd. Als we puur deze aanpak nemen, dan is mijn antwoord eerder nee. Ja, omdat het inherent is aan deze AI-aanpak dat dergelijke dingen gaan gebeuren. Maar als we het combineren met andere AI-technieken die we wel kennen, dan kunnen we het wel veilig houden. Maar het vergt veel meer inspanning om het op die manier te doen.
0: Wat is nu volgens u de les die we kunnen trekken uit dit incident?
18: Wel, voor mij is het altijd verrassend geweest. Hè, als we zelf terugdenken aan de moment dat ChatGPT op de markt gekomen is. En normaal, als een product op de markt komt, dat gaat gepaard met certificering. Hè. Het bedrijf moet bepaalde regels volgen. Hier was het dan, oké, het is software en we gooien het precies zomaar op de markt. En het moet dan geen enkele standaard of zo voldoen. Voor mij is dat verrassend. Hè. En ik denk dat het daar toch is misgelopen en we daar dringend iets moeten aandoen.
2: Bij mij viel het een beetje uit de lucht, maar misschien ben ik niet goed geïnformeerd hierover, dat die nucleaire deal nu op tafel komt. Een nucleaire deal met Saoedi-Arabië, terwijl het de hele tijd over Iran gaat. Het
16: zijn schaakstukken die ik niet voorspeld had, zal ik maar zeggen.
0: Ik had ook echt iets van, waar komen ze nu mee af?
2: Exact.
16: Ja.
0: En waar ze nu mee afkomen, dat is dus die nucleaire deal die de Verenigde Staten sluiten met Saoedi-Arabië, terwijl ondertussen de oorlog in Iran nog aan de gang is. En dat nieuws brengt ons bij één vraag. Waarom mag Saoedi-Arabië nu een kernprogramma opstarten? Ik geef toe, het is een vraag met veel hoeken en kanten aan, dus ik ga die vraag in stukken hakken. En elk woord van die zin is goed onder de loep nemen, samen met
3: Leo Quarten, Arabist en antropoloog.
0: En ik begin bij het woord waarom. Waarom sluiten de VS en Saoedi-Arabië dit akkoord?
3: Nou, de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië zijn hier al heel lang over aan het praten. Tot nu toe was Saoedi-Arabië voornamelijk afhankelijk van olie en gas, want dat produceren ze zelf. Maar ze willen nu inzetten op hele andere vormen van brandstof, zoals zonne-energie, windenergie en kernenergie hoort er ook bij. Voor Trump is het natuurlijk heel belangrijk dat er orders komen uit Saoedi-Arabië. Het is nog steeds een steenrijk land, maar ook het hele bedrijfsleven en de hele infrastructuur van Saoedi-Arabië hangt nog steeds heel erg aan Amerika. Dus wat dat betreft kan er heel veel geld worden verdiend in Saoedi-Arabië en dat is voor Trump belangrijk.
0: Oké, terug naar onze vraag. Waarom mag Saoedi-Arabië nu een kernprogramma opstarten? Mag. Van wie of van wat mag dat?
3: Nou ja, je kunt het natuurlijk allemaal zelf opstarten, wat in feite aan de hand is in Iran. Iran heeft feitelijk zijn eigen kernprogramma opgestart. Die technologie is er niet in Saoedi-Arabië. De Saoediërs moeten het echt allemaal uit het buitenland halen. Dus er moeten landen zijn die bereid zijn om dat te leveren. Ik denk dat een van de overwegingen van de Amerikanen ook is dat op het moment dat zij, de Verenigde Staten dus, een kerncentrale leveren aan Saoedi-Arabië met allerlei garanties daaraan, dat ze dan meer kijk hebben op wat de Saoedi's eigenlijk gaan doen dan dat ze dat uit handen geven en dat vervolgens Saoedi-Arabië gaat shoppen in Rusland bijvoorbeeld.
0: En dan het onderwerp van mijn zin, Saoedi-Arabië. Leo heeft het al uitgelegd. Dat land wil een kerncentrale om zijn energieproductie meer future-proof te maken.
3: Maar er zit ook een prestige-element in. Omdat je ziet dat steeds meer landen in het Midden-Oosten ook kerncentrales hebben voor hun energievoorziening. Zoals de Verenigde Arabische Emiraten. Iran heeft dat natuurlijk al jaren. Maar ook landen als Egypte en Turkije. Saoedi-Arabië wil er ook bij horen.
0: En dan wil ik inzoomen op het woordje nu. Waarom vandaag?
3: De timing is heel opvallend natuurlijk. Het is heel opvallend. Amerika voert oorlog tegen een land, Iran, dat zegt voor vreedzame doeleinden kernenergie op te wekken. Maar Amerikanen verdenken Iran ervan dat ze stiekem een kernwapen willen maken. En op datzelfde moment gaan ze aan een land dat niet is aangesloten bij het non-proliferatieakkoord, gaan ze vervolgens ook een kerncentrale leveren. Dat is nogal vreemd. Ik denk eerlijk gezegd dat die twee niet samenhangen. Dat het gewoon een ongelukkige samenloop van omstandigheden is. Ik denk ook dat de Amerikanen misschien er wel wat haast achter hebben gezet, omdat het een oude Saoedische wens is. En Saoedi-Arabië natuurlijk heel veel schade heeft ondervonden van de oorlog die door Amerika en Israël is begonnen tegen Iran. Ze kunnen nu al maandenlang veel minder olie en gas uitvoeren. Het land is bestookt door Iran, er zijn doden gevallen. Dus je kunt het misschien ook opvatten als dat de Amerikanen een goede bondgenoot in het Midden-Oosten niet willen kwijtraken en dat deze kerncentrale een soort pleister op de wonden is.
0: En nog één keer terug naar onze hoofdvraag voor het laatste element van die zin. Waarom mag Saoedi-Arabië nu een kernprogramma opstarten? Opstarten, wat moet ik daaronder verstaan?
3: Een kernprogramma opstarten betekent in feite dat de Amerikanen een kerncentrale gaan bouwen in Saoedi-Arabië. En dat is heel opmerkelijk, nu is het zo dat bij deze overeenkomst Saoedi-Arabië zelf uranium mag verrijken. Dat is een enorme versoepeling. Ja, je weet natuurlijk nooit wat een land doet, hè, als ze zelf uranium kunnen verrijken. Je moet dus hele goede controle hebben daarop. Ik denk persoonlijk helemaal niet dat Saoedi-Arabië kernwapens wil hebben. En dat het ook niet zal leiden tot een wapenwedloop. Tenzij de omstandigheden zo worden dat Iran wel ineens een kernwapen ontwikkelt. Dan kan ik me voorstellen dat Saoedi-Arabië dat ook wil. Maar vooralsnog is dat niet aan de hand. En er is nog iets. voordat het kernprogramma van start kan gaan, moet er eerst een studie worden verricht. Studie of het allemaal wel haalbaar is voor Saoedi-Arabië. Het zou ook een studie zijn die zal kijken naar de veiligheid. Maar komt die er na 2 jaar achter dat het allemaal toch niet door kan gaan? Ja, dan komt er alsnog een streep door deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië.
0: North and South. Het is feest bij de Europese Centrale Bank. We're gonna play a game that's funny. Get the money. Money, money, money, money. Want na 6 jaar voorbereiden komen er nieuwe Europese bankbiljetten aan. Uit mijn leven is cashgeld wel stilaan aan het verdwijnen, maar misschien krijg jij soms van je meter nog een eurobriefje onder tafel toegestopt. Deze man heeft ze in elk geval nog thuis liggen.
1: De kleintjes zeker. De grote, dat zou ik betwijfelen, maar ik heb ze ooit al wel in mijn handen gehad.
0: Dat is Europa-expert Hendrik Vos. En hij weet hoe we aan die eerste eurobiljetten gekomen zijn.
1: Ja, begin jaren 2000. Hè, de euro moest uit de automaten rollen. En dan was er een hele discussie. Hè. Er was vrij snel consensus van. We gaan daar monumenten opzetten. Ja, maar al snel had je grote discussie tussen landen die zeiden dat... Ja, monumenten van bij hen erop moesten staan. Hè. Voor België was het belangrijk dat het atomium erop stond. De Duitsers die kwamen af met de Brandenburger Tor. De Fransen die vonden dat de Eiffeltoren niet kon ontbreken. En ja, je had op dat moment 7 coupures. En ja, veel meer landen die een symbool op die biljetten wilden. En men heeft het dan opgelost door te zeggen van we gaan kiezen voor onbestaande bruggen en ramen en poorten. En die zetten we op die biljetten. Het voelt toch een beetje treurig zo dat wij in Europa ja, zodanig veel ruzie hebben zitten maken dat we uiteindelijk dingen hebben moeten verzinnen. Je zou kunnen zeggen van het is een geniale oplossing, maar tegelijk ja, is er ook niemand die er echt wild van wordt.
0: Maar goed, we zijn meer dan 20 jaar verder, de bruggen mogen weg. En Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank deed een oproep.
4: The next step is to design our future euro banknotes. We will launch a contest for European professional designers to come with their best designs.
0: Een goede oude tekenwedstrijd met een thema.
1: Men denkt in 2 richtingen. Ofwel gaan we op de nieuwe biljetten vogels en rivieren zetten. Ofwel historische figuren die ergens in de Europese cultuur of in de wereld van de wetenschap een belangrijke rol hebben gespeeld. Ik denk dat veel discussie nu zal losbarsten. Hè, want is bijvoorbeeld al wel gelekt dat Beethoven een van de figuren zal zijn. Marie Curie zal er ook op staan. Cervantes, Maria Callas, Leonardo da Vinci en Bertha von Suttner. Dus dat zijn 6 figuren, verdeeld over 3 vrouwen, 3 mannen. Maar bijvoorbeeld niet echt mensen uit Zuidoost-Europa. Dus die zullen zich al ondervertegenwoordigd voelen. Ja, de gevoeligheden zijn geografisch alleszins. Maar het is meer dan dat. Het heeft ook echt te maken met keuzes. Hè. Als je Beethoven neemt, waarom neem je dan ABBA niet? Als je die schrijver neemt, waarom neem je dan niet een andere schrijver? Het heeft te maken met smaken, het heeft te maken met cultuur. Met geschiedenis, met nationale trots. En ja, dat zijn gevoelige kwesties natuurlijk. Hè. En dat leidt altijd en onvermijdelijk tot debat, tot geruzie, tot ja, wie weet wel slaande deuren. Maar goed, vroeger gingen de oorlogen in Europa over grondgebied, vandaag over symbolen. Dus misschien hebben we wat dat betreft wel een stap vooruit gezet. Hè. Maar goed, misschien is het ook wel typisch Europees dat we net toelaten om hier heftig over te discussiëren.
0: Dat wordt plezant voor journalisten die de Europese politiek volgen. Een lekker rondje bekvechten over Beethoven.
1: Misschien komt men dan uiteindelijk toch wel weer uit bij die vogels en rivieren. Hè? Een ijsvogel of een reiger of zo. Die, ja, dat ligt allemaal iets minder gevoelig.
0: Vogels en rivieren, of toch maar grote Europeanen. Je kan de nieuwe ontwerpen zien in de app van VRT Nieuws. En dan is het weer aan jou, zegt Christine.
4: After picking the best ones, we'll ask you which ones you prefer. Because after all... This is your money.
0: Oké, Christine. Ik kies dan meteen voor die ijsvogel. Ik heb het gecheckt. Die komt voor in elk land van de eurozone. Einde discussie. Salut.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.
7: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
8: Radio 1. Zomerland.
10: Met Hannelore van Bezouw.

Aya Nakamura en Rafleuze Sexy Nana. Een heel goede avond. De donderdagavond brengt hier op Radio 1 nog voetbal met de voorrondes van de Europa League en de Conference League straks om 7 uur al. Verder hoor je veel muziek. Tot 7 uur hoor je dus Bob Marley, Kaat van Stralen onder andere, ook Erykah Badu en Julia Jacqueline. Eerst nieuwe muziek uit Antwerpen van Shy Dog. Kan je ook kennen als de helft van Borokov Borokov. Het is classic rock bottom move. Welkom. The captain of first.

Je moet al goed je best doen om Kaat van Stralen niet live te zien deze zomer. Ze hebben een heel drukke festivalzomer. Optredens op Rock Werchter al gehad, op Doer, Best Kept Secret, Rockherk. En later deze zomer ook nog op Campo Solar, Maanrock. En heel wat lokale festivals. Hoogstwaarschijnlijk komen ze wel eens richting jouw buurt. Zometeen komt Bob Marley eraan. Eerst een pianootje dat het jaar 2003 overheerste in onze hitlijsten.

Binnenkort komt Erykah Badu naar ons land. Eerder deze maand startte ze haar nieuwe wereldtournee in Tokio. Daar presenteerde ze ook voor het eerst haar nieuwe live concept. I Miho, zo heet dat. Dat is geen traditionele concertreeks met een vaste setlist. Het is wel een grotendeels geïmproviseerde set. Dat betekent dus dat elke avond in die tour anders gaat klinken en uniek gaat zijn. Op 14 oktober brengt Erykah Badu dat concept I Miho dus naar een Bozar. En vanaf morgen vroeg om 10 uur kan je daar tickets voor kopen.

Trixie hier with the Building Fences en daarvoor Erykah Badu, On and On. Erykah Badu komt op 14 oktober naar een bazaar in Brussel met haar nieuwe live concept. En vanaf morgen kan je daar tickets voor kopen. Dit is Julia Jacqueline, Get Away From Me.

Belphonic, Bring on the Music. Zometeen Bring on the Sport. Want de voorrondes van de Europa League en de Conference League zijn vanaf 7 uur te volgen hier op Radio 1. Mr. Alligator, J. Jerome 87, loopt met je mee tot aan het nieuws van 7 uur. En dan wens ik je nog een heel fijne donderdagavond.

0: In Nederland, doeg. Italië, ciao. Frankrijk, salut. Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Ben van Looy vanuit het Termeke Museum in Jabbeke. Zaterdagmiddag op Radio 1.
1: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 7:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. Spuurders hebben een 20-tal nieuwe tips gekregen na hun oproep gisteren voor een verdwijning in Namen. Het gaat over een Waals jongetje van 5 en zijn vader. De twee zijn intussen al bijna een maand vermist. Zaterdag 27 juni werden ze voor het laatst gezien in het dorp Oné. Een dag later werd hun auto teruggevonden. Het onderzoek zit muurvast. Het is al de derde keer dat speurders een oproep doen tot getuigen. Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
5: Sinds de eerste oproep tot getuigen is, zijn er iets meer dan 50 tips binnengekomen, waarvan er een aantal al zijn afgehandeld en andere momenteel worden onderzocht. Het onderzoek gaat onverminderd voort, zoals het al sinds de eerste dag bezig is. En ook het zoeken op het terrein, maar altijd op basis van concrete informatie. Want we gaan niet beginnen zoeken om te zoeken, want dat heeft één nooit zin. En dat is valse hoop geven aan de familie.
4: De man die vorige week op de dienst intensieve verzorging terechtkwam na een lek met een giftige stof in de Waaslandhaven in Antwerpen, heeft het ziekenhuis weer mogen verlaten. Vorige week dinsdag lekte waterstoffluoride uit een container. Dat is een giftige en bijtende vloeistof. De scheepvaartpolitie en de arbeidsinspectie onderzoeken nog wat er precies is misgelopen. Ze bekijken camerabeelden en verhoren getuigen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een resolutie goedgekeurd die president Trump moet aansporen om te stoppen met de oorlog in Iran. Het is al de tweede keer dat het huis zo'n tekst goedkeurt. De resolutie is vooral symbolisch. Ze verplicht de president niet om de oorlog daadwerkelijk te beëindigen, maar toont wel de groeiende onvrede binnen het parlement en de Republikeinse Partij. Intussen is er onzekerheid over een nucleair akkoord dat de VS gisteravond heeft gesloten met Saoedi-Arabië. Volgens Trump kan die deal er pas komen als Saoedi-Arabië zijn relaties met Israël verbetert. Sport, de Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de 18e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij reed op de slotklim weg van zijn medevluchters en hij haalde het voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen. De favorieten met daarbij Evenepoel en Pogacar finishten samen meer dan 4,5 minuut van de winnaar. Remco Evenepoel.
6: Een mooie dag, maar toch nog stevig. Weer een heel pittige start. Best lang voordat de vlucht weer wegreed. En dan ook nog een behoorlijke snelle dag met de wind mee. En een paar ploegen die was 8e en 9e plek wilden verdedigen. Met Pidcock en Djegat. Dus nog een pittig dagje uiteindelijk.
4: En in het voetbal begint Anderlecht vanavond aan zijn Europese seizoen. Anderlecht neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen het Zweedse Hammarby. Het is de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe Portugese trainer Vitor Bruno. Het weer vanavond klaart het op in de meeste streken. Vannacht meer wolken. Morgen begint nog bewolkt met nevel of mist. Daarna zonniger bij zo'n 26 graden. Zaterdag start zonnig, nadien wolken en kans op wat regen bij zo'n 28 graden. Zondag gaat het regenen en dan halen we nog 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Tegels.
8: Natuursteen.
7: Parket. In Permo.
1: Radio 1.
3: Sportza.
1: Met Evelien de Bakker.
8: Een hele goede avond. Het WK voetbal is nog maar net verteerd en we stappen alweer het vliegtuig op voor Europees voetbal. Met later vanavond AA Gent dat het opneemt tegen LNZ Cherkasy in de tweede voorronde van de Conference League. Maar eerst zijn de krachten dus van Anderlecht aan zet. Hun eerste wedstrijd van het seizoen spelen ze dus in die tweede voorronde van de Europa League in Zweden tegen Hammarby. Het is met een korte voorbereidingstijd een nieuwe coach, verse spelers. Hoe gaat zich dat vertalen op het veld? We kunnen meteen inpikken bij Bert Sterks, want die wedstrijd is ondertussen bijna 4 minuten bezig. Goedenavond, Bert.
9: Goedenavond, 4 minuten ver inderdaad. 1 gevaarlijke fase genoteerd. Bal van Lansana van Anderlecht tegen de paal. Een schot van op de rand van de grote rechthoek met rechts. En dat ging best goed. De doelman was geklopt. Werner Haan. Maar tegen de paal dus. En dat nadat Anderlecht ook al een paar moeilijke momenten had gekend in de aanvangsfase aan de andere kant van het terrein. Een paar ballen in de rechthoek die daar maar met veel moeite werden weggewerkt. Onder meer door de nieuwe verdediger Biancone en Petro. Die in de tackle ging en eigenlijk niks raakte. Niet de bal en niet de man. Maar die liet zich dan te veel vallen. En vandaar geen bal op de stip. Dus wel al interessante fases. En zo komt er nu misschien nog eentje aan. Met een vrije trap voor Anderlecht. Een meter of 2-3 buiten de grote rechthoek. Met onder meer Sikan en Augustinsson bij de bal. Een zweet natuurlijk. Augustinsson wil het hier wel een keer proberen. Met zijn linker al ligt de bal eerder voor een rechtsvoetige. Brede muur, 5 man bij Hammarby. 0-0 uiteraard na 5 minuten. Het fluitsignaal van scheidsrechter Donaldson. Daar is Sikan met de bal over de muur en erin. Erin, jawel. Anderlecht staat al op voorsprong. De wedstrijd is amper op gang gefloten. 5 minuten ver. En een prachtige vrije trap via de onderkant van de lat erin geborsteld door Sikan. Vorig jaar aangeworven. Niet echt kunnen overtuigen. En nu meteen met zijn doelpunt. Prachtige goal van Sikan. 0-1. Dat is nog een keer een start van Paars-Wit. Eerst tegen de paal. En nu schitterend door over de muur. In de korte hoek. In de winkelhaak ongeveer. Toch zo. En de doelman kon er alleen maar naar kijken. 2 afstandsschoten. Eentje tegen de paal. 1 erin. Vrije trap. Sikan. En wat deed hij dat mooi. De Oekraïner. Danilo Sikan. Mooi gedaan. Ja, ja. Schitterende goal was dat. En die doelman ex-Anderlecht overigens, Werner Haan, keek naar rechts, keek naar boven. En zag dat hij niet eens hoefde te reageren. Want er was gewoon geen aankomen aan voor die Werner Haan. Die overigens geen enkele wedstrijd speelde voor Paars-Wit in zijn periode bij Anderlecht. Was doublure van Wellenreuter en Bart Verbrugge in die periode. Een Nederlander, Curaçaoenaar eigenlijk, geboren wel in Nederland. Bij Rotterdam en hier meteen verslagen dus door Danilo Sikan. En de man die de vrije trap kon uitlokken was overigens Nathan Saliba. Die in de basis staat pas terug van het WK waar hij met Canada aantrad. Even vakantie, 2 keer getraind en dan toch meteen in de basis bij Anderlecht. Of het voor een hele wedstrijd zal zijn is een groot vraagteken natuurlijk zonder het nodige ritme op dit moment. Maar Vitor Bruno, de nieuwe Portugese coach van Anderlecht, vond het dus noodzakelijk om hem met enige ervaring toch in die ploeg te zetten. Vrije trap nu van de Zweden en schitterende save van Kozemans op de kopbal van Eriksson. Prachtige redding van Colin Kozemans. Nog in de trapeze en die bal net om de paal kunnen duwen. Bijna de gelijkmaker. De vrije trap op het hoofd, op de kruin van Eriksson die veel te alleen werd gelaten. En nu de hoekschop voor Hammarby. Leuk wedstrijdbegin. Zeker wel. Hoekschop komt van aan de andere zijde. Een indraaiende bal. Maar echt een prachtparade was het van Kozemans. Daar is die indraaiende bal dicht bij het doel. Gekopt bij de eerste paal door Biancone. Dan Kozemans maar half. En in de herneming trapt Lind nog erover. Gevaarlijke fase opnieuw. Daarvoor de doelmond van Anderlecht. Victor Lind, uiteindelijk de man die er overknalde. Maar wat een kopbal en wat een redding van Kozemans. Victor Eriksson, centrale verdediger, was mee vooruit om op die bal te koppen. En die werd precies op zijn hoofd gelepeld richting de tweede paal. Overhoeks eigenlijk gekopt door Eriksson. En zo die bal er nog net uitgehaald door Colin Kozemans. Dat zijn toch al een paar interessante fases na 7,5 minuut spelen. 0-1 voor Anderlecht dus. Sikan. Ik wou het net even hebben over de opstelling van Paars-Wit met dus Kozemans in doel. Achterin Mamar, Augustinsson. Op de flanken de nieuwkomers Petro en Biancone. 2 Fransmannen in het hart van de defensie. Daarvoor Kana, Lansana en Saliba. Dus de nieuwe Pool Ambros, of Tsjech beter Ambros, is er niet bij. Speelde wel in Polen, maar een Tsjech is er niet bij. En voorin Sikan met op de flanken Onyaseke en Ngakana. Twee 17-jarigen dus in de basis. Geen Bertaccini, geen De Greef, geen Huerta die zelfs niet op de bank zit. Geen Svetkovic die wel op de bank zit. Dus er gaan er bij die eerste officiële match van Paars Wit toch een paar ontgoocheld zijn bij de keuzes die Vitor Bruno meteen heeft gemaakt. Hij kijkt niet naar de namen van het voorbije seizoen. Zoveel is wel duidelijk. En die twee 17-jarigen staan dus doodleuk aan de aftrap. Diepe bal nu naar Abraham. Opgevangen door Bianco. Nee, niet al te best. Want in de voeten gekopt van Lind. Die zich makkelijk laat vallen. Saliba dan bal te ver van de voet. Toch nog net Mamar. Mamar nu met de versnelling. Voelt de arm van Lind in zijn rug. Speelt door naar Ngakana op de rechterflank. Met een prachtige, weelderige Hardos. Die jongeman van 17. Die uiteraard al wel bij de Future speelde in de tweede voetbalklasse. In de Challenger Pro League. Daar 18 wedstrijden. 3 doelpunten vorig seizoen. En hij mocht vorig seizoen ook al wel een keer of 3 invallen bij Paars Wit. Dat was voor die andere Onyaseke nog niet het geval. Weer kijken naar Abraham. Dat is een gevaarlijke man. Op de counter nu na balverlies. Slaat hem nog even en loopt dan tegen Kana aan. En Biancone trapt vooruit in niemands land. Daar is niemand meer van Anderlecht. Ja, ja, het is interessant in een vol stadion overigens. De Tree Arena in Stockholm. Thuisbasis van Hammarby en Djurgårdens. Het zit niet helemaal vol. 30.000 kunnen er ongeveer in. En de plaatsen achter het doel van Kozemans, waar de Anderlecht-fans staan met 300-400 ongeveer. Daar is nog redelijk wat plaats. Dus laten we zeggen 25.000 man toch voor een voorronde wedstrijd. En ze staan bekend als het heetste publiek van Zweden. En dat was er ook al wel aan te horen een paar keer dat het echt wel sfeermakers zijn. We kijken nog naar één actie van Hammarby. Met op het middenveld Tekje die doorvoetbalt naar Lind opnieuw. Persson de linksachter overlapt hem eventjes, maar krijgt de bal niet toegespeeld. Wel dan die goede Bessara op het middenveld. Daar is Abraham opnieuw. Biancone verdedigt sterk deze keer. Loopt voor zijn neus en krijgt de vrije trap dan mee van scheidsrechter Donald Robertson. Zo spelen we dik 10 minuten, 11 minuten al in Stockholm. Maar Anderlecht dus vroeg op voorsprong is gekomen dankzij de vrije trap van Sikan 0-1.
1: Radio 1. Sportza.

0: Gorky, soms vraagt een mens zich af. Op de E17 van Gent naar Antwerpen, daar is in Lokeren nog een brandend voertuig op de weg en dat wordt daar versperd.
1: Radio 1.
2: Sportza.
0: Qua voorbereiding zit Anderlecht nog in de startblokken. In Zweden zijn ze al 4 maanden bezig aan de competitie, dus ook bij Hammarby. Maar voorlopig zit het goed voor Anderlecht, hè Bert?
3: Het zit goed, maar het is niet zo dat Anderlecht het makkelijk heeft in de wedstrijd. Zo net opnieuw een kans om de gelijkmaker. Bij 0-1 nog altijd voor de Brusselaars, weliswaar. Maar voorzet van op rechts naar Victor Lind, die klaar stond in de rechthoek. En hij trapte in 1 tijd met een bots op de vuisten van Colin Kozemans. En dan in de herneming was er Karlsson die de bal niet lekker op zijn hoofd kreeg. En ook redelijk hoog over het doel kopte van Colin Kozemans. Daar zat wel weer wat meer in voor Hammarby voor de 2e keer. De vice-kampioen uit de Zweedse competitie van vorig seizoen. Op dit moment staan ze ook weer 2e na 14 speeldagen. Weliswaar op 9 punten van de leider Sirius. Want inderdaad, de competitie hier is er eentje die over een kalenderjaar wordt gespeeld. En niet zoals bij ons over een voetbalseizoen. Daar had Vitor Bruno het gisteren al even over tijdens de persconferentie. Dat de UEFA daar toch een keer zou naar moeten kijken. Dat het een oneerlijk voordeel is voor de ploegen uit het land waar al een half jaar gespeeld wordt. Tegenover de ploegen die nog volop aan het transfereren zijn en uit een aantal vriendschappelijke wedstrijden komen. Het is qua intensiteit en qua voorbereiding, qua automatisme toch net helemaal wat anders voor Hammarby. Net zoals dat voor Hekken vorig jaar natuurlijk ook het geval was in dezezelfde voorronde van de Europa League Q2. Toen Anderlecht onderuit ging. Thuis 1-0 gewonnen en uit 2-1 verloren. Dan met de penalties uitgeschakeld en in de Conference League overleefde Anderlecht uiteindelijk ook niet. Met nog de voorrondes tegen Sheriff Tiraspol en uiteindelijk Olympiakos. Dat te sterk bleek. Dat was toch een povere start van het seizoen. En dat bleef ook wel even hangen. Want Anderlecht is een ploeg die de Europese resetten wel kan gebruiken natuurlijk. Het zijn niet de makkelijkste jaren voor het Brusselse instituut. Dat is geweten. Hammarby heeft de bal gesteund door hun luidruchtige thuisfans. De aanhang laat zich voortdurend horen. We spelen 17 minuten. De bal is op de rechterkant bij Skoglund. Hij snijdt naar binnen. Met de tikje krijgt hij daar ook wat steun. Majet. En het gaat naar de centrale verdedigers even. Dat zijn Winter en Eriksson. Weer naar Skoglund op de rechterflank. Kijkt even of hij kan voorzetten. Ze proberen altijd weer die vinnige spits Paulus Abraham te lanceren. 24 jaar, een Zweed met roots in Eritrea. En al 8 keer gescoord in de Allsvenskan, de Zweedse competitie. En hier dus ook al echt een woelwater geweest tegenover de Anderlecht-verdedigers. De bal is links voorin bij Jaden Onyaseke. Eentje van de lichting van de U17 die zilver pakte afgelopen voorjaar. Zomer eigenlijk al een beetje op het EK voor min 17-jarigen. En er zijn er zo nog wel een paar op de bank die daarbij waren. Hij dus debuterend vandaag voor Anderlecht in een toch meteen belangrijke wedstrijd. Al is er, als er hier een uitschakeling zou volgen over 2 wedstrijden natuurlijk. Volgende week is er nog een terugmatch. Nog altijd het vangnet van de Conference League. Maar daarna is het natuurlijk wel afgelopen met de vangnetten. Beter dus toch maar beter doorstomen. Een versnelling van Ngakana. Mamar is blijven liggen. Ging nogal ongelukkig over zijn tegenstander heen. En grijpt naar zijn hoofd. De beide coaches komen meteen uit hun dugout. Dat zijn dus Victor Bruno en Henrik Rietström aan de kant van Hammarby. Nog maar een goede maand, de nieuwe coach. Enfin, een beetje langer, want ook de competitie hier heeft wel even stilgelegen tijdens het WK voetbal. Maar niet zo lang als bij ons. En sinds Rietström trainer is van Hammarby 9-9. Dus de resultaten zijn plots een pak beter. Afgelopen weekend nog met 4-0 gewonnen van Degerfors. Nog eens kijken. Ja, Mamar springt heel hoog. En tuimelt dan over Victor Lind die eigenlijk gewoon zijn schouder zet. Niet naar de bal kijkt. Dus goede beslissing van Donald Robertson uit Glasgow. Om daar een overtreding te geven in het voordeel van Anderlecht. Biancone voetbalt uit. De dummy was er van Ngakana. Want hij voelde dat in zijn rug er nog eentje was weggelopen. Dat was Mamar die was meegeschoven. Maar de Zweedse verdediger Persson had dat ook zo begrepen. En bleef gewoon staan. Dus de bal liep niet door. Terwijl Mamar wel was doorgelopen. Weer de opbal over rechts met Mamar. Is wat slordig in zijn aanname. Bal kwijt via Persson. Toch nog in het voordeel van Paarswit. Inworp achteruit gegeven naar Julien Biancone. Ex-Cercle Brugge. 2 seizoenen lang verhuurd door Monaco. de zusterclub, moederclub is het eigenlijk eerder van Cercle Brugge, aan de Brugse vereniging. Dus hij kent de Belgische competitie zeer zeker. Nadien ook nog bij Olympiakos gespeeld. Ingooi voor Anderlecht. Nu wat hoger op het terrein. Weer met Mamar ingegooid naar Sikan. Hij krijgt daar dus de voorkeur op onder meer Bertacini op Svetkovic. En ook Vasquez die weer terug is en op de bank zit natuurlijk. Dat is nog een spits die misschien zal blijven, misschien ook niet. Dat zal ervan afhangen wat er ook allemaal gebeurt in de komende weken van de transferperiode. Werd verhuurd aan Getafe, maar toch iets te vaak de put ingeschreven al. En uitgelachen door de Anderlecht-fans, uitgejouwd ook om hem nog een volwaardig A-kernspeler op dit moment te noemen. Al traint hij wel gewoon bij de A-kern mee en heeft hij in de oefenwedstrijden ook wel wat meegespeeld. Het lijkt er toch eerder op dat hij er voorlopig bij blijft tot er iemand beter is. Laat het ons zomaar omschrijven. De bal bij Petro, uitgevoetbald via Kana naar Augustinsson. Elke keer hij hier aan de bal komt, wordt hij uitgefloten. De Zweed, ex-Zweeds international natuurlijk ook, Ludwig Augustinsson. En hier in Stockholm gevoetbald en geboren. En gevoetbald bij onder meer Bromma. Een van de andere clubs hier minder bekend dan Hammarby en Djurgårdens. Onder meer bal bij Skoglund op rechts. Vitor Bruno afgetraind. Echt messcherp is hij, die nieuwe coach van Anderlecht. Staat voor zijn dugout, gaat nu weer eventjes zitten. Gaf gisteren een heel goede indruk bij zijn eerste persconferentie. Die 43-jarige ex-assistent, 15 jaar lang ongeveer, van Sergio Conceição. Ik weet niet of hij een even opvliegend karakter heeft als die andere bekendere Portugees. Als speler en trainer. Maar wel een man die het goed kon uitleggen met wat humor erbij. Niet meteen in allerhande clichés vervallen tijdens zijn eerste persmoment. Voor een wedstrijd met inzet. Dus nee, goed gedaan. Een paar interessante dingen kunnen opsteken toch wel. Over de aanpak van Anderlecht dit seizoen. En ook richting deze wedstrijd. Bal naar Lind. Meteen voor doel. En nog net weggehaald daar door Petro. Die vind ik niet heel stabiel staat hier op het kunstgras. Hij heeft het al een paar keer moeilijk gehad. Ook al een keer onderuit gegaan. Op de poep gezakt toen hij een bal wegtrapte. Het is toch altijd weer een beetje wennen. Als je het niet gewend bent om erop te trainen. En op te voetballen. Dat kunstgras. En daarom toch dubbel raar. Dat trainer Vitor Bruno er voor koos om hier gisteren niet meer te trainen. Ze deden dat op neerpeden waar er geen pottenkijkers zijn. En hier zou dat misschien wel het geval kunnen zijn natuurlijk. Wanneer er hier en daar een scout of iets dergelijks. Of iemand van de staf van Hammarby in de tribune zich zou verstoppen. Of zelfs niet verstoppen. Ze zullen hier wel sleutels genoeg hebben om overal te kunnen komen zitten. Dus hij vond het niet nodig om het kunstgras hier een keer aan te voelen. Hoewel hij er dan aan toevoegde dat elk kunstgras toch wel weer anders is. Ja, dubbel nuttig dan zou ik zeggen om dit kunstgras al een keertje aan te voelen. De snelheid van de bal te voelen, de reactie van de bal, de bots van de bal aan te voelen. Maar hij vond dat andere, het strategische, dus belangrijker dan hier al een keer op dat plastieke gras te staan. In de Free Arena in Stockholm, buurt Johanneshof. Een beetje vanuit het centrum vandaan. Bal achterin bij Hammarby. Nog één aanval volgen we, 23 minuten ver. Geen hydration break, gelukkig maar. Tijdens deze wedstrijden in Europees verband. Dat zal ook niet zo zijn in de Champions League wedstrijden en dergelijke. Ook niet in de Belgische competitie. Tenzij het natuurlijk pokkenheet wordt en er even pauze moet genomen worden. Dan is dat allemaal toegelaten en zal ook niemand daarom malen dat het even gebeurt. Maar niet om reclameboodschappen op de televisie te brengen, zal ik maar zeggen. Saliba met een overtreding en zijn eerste gele kaart van het seizoen. Als ik me niet vergis, eindigde hij vorig jaar in de dubbele cijfers. En dit is dan nummer 1 voor Nathan Saliba. Applaus van het Zweedse publiek. In groen en wit getooid, want dat zijn de clubkleuren van Hammarby. En vrije trap die we toch maar zullen volgen, want die vorige was heel belangrijk na 7 minuten. Of heel gevaarlijk beter. De bal die werd gedeponeerd op het hoofd van Eriksson. Goeie kopbal en fantastische save van Colin Kozemans. Geel voor Saliba dus. En de vrije trap, een beetje rechts uit de as van het veld, komt er nu aan met Bessara bij de bal. Weer bijna Eriksson, bal blijft nog hangen, uiteindelijk weggetrapt. Door dat moet Lansana geweest zijn en hij zit er nog een keertje tussen, probeert de bal ook vrij te maken. Geknokt, echt waar, goed gedaan. Dan teruggelegd naar Onyaseke. En zo komt Anderlecht weer in balbezit met de mensen achteraan. Maar belangrijk moment van Enric Lansana, die bal daar even in de ploeg houden, bijhouden. En er zo voor zorgen dat er weer wat rust komt in de paars-witte gelederen. Een lange bal gaat er nu opnieuw naar Lansana. Doorgekopt naar Sikan, te ver en in de handen van doelman Warner Haan. Bijna 25 minuten gespeeld. Hammarby Anderlecht 0-1. Sportza.

0: Pharrell Williams en Happy. Anderlecht heeft een kleine voorsprong te pakken in Zweden dankzij Sikan. En de decibels die blijven daar in het stadion maar omhoog gaan bij die supporters van Hammarby. Bert, het is er wel intens, hè?
1: Ja, het is best een intense wedstrijd. Intense sfeer ook in Stockholm. Met nu zo net nog een doelpoging van Bessara. Goede middenvelder is dat van 35. De man die echt wel de lijnen uitzet bij Hammarby. En hij komt trappen, gekraakt schot na balverlies van Onyaseke, die het best lastig heeft tegen Skoglund daar in zijn debuutwedstrijd. Dan doet Ngakana het toch iets beter, zou ik zeggen. Ook al wel wat balverlies geleden, maar durft meer. Heeft wat meer initiatief dan zijn overburen op de linkerflank. Terwijl een paar andere jonkies zich aan het opwarmen zijn bij Paars Wit. Met onder meer Noah Kalonji, nog zo'n 17-jarige en een middenvelder. Er zitten er nog wel een paar op de bank van die tieners. Met talent uiteraard, maar zonder enige ervaring op het hoogste niveau laat staan in Europa. Bal de diepte in weer naar Abraham. Goeie tackle van Petro. En dan wordt Augustinsson voorbijgehold. Komt er een voorzet van op de rechterflank die te ver gaat en veel te ver draagt ook. Eentje van Majet moet dat geweest zijn. Tot over de achterlijn. En een doeltrap wordt het voor Colin Kozemans. Die dus twee keer in actie kwam in deze eerste helft. Eén keer met een prachtparade op de kopbal van Eriksson. Nadien trapte Lind op zijn vuisten. En Anderlecht, moeten we natuurlijk ook wel zeggen, is eigenlijk niet meer gevaarlijk geweest sinds die vrije trap van Sikan. Moeten toch vooral het spel ondergaan op dit moment. Niet dat ze met regelmaat van de klok in gevaar komen. Dat er echt veel doelgevaar is. Zeker niet na die bal van Lind. Toch al een kwartiertje, zowat bijna niks meer van Hammarby op het kunstgras hier. Maar de aanvallen komen wel, zoals ook nu weer met Persson. Goed positiespel van Petro, die voor zijn man was gaan staan. En nu de ruimte voor een Ngakana op de rechterflank. En dat is interessant, want rechtsachter is weg. Hij kan doorlopen. Hij krijgt aan zijn rechterzijde nu Seke. Die van flankjes verandert. Kan naar binnen dribbelen, trappen. En gered daar door de doelman, door Warner Haan. Ja, dat was een goede counter van Paars Wit. 31ste minuut. Een Ngakana. En dan de flankwissel van Seke. Met links getrapt. En de redding van Warner Haan. Hoekschop voor Anderlecht nu. Onyaseke, zo net nog gezegd dat hij niet echt uit de omknelling kwam van zijn rechtstreekse belager Skoglund. Maar kwam plots aan de rechterkant opduiken, want daar was al een mannetje minder. En Ngakana kneep wat naar binnen. En Onyaseke dus met de doelpoging. Goed gedaan van de man met rug nummer 49. 1-49 beter inderdaad. Nu de hoekschop, weggekopt door Paulos Abraham. Counterkans misschien voor Hammarby? Nee, dat komt er niet echt van, want ze knallen de bal heel ver vooruit. Al moet Mamar wel opletten met de dieplopende Tekje. Ex-agent is dat, Tesfaldé Tekje. Geboren in Eritrea, eventjes bij Gent gezeten, maar nooit in de eerste ploeg gestaan. Nadien nog bij Fortuna Sittard. Maar wel een Zweed, dus nu in zijn land van nationaliteit, zal ik maar zeggen. Niet zijn geboorteland, maar toch het land waar hij het merendeel van zijn leven heeft doorgebracht. De bal gaat weer de diepte in en goed. En dan is Abraham voor doel. En die bal gaat er naar net niet in. Gaat er voorbij aan de tweede paal. Weer een goede kans is dat voor Hammarby. Dat echt wel een gelijkmaker verdient op basis van de kansen die er al geweest zijn. Ze hebben het echt lastig met de diepgang bij Paars Wit. Op rechts, op links. De flanken die ze vaak voorbij hollen. En dan hadden ze het geluk dat die voorzet wat in de rug kwam van Abraham. En hij probeerde nog met een hak om die bal voorbij zijn lichaam te trekken. En zo in doel. Uiteindelijk ging hij er naast bij de tweede paal. Maar

0: gevaarlijk. Opnieuw goede kans voor Hammarby. Dat nu de bal weer meteen kan veroveren. Dat was een van de centrale verdedigers die daar kon kopen achterin. Dat was Victor Eriksson, grote man die dus ook al voorin een keer voor gevaar kon zorgen voor de Zweden in deze match in Worp voor. Anderlecht dacht ik, nee toch niet. Het gaat naar de andere kant. En Marco Cana is boos op Donald Robertson. 39-jarige Schot. En als je wat dingen opzoekt over hem, kom je op zijn Wikipedia-pagina terecht. En dat is een lange lijst van scheidsrechterlijke vergissingen, zoals we dat dan maar zullen noemen. Dat is niet zo fraai, denk ik, voor de man zelf, dat alleen die dingen er dan maar op staan. Echt de ene fout na de andere wordt er opgelijst in de Schotse competitie, maar ook in Europa. Een man die redelijk wat kaarten trekt ook. En niet bepaald een groot verleden heeft in de Europese competities. Vooral wat voorronde wedstrijdjes. Een zeldzame groepsmatch in de Europa League. Eentje, denk ik, en een stuk of twee in de Conference League. Meer is het niet geweest in zijn carrière. Wel één keer een wedstrijd van Gent gefloten. Op bezoek bij Vålerenga. Door de Buffalo's verloren met 2-0. Dat is alweer een jaar of vijf geleden in de voorronde van de Conference League. De bal is bij Hammarby achterin. 34e minuut, 0-1 nog altijd. Winter wil uitvoetballen, maar ziet het even niet. Speelt naar zijn ploegmaat achterin, naar Eriksson. Persson staat links te wachten. Even stilstand bij alle Zweden. Anderlecht kijkt en probeert de ruimtes klein te houden. Twee gele kaarten overigens wel al. Saliba gaf ik al mee. Maar ook Augustinsson heeft geel gekregen voor een fout op zijn linkerflank. Dus twee mannen die al moeten opletten bij Anderlecht. Een tikje op de hakken van Saliba eerst. Dan de diepgang bij Ngakana. En dan mag Persson nu ook de gele kaart krijgen inderdaad. Of het was Winter, excuseer. Gele kaart voor Winter. Eentje voor Hammarby, twee voor Anderlecht. Deed niet zo heel veel, maar net genoeg om Ngakana het doorlopen te belemmeren. En er lag wel wat ruimte. Dus een goede beslissing lijkt mij van Robertson. Even de arm voor Ngakana ingestoken. Die 17-jarige. Drie invalbeurten vorig jaar. Dat toont wel aan natuurlijk dat ze in hem geloven bij Anderlecht. En nu volwaardig lid van de A-kern. Tackle op Lansana, maar balvoordeel gegeven. Daar is Ngakana weer iets te veel geprobeerd. Daar nu iets te veel met te veel volk voor zich, zo moest ik het zeggen. Mamar snijdt naar binnen. Ingooi voor Anderlecht rechts voorin. Het was een dribbel die weinig succes had van Ngakana tegen 2-3 man. Wat slalomend, maar dan toch vooral niet het juiste idee in zijn hoofd over wat hij precies wilde gaan doen. Op instinct voetballend. Maar dat wilde even niet meewerken. Bal achterin bij Petro. Naar het centrum. Saliba onder druk meteen van Karlsson. Dus toch weer achteruit naar Biancone. Crosspas met links op het hoofd van Skoglund. Opgevangen door Onyaseke. De enige dus die een bal tussen de palen heeft gekregen naast het doelpunt van Sikan. En er was nog eentje op de paal natuurlijk. Helemaal in het begin van Enric Lansana. Bal op rechts bij Mamar. Het Zweedse publiek is even wat stiller geworden. De Anderlecht fans zitten links, maar zijn in de zware minderheid natuurlijk met 300, 350 zowat. Nu wel veel ruimte voor Mamar op rechts. Is in de rechthoek. Dit is de kans. Mamar op de vuisten van Haan. Hij koos voor de korte hoek. En daar stond ook Werner Haan. En ik weet niet of het alleen de vuisten waren, maar misschien ook wel het hoofd van die doelman. Want hij is blijven liggen. Wat een kans op de 0-2 voor Anderlecht. Veel ruimte voor Mamar. Alleen voor die doelman. Scherpe hoek, want hij bleef een beetje te lang lopen met de bal. En zo kwam hij dicht bij zijn eerste goal voor Anderlecht. En hij moest denk ik wel trappen. Hoewel, ja, er was er in het centrum toch nog wel eentje meegelopen. Sikan denk ik. Dus opzij leggen kon ook wel. Het wordt een inworp denk ik. En Haan is weer opgelapt. Staat weer recht. Even bekomen van de klap. Goeie pas van Marco Cana in de rug van de Zweedse defensie. Daar Mamar weg. En hij kijkt niet naar links. Denkt alleen maar aan trappen. En inderdaad handschoen en hoofd van Werner Haan. Prima kans. Beetje water in het gezicht gespoten. Dan de verre inworp van Saliba. Doorgekopt. Biancone nog in de box. En in de handen van Werner Haan. Die toekijkt of hij meteen een counter kan lanceren. Maar dat is niet het geval. 37e minuut. Nog altijd 0-1 voor Anderlecht.
1: Radio 1 Sportza.

0: Een onverwachte samenwerking tussen Snow Patrol en Kylie Minogue, These Alarms. We volgen de eerste competitiewedstrijd van Anderlecht. Dat is tegen Hammarby in Zweden. De minuten van de eerste helft tikken weg en nog steeds 0-1 op het scorebord, Bert.
1: Zo is dat in de tweede voorronde van de Europa League. Geen wedstrijd, terugwedstrijd volgende week in het Astridpark. Ook te volgen op Radio 1 uiteraard. En hopelijk voor Paarswits nog vele voorrondes en groepsvoetbal daarna in Europa. Verre bal van Kozemans gaat over iedereen heen en wordt dan toch opgevangen bij Hammarby. Kana eventjes met het hoofd, die in die vorige actie echt goed mee aan het meevoetballen was ook weer. Best sterk op dat middenveld, voetballen te beteren van Saliba onder meer vandaag toch. In de duels is Saliba dan wel weer wat krachtiger. Maar moet opletten met die gele kaart, de Canadees. Misschien vandaar dat Kalonji zich ook al aan het warm lopen is. Hetzelfde geldt voor Ndiaye. Want die andere linksachter, Augustinsson, heeft ook geel gekregen. Dus geen toeval denk ik dat die twee daar een hesje hebben aangetrokken. Bal gaat nog een keer diep naar Victor Lind. Maar te ver. En Kozemans kan makkelijk oprapen. Abraham komt daar nog wel even met zijn neus tussen zitten. Maar Kozemans gaat daar echt niet de fout maken van die bal te laten liggen voor de spits van Hammarby. 8 doelpunten dus, hij is de topschitter. Er zijn er nog een paar met 5 ook. Majet heeft er 5 gemaakt, Bessara ook in de Zweedse competitie. Dat zijn de mannen, ook Lund of Lind, beter 5. Dat zijn zowat de mannen die je in de gaten moet houden, die goed bij schoot zijn bij Hammarby. Waar Per Zetterberg van zei, ex-Anderlecht icoon toch in de jaren 90-2000, dat deze tegenstander sterker is dan Hekken vorig jaar. En daar ging Anderlecht uit, dus toch maar opletten. Dan geven ze me nu wel een geconcentreerde indruk in de laatste minuten. Zelfs beter voetballend dan de thuisploeg. Een paar goede combinaties op het kunstgras. Het duurde wel even voor ze eraan gewend raakten aan dat kunstgras. Maar nu gaat het toch wat beter van voet tot voet. Komen er betere combinaties, is er wat meer beweging ook bij Anderlecht. Vaak van op de rechterflank moet ik wel zeggen. Met Mamar die vaak heel ver mee diep gaat. En Gakana die nu ook aan het knokken is. En bijna Persson van de bal kon zetten. Maar dan toch de Zweed die wat breder is van postuur. Die nog zijn schouder kon zetten. En de Freile Gakana opzij kon duwen. Zo kan Hammarby toch doorvoetballen richting de rust. Want we zitten in de 43e minuut al. Het was een interessante eerste helft. Veel doelgevaar. 1 doelpunt maar. Best goede kansen voor de thuisploeg. Maar pas na de 0-1. De schitterende vrije trap van Sikan die er via de onderkant van de lat inging. En vlak daarvoor was er al een schot van Lansana tegen de paal. Daarna een betere periode van Hammarby. Kopbal van Eriksson, gered door Kozemans. Schitterende save. Lind op de vuisten van Colin Kozemans. En ook Abraham trapte nog een keer naast zo rond het half uur. En pas daarna kwam Anderlecht weer wat meer op toerental. Met Onyaseke met de dribbel en het schot op de vuisten van Haan. En daarna dus ook nog die goede kans voor Mamar uit een scherpe hoek. Mikte hij op diezelfde Warnar Haan uit Curaçao, Rotterdam. En zo dus ook Anderlecht al wel 2 keer de gelegenheid gehad om de stand hier op 0-2 te brengen. Om de voorsprong te verdubbelen. Dat is er niet van gekomen. Dat zou ook gevleid geweest zijn. Gezien de kansen die Hammarby ook kreeg. De bal achterin bij Hammarby nu. Ze proberen uit te voetballen met Tesfaldet Tekier. Het is even wapenstilstand nu op het terrein. Gaat even wat gezapiger. Met rust in zicht willen ze allebei geen risico meer nemen, denk ik, om een tegendoelpunt te incasseren. Tackle even van Onyaseke. Die even de bal raakte, maar er niet echt bij kan. Dan Winter met een crosspass die best goed lijkt. Nog net Augustinsson die kan wegkoppen. Voor de neus van zijn belager Skoglund, die mee vooruit was gelopen. Landgenoot ook van Augustinsson, Hampus Skoglund. 22 jaar, die rechtsachter. Niet meteen de bekendste naam van dit elftal. En er zijn er ook niet echt heel bekende bij. Voor mensen die het Zweedse voetbal niet van nabij volgen, zou ik zeggen geen. Alleen dus die spelers die daar een klein verleden hadden in de Belgische competitie. Haan, Tekje. Maar het is toch allemaal alweer even geleden. En het is niet dat ze een blijvende indruk hebben nagelaten in de Jupiler Pro League. Kozemans met de lange bal. En Gakana springt niet en zo wint Persson heel makkelijk dat duel. Daar moet hij wel nog meer doen. Moet op zijn minst even meespringen. En als zijn weelderige haardos dan wat in de ogen wappert van zijn tegenstander, kan dat al genoeg zijn om hem de bal wat minder lekker te laten raken. Daarom moet je het kopduel nog niet helemaal winnen. Maar op zijn minst moet je die man wat moeilijker proberen te maken. Dat zijn dan ook stappen die hij moet zetten als tiener. Achterin deed Saliba dat wel. Slim nu. Zich even laten vallen op de knieën. Dat is ervaring natuurlijk. Wanneer hij een duwtje krijgt in de eigen rechthoek. 1 minuut komt erbij. En ik heb de indruk dat Hammarby denkt geen 0-2 nu. Dat Anderlecht denkt 0-1 is prima als we daarmee naar huis kunnen. Dus in die laatste minuut gaat er denk ik niet al te veel meer gebeuren in de Tree Arena. Lange bal van Kozemans. Geduwd achter in de rug van Sikan. En uiteindelijk wint Eriksson het kopduel. Maar de Oekraïner keerde ook terug uit buitenspel. Dus het is een vrije trap helemaal achterin voor de Zweden. Opzij gelegd naar die andere centrale verdediger, naar Frederik Winter. Een Deen is dat. Die even in de Bundesliga speelde bij Augsburg. Dus hij heeft wel wat ervaring op een hoger niveau. Die Frederik Winter. Al bleef het bij een wedstrijd of 5. De Deense competitie ook wat op het hoogste niveau gespeeld. En 2 wedstrijden bij Estoril in Portugal. Dus zijn periodes in het buitenland duidelijk minder sterk dan zijn periodes in eigen land bij onder meer Lyngby en Brøndby. Voilà. Einde van de eerste helft gefloten door Donald Robertson. Voor Anderlecht ziet het er voorlopig allemaal best uit. Al was het lang niet altijd makkelijk in deze eerste helft. 0-1 halfweg.

0: You Can Call Me L van Paul Simon. Tussen het Europees voetbal door gaan we ook nog even terug naar de 18e etappe van de Ronde van Frankrijk. Gewonnen door meesteraanvaller Richard Carapaz. De Ecuadoraan die was in de tourmanager van Sporza ook de grote favoriet voor de ritzege vandaag. En dat heeft terecht punten opgeleverd. De klassementsmannen die hebben vandaag energie gespaard. Want het slotakkoord van de tour is zeer dichtbij. En natuurlijk ook nog loodzwaar op Alpe d'Huez. Remco Evenepoel, nog altijd op plek 2 na Tadej Pogacar, kwam met een glimlach langs de microfoon van collega Christophe Meul.
1: Remco Evenepoel, brede glimlach op jouw gezicht. Het was een mooie dag.
2: Ja, een mooie dag, maar toch nog stevig. Weer een heel pittige start. Best lang voordat de vlucht weer wegreed. En dan ook nog een behoorlijke snelle dag met de wit mee. En een paar ploegen die hun... Wat was het, 8e en 9e plek wilde verdedigen met Pidcock en Gegat. Dus nog een pittige dagje uiteindelijk.
1: Een pittige dag en toch vraag je aan Van Gils op de slotklim om toch iets sneller te rijden blijkbaar.
2: Het was ook veel wind tegen en wind mee. Dus in het wiel voelde het misschien iets makkelijker aan dan op kop. Maar we wilden sowieso gewoon een goed stevig tempo van beneden tot boven rijden. Zodat er niet te veel... aanvallen of wat dan ook zou komen. Dus gewoon zeker voor onzeker gespeeld en stevig doorgereden van beneden tot boven. Dat was wat we wel sowieso al wilden doen. Moest er een vlucht weg zijn.
1: Wat heb je meegekregen van de Maleizen bij UAE?
2: Niks.
1: McNulty eruit, Yates ziek, Vermeers geblesseerd en wel eens net binnen tijd.
2: Dat is wel niet fijn om de komende 2 dagen mee aan te vatten. Zeker... McNulty en Tim zijn wel mannen die in de bergen ook eens kunnen doen. Zeker in het vorige berg. Alleen in de eerste deel van de etappes. Maar dat zijn dingen die bij de koers horen. Hè. Dat kan elke ploeg overkomen. En, ik ben ook al ziek uit de koers gevallen enzovoort. Dus dat is iets dat je moet ondergaan soms, jammer genoeg.
1: Wil dat dan zeggen, aanvallen morgen?
2: Dat gaan we wel bekijken. Ik denk eerst goed herstellen van de rit van vandaag. Want het was toch een pittige. En ik denk op zich moet ik ook geen zotte risico's nemen om mijn tweede plek in het gevaar te brengen. Dus gewoon slim aanpakken en dan zien we wel morgen wat kan en niet kan.

0: Eefje de Visser, normaal toen. Je hoorde net de reactie na de 18e rit in de Tour van Remco Evenepoel met de glimlach en vooral ook nog gezond. Dat is niet helemaal zo bij het team van UAE, want Brandon McNulty die heeft vandaag ziek moeten opgeven. En Tim Wellens die reed in zijn eentje vlak voor de bezemwagen net op tijd binnen. En toch vond hij nog de energie voor een korte reactie bij collega Bart Aerts.
1: Tim, wel eens 2 minuten over bij de tijdslimiet. Hoe zwaar was het afzien? Want ja, je bent ziek met die keel natuurlijk.
2: Ja, ik denk ieder andere koers zou de mens opgeven. Maar Tour de France wordt niet opgegeven. Spijtig dat Brendan nog slechter aan toe was. Maar ik ben blij dat ik de finish gehaald heb.
1: Ja, je hoort het aan je stem. Het is echt afzien. Afzien met die keel.
2: Ja, gelukkig dat het alleen niks heeft. En ik hoop dat het zo blijft.
1: En ja, wat betekent het voor morgen en overmorgen?
2: Adam heeft vandaag minder problemen gehad dan mij. Dus ik hoop hetzelfde kunnen doen.
1: Knolte heeft moeten opgeven.
2: Ja, verbrennen ging te snel.
1: Oké, veel succes.
0: Laten we hopen dat morgen een gezondere Tim Wellens aan de start kan staan. Want morgen deel 1 van Alpe d'Huez. En dat hoor je en volg je hier natuurlijk op Radio 1 tijdens Sporza Tour vanaf 1 uur.

0: Zometeen gaan we terug naar Zweden, naar Anderlecht, dat in de tweede voorronde van de Europa League voorlopig op voorsprong staat tegen Hammarby. De tweede helft zometeen.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
5: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Er zijn voorlopig een 20-tal nieuwe tips binnengekomen bij de politie na een oproep gisteren voor een verdwijning in Namen. Het gaat over een Waals jongetje van 5 jaar oud en zijn vader. De twee zijn intussen al bijna een maand vermist. Zaterdag 27 juni werden ze voor het laatst gezien in het dorp Onet. Een dag later werd hun auto teruggevonden. Het onderzoek zit muurvast. Het is al de 3e keer dat speurders een oproep doen tot getuigenissen. Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
6: Sinds de eerste oproep tot getuigenis zijn er iets meer dan 50 tips binnengekomen, waarvan er een aantal al zijn afgehandeld en andere momenteel worden onderzocht. Het onderzoek gaat onverminderd voort, zoals het al sinds de eerste dag bezig is. En ook het zoeken op het terrein, maar altijd op basis van concrete informatie. Want we gaan niet beginnen zoeken om te zoeken, want dat heeft 1 nooit zin en dat is valse hoop geven aan de familie.
5: Inwoners van de Europese Unie kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft vandaag een reeks ontwerpvoorstellen daarvoor onthuld, waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Dat laatste wordt waarschijnlijk voer voor discussie, denkt Hendrik Vos, politicoloog en directeur van het Centrum voor EU-studies.
7: En dat veel discussie nu zal losbarsten. Hè, want is bijvoorbeeld al wel gelekt dat Beethoven een van de figuren zal zijn. Marie Curie zal er ook op staan. Cervantes, Maria Callas, Leonardo da Vinci. Maar bijvoorbeeld niet echt mensen uit Zuidoost-Europa. Dus die zullen zich al ondervertegenwoordigd voelen. Het heeft ook echt te maken met keuzes. Als je Beethoven neemt, waarom neem je dan ABBA niet? Maar goed, misschien is het ook wel typisch Europees dat we net toelaten om hier heftig over te discussiëren.
5: En na het WK-voetbal is er weer clubvoetbal. Anderlecht speelt vanavond in de tweede voorronde van de Europa League. De Brusselaars zijn op bezoek bij het Zweedse Hammarby. Bert Sterk, zij volgt die wedstrijd daar voor ons. Hoe doet Anderlecht het?
8: Redelijk goed. Anderlecht staat alleszins op voorsprong. Halfweg na een vroege vrije trapgoal van Sikan. Heel mooi. 0-1 via de lat. Daarvoor had Lansana ook al tegen de paal getrapt. Maar in de momenten daarna kreeg Anderlecht het wel moeilijk. Met onder meer een prima kopbal van Eriksson die Kozemans nog net uit zijn doel kon halen. Lind ook met een kans op Kozemans en Abraham trapte naast. Terwijl later in de eerste helft er ook weer kansen kwamen voor Anderlecht. Onyaseke en Mamar vergaten te scoren en de stand op 0-2 te brengen. Redelijk evenwichtige wedstrijd, maar dus wel de voorsprong voor Anderlecht bij het begin van de tweede helft. 0-1.
5: Dankjewel Bert. Eerst helder, in de loop van de nacht meer wolken. Morgen begint dan nog grijs met nevel of mist ook. Daarna zonniger bij zo'n 26 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Sportza. Met Evelien de Bakker.
0: Een hele goeie avond. En vooral met Anderlecht op dit moment in de hoofdrol. Toch tegen Hammarby staan we met 0-1 op voorsprong. Daar in de Europa League, de tweede voorronde voor alle duidelijkheid daar in Zweden. En we kijken naar de tweede helft, Bert.
8: Met meteen een gele kaart voor Eriksson na een botsing met, ik moet even nakijken wie het precies was. Alleszins resoluut de gele kaart getrokken door scheidsrechter Donaldson. In de gele kaart is het nu 2-2. Overtreding op Petro was het. De centrale verdediger die zich even wilde doorzetten. En dan stapte Eriksson uit zonder naar de bal te kijken. Zijn lichaam gezet en Eriksson een bodycheck gegeven. Dus 2 centrale verdedigers met een gele kaart nu bij Hammarby, Eriksson en Winter. Daar moet Anderlecht toch een beetje meer druk gaan opzetten op die 2. Dat kan alleen maar interessante fases opleveren. Er is niet gewisseld tijdens de rust. Al was Ndiaye zich redelijk intens aan het opwarmen op een bepaald moment. Ook in de eerste helft was hij al lang aan het opwarmen, maar voorlopig komt hij niet tussen de lijnen. Balverlies van Anderlecht nu weer. Ingooi voor Hammarby. Helemaal rechts achterin met Skoglund. Zet er meteen nadien zijn zware rechter tegen. Opgevangen op het hoofd door Biancone. Even Saliba met het hoofd. En Kana kan nog net binnenhouden. En via Kana zelf, Marco Kana. En zijn borstkas gaat de bal over de zijlijn. Weer ingooien voor Skoglund. Die de bal even droog maakt onder zijn shirt. Rechtsachter. En die dan doodleuk laat liggen voor Lanzana. Nu Sikan draait om de as. En speelt dan te hard naar de rechterkant. Dat was niet goed gedaan van Danilo Sikan. Prachtige vrije trapgoal. Maar daarna niet al te veel ballen meer geraakt. En deze raakt hij echt niet lekker. Want er zat meer in het balverlies van Skoglund vlak bij de flank. Met zijn inworp. En dan een tegenprik met Sikan. Als hij die bal zuiver in de voeten van een Gakana had kunnen spelen, was er echt wel een mogelijkheid op doelgevaar. Sikan valt nu in de grote rechthoek en krijgt geen penalty voor alle duidelijkheid van Donald Robertson en zijn assistenten. Er is al een VAR in deze fase van de Europa League in de Q2. Ik weet niet of dat in alle wedstrijden verplicht is, eerlijk gezegd, in deze fase. Maar hier is het alleszins wel zo in de 3 Arena. Uitvoetballen met Skoglund weer naar Majet. En dan een langere bal waar Mamar onderdoor gaat. Beetje uit zijn evenwicht gebracht door Lind. Dat is een sluwe voetballer, die Victor Lind. Die Deen, die wat links voorin speelt. Ex-Mikulam. En dan 1 seizoen in de Allsvenskan gespeeld bij Bromma. Hier in Stockholm. Meteen 10 doelpunten gemaakt. En door een grotere club uit dezelfde stad overgenomen door Hammarby dus. Dat in zijn geschiedenis 1 keer landskampioen is geworden. Lang geleden, al 25 jaar geleden. En in datzelfde jaar won Hammarby ook de beker. Dus 2 trofeeën. Tenzij je de Intertoto Cup mee zou rekenen. Die wonnen ze ook 2 keer. Maar die is iedereen gelukkig allang weer vergeten. Dat onding van een voorcompetitie in het Europese voetbal. Beetje de voorloper van deze voorrondes. Maar die hebben toch net wat meer om het lijf. Via Lanzana gaat het naar de rechterflank. Daar stapt Persson uit. Hij komt net voor Mamar bij de bal. En knalt hij dan ver vooruit. Saliba moet opletten dat hij geen tweede gele kaart pakt. Want ging daar nogal hard in op Eriksson. Maar hield zich nog net op tijd in. Nathan Saliba, best goed WK gespeeld. De centrale middenvelder. Met ook roots in Haiti. Sikan, goede draaibeweging nu. En nu is er de ruimte. Hij loopt nog door. Maar nog net is Eriksson daar om terug te spelen tot bij zijn doelman. Als hij de bal nog net naar links had kunnen tikken, was Onyaseke helemaal vrij geweest. Maar hij kon er net niet meer bij, de Oekraïner. Nu Majet voor Hammarby. Plots weer een tempoversnelling in de wedstrijd. Met Tekje op het middenveld. De ex-Buffalo. Slalom teven. Bal ver van de voet. Kan toch doorgaan. Kan ook trappen. Nee, legt hem op zijn naar Abraham. En hij wordt dan aangelopen. Het is buitenspel. Ze wilden graag een penalty achter het doel van Colin Kozemans. Niemand die Tekje echt wilde opvangen of durfde opvangen. Dat was allemaal veel te makkelijk daar in het centrum. Leek de bal op een bepaald moment echt wel te ver voor zich uitgeduwd te hebben. Maar daar kreeg Kana dan net zijn voet niet tussen. Speelde door. Het was duidelijk buitenspel wel van Paulos Abraham. En die gaat dan nog even door op Kozemans. En we weten van in de Jupiler Pro League dat Kozemans er wat van weg heeft. Dat hij zich met veel theater laat rollen in zijn eigen strafschopgebied. Een keer kijken of hij echt wordt geraakt. Ja, nu ik het zo op een ander beeld bekijk, toch niet zoveel dat buitenspel. Dus Anderlecht komt daar goed weg dat die controle van Abraham niet goed was. En hij schoffelde inderdaad Kozemans dan nog wel onderuit. Of het echt pijn deed, weet ik niet. Maar wel een duidelijke overtreding. Ik betwijfel het nu eerlijk gezegd of het buitenspel was. Want Petro stond daar nog ongeveer op dezelfde lijn als Abraham. Opletten toch maar. Voor Anderlecht, waar een bal voorin belandt, maar niet voor doel komt van Mamar. Augustinsson, bal aan de voet, tot bij Saliba. Even een tik gekregen, nog een tik en hij blijft overeind. Kan terugspelen tot bij Petro. Die ziet dat rechts een Gakana staat. Goeie balaanname. En nu 1 tegen 1, maar dan komt Karlsson weer bijstappen. Dus 2 tegen 1. En hij moet achteruit. Een Gakana. Joshua, een Gakana. Vroeger was zijn naam Bitume, maar veranderde die een poos geleden. Altijd iemand geweest waar ze bij Anderlecht wel het talent in zagen. Sikan kop door. Daar gaat Onyaseke achteraan. Lanzana ook. Ja, is vervelend. Want Eriksson is geen al te snelle centrale verdediger. En hij leek hem nog net voorbij te raken. Dan was hij alleen weg. Maar Eriksson is wel een brede verdediger. Niet snel, wel breed. En kon zo Lanzana toch een beetje wegduwen. Zodat hij niet kon doorstomen. Uitvoetballen doen ze met TK, met Majet. Op het middenveld nu ook Skoglund weer. wordt opgevangen door Kana en door Onyaseke. Overtreding vindt Donald Robertson. En zo zijn we 6,5 minuut weg in de tweede helft hier in Stockholm. Anderlecht leidt nog altijd met 0-1.
4: Sportza.

0: nieuw materiaal van Madonna, Dansteria. Op de E17 van Gent naar Antwerpen grote problemen, want daar is in Lokeren door een brandende vrachtwagen de weg versperd. Je moet er de snelweg verlaten aan de afrit Beervelde en omrijden via de N70 en de N47 tot de oprit in Lokeren. Over lange afstand rij je beter om via de ring van Gent, de E34 of over Brussel. En ondertussen alles behalve een saaie match daar in Zweden. Want Hammarby die blijft zoeken naar de gelijkmaker tegen Anderlecht, Bert.
1: Dat doen ze zeker met veel volk vooruit. Nu pas naar het centrum. Lansana komt het traag bij de bal. Trekt zijn voet ook terug. Waardoor hij een schop krijgt in plaats van uitdeelt. Ja, dat was niet best gedaan van Erik Lansana. Anderlecht heeft het lastig nu in de voorbije minuten. Twee doelpogingen. Een schuiver van Lind. Kozemans ging plat. En linksachter Persson probeerde het ook een keer met zijn linker. Vanuit een scherpe hoek op de vuisten. Opnieuw van Colin Kozemans die nu in de voeten moet gaan van Abraham. En dat op goede manier doet. Want ligt bovenop de bal. Ja, ja. Het is moeilijk voor de paars-witte bende van Vitor Bruno. De paars-witte coach nu dus, de Portugees. Als speler bij kleine clubs gespeeld. Volledige naam Vitor Bruno, Clara Santos en Motas Fernandes. Een hele boterham is dat. En de Portugezen laten daar nog een paar klinkers tussenuit. Dus dan wordt het helemaal moeilijk om het voluit te zeggen. Laat het ons maar gewoon op Vitor Bruno houden. Heel energiecoachend. En een golfje eigenlijk dat hij heeft openhangen over zijn wit t-shirt. Jeansbroek eronder. Bleke schoenen. Actieve coaching langs de zijlijn bij Anderlecht. En nu en dan laat hij ook een keer zijn ontgoocheling zien. Zoals bij deze povere lange bal van Petro. Niet zijn eerste. Die het misschien van alle elf wel het moeilijkst heeft op het kunstgras. Leo Petro. Grote centrale verdediger. Linksvoetig. Maar in de aanvangsminuten ging hij al twee keer redelijk raar neer op het gras. Omdat hij niet aanvoelde hoe hij hier in balans kan blijven, zal ik maar zeggen, op het kunstgras. Dat toch altijd even wat anders aanvoelt dan een gewone grasmat. Anderlecht bij de bal met Kana. Goeie met minder goede dingen afgewisseld. Een paar goede passes verstuurd, maar ook een paar keer balverlies geleden. Actie op rechts nu met Mamar. Onyaseke bij de achterlijn. En via Eriksson hoekschop of niet? Nee, het is gewoon een doeltrap, zegt Donald Robertson. Vitor Bruno heeft overigens een eerste keer gewisseld in de jaai. Ik had het al aangegeven. Stond al wel eventjes klaar om in te vallen. En is Augustinsson komen aflossen die al even met een gele kaart stond. Saliba ook overigens op het middenveld, maar hij staat er nog. Komt nu bij de bal. In één tijd naar links, naar Ndiaye. Goeie aanname. En Skoglund moet in de tackle gaan. Zo is het een hoekschop voor Anderlecht. Een beste bal was het van Saliba. In de lucht altijd wel een beetje langer onderweg. Maar over de grond lukte het niet. De aanname van Ndiaye was goed. En die vraagt nu aan zijn trainer, waar moet ik gaan staan? Hij moet aan de rand van de grote rechthoek gaan staan. En iedereen redelijk dicht bij die rechthoek ook. Waar ze nog wat aan het veranderen zijn aan het shirt van Biancone. Ik weet niet wat daar precies aan de hand is. Mamar staat bij hem en is aan het kijken naar zijn schouder. Hij wordt nu losgelaten. Is dat een trucje om hem alleen te krijgen? Want daar komt hij nu natuurlijk inlopen. Terwijl de verdedigers hem niet echt in de gaten hadden. Ze krijgen de bal ook niet lekker weg. En waar daardoor komt er nog een schietkans. Onyaseke op de vuisten van Werner Haan. En in tweede instantie ligt hij er bovenop. En bij Anderlecht vonden ze dat een terugspeelbal van een van de spelers van Hammarby. Maar dat leek me toch eerder onbedoeld dat die bal in de handen van de doelman kwam. Onyaseke voor een tweede keer in de match. Eerste helft met links. Toen ook Werner Haan in de redding, in de trapeze. En nu met zijn rechter naar de tweede paal. Eerste kans voor Anderlecht in de tweede helft. En dat na een uur voetballen nu. Een kwartier dus in de tweede periode. Goede doelpoging. Zag de doorgang. En probeerde het maar een keer. Hij durft het wat meer, is mijn indruk, dan een Gakana op de andere flank. Trapt wat vlotter. Terwijl Kana op zoek gaat naar andere oplossingen. Nog wat langer in de dribbel. Wat meer in de actie nog. Nu de tegenaanval met Mamar. En Gakana is mee. Op rechts, bal voor Doel. En niemand erbij. Niemand erbij. Onyaseke bij de tweede paal niet meegelopen. Haan, de doelman, durfde er niet naartoe gaan. Ja, gevaarlijke actie. En die kwam er omdat Donaldson, of wat zeg ik, Donald Robertson, balvoordeel gaf aan Anderlecht. Na duidelijke overtreding wel op het middenveld op Biancone. Of in de as van het terrein. En hij heeft daar duidelijk wat aan de arm. Geen idee wat daar precies gebeurd is bij Biancone. Wijst nu ook even naar de scheidsrechter. Geen idee. Het is een raadsel voor mij waar dat over gaat. We kijken nog eens naar dat schot van Onyaseke. Uiteindelijk niet de moeilijkste bal, zat niet helemaal in de hoek. Maar toch een verdienstelijke doelpoging van de linkerflankspeler. Een vrije trap voor Hammarby komt eraan. Helemaal aan de andere kant van het terrein gegeven. Het is niet altijd even duidelijk daar in de verte wie het is. We zitten heel laag in dit best grote stadion. Met meer dan 30.000 plaatsen. Als je zo laag zit is het overzicht niet altijd even goed. Maar wel dicht bij het terrein. Dat is dan ook weer leuk natuurlijk. Dicht bij de dugout van Anderlecht die we van hier goed in de gaten kunnen houden. 62e minuut. De vrije trap met Nahir Bessara. De spelmaker van 35 heeft een goede voorzet in de benen. Daar komt hij snel getrapt. En in de handen van Kozemans die al knielde. Terwijl Eriksson daar toch nog kwam inlopen. Nu meteen uitgegooid naar Onyaseke. Moet zich voorbij zijn tegenstander zien te knokken. En doet dat met te veel macht. Vrije trap gegeven. Tikje meteen uitgevoetbald naar Majet. Hij moet weer achteruit. En Vitor Bruno wil nog een keer wisselen. Ging daarbij wat te ver uit zijn zone. En wordt berispt door de assistent van Donald Robertson. Svetkovic gaat er zo meteen in komen. En wordt dat dan voor een van de flankmannen of voor Sikan. Ik gok op Onyaseke. Hoewel Angakana ook wel door zijn beste krachten al lijkt heen te zitten. Die jonkies. Ja, het is een andere intensiteit natuurlijk dan bij de Futures in de Challenger Pro League. Eerste officiële match van het seizoen ook. De motor draait nog niet helemaal naar behoren. Normaal gezien toch. En Diaye zat even ertussen met een storende voet bij Skoglund. Trapt nu vooruit ook, maar blind in de voeten van Eriksson. Naar het centrum. Naar Winter dan. En hij trapt een lange bal richting Lind op de linkerflank. En Karlsson die ook meegaat in steun. Lind tegenover Mamar. Aanvallend beter geweest dan verdedigend vandaag. En nu moet hij ook weer opletten. De voorzet komt erdoor. Kana staat daar klaar. En uiteindelijk Biancone die kan wegtrappen. Het is toch altijd met bibberen en beven. Als de ballen daar in de rechthoek komen bij Paarswit. Daar is toch nog wat meer stabiliteit nodig. Aan de kant van Mamar komen de voorzetten te makkelijk voordoen. Crosspas van Winter nu te hoog. En dan krijgen we de wissel met Ambros, de Tsjech. En Svetkovic, de Serviër, die er allebei gaan inkomen. Maar eerst is er denk ik nog de inworp of niet. Wat gaan we wisselen? Beste scheidsrechter of toch nog wat overleg. Eerst bij de zijlijn, eerst nog wat overleg. Dus we ronden maar even af. 63e minuut, 0-1 voor Anderlecht.
0: De spanning blijft hoog bij Hammarby. Anderlecht, hopelijk vinden we dezelfde intensiteit bij onze tweede match van vanavond. Want ook AA Gent is klaar om het gaspedaal volledig in te duwen aan de start van hun seizoen. In de tweede voorronde van de Conference League staat het straks tegen LNZ Cherkasy, de vicekampioen van Oekraïne. En AA Gent, die treffen elkaar in Polen. We weten natuurlijk allemaal waarom. Wat we mogen verwachten en wie zien we op het veld? We gaan al inpikken bij onze commentator van vanavond, dat is Tom Boudeweel. Goedenavond daar, Tom.
2: Een hele goede avond. Veel minder ambiance dan bij Bert, waar het ongetwijfeld een vol stadion is. Hier is het een zo goed als leeg stadion met niets meer dan 100 supporters van AA Gent. Je hebt het net aangegeven. Ze moeten, ook zij moeten verhuizen dus richting Polen. En dat betekent dat er nauwelijks een volk is meegekomen. Er zitten hier en daar wel wat Polen in dit kleine maar gezellige stadion. Het is een beetje een voorbeeld voor veel Belgische clubs, denk ik. Niet al te groot, maar wel kort bij het veld. En helemaal rondom het veld. Ook het veld dat er redelijk goed uitziet. Alleen voor beide doelmonden tot aan het penaltypunt is een ander kleurtje gelegd. Alsof het daar al slecht gras was. En dat ze daar een nieuw stukje tapijt hebben gelegd. We tellen af naar de aftrap. We tellen ook hier af naar de allereerste wedstrijd van AA Gent met belang, groot belang, want ze willen natuurlijk ook wel, net als Anderlecht, naar die groepsfase doorstoten. En de eerste opdracht is dus tegen een ploeg uit Oekraïne, een ploeg die zijn debuut maakt in Europa. Het is een steile opgang geweest de laatste 5 jaar voor dit team. En AA Gent vorig jaar voor de eerste keer in 10 jaar dat ze niet in Europa konden deelnemen. En nu is dat alweer rechtgezet. Met welke ploeg gaan ze dat doen? Wel, het zijn wel wat bekende namen. Met de captain natuurlijk in doel, Davy Roef. Met achterin Siebe van der Heijden. Christian Burgess, een van de aanwinsten die in de basis staan. Mohamed Ngom, dat is een Senegalees, een centrale verdediger die ook zijn debuut maakt. Op het middenveld Gore op de flank, Lopez da Silva, Delorge en Araujo, dat zijn bekende namen. In de spits, Wilfried Kanga, hij is er nog altijd bij AA Gent. Flink bekritiseerd vorig seizoen door de supporters, maar nu schiet hij met scherp in de voorbereiding. Dus misschien kan hij die lijn wel doortrekken. En de laatste twee, dat zijn nieuwe namen. Josué Vergara is een Panamees van bijna 19. En dat betekent dat hij aan de zijde zal staan van Kanga. En achter hem Laszlo Benes. En dat is een 28-jarige Slovaak. Het is dus een beetje een combinatie van nieuwe namen met vertrouwde namen. En Rick de Mil zal het dus moeten doen met dit basiselftal. Want Sam Waze bijvoorbeeld, dat is nog de enige die er niet bij is door een blessure. Een minuutje of 5, 6. De fotografen staan beneden al te wachten op de helden van Tjerkasi en AA Gent.

0: fuck me. The Beautiful South, Don't Marry Her. Nog een dikke 20 minuten te spelen in Zweden, maar Anderlecht slaagt er voorlopig nog altijd in om de voorsprong tegen Hammarby daar te behouden. Bert?
1: Ja, en in de voorbije minuten verloopt dat vrij makkelijk voor Paarswit, dat weer even wat meer de bal heeft in deze fase van de wedstrijd. Nog 20 minuten te gaan. Ambros maakt een goede indruk in zijn eerste invalbeurt. Bal vast, weet al een keer een mannetje uit te schakelen.
0: Maar Anderlecht slaagt er voorlopig nog altijd in om de voorsprong tegen Hammarby daar te behouden. Bert?
1: Ja, en in de voorbije minuten verloopt dat vrij makkelijk voor Paarswit, dat weer even wat meer de bal heeft in deze fase van de wedstrijd. Nog 20 minuten te gaan. Ambros maakt een goede indruk in zijn eerste invalbeurt. Bal vast, weet al een keer een mannetje uit te schakelen. Kijkt veel, heeft een linkervoet.

0: ploeg gekomen voor Marco Kana. En Svetkovic in de plaats van Joshua Nga Kana. Dus de twee Kana's zijn eruit gehaald. Geen familie. Door Vitor Bruno. Loopactie nu van Ndiaye. Met de bal aan de voet. Onyaseke, de gevaarlijkste man voor Anderlecht in de tweede helft. Snijdt naar binnen, maar vertrok uit buitenspelpositie. Pas te laat gegeven ook door Ndiaye. Onyaseke één keer met rechts. Redding van de doelman. En dan probeerde hij het nog een keer eerder vanuit stand met rechts. En naast het doel geknald. Gekruld eerder van Warner Haan. En aan de kant van Hammarby geen gevaar geweest in de voorbije minuten. Alleen in het begin van de tweede helft even Lind, Persson. En zo is het een wedstrijd waarin het momentum al een keer van ploeg verandert. En je uiteindelijk kan zeggen dat het vrij gelijk opgaand is. En een gelijke stand misschien nog het billigst zou zijn op dit moment in de match. Als je alle kansen even optelt. Majet met links en zijn bal gaat een meter of drie naast het doel van Colin Kozemans. Terwijl er nog wel wat mannen aan het opwarmen zijn bij Anderlecht. Bertaccini, Vasquez, Kalonji. Al de hele wedstrijd ongeveer is die zich aan het opwarmen. En daar staat ook, even kijken, Noah Ojea bij. 16 jaar maar is die jongeman. Dat zijn allemaal nog kanshebbers om er even in te komen straks. Drie wissels zijn al doorgevoerd. Want Ndiaye eerder natuurlijk ook al in de ploeg gebracht. Hij heeft er nog twee te goed. Vitor Bruno. Lange bal van Kozemans met zijn linker. Onyaseke zet zich stevig, maar Skoglund wint het duel toch. Even Karlsson op de flank. Leidt balverlies. Onyaseke, nee, die zit er echt wel door. Ik zou stilaan eentje helemaal laten warm lopen. En Onyaseke toch ook maar vervangen. Want het is nu al een paar acties na elkaar. Dat blijkt dat de frisheid eruit is bij die 17-jarige. Niks mis mee natuurlijk. Jongeman die zijn carrière, als ik dat zo mag noemen, begon bij Grimbergen, maar al op jonge leeftijd naar Neerpede verhuisde. Uitkijken nu voor de actie van Persson de linksachter naar het centrum. Abraham even en nog net Biancone ertussen met Petro. Dat was nodig, want aan de rechterkant was ook nog Tekier meegeschoven en Majet. Daar was plots heel veel volk van Hammarby. Maar ze speelde het niet voor het eerst niet goed uit. De bal gaat diep naar Svetkovic. En weer komt hij de schouder tegen van Eriksson. Ja, ik zeg het nog een keer, hij is traag. Maar hij is zo breed en zo sterk dat eigenlijk niemand erin slaagt om hem voorbij te raken. Hij heeft wel al die gele kaart ergens gepakt tegen Petro in een doemduel. Nu opletten voor Abraham. Op snelheid in de box, in de rug. En weer tegen Kozemans aangetrapt. Ja, weer de redding van Kozemans. Dat is nu toch al de vierde of zo in de match. Counterkans misschien met Mamar. Versnelt even. En wordt dan neergetrokken. Toch door Karlsson. Nee, niet gefloten. We voetballen gewoon. En weer gaat het naar Bessara nu. Abraham in de box. En laat de bal lopen. Tot in de handen van Kozemans. Ja, goede kans weer opnieuw hoor. In de diepte, in de rug van Biancone. Daar is Anderlecht echt nog kwetsbaar in de diepte. In de eerste helft gebeurde het een paar keer dat hij kon wegglippen. En nu ook weer niet best afgewerkt. Dat moet ik er zeker bij vertellen. Zijn poging op Kozemans was eerder zwak te noemen. Maar toch weer een kans voor Hammarby. Onyaseke, man tegen man nu. Door de benen van Skoglund. En hij gaat hem voorbij. Dan staat Eriksson hem op te wachten. Plaatst die bal veel te zacht naar de tweede paal. Ja, hij gaat heel graag voor eigen succes. Dat is wel duidelijk. Jaden Onyaseke ook nu weer plaatsbal. Maar niet met de nodige doortastendheid getrapt. Wist wel wat hij wilde doen. Maar voerde het niet echt goed uit. En zo 74 minuten verstreken in de Tri Arena in Stockholm. Een kwartiertje nog. En dan kan Anderlecht met een goede bonus. Geen riante, maar wel een goede bonus naar huis. Maar dus wel nog eventjes stand houden met die 0-1.
1: In Zweden is het inderdaad ondertussen aftellen. Dan kunnen we door naar de start daar in Polen. Want ondertussen hebben het babyblauw van AA Gent en het paars van Cherkasy ook de weg gevonden naar het voetbalveld in die tweede voorronde van de Conference League. Want ook daar zijn de Belgen gestart, Tom.
2: Dat klopt. We zijn anderhalf minuut onderweg. Het was AA Gent met de eerste aandrang. Met meteen een bal richting Kanga. Geruggesteund door die Josue Vergara. Maar echt door duwen, dat zat er niet in richting de 16 van de thuisploeg, zal ik het maar noemen. LNZ Cherkasy, die inderdaad helemaal in het paars voetballen. Die proberen hier het verschil te willen zullen maken. Ook voor hen moet de competitie trouwens nog beginnen. Le Premier Liga, dat is begin augustus, waar ze met de twee uitwedstrijden moeten beginnen daar in Oekraïne. Een heel opvallende competitie natuurlijk door de politieke omstandigheden. De Lorge met de flankverandering richting Siebe van der Heijden. Vier nieuwelingen dus van AA Gent. Ze zijn er heel vroeg aan begonnen.

0: aan dat transfereren mede omdat het natuurlijk heel vroeg dag is voor de Buffalo's, voor Rick de Mil. En ze hebben het niet echt slecht gedaan in de voorbereiding. Een wedstrijd of vijf heeft de A-agent afgewerkt met onder andere een dubbele confrontatie met FC Twente. Weer zo'n diepe bal richting Vergara. Een man van 1,96 meter samen met de Kanga 1,89 meter. Dan kan je al wel eens een diepe bal trappen. Zeker omdat het ook twee beren zijn. Omdat ze daar in het duel kunnen gaan met de defensie van Cherkasy. Veel middenveldspel dus in de openingsfase. Er is toch wel wat volk bijgekomen. Ik zie wel wat sjaals ook van Cherkasy. En dus, zoals ik al zei, iets meer dan 100 supporters van AA Gent die zijn meegereisd naar Polen. Ik kijk ook al eens een ronde vooruit, want IFK Göteborg en Lewadia Tallinn, een van de twee, dan, die gaan het opnemen tegen een van de twee ploegen hier. Dus de twee winnaars tegen elkaar. En die wedstrijd is al afgelopen. En Lewadia Tallinn uit Estland heeft die met 1-2 gewonnen. Hier dus nog de prille beginfase bij 0-0.
1: Radio 1. Sportza.

0: eventjes in de sunshine onderbreken, want er is iets gebeurd bij Bert.
1: Ja, het hing misschien wel een beetje in de lucht. Ik had het daar straks alvast een keer gezegd. Saliba, tweede gele kaart. En dat is niet voor het eerst. Ook vorig seizoen twee keer, als ik me niet vergis, uitgesloten bij Paarswit. En nu ook met nog een minuut of 13 op de klok naar de zijkant. En dat kan natuurlijk een kantelpunt worden in de wedstrijd, waarin Hammarby meer in zijn kansen gaat geloven. Het was risico. Pas terug van het WK. Twee trainingen achter de rug. En lang laten staan door Vitor Bruno, die hem geen schouderklop gaat geven. Want bezig is met zijn wissels. Kalonji staat klaar, Bertaccini staat klaar. En je zou kunnen zeggen, net te laat gewisseld door Vitor Bruno. Want ik vermoed dat Onyaseke er zal uitgaan. Luid protest van onder meer Ambros, maar het was wel duidelijk dat hij er zou moeten uitgaan. Nathan Saliba, tweede geel. Anderlecht met zijn tienen. En dat wordt nog even moeilijk hier in het slot, want de supporters gaan ook weer wat meer achter hun ploeg staan. Het wordt lastig om er nog uit te komen nu in dat slotkwartier voor Paarswit. Onyaseke legt achteruit en Ndiaye met de lange bal. En dan in de voeten van Tekje, verloren bal. Petro gaat die even ophalen en knalt die ver vooruit. Maar ook weer gewoon richting Tekje. Toch nog even Sikam erbij met het hoofd, maar ze raken niet ver. Tikje van Onyaseke en vrije trap voor Hammarby. Dat nog maar één keer heeft gewisseld overigens in de hele match. Bessara, de oudste, is er zo net uitgehaald. En vervangen door Oscar Johansson. Een 31-jarige middenvelder. De vrije trap is nu voor Victor Lind. De wissels zijn er nog altijd niet. Bertaccini is weer moeten gaan zitten. En Keita staat recht om mee in de ploeg te komen. Ja, want de wissels zijn natuurlijk opgebruikt na deze twee. De vrije trap van Lind maar eerst is laag en wordt weggetrapt door Svetkovic tot in de spionkop van Hammarby. Keita is een grote man en die gaan ze nu wel kunnen gebruiken voor al die ballen in de box. Die Duitser Zuma naar Keita, 20 jaar oud. En Kalonji, 17 ook. Noah Kalonji, defensieve middenvelder, ex-standaard. Dus Bertaccini zal mokkend ongetwijfeld weer gaan zitten. De bal voor de hoekschop wordt getrapt. Kozemans gaat er onderdoor, raakt hem wel even aan. Nieuwe hoekschop. Nieuwe hoekschop voor Hammarby, dat richting de eigen fans speelt. De nummer 2 uit de Zweedse competitie tegen de nummer 4 van vorig jaar uit België. 1 doelpunt verschil. Na 80 minuten 0-1 nog altijd voor Anderlecht. Nieuwe hoekschop van aan de andere kant van het terrein. Weer van de voet van Victor Lind. Van de Deen. Veel volk vlakbij Colin Kozemans. Dicht bij het doel getrapt ook. En dan is Karlsson daar. Maar ook een speler van Anderlecht. En wordt het opnieuw een hoekschop. Dat zijn er nu 3. Heel kort na elkaar. En Bruno wil natuurlijk graag die grote Keita in de ploeg brengen. Het mag wel een keer gaan gebeuren. Maar hij blijft daar maar richtlijnen geven en overleggen met een van zijn assistenten. Counterkans misschien. Onyaseke gaat diep. Ook Svetkovic wacht even. Trapt de bal dan vooruit naar Onyaseke. Mamar is in het centrum. Maar de pas van Onyaseke is veel te kort. Bal teruggelegd tot bij Haan. Die vooruit trapt en niet binnengehouden denk ik. Door Abraham inderdaad. En dan gaat de bal over de zijlijn. En kan Paarswit eindelijk zijn wissels doorvoeren. Daar zat veel meer in die tegenaanval. Onyaseke speelde het niet goed uit. Zag wel dat Mamar mee was. Maar had hij veel zuiverder in de loop moeten kunnen meegeven. De vermoeidheid speelt ze allemaal parten, is mijn oordeel dan toch. Aanval nu 3 tegen 3 van Hammarby. Met z'n vieren zelfs. Ze zijn gewoon frisser. En dan gaat Karlsson van ver trappen. En dat is niet zo ver naast het doel van Colin Kozemans. Hij zweeft er naartoe, maar heeft de bal niet aangeraakt. En veinst nu een blessure volgens mij. Ja, dat is toch Colin Kozemans. Zoals we hem kennen van in de Belgische competitie. Heel vervelend is dat voor de tegenstander. De wissels, Onyaseke eruit. En Sikan eruit, dus alles wat aanvallend is zowat, wordt naar de kant gehaald. Kalunji in de ploeg. Ergens op het middenveld. En Keita dan mee achterin, vermoed ik. Misschien met zijn vijven achterin spelen, zodat Mamar en Ndiaye wat hoger kunnen gaan staan. Dat lijkt me nu de logische zet. Daar lijkt het ook op. Inderdaad, dat het een vijfmansdefensie zal worden bij Anderlecht. Met de grote Keita helemaal in het midden. Zuma naar Keita. En dan de flanken die wat meer in theorie kunnen meeschuiven. Maar dat is in theorie, want met een mannetje minder. Dus makkelijk wordt dat allemaal niet. Svetkovic, diepste man met Ambros in zijn rug. En daar een beetje achter nog Lansana en Kalonji. Voor hoeveel zijn het er nog? Nog 7 minuten. Ingooi voor Ndiaye. Svetkovic draait goed weg. Karlsson Heeft even geduwd in zijn rug, maar niet gefloten door Robertson. Bal gaat meteen weer de diepte in naar die Abraham. En dan moet Keita een eerste keer oppassen. Lange stelte, houdt de man even tegen. Tekje ziet dat Persson meeschuift. De linksachter heeft al veel voorzetten verstuurd. Daar waren er zeker een paar goeie bij. Weer Tekje. Tesfaldet Tekje. Ex-Gent met een voorzet die te laag is op het hoofd van Keita. En dan blind vooruit getrapt bij Anderlecht. Helemaal tot bij Warner Haan. Ja, bange momenten worden het nog. Nog 7 minuten 0-1 voor Anderlecht.
0: En daar natuurlijk met zijn tienen verder bij Anderlecht. Gelukkig wel nog een volledige ploeg bij A-Gent tegen Cherkasy. Ondertussen 10 minuten aan het spelen daar. Wat vertellen die daar, Tom?
2: Nou, niet zoveel. Het is vooral middenveldspel. Nog geen enkele kans genoteerd. Nog geen enkele doelman in actie gekomen. Davy Roef heeft nog geen bal gezien. Moet nu wel opletten. Want een aanval van de thuisploeg hier over de linkerkant. Waar toch het meeste gevaar van komt. Nu was het Pastoek die kon doorstoten. Maar net op tijd gestopt door die nieuwe stevige verdediger Mohamed Ngom, een Senegalees van 26. Dat is een man met ervaring, kampioen geworden en de beker gewonnen in Letland samen met Riga FC. Meer dan 100 wedstrijden heeft hij daar gespeeld bij Riga. Een halfjaartje bij Grasshoppers Zürich vorig seizoen en nu dus naar de Planet Group Arena verhuisd om daar een nieuwe defensie te gaan verzorgen samen met die Christian Burgess, die op de piedestal is gezet als de ervaren leider, als de man die de kleedkamer moet gaan leiden, zoals hij dat ook wel wat jaren gedaan heeft bij Union Saint-Gilloise, samen met Siebe van der Heijden. Dus dat is het nieuwe drietand, zou je kunnen zeggen, daar achterin. Balverlies van Araujo rond de middencirkel. Ligt nog wel de kermen van de pijn. Maar de aanval van Cherkasy gaat wel door. Een voorzet die wordt afgeblokt door Lopez da Silva. Dat was allemaal net iets te makkelijk door Yakubu, een Nigeriaan van 21. Er zit hier ook wel wat bij elkaar bij Cherkasy. Wat Nigerianen. Natuurlijk veel Oekraïners sowieso, een Moldaviër, een Ghanees. Dus het is wat in Cherkasy. Ik zei het daarnet al, een ploeg die heel snel gestegen is uit de lagere reeksen. En uiteindelijk vorig seizoen tweede is geworden. Het beste resultaat ooit. Roef moet even uitkomen tot op de rand van zijn 16. En de aanvoerder is er als eerste bij. 12,5 minuut. Alles moet hier nog beginnen. 0-0.
0: En ondertussen blijft het bibberen bij Hammarby. Anderlecht 0-1 nog op het scorebord. Maar houden ze dat vast? We volgen de laatste minuten in spanning mee met jou, Bert.
1: Voorlopig wel. Goeie tackle van Ndiaye op de achterlijn. Schoefelde zijn tegenstander ook nog even mee. Maar correct gedaan. En de doeltrap was het voor Colin Kozemans. Dus daar maakt hij zich toch even wat sterker, Ndiaye. Meteen ook de high fives van Ambrose. Die echt wel een aanjager is. Die we nog wel in de basis gaan zien bij Anderlecht, neem ik aan. Wat wel mag voor 5 miljoen euro natuurlijk. Misschien donderdag al in de terugwedstrijd. Want Saliba dan uiteraard geschorst na 2 gele kaarten. Ik denk niet dat een telefoontje naar de UEFA-voorzitter zal helpen van iemand in de Belgische politiek om hem vrij te pleiten van die schorsing van 2 keer geel. Zo werkt het niet in Europa. Een balverovering nu van Ambros weer. Svetkovic draait een keer, maar er is natuurlijk weinig mogelijkheid tot afspelen. Ziet dan rechts Mamar nog maar een keer meespurten. Dat heeft hij al een keer of 100 gedaan vandaag. Moet ook zien dat hij nog terug raakt natuurlijk als rechterflankspeler. Mamar richting Kalonji, maar slechte pas. Zomaar in de voeten van Winter, die dan wel terug moet op bij zijn doelman. En hij kan uitvoetballen naar Skoglund. Altijd wel iemand vrij natuurlijk nu bij Hammarby met een mannetje meer. Het gaat naar achteren naar Eriksson. Het is niet dat ze kansen hebben gekregen sinds die man meer situatie. Geen enkele eigenlijk. Anderlecht knokt er echt wel voor. En het is toch een signaal naar bepaalde spelers dat ze moeten wakker worden na een paar ingedutte seizoenen. De Greef bijvoorbeeld geen seconde mogen opwarmen vandaag van Vitor Bruno. Vorig seizoen toch veel gespeeld. En lang niet altijd even goed. Ja, geen seconde mogen opwarmen. Bertaccini wel eventjes, maar dan door die rode kaart weer moeten gaan zitten. Huerta, dat is nog wat meer te begrijpen. Net terug van het WK, 2 keer getraind. Meegevlogen naar hier, maar uiteindelijk niet in de selectie gezet. Maar wel dus al die tieners door Vitor Bruno geselecteerd. En hun beloons, vermoed ik dan, voor een goede voorbereiding. waarin al oefenwedstrijden zijn gespeeld. Tegen Boulogne gelijk gespeeld. En dan gewonnen tegen NEC Nijmegen. En AZ met het kleinste verschil. 3-2 en 0-1. Doelpunt van Sikam. En opvallend. In die wedstrijd tegen AZ kreeg een speler van AZ rood. Werd uitgesloten, maar hij mocht toch blijven staan na een ingreep van Vitor Bruno. Omdat hij echt wel 11 tegen 11 wilde voetballen. Omdat dat veel nuttiger was voor hem dan tegen 10 te voetballen. Nu staat hij natuurlijk in het andere kamp met een mannetje minder. Met nog hoeveel minuten op de klok? Nog 2. Plus de toegevoegde tijd. Eriksson kopt achteruit tot bij zijn doelman. Warner Haan. Ze zoeken naar een gelijkmaker. Maar mogen natuurlijk ook niet helemaal in de val trappen. Want er komt nog een terugwedstrijd waarin er ook wel wat kan. Het gaat diep naar de linkerflank, naar Persson. En de nieuwe man Johansson kan voorzetten met zijn linkerlicht achteruit. En daar het schot afgeblokt en toch erin. De gelijkmaker van Ajay. Net ingevallen en hij scoort. Daar is de bonus van Anderlecht al weg. En dan moet je toch een keertje kijken naar die tweede gele kaart van Saliba. Waardoor dat elftal uit elkaar is getrokken. Goed uitgespeeld. Kozemans pept ze allemaal nog een keer op. Geeft dit niet meer weg, die gelijke stand. Thuis maken we het wel af. Met z'n tienen allemaal samen. Maar Ajay scoort wel. De gelijkmaker pas erin gekomen. Eerst tegen een tegenstander aan. Dan de rebound. Hoog voorbij Kozemans. Een verdiend hoor, als je het op de hele wedstrijd bekijkt. Een verdiende gelijkmaker van Hammarby. Hij ontvangt de felicitaties. En je zag meteen de blik van Vitor Bruno. Kijk naar de hemel en dacht, vervelend. Vervelend. Hij dacht dat ze het wel even gingen volhouden nog tot het einde. En eerlijk gezegd, ik dacht dat ook wel. Bal achteruit gelegd. Eerst tegen Petro aan en in de herneming voorbij Kozemans. Geen buitenspel. Lijkt mij toch. Abraham stond daar nog wel eventjes in de buurt. Maar ik denk niet dat hij al voorbij de laatste verdediger stond. Toen dat eerste schot van Ajay er kwam. Wel in het gezichtsveld van Kozemans. De VAR kijkt er denk ik toch nog wel eventjes naar. Naar dat doelpunt. En Svetkovic denkt, ik loop al maar weer naar achter met de bal. Maar scheidsrechter Robertson zegt, nee, wacht maar even. Ze zijn het aan het bekijken of Abraham buitenspel stond. En dan wel een rol speelde. Daar in het gezichtsveld van Kozemans. Ik denk toch dat dat hetgeen is waar ze naar kijken. En Ajay zelf gaat het nu ook eventjes vragen aan de scheidsrechter. Wat er mogelijk misgelopen is. Bruno maakt met zijn hand een gebaar en trekt een gezicht van... Misschien. Het zal op het randje zijn, maar er wordt naar de middenstip gewezen. Het is een doelpunt. Het is een gelijkmaker. Ajay heeft gelijk gemaakt voor Hammarby laat in de wedstrijd. 1-1. De VAR-check is over. 4 minuten toegevoegde tijd vanaf nu. En Anderlecht moet zien dat het nu niet meer kopje ondergaat. Zoals in Hekken in Göteborg een jaar geleden. Al was het toen in de terugwedstrijd natuurlijk. En volgt er nu nog een thuismatch tegen dit Hammarby. Er is op zich bij 1-1 zeker geen man overboord. Anderlecht heeft goede dingen laten zien. Ook minder goede defensieve kwetsbaarheid. Zeker wel. Zeker wel. Te veel ballen in de rug waar die niet zo wendbare centrale verdedigers Biancone en Petro toch veel moeilijkheden mee hadden. Vaak ook omdat de flankverdedigers wel de toelating krijgen om hoog mee te gaan. Om zich aanvallend uit te leven. Zeker Mamar deed dat. Lanzana met het hoofd. Komt tegen Johansson aan. En daar komen ze weer. Die Persson op links is werkelijk onvermoeibaar. De bal gaat opnieuw diep naar hem. En hij weet dat Mamar moe is. Hij spuurt toch nog maar een keertje mee. Mamar, het zal moeten. Steun van Johansson. Steun ook van Ajay. Hij trapt de voorzet naar de tweede paal. Maar die gaat over Abraham heen. En zo kan iedereen bij Anderlecht weer even ademhalen. Nog een tweetal minuten op de klok. Van die 4 in de toegevoegde tijd. 1-1 is best oké. Het gevoel zal uiteindelijk toch nog redelijk zuur zijn. Na die uitsluiting. Als je in de tweede helft kijkt naar de kansen. Lint een keer met een schuiver. Niet al te gevaarlijk. Persson vanuit de scherpe hoek op Kozemans. Onyaseke een keer met rechts ook gered. En dan Ajay met het doelpunt aan de andere kant. Als je over de hele wedstrijd de kansen samentelt. Is 1-1 correct, lijkt mij. De goal van Anderlecht was er ook eentje op stilstaande fase. Vrije trap rechtstreeks erin, Sikam. En nog wat kansen van Onyaseke, die wel de gevaarlijkste man was, maar niet de meest efficiënte, zullen we maar zeggen. De man die het vaakst naar doel getrapt heeft van alle deelnemers aan deze wedstrijd. De bal is bij Kozemans. En we zitten in de allerlaatste minuut van deze heenwedstrijd in de tweede kwalificatieronde van de Europa League. Met nog de uitworp van Kozemans tot aan de middenlijn, maar op het hoofd van Majet. En de laatste bal botsen. Keita nog eventjes. Karlsson zet zich sterk op het middenveld. Kalonji ook stevig. Ja, maar Tekje is hem wel voorbij. En kan nog een bal naar rechts trappen, maar doet dat tegen het bovenbeen van Ndiaye. En hij denkt niet meer na de Senegalees. Trapt maar gewoon vooruit. De man die bijna vertrokken was richting Duitsland. Ndiaye. Maar toch maar moest blijven als dublure. Want er zijn nu niet zoveel opties natuurlijk voor Anderlecht. Met nog blessures bij Camara onder meer. En nog wel wat andere spelers. Hateboer en dergelijke. Die niet inzetbaar zijn. Tajaouart vertrokken. Hij ook natuurlijk nog altijd geblesseerd. Sardella. Dus de spoeling achterin is niet al te breed. Nog één actie op links van Hammarby. Met de bal naar Tekje. Hij kan nog een keer voorzetten als hij dat zou willen. Kap toch maar weer naar zijn linker. Dan Persson. Uiteindelijk toch de voorzet. Weggekopt door Keita. En Majet wil nog trappen. En Ndiaye trapt weg. Zover als hij maar kan. De toegevoegde tijd zit erop. Beste vriend uit Schotland. Anderlecht hoopt dat er wordt afgefloten. Maar er wordt toch nog altijd gevoetbald. Met nog een keer een bal naar Abraham. Bal in de box. Johansson. En goed uitgestapt door Keita. Weer hij die ertussen zit. Daar is hij ervoor ingebracht. Om zijn hoofd en voeten overal weer tussen te steken. En dat heeft hij eigenlijk best goed gedaan. Maar er was natuurlijk wel dat ene tegendoelpunt van Ajay. Kozemans heeft het nog aan de stok bij de zijlijn. Met, wie is het daar? Persson, denk ik. En die is boos op Kozemans. Ja, hij durft wel een beetje intimideren natuurlijk. De Oost-Vlaming. Daar is hij zeker niet vies van. Hij gaat nu op zijn dode gemakje terug naar zijn doelmond. Om de bal vandaar. Ik neem aan toch voor de allerlaatste keer weer in het spel te brengen. De toegevoegde tijd zit er allang op. Eén doeltrap nog, neem ik aan. Van Colin Kozemans. Daar komt die bal. En dan maakt Robertson inderdaad een einde aan de match. En zijn de blikken bij Anderlecht toch eerder blikken van ontgoocheling. Gaan er een paar zitten op het gras. Want bijna waren ze met de 0-1 naar huis getrokken. Maar kijk, na die uitsluiting van Saliba en het doelpunt van Ajay zullen ze thuis toch nog wat meer moeten doen dan gelijk spelen. Of het worden verlengingen en penalties. Winnen is aan de orde in het Astrid Park volgende week donderdag na het 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd.
0: De E17 van Gent naar Antwerpen, daar is in Lokeren door een uitgebrande vrachtwagen de weg nog altijd versperd. Je moet er de snelweg verlaten aan de afrit Beervelde en omrijden via de N70 en de N47 tot de oprit in Lokeren. Over lange afstand rij je dus beter om via de ring van Gent, de E34 of over Brussel. En op de E19 van Brussel naar Antwerpen zijn in Edegem door een ongeval 2 rijstroken dicht.
3: Sportza.
0: Het zag er lang goed uit voor Anderlecht, maar toch de 1-1 gelijk in Zweden daar, Hammarby. Dus het zal volgende week in het Astrid Park moeten gebeuren. Ondertussen hebben we de tijd om terug naar Gent te gaan, richting Polen voor alle duidelijkheid, tegen Cherkasy. Hoe staat het daar ondertussen na 22 minuten, Tom?
2: Nog altijd 0-0, omdat er heel weinig gebeurt. Veel middenveldspel, het balbezit is vooral voor de thuisploeg. Na een kwartiertje was dat 38%, amper 38%. Voor AA Gent. En dat is eigenlijk nu nog altijd zo met een eerste grote kans. En het leek me toch dat bij de eerste fase al meteen buitenspel moest gesignaleerd worden voor de diepe spits van de Cherkasy, Cody David, de Nigeriaan met roots in Engeland. Want hij is daar geboren, heeft zijn jeugd, zijn voetbaljeugd doorgebracht bij Everton. En dan via onder andere Sheffield Wednesday en wat andere kleine ploegen is hij uiteindelijk zijn eindstation als 25-jarige is voorlopig. Dus Oekraïne bij Cherkasy werd diep gestuurd. Ging eigenlijk 1-1 met Davy Roef. Maar die stak er nog een handje tussen. Hij kon in balbezit blijven, die Cody David. Maar niet meer afwerken. En uiteindelijk ging de vlag de lucht in. Omdat hij in de volgende fase dan blijkbaar buitenspel stond. En zo geen schade bij AA Gent. Dat dus moeite heeft om de bal in de ploeg te houden. Zeker moeite heeft om te gaan dreigen. Want echt gevaar hebben we nog niet genoteerd. Veel ballen wel richting die twee spitsen. Vergara en Wilfried Kanga. Maar ze kunnen die ofwel niet bijhouden. Die worden ook al niet vaak heel goed ingespeeld. En vooral Die verdediger, de aanvoerder Nazari Mouravski, die speelt prima tegen Wilfried Kanga. Dus vandaar dat Gent nog niet echt een kans heeft bij elkaar gevoetbald. Nog eens een diepe bal van Siebe van der Heijden op de rechterkant. Het doorduwen van Kanga kan er niet meer bij. Maar dat betekent wel dat er een inworp aankomt voor Oleksandr Drambajev. En dat is dan de man van de eerste kans in deze wedstrijd. Dat was ook op de eerste corner die voorbij de tweede paal ging. Een beetje slecht beoordeeld door Davy Roef. Wel nog gekopt door de linksachter van Cherkasy. Maar niet binnen het doelkader. En de supporters van Zult Waregem, die kennen die naam misschien nog wel. Want hij heeft een jaartje aan de Gaverbeek gevoetbald. Het seizoen 2022-2023. Toen Zult Waregem hem gehuurd heeft van Shakhtar Donetsk. Dat is zijn jeugdclub. En ja, daar had hij een goed contract. Maar is onder andere uitgeleend aan Mariupol, aan Zult Waregem, aan Osijek in Kroatië. En uiteindelijk dan twee seizoenen definitief naar Krivbas, een andere Oekraïense club die in deze voorbereiding tegen een aantal Belgische ploegen heeft gespeeld. En uiteindelijk is hij dus in januari 25 bij Cherkasy terechtgekomen als linksachter dus. De paars-witte opnieuw met het balbezit. Onzuivere inspeelpaas is dat in de voeten van Araujo. En heel veel lange ballen van de Buffalo's die echt wel plomp naar voren worden getrapt. En waar de aanvallers echt niets kunnen mee doen. En dat betekent ook dat die nieuwe spelmaker uit Slowakije, Laszlo Benes, dat hij gewoon niet in het stuk voorkomt. Eén, hij moet veel verdedigen. En twee, door die lange ballen telkens weer richting Kanga en Vergara kan hij A-agent niet aan het voetballen krijgen. 27 minuten onderweg. Ook de thuisploeg gaat nog eens een lange bal trappen. Maar heel weinig gevaar dus en heel weinig goed voetbal. Het is dan ook een logische tussenstand. 0-0.

0: Chain Gang van Sam Cooke met straks het vervolg van Cherkasy tegen AA Gent hier bij Sporza op Radio 1. En dat na het nieuws van 9 uur.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. De snelweg E17 is in Zeelen, in Oost-Vlaanderen, volledig versperd in de richting van Antwerpen. Een vrachtwagen ging van de weg, botste tegen de vangrail en vatte vuur. De benzinetank liep leeg en verspreidde zich over de weg. En ook de lading stond in lichterlaaien. Er was een grote rookpluim te zien. Het verkeer richting Antwerpen kan er nog steeds niet door en moet aan een afrit voor het ongeval in Beervelde de snelweg verlaten. Via de lokale wegen moet er dan naar de volgende oprit van de E17 gereden worden in Lokeren. De bestuurder kon zijn voertuig tijdig verlaten. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder nog zal duren. Nederland onderzoekt of het een nieuwe stad kan bouwen op een plek waar nu nog water is. Dat zou helpen om de grote wooncrisis in het land op te lossen. Nu heeft Nederland een tekort van meer dan 380.000 woningen. Er wordt al een nieuwe wijk bij Amsterdam gebouwd op 6 nieuwe kunstmatige eilanden, goed voor 20.000 woningen. En daarnaast laat de Nederlandse regering dus onderzoeken of er ook een gloednieuwe stad kan komen midden in het Markermeer, wat verderop. Als dat lukt, kunnen daar 60.000 woningen komen. Maar op die plannen komt ook veel kritiek, onder meer van dijkgraaf Hetty Klavers, verantwoordelijk voor het waterbeheer in de regio.
4: Ik kijk daar toch wel heel kritisch naar. Bouwen in het Markermeer, een polder aanleggen in het Markermeer, is toch wel heel ingrijpend. En neemt dus ook bijvoorbeeld een flinke hap uit dat water wat we zo hard nodig hebben in periodes van droogte.
3: Naar het voetbal dan. Want Anderlecht heeft in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League zo net 1-1 gelijk gespeeld bij het Zweedse Hammarby. Het verslag is van Bert Sterks.
5: Bijna kon Anderlecht met een voorsprong weer naar Brussel reizen, maar een late tegengoal van Ajay na de uitsluiting van Saliba met 2 keer geel besliste daar nog anders over. Tot dan namen beide ploegen delen van de wedstrijd voor hun rekening met in de beginfase Lansana die de paal trof voor Anderlecht en Sikan die heerlijk een vrije trap binnenborstelde 0-1. Maar Anderlecht met enkele tieners aan de aftrap had het geregeld moeilijk. Colin Kozemans moest de Brusselaars meermaals overeind houden, onder meer 1 keer prachtig op een kopbal van Eriksson. De tegenprikken van Anderlecht werden vaak te slordig uit. Gespeeld. Onyaseke was de gevaarlijkste man, maar hij wist dus niet te scoren. 1-1 de eindstand, een felle strijd was het. Alles wijst erop dat Hammarby zich ook volgende week niet zomaar zal laten wegzetten.
3: En ook Gent is vanavond begonnen aan zijn Europese campagne. Gent speelt in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Oekraïense Cherkasy. Na een half uur spelen staat het daar nog 0-0. Eerst helder, in de loop van de nacht krijgen we meer wolken. Morgen begint dan nog grijs met nevel of mist, maar daarna zonniger bij zo'n 26 graden. Zaterdag ook nog zon en warm, zondag grijs en kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: met de resultaten van Lotto pick 3, 2, 3 en 5.
1: Radio 1. Sportza. Met Evelien de Bakker.
0: Een hele goede avond. De antenne waren we even kwijt, maar we zijn weer helemaal terug. En straks ook met het vervolgen van Cherkasy dat het opneemt in Polen tegen

0: Nectar Wood met Roses in the Dark. We blijven bij jou met Sporza op Radio 1 hier tot 11 uur vanavond. En we volgen de match Cherkasy AA Gent. Al zeer lang de bril scoren nog op het scherm. En dat is nog altijd niet onveranderd, Tom.
1: Nee, in de laatste 8 minuten van de eerste helft. Maar eindelijk wel de eerste bal tussen de palen van de Buffalo's. Het was er eentje van Hilarion Gore na 36 minuten. Het inspelen verticaal van Lopez da Silva in de voeten van Kanga met de rug naar de goal. Ideale targetman afleggen voor Gore, die de bal kon meepakken in de 16.
2: Ik kijk daar toch wel heel kritisch
1: en dan
2: naar.
1: Uiteindelijk ook even met de buitenkantse rechter.
2: Dat is toch
1: voet.
2: Wel heel ingrijpend.
1: En, dan,
2: en neemt
1: ik weet
2: dus
1: niet
2: ook
1: wat ik op mijn oor hoor. Ik weet niet of dat ook op antenne is.
0: Ik hoor het ook. Dat was even iets heel gek. Maar goed, je bent er weer. Ja, okay. Prima.
1: Voilà.
0: Gebeuren rare dingen hier.
1: Een co-commentator gewoon voor deze wedstrijd. Dus Gore met de eerste kans. Buitenkantje rechts, maar uiteindelijk geen probleem voor de doelman Palamarchuk. Een Oekraïner met Moldavische roots van 34. Heel wat ervaring heeft hij. En hij had eigenlijk die ervaring niet nodig om die bal die recht op hem kwam, om die te stoppen. Het was ook niet echt hard getrapt door Gore, de Ivoriaan van 20. Maar eindelijk dus de infiltratie, eindelijk een bal tussen de palen. En meteen daarna een snelle vrije trap genomen door de bezoekers uit Gent. En Araujo, veel ruimte op de linkerkant. Bal perfect achteruit gelegd voor die Beneš, die nieuwe Slovaak. En die trapt een gat in de lucht, helemaal vrijstaand. Dit was het moment wel voor die nieuweling. En als hij zo goede voeten heeft, zoals toch wordt gezegd door de scouts en door iedereen van de AA-Gent, ja, dan moet je op zijn minst die bal raken. Maar dat deed hij helemaal niet. En het was niet dat hij helemaal onder druk stond. Zeker niet, maar dit was een grote schietkans voor Laszlo Beneš. Nochtans al 28 en veel ervaring. Want heeft onder andere in Duitsland gespeeld bij Borussia München, Gladbach, bij Holstein, Augsburg, ook Hamburg. En uiteindelijk hebben ze hem gehaald van Union Berlin. Al heeft hij vorig seizoen bij Kayserispor gespeeld, omdat hij werd uitgeleend door Union Berlin. Dus waar agent hem gaan halen is Gior en Zelina. En dan hebt u alle ploegen gehoord waar hij al heeft gespeeld. Maar wel benieuwd wat het gaat worden voor hem. Want Rick de Mil wou niet alleen leiderschap met Burgess, heeft hij die gekregen. Maar heeft hij dus ook een rechtercentrale verdediger gekregen met voetballend vermogen en snelheid. Die Ngom, die Senegalees van 26. Maar hij wou ook creativiteit op het middenveld. En dat heeft hij gekregen met Beneš. Maar ja, je hebt ook nog Omgba, die een seizoen of twee geleden is om die creativiteit te brengen. Vorig seizoen ook nog K3 aan de kern toegevoegd, ook al om creativiteit te brengen. Ja, je zal toch met deze drie niet verder kunnen, denk ik dan. Omdat het toch allemaal voor dezelfde positie is, zal er misschien toch eentje moeten gaan verdwijnen. Maar dan zal de Slovaak zijn stempel moeten drukken. Toch ook 42-voudig Slovaak international. Dus hij zou toch moeten kunnen. Wordt nu aangespeeld in de middencirkel. Maar ook deze pass richting Kanga is niet zuiver genoeg. Kanga wou het diepgang zoeken. De Slovaak zocht het contact met de diepe spits. Maar ja, dat was een misverstand gewoon. En vandaar dat de A-agent opnieuw balverlies heeft geleden. Nog een minuutje of 4 in een toch wel tegenvallende eerste helft. Het is nog altijd 0-0.
0: De E17 van Gent naar Antwerpen die is in Lokeren door een uitgebrande vrachtwagen nog altijd versperd. Je moet er de snelweg verlaten aan de afrit Beervelde en omrijden via de N70 en de N47 tot de oprit Lokeren. Over lange afstand rij je dus beter om via de ring van Gent, de E34 of over Brussel.
3: Sportzaal.

0: Paul McCartney en Ringo Starr, Home to Us. Niet thuis, maar wel in Polen is de eerste wedstrijd van Gent tegen het Oekraïense Cherkasy. De minuten van de eerste helft, die tikken daar weg, Tom.
1: Ja, nog een seconde of 15. López da Silva, ja, die staat 20 meter op de helft van de tegenstander. En die speelt de bal na een corner die werd afgeweerd door de thuisploeg. Speelt hij de bal gewoon richting Davy Roef. Terwijl AA Gent toch nog zijn grote jongens mee had geduwd voor die eerste corner. Een standaard situatie met Burgess onder andere. En het was dan Vergara die corner heeft getrapt. Dat vond ik toch wel raar, want een meter 96, dan ga je toch denken, we duwen die voor doel. En die Vergara Panamees krijgt ook de eerste gele kaart in deze wedstrijd van ook hier een Zweedse scheidsrechter. Dus de link van vandaag, die is er wel tussen beide wedstrijden. Ik heb zijn naam nog niet genoemd. Granit Makedonci. 37 is hij, de Zweed. En vorig jaar ook wel wat wedstrijden in de voorronde gefloten. 3 wedstrijden ook in de Youth League. En de finale van de Beker van Zweden heeft hij gefloten. En wie heeft die finale gespeeld? Inderdaad, dat is ook een link. Hammarby. Half mei heeft de Hammarby die bekerfinale gespeeld tegen Mjölby. En verloren met 2-1. Mjölby toch wel de verrassing daar in Zweden. Een minuutje komt erbij bij deze wedstrijd. En dat minuutje is nu weggevinkt. Nog een voorzet voorbij de tweede paal. Maar die bal kan niet gekadreerd worden. En dat lijkt me dan toch het signaal voor de scheidsrechter om er een einde aan te maken. Dat heeft hij ook wel gedaan. Ook al ging Roef nog naar die bal. Burgess bij de scheidsrechter nog. Dus een flauwe eerste helft, hoofdzakelijk richting Davy Roef. Veel balbezit voor Cherkasy. Dat kon dreigen via Drambayev en een 1-op-1 van David. Maar Roef gered met de hand. En pas in het slotkwartier, in de laatste 10 minuten zelfs, 2 keer Goré en Benes die naast de bal heeft getrapt. Vandaar terecht de 0-0 bij de rust.
2: Radio 1. Sport.

0: Linda toch, van Tof van Commerce. Tussen al het live voetbalgeweld is er ook transfernieuws uit de Jupiler Pro League en dat uit het kamp van Club Brugge. De landskampioen heeft opnieuw het Belgisch transferrecord gebroken, want vanmiddag werd het nieuws officieel dat de Griek Christos Tsolis Brugge gaat verlaten en dat voor de Engelse landskampioen Arsenal. En dat heeft natuurlijk geld gekost, want maar liefst 40 miljoen euro tellen de Gunners neer voor Tsolis en daarmee is hij nog net iets duurder dan Ardon Yashari, nog zo'n miljoenentransfer van Club Brugge. Yashari die vertrok naar de Italiaanse topclub AC Milan voor 36 miljoen euro plus nog 3 miljoen aan bonussen was dat. In de top 10 van duurste uitgaande transfers zijn er maar liefst 6 bij van Club Brugge. En op de website van Sporza kan je trouwens de volledige lijst even gaan bekijken. Terug naar Tsolis, want die reageerde op de website van zijn nieuwe werkgever al in een interview over zijn transfer. Tsolis is uiteraard heel blij, al moet hij het wel nog een beetje laten bezinken.
1: I need some time to realize, I think. It's absolutely amazing to sign for such a big club here, the Champions of England. And I'm very proud to be part of this team for the next season.
0: Heel trots natuurlijk is hij dat hij voor zo'n grote club mag spelen. Tsolis heeft zijn bekendmaking ook al een lang videogesprek gehad, zo is het, met zijn nieuwe trainer, de Spanjaard Mikel Arteta.
1: One was a video call. We had a nice conversation. It was around 1 hour. We talk for everything about the club, about myself, about his plans, about me, of course, about the team. And yeah, I can say it was only positive things, of course.
0: Een lang videogesprek dus van een uurtje waarin Arteta uitlegde welke rol hij ziet voor Tsolis binnen zijn ploeg. Tsolis kent de Premier League natuurlijk al, want tussen 2022 en 2024 was hij al eigendom van Norwich. En al is het natuurlijk wel anders om te spelen voor Arsenal, maar hij gaat het wel vergelijken met het niveau van de Premier League met dat van de Champions League.
1: Yeah, I can see more or less I know the level of the Premier League. I know it's the best league in the world. Of course, it's different if you play for Norwich and Arsenal. I think it's you have the ball more as a player of Arsenal, so we attack more the ball, more the other teams. It's very physical, the league, and the quality is very high. So, yeah, I'm prepared for that also in Champions League. So I believe every game is like a Champions League game here in Premier League.
0: Vanaf volgend jaar is Tsolis dus te zien bij Arsenal, niet meer bij Club Brugge, maar wel in de Premier League en in de Champions League daar.
2: Radio 1 Sportza.

geen duidelijke Superman daarnet bij de eerste wedstrijd van Anderlecht in de tweede voorronde van de Europa League. Daar werd het 1-1 gelijk tegen het Zweedse Hammarby. Geen duidelijke Superman daarnet bij de eerste wedstrijd van Anderlecht in de tweede voorronde van de Europa League. Daar werd het 1-1 gelijk tegen het Zweedse Hammarby. Volgende week dus. Volgende week.

0: Jouw donderdagavond overgoten met vrolijkheid dankzij Upside Down van Jack Johnson. Laten we nu hopen op een intensere tweede helft. Een beetje gekruid met spanning, als ik dan toch zeer kieskeurig mag zijn bij Cherkasy AA Gent. Want daar zijn ze terug aan het voetballen, hè, Tom.
1: Ja, dat klopt. 2 minuten ver in de tweede helft. En de eerste actie van de Gentenaars over de linkerkant met de Araujo. De snelle beentjes van de Portugees en een strakke voorzet. De doelman kon er net niet bij, maar wel weggewerkt door Mouravski. Over de zijlijn, maar die verre inworp, ja, dat is te makkelijk weggegeven, want hij geraakt niet, die verre inworp van Araujo geraakt niet voorbij de eerste thuisspeler, dus makkelijk weggewerkt en uiteindelijk bal ook over de achterlijn in het vervolg van de actie. En dus kan Cherkasy nog eens gaan voetballen richting Davy Roef. Dat hebben ze in de eerste helft wel vaker gedaan, maar dat konden ze niet echt omzetten in echt vele kansen. Een kopballetje van Drambaev op een corner en dan een tegenaanval met een van de snelle spitsen, de donkere spitsen, Cody David. Geen VAR aanwezig, dus er kon niet teruggekomen worden en de vlag bleef ook wel beneden, ook al dacht ik wel dat het buitenspel was, maar Davy Roef to the rescue met een handje ertussen in die 1-op-1 situatie. Geen wissels tijdens de rust. Lopez da Silva samen met Ngom kunnen ze de bal recupereren. Goré tegen de grond gewerkt, maar geen vrije trap gegeven door de Zweedse scheidsrechter. Dus Goré niet in de spits. Hij is een flankspeler op de rechterkant, maar nog niet al te veel acties kunnen maken. Net zoals de vele andere spelers van AA Gent. Bal is bij Palamarchuk. Oleksiy Palamarchuk, de Oekraïner van 34. Twee dertigers in dit basiselftal van Cherkasy. Niet alleen de doelman, maar ook de rechtsachter Gennady Pasic. 33 is hij en nog kampioen geworden in de tweede klasse. En zo uiteindelijk bij Cherkasy terechtgekomen. Met een voorzet die er toch wel redelijk gevaarlijk uitzag. Maar weggewerkt door de Buffalo's. Opletten nu voor een knallen plaatsbal. Burgess ertussen. En Roef moet het duel aangaan. Wordt daar omver gekegeld in zijn eigen kleine rechthoek door Mark Assinor. De Ghanees van 26. En een duidelijke fout gefloten ook in het voordeel van de captain. Ja, ze wouden het daar net iets te mooi doen. De lorge. En dan vlotjes uitgekapt. Van der Heijden. De lorge. En dan ook Burgess die hem veel te makkelijk laat lopen. En dat is uiteindelijk een hele grote kans hoor. Voor die Assinor. Het begint bij balverlies van de lorge tegen de zijlijn. En dan niet goed verdedigd door zowat iedereen. Burgess moet nu opletten. Is niet van de snelste, maar Roef komt erbij staan op de rand van de 16 om die bal weg te werken. Ja, de defensie toch een beetje onder druk. Die van de Buffalo's met dus de eerste grote kans in deze tweede helft. En dat is dus er eentje voor de Ghanese Mark Assinor. Die ja, eigenlijk zijn hele carrière in de tweede klasse in Polen heeft gespeeld. Is dan verhuisd vorig seizoen naar Podbrezova. En dat ligt in Slowakije. Daar heeft hij 7 doelpunten gemaakt en 6 assists in 34 wedstrijden. En dan is hij vertrokken naar Cherkasy. En vorig seizoen speelde hij al bij Cherkasy in Oekraïne. Heeft hij 10 doelpunten gemaakt. Ze moeten het vooral hebben van die Afrikanen. De donkere jongens met snelheid. Terwijl we nu gaan kijken naar de corner voor AA Gent. Indraaiend en de vuisten van die boomlange doelman. 1,93 meter. Opgevangen door Araujo. Wil buitenom gaan. Zoekt zijn linker. De voorzet wil hij gaan trappen. Probeert hij ook wel. Maar afgeblokt door de tackle van Pasic. En dat betekent opnieuw een corner voor de Buffalo's. Allebei de ploegen eentje gehad in de eerste helft. En dit is nu al de tweede in de tweede periode. 6,5 minuten onderweg in de tweede helft. Nog altijd 0-0. Met dus daarnet die grote kans voor Assinor. Maar hij besloot op de doelman. Op Davy Roef. Opnieuw de corner. Nu is het een gom. de verdediger die de corner gaat trappen. Naar de eerste paal, weer binnendraaiend, weggewerkt door Asinor, opgevangen door Benes. En dan weer diep gestuurd naar Ngom. De Lorge met de voorzet, die is wel heel lang onderweg. Teruggekopt, maar er staat niemand meer, ja, de vuisten, niemand meer aan die andere paal. Het ging van de eerste naar de tweede paal, teruggekopt, maar daar staat niemand meer. En dan een beetje paniekerig weggebokst door Palamarchuk. Niemand van Gent klaar om te gaan afwerken. Vergara komt de bal halen. 18 dus nog altijd. De Lorge, even wat druk van Gent richting Vergara opnieuw. En daar zit dan net Drambayev tussen. Benieuwd wat hij gaat doen. Josué Vergara is gehaald bij Auda FK. Dus het is wel een beetje opvallend dat er jongens uit Letland en ook uit Armenië worden gehaald. Ik ga ervan uit dat dat allemaal via dezelfde makelaar is. 14 doelpunten heeft hij gemaakt bij Auda in 20 wedstrijden. Plus 3 assists. Dus hij weet alles sinds het doelpunt staan. Het doel staan. Doelpunten kan hij wel maken. Is wel nog piep. Maar als hij vanuit Panama richting Letland is getrokken, eerst via Taura of Tauro FC. En dan sinds februari van dit jaar heeft hij gevoetbald bij dus Auda. En daar dan opgemerkt door Gent, door het hoge aantal doelpunten dat hij heeft gemaakt. Wat meer balbezit voor de Buffalo's in de eerste 10 minuten van de tweede helft. Maar de enige kans tot nog toe was voor Cherkasy via Asinor en de redding van Davy Roef. Het is nog altijd 0-0.

0: Arlo Parks met Caroline. De E17 van Gent naar Antwerpen is in Lokeren door een uitgebrande vrachtwagen nog altijd versperd. Je moet er de snelweg verlaten aan de afrit Beervelde en omrijden via de N70 en de N47 tot de oprit Lokeren. Over langere afstand rij je beter om via de ring van Gent, de E34 of over Brussel.
1: Sportza.
0: Ondertussen een uur onderweg bij Cherkasie AA Gent. En de brilscore die blijft voorlopig nog onaangeroerd, Tom.
2: Ja, dat klopt, omdat er gewoon geen kansen zijn. We blijven bij die ene grote na de individuele actie. En vooral na balverlies van De Lorge. En zwak verdedigen daar achterin bij de Buffalo's. Die grote kans voor Asinor. Goré nu. Die wordt er geduwd. Kanga legt af. Goré met de knal over de bovenkant van de lat. En hij gaat erover. Ja, Kanga geeft aan. Geef hem gewoon terug aan mij. Ik steek je de diepte in en geef hem dan terug. Maar uit die positie mag hij wel eens proberen, vind ik. De eerste grote kans na toch wat klungelen daar achterin met de doelman Palamarchuk. Die met zijn linker die bal eigenlijk van buiten de 16 wegtrapt in de voeten van Goré. Die de bal kan opbrengen. Een aflossingspunt vindt bij Kanga. En dan uit een scherpe hoek rechts de bovenkant van de lat raakt. En zo de beste kans ook voor AA Gent na ruim een uur voetballen. 63 minuten om precies te zijn. Het is beter dan de eerste helft wat Gent laat zien. Vergara, Kadri. Dat is een nieuwe naam, want de Mil heeft een eerste wissel doorgevoerd. De flink tegenvallende Laszlo Benes, die is naar de kant gehaald. En Abdelkahar Kadri is er dus ingekomen. En die liet zich al meteen zien. Na een bal in de 16 verlengd door Siebe van der Heijden gooide hij zich naar die doorgekopte bal. Maar raakte de bal wel, maar kon niet echt kadreren. De Algerijn. Ook een spelmaker natuurlijk. Een man die zich vaak aanbiedt. Die het spel moet verdelen. En wat creativiteit brengen daarvoor in bij de twee spitsen. Goré weer op de rechterkant. Terug naar een gop. En daarnet nog wel een kans gezien voor die Benes. Nadat de voorzet van de rechterkant kwam. En het kopduel gewonnen door Vergara afgelegd. En dan in de buurt van het penaltyput helemaal vrijstaand knalde hij de bal er nog heel hoog over. Wel afgefloten door de scheidsrechter. Maar eigenlijk helemaal ten onrechte, want het was een fair luchtduel tussen Vergara en tussen Didik. Maar wel gefloten door de Zweedse scheidsrechter eigenlijk ten onrechte. En ik geef het nog maar eens aan. Geen VAR in de voorronde van deze Conference League. Dus je moet gewoon betrouwen op wat de scheidsrechter beslist. De man uit Zweden. Een gom nog is voor AA Gent. Mooie diepe bal richting Kanga. De man van de voorbereiding. Want 6 doelpunten gemaakt in 4 wedstrijden die hij heeft gespeeld. In elke voorbereidingswedstrijd scoorde hij minstens 1 keer. 2 keer in die openingsmatch tegen Merel Beke. En ook 2 keer tegen Twente. En dan 1 keer tegen AZ. 1 keer tegen Beveren. En dan hebt u alle tegenstanders gehad in deze voorbereiding van AA Gent. 3 overwinningen en 2 gelijke spelen. Dus voorlopig nog geen verliesbeurt. Kadri met de korte vrije trap. Kort genomen door De Lorge, maar te laag en weggewerkt. En ook deze voorzet is niet goed genoeg. Met de moed der wanhoop nog een ballerina-beweging van Siebe van der Heijden. Maar die bal komt achter hem. En die controle kan hij niet goed uitvoeren. Die gaat over de zijlijn. Ondertussen is het flink beginnen te regenen in Polen. In het Orlenstadion van Wisla Płock. Een Poolse voetbalclub dus. Bert had het daarnet over Marcin Wasilewski. Wel, die Wasilewski heeft bij Wisla Płock gespeeld. 3 keer hebben ze zelf mogen meedoen aan een Europese beker. Maar daarvoor moeten we al minstens 20 jaar terugkeren in de tijd. Ik zei het daarnet al. Het is een mooi stadion. En het zou leuk zijn voor Cercle Brugge bijvoorbeeld. Voor een team van dat kaliber. Helemaal rondom, helemaal dicht. Allemaal overdekt. Het is een mooi stadion. dat gerenoveerd is een jaartje of drie geleden, want het is oorspronkelijk eigenlijk al van 1968, maar dat is duidelijk niet te zien als je hier even rondkijkt. Bijna driekwart wedstrijd zijn we onderweg. Het is nog altijd 0-0 en eindelijk is een grote kans voor AA Gent, maar Gore die raakte de bovenkant van de lat. 0-0.
1: Radio 1.
0: Sportza.

0: Morning Dew van Beyoncé. We blijven wachten op een doelpunt bij Cherkasy AA Gent. Ja, zit er nog in, denk je, Tom?
1: Ja, dat zit, kan zeker. Want er net een goede actie op de rechterkant van de thuisploeg. Maar de bal die werd afgeblokt. Die voorzet van tegen de achterlijn. Dus altijd gevaarlijk, werd afgeblokt door Siebe van der Heijden. Die nu ook een gele kaart incasseert. In de eerste helft was er eentje voor Vergara. Nu voor Siebe van der Heijden. Voor een ingreep eigenlijk tegen de zijlijn. Ja, dat is een zeer stevige ingreep. Dat mogen we zeker zeggen. Een beetje onnodig met Miketici. Dat is de naam met vier Y's in. Dat zie je niet al te vaak. En nu een knal. En ja, goed gepakt hoor. Want ze lagen op de loer. Daar bij Cherkasy. Devirouf. Goed plat naar de hoek en klem vastgenomen op iets minder dan 20 minuten van het einde. Toch nog eens Cherkasy dat komt aandringen. Want daarnet een kans voor de Buffalo's opnieuw met een voorzet van Araujo van op de linkerkant. En Burgess kwam ingelopen, devieerde de bal, maar kopte niet hard genoeg. En de bal ging aan de tweede paal, ging hij naast het doel. Tweede kans dus voor AA Gent na eerder die bal op de bovenkant van de lat van Hilarion Gore en aan de andere kant de reuze kans voor Assinor. Een paar kansjes, maar eigenlijk te weinig om van een spectaculaire wedstrijd te spreken. Vandaar nog altijd 0-0.
2: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
3: Het is 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Marokko is een meisje van 13 jaar uit Mechelen overleden nadat ze met een quad-voertuig van een klif is gestort. Het ongeval gebeurde nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko aan de Middellandse Zee. Het Mechelse meisje zat als passagier op de quad. De bestuurder, eveneens een tiener uit België, liep zware verwondingen op. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De E17-snelweg in de buurt van Lokeren in Oost-Vlaanderen is nog steeds versperd vanavond richting Antwerpen. Een vrachtwagen geladen met watermeloenen ging van de baan en raakte de middenberm eerder vanavond. Het voertuig vatte vuur, er was een grote rookpluim te zien. De brandstoftank scheurde open en de inhoud verspreidde zich over het wegdek. De bestuurder kon zijn voertuig gelukkig tijdig verlaten. Het verkeer richting Antwerpen moet de snelweg in Beervelde verlaten en dan via de lokale wegen naar de volgende oprit in Lokeren. In Oekraïne heeft de ontslagen minister van Defensie Fedorov al verschillende posten binnen de regering aangeboden gekregen door president Zelensky. Ik ben dankbaar voor de aanbiedingen, zei Fedorov vanavond, maar ik keer alleen terug naar de regering als minister van Defensie. De populaire Fedorov werd een week geleden ontslagen door Zelensky. Excuseer. Sindsdien was er in veel Oekraïnse steden straatprotest tegen Zelensky en de opperbevelhebber van het leger. En om de terugkeer van Fedorov te eisen. Uiteindelijk zwichtte Zelensky voor het protest door de legerchef te vervangen. Hij wil Fedorov nu terug in de regering, maar dan op een andere post als defensieminister. Maar dat wil dus Fedorov niet. Nog in Oekraïne is het leger er voor het eerst in geslaagd om met een F-16-straaljager een Russisch gevechtsvliegtuig neer te schieten. Dat bevestigt het Amerikaanse leger. Het gevecht vond plaats dicht bij de frontlijn in het oosten van Oekraïne, waar het Russische toestel uiteindelijk ook is neergestort. Lucas Lucluze, dit is toch wel een belangrijke overwinning voor Oekraïne.
4: Ja, klopt. Meestal vliegt Oekraïne met zijn F-16's een stuk verder weg van de frontlijn om aanvliegende Russische raketten of drones te onderscheppen bijvoorbeeld. Maar nu is de piloot dus in een dogfight beland, zoals dat heet, en kon het dat Russische vliegtuig dus neutraliseren. Het toont aan dat Oekraïne erin geslaagd is om de kneepjes van het vak te leren. Het is niet simpel om een F-16 te besturen en te laten samenwerken met andere systemen. En bovendien is ook het Russische vliegtuig dat is neergehaald een hoogtechnologisch technologisch toestel. Dat maakt het niet alleen een belangrijke militaire, maar ook symbolische overwinning. Op termijn heeft ons land 30 F-16's beloofd aan Oekraïne.
3: Dankjewel, Lucas. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht middenvelder Marco Kana baalde achteraf van dat late doelpunt, maar vond de uitslag wel correct.
5: Het is pijnlijk om 89 minuten op voorsprong te zijn en daarna die tegentreffer te krijgen. Maar het was een goede wedstrijd waar de twee ploegen eigenlijk goed hebben gespeeld. En 1-1 is een terecht resultaat.
3: De terugwedstrijd is volgende week donderdag en AA Gent speelt in de tweede voorronde van de Conference League momenteel tegen het Oekraïense Cherkasy. Tom Boudewijn, hoe staat het in die wedstrijd daar bij jou?
1: Het is nog altijd 0-0, wel wat kansen nu eindelijk, want de wedstrijd kwam maar moeizaam op gang en in de eerste helft lag het tempo zeer laag. Veel balbezit voor de thuisploeg Cherkasy uit Oekraïne, dat wel speelt in Polen, maar weinig kansen dus. En nu net nog een volley van Vergara, de nieuwe spits van AA Gent. Burgess dreigde wel even met een kopbal en ook Gorela raakte de bovenkant van de lat. Maar ja, het is nog vroeg op het seizoen, vandaar nog 0-0.
3: Dankjewel voor de update, Tom. Eerst nog opklaringen vanavond en vannacht, later meer wolken en kans op nevel of mist. Morgen start grijs en nevelig, later breekt de zon door en dan krijgen we een fraaie zomerdag met temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Sportza. Met Evelien de Bakker.
0: Met zometeen het slotkwartier bij Cherkasy tegen AA Gent. Zoals het hoorde bij Tom, nog altijd de brilscore daar op dit moment.

0: Dankzij Fukurani van Rosalia weer helemaal klaar voor de 30 plus graden van volgende week die er zitten aan te komen. Nu naar de laatste 10 minuten bij Cercasi AA Gent. De Buffalo's die kwamen toch al iets meer dreigen, Tom?
1: Ja, maar nu is het toch weer Cercasi dat... Het gaat een beetje over en weer. Dat is vooral Cercasi nu dat richting Deveroux van het voetballen is met nog een corner. Dat een corner die gevaarlijk kan worden. Daar gaan we toch vanuit met Mikitisjin van op de rechterkant. Nadat Araujo tussen beiden kwam. En die kreeg een kramp. Ging zitten. De inworp snel genomen. En de Zweedse scheidsrechter die greep niet in. Dus plots was er ruimte op de rechterkant. Maar afgeblokt. En dus een corner die uiteindelijk niets heeft opgeleverd. Behalve balbezit nog op de eigen speelhelft van Cercasi. Inderdaad de laatste 10 minuten. En ja, veel chaos voetbal. Er zit weinig structuur in. Zeker bij AA Gent is het veel minder geworden. Er is ook een dubbele wissel doorgevoerd met Momodou Sonko. Die nog altijd bij Gent voetbalt. En ook Tibbe de Vlieger. Die zijn erin gekomen voor Goré en Matthias Delorge. Nadat dus eerder al Kadri er was ingekomen voor Benes. Maar ja, weinig voetbal momenteel in het spel van AA Gent om nog een doelpunt te maken. En om alsnog met een voorsprong aan de terugwedstrijd te beginnen. Volgende week is die al. En dan volgen mocht Gent zich kunnen plaatsen. Dan volgen de wedstrijden zich elkaar in snel tempo op. Want dan gaan we stilaan richting de start van de competitie met een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen op 9 augustus. Daarna uit tegen La Louvière, thuis tegen Oud-Heverlee Leuven. Dus dat zijn nog niet de grote ploegen die de Buffalo's in de ogen moeten kijken. Maar ze gaan ervan uit, of dat is toch de doelstelling, om een aantal ronden te overleven. 3 in totaal, om nog maar eens aan de groepsfase te kunnen deelnemen. En dat hebben ze wel vaker gedaan in het recente verleden. 4 keer om precies te zijn. Starten in de tweede voorronde. Om uiteindelijk dan toch nog te kunnen deelnemen aan de groepsfase. En door te stoten naar de 8e finale bijvoorbeeld. Zoals ze dat gedaan hebben nog niet zo lang geleden. 2 jaar geleden tegen Real Betis. Een paar keer 8e finale gehaald trouwens. Een kop met de voorzet. Kanga kan er niet bij. Weggewerkt alweer door de stofzuiger daar achterin, Mouravski. Met zijn 1,91 meter. Niet alleen sterk met de voeten, maar ook sterk met het hoofd en met het lichaam. In die vele duels met de Kanga. Sonko, de vlieger. De bal gaat de lucht in, maar alweer weggekopt door Roman Didik. Jonge Oekraïner. En dan Araujo, die de bal niet kan controleren. En over de zijlijn gaat en Yakubu, de jonge Nigeriaan, die ligt geveld. Een minuutje of 7 nog. De verzorgers komen op het terrein. Het spel ligt even stil bij nog altijd 0-0.
2: Radio 1. Sportza.

0: Time van de Scabs. En die is aan het wegtikken voor en Cherkasy en AA Gent. Als het nog tot scoren zou willen komen, Tom.
1: Ja, inderdaad. Nog 3 minuten. Ietsje meer. En Gent probeert nog wat druk te zetten. Had daar net wel een goede actie. Maar ja, Kadri ging voor eigen succes. En bal toch ver naast de goal. Terwijl de grote ontgoocheling bij de vlieger was bijvoorbeeld Sonko met een verre voorzet. Er is absoluut niemand voorbij de tweede paal. En dan toch gevaarlijk met Mouravski. Die ja, die bal over de zijlijn wou zetten, kan hem nog binnenhouden, maar ja, tot de groot afgrijzen van de doelman, die dan op de grond gaat liggen met de handen in de lucht, want er was echt helemaal niemand van de Buffalo's. Vreemde voorzet van Sonko, terwijl de thuisploeg nog eens uitbreekt. Opletten centraal. Op de linkerkant ligt wel wat ruimte. Die ruimte wordt nu dichtgelopen door Sonko. Drambayev komt bijsluiten. Iedereen staat in positie bij AA Gent. Nu geen doelpunt meer tegenkrijgen. Zoals Anderlecht dat overkwam eerder vanavond. Het had mooi geweest. Wat zou mooi geweest zijn. Mocht België meteen met een overwinning kunnen uitpakken. En dat is dan meteen goed voor de Europese coëfficiënt. En voorlopig dus 2 gelijke spelen. Zal het dus moeten gebeuren volgende week. Terwijl we kijken naar Asinor die naar de kant komt. Kravchuk is zijn vervanger. Zal het dus moeten gebeuren in de 2 thuiswedstrijden volgende week. Anderlecht tegen Hammarby en Gent dus tegen dit Cherkasy. Dan is Gent alweer een weekje ouder, een weekje verder in de voorbereiding. Want het is en blijft natuurlijk wel heel vroeg voetbal voor het team van Rick de Mil. Met 4 van de 5 aanwinsten zijn ze gestart. Alleen Lars Koeman, die overgekomen is van Knokken uit eerste amateur, die is er niet bij. Die voetbalde gisteren samen met Jong Gent een oefenpartij tegen VK Nienhoven uit de tweede amateur. En we gaan er toch wel een beetje van uit dat Lars Koeman vooral gehaald is als dispensatiespeler voor Jong Gent. Weer een goede actie op de linkerkant. Niemand kan erbij van Cherkasy, opgepikt dan aan de tweede paal. En die voorzet, die wordt er toch nog uitgehaald. Heel veel ruimte daar. Het is Sonko die zijn mannetje zomaar laat lopen. Jongen, jongen, jongen. En dan komt Gent daar goed weg dat die bal doorschiet aan de tweede paal. Dat er eigenlijk niemand van Cherkasy aan de tweede paal staat. Ze duiken met z'n tweeën naar de eerste paal. En niemand anders is komen bijsluiten. Terwijl nu Mouravski in het duel gaat. Maar hij maakt een fout op die corner van Cherkasy. De tweede in deze tweede helft. En een vrije trap. Volkaart gaat er ook nog inkomen. Terwijl het bord van de vierde scheidsrechter de lucht in gaat. Niet voor de vervanging, maar wel voor de toegevoegde tijd. Volkaart staat dus klaar als een van de centrale verdedigers. Vergara nog in het duel. En Araujo, oh, dat is stevig doorgaan toch van Miketišin. Hij krijgt een gele kaart. Geen VAR dus om dat te corrigeren. Maar Araujo ging door, trapte op de bal. En die nummer 7 van Cherkasy kwam nog stevig door. En dan heb je kleine scheenlapjes aan. En kan het wel eens stevig. Ja, inderdaad. Met die rechtervoet op de wreef, op het steunbeen. Dan nog dus niet op de trappende voet. Ja, was er een VAR geweest, dan zou die zeker wel eens naar deze beelden hebben gekeken. Dien gaat er ook nog in komen. Die staat samen met Volkaart te wachten. Wilfried Kanga is de eerste die naar de kant komt. Ook Max Dien heeft zijn doelpunten al gemaakt. 5 in totaal. En Volkaart dus een verse kracht voor de laatste minuten van de toegevoegde tijd. 4 minuten dus. Daar zijn we aan begonnen. Een bal. Die hebben we ook nodig. Nog een beetje pikkelen. En hij gaat die vrije trappen zelf nemen. Een gom. Dat is de tweede man die naar de kant is gekomen. Bij deze dubbele wissel van Rick de Mil. Araujo doet het kort richting Lopez. Bal moet komen in de 16. Daar is hij. Van der Heijden krijgt een duwtje. Nee, het is Burgess krijgt een duwtje. En kan die eigenlijk vreselijke bal van Lopez, kan hij hem niet voor doel brengen. En zo mag Palamarchuk nog eens een intrap voor zijn rekening nemen. Volgende week dus in de Planet Group Arena zal AA Gent een doelpuntje meer moeten maken dan deze taaie Oekraïense tegenstander. Dat hebben ze vorig seizoen ook wel bewezen. Want heel veel clean sheets toen ze vice-kampioen zijn geworden. Natuurlijk na Shakhtar Donetsk. Dat is de kampioen. En dat is een ploeg die wel vaker deelneemt aan de Champions League. Top club. Maar ja, die tweede plaats is ook wel fantastisch. Beste resultaat ooit voor Cherkasy. 5 jaar hebben ze een professionele statuut. 4 jaar geleden gepromoveerd naar de hoogste klasse. En dan 7e geworden. 2 jaar geleden 12e op 16 ploegen. En dan vorig seizoen dus 2e geworden. En dit ticket gekregen. Laatste minuut. Nog een inworp voor AA Gent. Misschien nog 1 aanval. Araujo balletje breed. Diep op de eigen speelhelft richting Burgess. Volkaart op de rechterkant, maar de bal naar voren. Maar niet in de buurt van een Buffalo. En dat betekent zomaar weggeven. Nog een kans misschien weggeven voor Cherkasy. Opletten dus in die laatste halve minuut. Bal nog breed naar Yakubu. Slechte controle. En dan is daar nog Araujo die ertussen zit. Slechte controle van Max Dean. Volkaart steekt de arm de lucht in voor buitenspel, maar er mag verder gespeeld worden. En ook deze voorzet is niet goed van Cherkasy aan de tweede paal. Alleen Araujo, en die wil dan rustig gaan voetballen met de vlieger, met de Sonko. Dien zoekt de diepgang en ook hier weer een slechte pas nu van de vlieger. Dien wou de ruimte benutten in de defensie. 4 minuten zijn voorbij. We kijken naar de zweet. We kijken naar het fluitje dat hij nog niet in zijn mond neemt. De vlieger gaat nog voetballen met Dien. Achteruit Lopez. Op de middenlijn staat Araujo. Veel volken voor de bal. Dus laat het maar vooruit gaan. De vlieger weer achteruit. En dan is het toch stilaan gedaan. Al een half minuutje extra. Nog altijd bij 0-0. En hier weer klinkt dan het laatste fluitsignaal. Een gelijkspel, niet alleen voor Anderlecht. Dat was met doelpunten. Hier is het een duel geworden zonder doelpunten. Een beperkt aantal kansen. 1-2 grote per team. Maar doelpunten maken, nee, dat zat er niet in. Oké, volgende week afspraak voor Anderlecht de thuiswedstrijd. Volgende week afspraak voor AA Gent in zijn thuiswedstrijd. En dan maar duimen voor de beide Belgische ploegen. Cherkasy tegen AA Gent. 0-0.
0: De duimen al in aanslag. Dankjewel, Tom. De E17 van Gent naar Antwerpen is in Lokeren door een uitgebrande vrachtwagen nog altijd versperd. Je moet de snelweg daar verlaten aan de afrit Berenvelde en omrijden via de N70 en de N47 tot de oprit Lokeren. Over langere afstand rij je beter om via de Ring van Gent, de E34 en ook over Brussel.
2: Radio 1. Sportza.

0: The Color Grey en Suitcase at the Weight. Het is nog vroeg op het voetbalseizoen. We staan effectief aan het begin, dus het is zeker niet onlogisch dat het nog zoeken is voor onze Belgische ploegen die vanavond voor de eerste keer in actie zijn gekomen in Europa. Zoals je net hoorde bij collega Tom Boudeweel kwam Gent niet verder dan de brilscoren tegen het Cherkasy uit Oekraïne. En dat in de tweede voorronde van de Conference League. Volgende week dus, volgende week donderdag zelfs, is er om 20:30 al de terugwedstrijd. En natuurlijk ook een gelijke score. Eerder vanavond is het geworden en dat bij het Zweedse Hammarby dat Anderlecht heeft ontvangen. Daar eindigde de wedstrijd met 1-1 op het scorebord en dat in de tweede ronde van de Europa League. Het was een wedstrijd met heel veel actie. Het snelle doelpunt ook van de Brusselaars na 6 minuten door Sikan. Maar uiteindelijk werd het toch nog 1-1 gelijk. Onder andere doordat Salima 2 keer geel pakte en ze toen bij Anderlecht met zijn 10 verder moesten. Met welk gevoel kom je dan uit de kleedkamer? Collega Bert Sterks vroeg het meteen na de wedstrijd aan Marco Cana van Anderlecht.
1: Marco Cana, vervelend die gelijkmaker op het einde, maar misschien was dit ook wel het correcte resultaat als je de hele wedstrijd bekijkt?
2: Ja, tuurlijk. Het is pijnlijk om 89 minuten op voorsprong te zijn en daarna die tegentreffer te krijgen. Maar het was een goede wedstrijd waar de twee ploegen eigenlijk goed hebben gespeeld. En 1-1 is een terecht resultaat. We wisten dat het hier moeilijk ging zijn, maar we waren gekomen om hier te winnen. En we hebben gevochten om te winnen en spijtig genoeg hebben we het niet gedaan. Maar we weten dat er volgende week al een superbelangrijke wedstrijd is in Brussel.
1: Je voelde meteen dat het een ploeg als die al even speelt, dat ze intensiteit kunnen brengen. Hoe moeilijk?
2: Terecht resultaat. We wisten dat het hier moeilijk ging zijn, maar we waren gekomen om hier te winnen. En we hebben gevochten om te winnen en spijtig genoeg hebben we het niet gedaan. Maar we weten dat er volgende week al een superbelangrijke wedstrijd is in Brussel.
1: Je voelde meteen dat het een ploeg als die al even speelt, dat ze intensiteit kunnen brengen. Hoe moeilijk was het om even intens te zijn op dat terrein?

0: Dus het maakt dat ze dit al gewoon zijn. We zijn maar 4,5 weken bezig. Maar we hebben op sommige momenten getoond dat we die intensiteit kunnen brengen. En wanneer we die brengen, dat we een gevaarlijke ploeg kunnen zijn.
1: Ook met een paar spelers van 17 jaar oud die in de basis stonden. Het is een trainer die wel durft, denk ik dan, hè, om die jongens hier in een Europese wedstrijd meteen in de basis te zetten.
0: Ja, inderdaad. Dit is wat de coach ook tegen ons zei vanaf dag 1. Dat je 17, 25, 35 jaar oud bent, de beste die presteert zal spelen. En dit is ook het DNA van Anderlecht, denk ik. Ik herinner me toen Sardella begon, Aitelaj, Jeremy Doku en ik mezelf ook, we waren ook 16, 17 jaar oud. En dit is altijd zo geweest bij Anderlecht. En ik ben super fier van Jaden, Josh en ook Kalonji die zijn debuut heeft gemaakt. Ze hebben getoond dat ze hier zijn voor hun kwaliteit en hopelijk kunnen ze blijven het team helpen.
1: Is het een trainer die ook voor een soort van wake-up call zorgt, die een paar spelers wakker schudt? Jongens die nu op de bank zaten, Tristan, Adriano onder meer, die vorig seizoen wel veel gespeeld hebben.
0: Ja, dit is maar de eerste wedstrijd. Het elftal van vandaag kan misschien morgen niet meer hetzelfde zijn. Hij heeft ook iedereen betrokken gehouden. We zijn maar 4,5 weken bezig. Dus ook voor de trainer was het heel kort. En heel kort moet hij belangrijke beslissingen nemen. Want we willen door naar de volgende ronde. Er is geen andere weg. Maar hij houdt de groep echt tezamen. En iedereen is betrokken. Dus hij heeft het ook gezegd na de wedstrijd. Het elftal van vandaag is niet per se het elftal van morgen, van volgende week, donderdag. Dus het is zuur voor die spelers. Maar ze weten ook, volgende week is een nieuwe kans. En de trainingsweek kan ervoor zorgen dat ze hun basisplek kunnen winnen.
1: Sikan maakt een geweldig doelpunt, zijn vrije trap. Voel je dat die jongen aan het openbloeien is, nu hij wat langer in België is?
0: Ja, inderdaad. Danilo, wij kennen zijn kwaliteiten. En we hebben hem niet voor niks binnengebracht. En hij heeft het potentieel om de spits van Anderlecht te zijn. We hebben ook Zvetkovic die heel goed bezig is. Dus het is gewoon het beste voor de club. En hij heeft een moeilijk begin gehad. Onder andere ook door blessures en in een moeilijke periode gekomen. Maar nu heeft hij een goede voorbereiding doorgebracht. Heeft zich ook tijd gehad om gewend te zijn aan ons voetbal, aan ons land. Dus hopelijk kan hij gewoon het team blijven helpen. Het belangrijkste is gewoon dat het team het goed doet. En als Danilo ons helpt, des te beter.
1: We gaan afronden. 1-1. Uiteindelijk geen verkeerd resultaat. Hè? Geen slecht resultaat. Daar kunnen jullie wel wat mee volgende week.
0: Ja, eerlijk gezegd, nu kijk ik alleen maar naar volgende week donderdag. Het doel is zeer simpel. Doorstoten naar de volgende ronde. En vandaag was het 1-1. Oké, boeken toe. En volgende week een nieuwe wedstrijd en een nieuwe opportuniteit.
1: Dankjewel. Fijn interview. Dankjewel, Marco. Sportza.

Sam Bettens met Superman. Ik heb ook nog buitenlands voetbalnieuws voor u. Jammer genoeg ook blessurenieuws vanuit Barcelona. Want middenvelder Frenkie de Jong heeft een scheurtje in de knieband opgelopen. En zal dus een tijdje moeten revalideren. De Jong liep die scheur op tijdens het WK voetbal. De Jong die speelde nog 110 minuten met Nederland tegen Marokko. Je weet het wel nog. Het zit nog vers in het geheugen. Want Nederland verloor toen uiteindelijk na strafschoppen. En de Jong keerde na die wedstrijd met een blessure dus terug uit Amerika. En zal volgens de berichten in de Spaanse media zeker voor 4 maanden afwezig zijn.

Eva Droveren met fantastisch, toch geen fantastisch nieuws in de schaduw van de Tour de France bij het Frans-Nederlandse wielerteam Unibet Roast Rockets, want ze zijn het slachtoffer geworden van een grote fietsendiefstal. Dat meldde de ploegtocht van initiatiefnemer Bas Tietema vandaag op hun sociale media. De diefstal gebeurde in Frankrijk toen de ploeg onderweg was naar Spanje voor twee eendagskoersen. En fietsdiefstal, het gebeurt vaker en vaker in het wielrennen, schreef Tietema, maar dankzij de inzet van alle betrokkenen zijn ze er toch in geslaagd om een oplossing te vinden, waardoor de Rockets toch aan de start van beide koersen gaan kunnen komen.

0: van halen. En jump op jouw donderdagavond. De E17 van Gent naar Antwerpen is in Lokeren door een uitgebrande vrachtwagen nog altijd versperd. Je moet er de snelweg verlaten aan de afrit Beervelde en omrijden via de N70 en de N47 tot de oprit in Lokeren. Over langere afstand rij je dus beter om via de ring van Gent, de E34 of over Brussel.
1: Sportza.
2: Radio 1.
0: Met ook nog meer voetbalnieuws uit het buitenland, want de Kroaat Luka Modric die gaat nog een jaartje door als voetballer. Modric, 41 jaar ondertussen, heeft zijn contract bij de Italiaanse topclub AC Milan met een seizoen verlengd. Het wordt zijn tweede seizoen dus bij de Milanezen nadat hij 13 seizoenen het mooie weer heeft gebaakt bij Real Madrid en in zijn periode daar ook de gouden bal won. Modric was ook naar het afgelopen WK natuurlijk afgezakt met Kroatië, waar hij in de zesde finales werd uitgeschakeld en dat door Portugal.
2: Sportza.

0: Son of a Preacher van Dusty Springfield. We gaan naar het nieuws van 11 uur. Sporza Tour is er morgen natuurlijk opnieuw vanaf 1 uur. Dat is met Gert en met Caro met deel 1 op Alpe d'Huez. Fijne avond nog en heel graag tot morgen.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Zowel in Frankrijk als in Spanje blijven honderden brandweerlui strijden tegen grote natuurbranden. In enkele dorpjes, zo'n 60 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid, zijn vandaag opnieuw meer dan 3000 mensen geëvacueerd. In Frankrijk hebben de voorbije dagen al zo'n 20.000 mensen hun huis of camping moeten verlaten. Vooral in de buurt van Bordeaux blijft het moeilijk werken. Door de extreme droogte en hoge temperaturen die er nu zijn dit jaar, is het bestrijden van de branden veel moeilijker dan bij de grote branden in de regio 4 jaar geleden, in 2022. Dat zegt deze brandweerman.
4: Très clairement, l'état de sécheresse du massif est pire qu'en 2022. Donc les conditions d'explosion des feux, on est dans des conditions plus difficiles.
3: De toegang tot voedsel voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Wel blijven nog zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de Verenigde Naties. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het rapport wel merkelijk gedaald. Zeker bij kinderen is dat het geval. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor geraken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur, onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof ook. De schade die de aardbevingen van een maand geleden in Venezuela heeft aangericht, wordt door de Wereldbank geraamd op minstens $20 miljard, maar mogelijk loopt dat op tot $37 miljard. De wederopbouw zal nog lang duren en Venezuela zal daarbij financiële hulp vanuit het buitenland nodig hebben. Naast de grote materiële schade eisten de bevingen ook een zware menselijke tol. 5.400 lichamen zijn intussen geborgen en er zijn nog heel veel vermisten. In het voetbal heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld op bezoek bij het Oekraïense Tcherkasy. Een wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League was dat. Het verslag is van Tom Boudeweel.
5: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hield Tcherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met Gore op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde?
3: In de Europa League voorronde speelde Anderlecht ook gelijk 1-1 bij Hammarby. Eerst nog opklaringen vanavond en vannacht. Later meer wolken en kans op nevel of mist. Tegen de ochtend is dat. Temperaturen tussen 7 graden in de Ardennen en 14 elders. Morgen start dan grijs en nevelig. Later breekt de zon door en krijgen we een fraaie zomerdag. Met temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

beter. Beter is mijn ideaal. Grijze trui, rode sjaal. Blauwe ogen, donker haar. Groot, knap en 18 jaar. Beter vindt de meisjes dom. Kijk niet naar ze om, want zo is beter. Lieve Peter.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Radio 1, live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Marokko is een meisje van 13 jaar uit Mechelen overleden nadat ze met een quadvoertuig van een klif is gestort. Het ongeval gebeurde nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko aan de Middellandse Zee. Het Mechelse meisje zat als passagier op de quad. De bestuurder, eveneens een tiener uit België, liep zware verwondingen op. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De E17-snelweg in de buurt van Lokeren is nog steeds versperd in de richting van Antwerpen. En dat kan nog een hele tijd duren. Het is niet zeker of de snelweg tegen de ochtendspits weer open is. In de vooravond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde open en de brandende brandstof verspreidde zich over de hele breedte van de weg. Het vuur is geblust. De bestuurder kon tijdig zijn voertuig verlaten. Maar voorlopig is er dus nog geen verkeer mogelijk richting Antwerpen. Je moet de snelweg in Beervelde verlaten en via de lokale wegen naar de oprit in Lokeren. Bij de Russische aanval op een gastanker in de Zwarte Zee voor de kust van Oekraïne en Roemenië is één opvarende gestorven aan zijn verwondingen. Twee anderen raakten gewond. Door de onveilige situatie en de Russische aanvallen hebben twee van de grootste rederijen in de wereld, Maersk en Hapag-Lloyd, beslist om hun activiteiten in de Zwarte Zee op te schorten voorlopig. En dan zijn er sinds kort ook incidenten in de Rode Zee in het Midden-Oosten, want na problemen met de straat van Hormuz in de Persische Golf voeren Houthi-rebellen uit Jemen schepen aan in de straat van Bab el-Mandeb in de Rode Zee. Dus door de nieuwe incidenten gaan de energieprijzen ondertussen weer snel de hoogte in. VN-baas Antonio Guterres waarschuwt dat de situatie in het Midden-Oosten weer volledig uit de hand dreigt te lopen en er dringend onderhandeld moet worden. Wanneer verschillende partijen een gewapende interventie verkiezen boven onderhandelingen, zijn het de onschuldige burgers die de zwaarste prijs betalen, zei Guterres vanavond.
2: When parties prioritize military solutions over negotiated settlements, civilians pay the heaviest toll. We see this on full display in the Middle East, with devastating consequences in the region and across the globe. The situation is getting out of control.
1: In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de tweede ronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap, maar in het slot maakte de Zweden nog gelijk. Anderlecht moest ook 10 minuten met een man minder voort na een rode kaart voor Saliba. Anderlecht middenvelder Marco Cana baalde achteraf van dat late doelpunt, maar vond de uitslag wel correct.
3: Het is pijnlijk om 89 minuten op voorsprong te zijn en daarna die tegentreffer te krijgen. Maar het was een goede wedstrijd waar de twee ploegen eigenlijk goed hebben gespeeld. En 1-1 is een terecht resultaat.
1: In de tweede voorronde van de Conference League speelde AA Gent ook gelijk 0-0 bij het Oekraïense Tcherkasy. Het verslag is van Tom Boudeweel.
4: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hiel Tcherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met Goré op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde?
1: Eerst nog opklaringen vanavond en vannacht. Later meer wolken en kans op nevel of mist. Tegen de ochtend temperaturen tussen 7 graden in de Ardennen en 14 elders. Morgen start grijs en nevelig. Later breekt de zon door en dan temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De E17-snelweg in de buurt van Lokeren is nog steeds versperd in de richting van Antwerpen. En dat blijft mogelijk nog zo tot de ochtendspits. Er is mogelijk schade aan het wegdek na een ongeval. In de vooravond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde open en de brandende brandstof verspreidde zich over de hele breedte van de weg. Dat vuur is intussen al een tijdje geblust. De bestuurder kon zijn voertuig ook tijdig verlaten. Maar voorlopig is er dus nog altijd geen verkeer mogelijk richting Antwerpen. Je moet de snelweg in Beervelde verlaten en via de lokale wegen naar de oprit in Lokeren gaan. De Verenigde Staten leggen nieuwe handelstarieven op aan 60 economieën. Volgens het Witte Huis gaat het om landen die zich onvoldoende verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. De nieuwe tarieven zijn onder andere gericht op Argentinië, Canada, Mexico, India en het Verenigd Koninkrijk. En ook een aantal producten uit de EU, Japan, Zuid-Korea en Zwitserland worden geviseerd. Volgens de VS is de maatregel bedoeld om een marktverstorende praktijk te corrigeren. Het is niet de eerste keer dat de VS extra tarieven opleggen aan andere landen. President Trump haalt het tariefwapen regelmatig boven. Maar een aantal van die tarieven werden door het Hooggerechtshof ook weer nietig verklaard, omdat ze niet de juiste wettelijke basis hadden. In het voetbal heeft Gent 0-0 gelijk gespeeld gisteravond op bezoek bij het Oekraïense Cherkasy. Een wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League was het. Het verslag is van Tom Boudeweel.
2: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hield Cherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met Goré op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde?
1: Anderlecht speelde in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het weer dan nog vannacht is het meestal helder. Tegen de vroege ochtend kans op nevel of mist. En temperaturen tussen 7 graden in Ardennen en 14 elders in het land. De dag start grijs en nevelig, maar later breekt de zon door en krijgen we een mooie zomerdag met temperaturen tot 25 graden. Zaterdag ook zon en nog wat warmer dan 28 graden. Zondag krijgen we regen. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.

In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom in mijn hoofd. Er is tijd voor eender welke richting.

verdwijnen je gedachten tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren,

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De E17-snelweg in de buurt van Lokeren is nog steeds versperd in de richting van Antwerpen. En dat blijft mogelijk nog zo tot de ochtendspits. Er is schade aan het wegdek daar na een ongeval. Donderdagavond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde open en de brandende brandstof verspreidde zich over de breedte van de weg. Vandaar de schade. Voorlopig is er dus nog geen verkeer mogelijk richting Antwerpen. Je moet de snelweg in Beervelde verlaten en via lokale wegen naar de oprit in Lokeren. Mensen die vanuit de kust naar Limburg moeten, rijden beter om via Brussel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat de heffingen voor pubs, clubs en muziekzalen met 1/5 verminderen. De premier haalt het geld dan weer bij de vapeshops en online platformen die belastingen ontduiken. Het is al de derde belastingvermindering die Burnham doorvoert sinds hij begin deze week het roer overnam van Keir Starmer. Burnham wil naar de plaatselijke bedrijven meer ademruimte geven op die manier. De boete die de Europese Commissie oplegt aan technologiebedrijf Google creëert onzekerheid voor de transatlantische handelsrelaties. Dat zegt de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer in een reactie. Google krijgt 890 miljoen euro boete van de Europese Commissie voor 2 overtredingen. Google bevoordeelde zijn eigen diensten, zoals Google Shopping in de zoekrobot. En de tweede boete is omdat Google app-ontwikkelaars belemmert om gebruikers een dienst te laten kopen buiten de eigen Google Play-winkel.